0: infra, wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
6: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: At the top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: op New Business Radio.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility. The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van Businesswise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work. Elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen to Lead. New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten. New Business Radio, voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

omrijden en helemaal zelf nadenken. Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort.

tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
4: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
5: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: laatste inzichten.
1: New Business Radio voor business shapers.
2: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met 2 experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
4: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: daarom mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom, dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beschouwen hun keten niet als een externe leverancierslijn, maar als een deel van de eigen organisatie. En ze nemen daar dezelfde verantwoordelijkheid voor als wat er binnen hun eigen muren gebeurt. De meeste bedrijven zien hun keten als een serie van contracten. Aan de ene kant kopen ze in en aan de andere kant verkopen ze. Wat er bij de boer of bij de fabrikant gebeurt, is in principe iemand anders zijn zaak. Zolang het product op tijd komt en de prijs klopt, is het werk gedaan. Verantwoordelijkheid stopt vaak bij de poort. Impactgedreven organisaties weigeren deze afbakening. Voor hen is de keten geen externe lijn, maar een uitbreiding van de eigen organisatie. Wat er bij de leverancier gebeurt, gebeurt feitelijk in hun naam. Want zij hebben de inkoopkeuze gemaakt. Wie tomaten koopt, koopt geen tomaten, maar koopt het bedrijf dat die tomaten teelde. De bodem waarop het groeide, de mens die ze plukte en het loon dat aan deze mens werd betaald. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor dit werkt. Wat je niet ziet, kun je niet verbeteren. Slecht loon, slechte bodem, slechte arbeidsomstandigheden verdwijnen onder de radar zodra ze één schakel verder plaatsvinden. Wie de keten als extern behandelt, geeft de mogelijkheid weg om er invloed op uit te oefenen. Risico verdwijnt niet door het over te dragen. Schandalen rond kinderarbeid, ontbossing of slechte productieomstandigheden raken in de praktijk altijd het merk dat ervan profiteert, niet alleen de directe veroorzaker. Verantwoordelijkheid nemen is dus ook risicobeheer. En een keten die je niet kent, is ook een keten waar je niks over kunt vertellen. Wie kan vertellen waar zijn product vandaan komt, van welke boer of van welk veld, heeft iets in handen wat willekeurige inkopers niet hebben, namelijk een verhaal. En belangrijk, dit is iets anders dan een keurmerk. Een keurmerk is een momentopname. Verantwoordelijkheid nemen voor de keten is een doorlopende relatie waarin je zelf weet wat er gebeurt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die hier in Nederland al ruim 40 jaar serieus werk van maakt is Odin. Ooit in 1983 begonnen als groothandel in Geldermalsen met antroposofische wortels. Inmiddels uitgegroeid tot een coöperatie met meer dan 38 winkels, een groothandel, een biodynamische boerderij in Brabant, een eigen imkerij en een bezorgdienst en vele afhaalpunten. Daarnaast wordt die organisatie gedragen door 20.000 leden. Want Odin is geen gewone supermarktketen. Odin is steward-owned. Het bedrijf is van de leden, niet van de aandeelhouders. Het verschil zit hem ook in hoe Odin omgaat met zijn keten. Niet als logistiek vraagstuk, maar als verantwoordelijkheid. Een eigen biodynamische boerderij om zaadvaste, patentvrije rassen bijvoorbeeld te telen. Een eigen imkerij om de biodiversiteit op het platteland te ondersteunen. Directe relaties met boeren waarmee Odin lange termijn afspraken maakt, ook als een ander het misschien goedkoper kan. Ook in slechte oogstjaren. Een paar cijfers op een rijtje. Opgericht in 1983 met een 100% biologisch of biodynamisch assortiment. Een groothandel en bijna 40 winkels door heel Nederland. Meer dan 20.000 leden en een verdubbeling daarvan over de afgelopen 5 jaar. Een eigen biodynamische boerderij, de Beerse Hoeve en een eigen imkerij. En Stuart Owens. We bellen met Merle Komans van den Dries. Zij is de directeur van Odin. Goedendag Merle.
2: Hoi, goeiedag.
1: Merle, jullie nemen niet alleen verantwoordelijkheid voor wat er in jullie winkels gebeurt, maar voor de hele keten daarachter. De eigen boerderij, eigen imkerij, lange termijn relaties met boeren. Wat doet die keuze voor Odin als bedrijf? En wat doet die keuze elke dag voor jou als directeur?
2: Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Hè? Kijk, ik ga er eigenlijk vanuit dat elk bedrijf verantwoordelijk is voor wat er in de keten na hem of haar gebeurt, maar ook daarvoor. Dus dat is voor ons eigenlijk niet anders. En interessant genoeg is het niet vanzelfsprekend tot nu toe. Dus daar is de afgelopen jaren ook wel discussie over geweest. Wat het voor ons betekent is dat wij elke dag echt goed kijken met wie werken we samen. Hoe staan die partijen in het leven? Waarmee kunnen we nu echt het verschil maken? En we willen goed voor de aarde zorgen, maar ook goed voor elkaar zorgen. Nou, wat betekent dat uitgangspunt voor alle keuzes die je elke dag maakt? En dan ga je eigenlijk achteruit in ons geval de keten in. Hè. Wij zijn een coöperatie met consumentenleden. En voor die consumentenleden verzorgen wij de boodschappen. En die verwachten ook van ons dat wij goede keuzes maken. Dat zij niet van al die producten die er in de winkel te koop zijn moeten weten wat er aan vooraf is gegaan. Dus die verantwoordelijkheid leggen ze bij ons. En wij gaan dan met die leveranciers natuurlijk kijken, ja, hoe werken jullie eigenlijk? En wat is jullie toekomstvisie? Hoe ga je met je mensen om? Als je bijvoorbeeld kijkt naar tomaten uit Spanje of Italië, of het nou een tomatenpassata is of niet, dan wil je niet dat de Keuringsdienst van Waarde een programma gaat maken. En daar achter komt dat een leverancier van jou met illegale vluchtelingen op het land werkt, die helemaal niet goed betaald worden. Of dat je misschien wel dierlijke producten in je winkel hebt liggen, waar dierenwelzijn echt ver onder de maat is. Dus dat moeten wij allemaal uitzoeken, hè? Dat is ons dagelijkse werk. En soms kom je erachter dat iets toch niet in de haak zit. En dan moet je die consequenties ook nemen. Dus dan gaan bijvoorbeeld zo'n product eruit of zo'n leverancier, stop je mee.
3: Ja, dat begrijp ik.
2: Tot zover gaat het eigenlijk.
3: Ja, en je zegt eigenlijk elke organisatie die heeft die verantwoordelijkheid. Niet elke organisatie neemt hem. Wat is jouw beeld waarom dat eigenlijk niet gebeurt?
2: Nou, het heeft denk ik te maken met dat het niet altijd de meest makkelijke route is die je dan gaat. Ja, dus de makkelijke route is helaas nog heel vaak de route waarbij het prijsvoordeel telt of de beschikbaarheid van een product, dat daar vooral naar gekeken wordt en niet heel diep gekeken wordt van ja, wat zit er nou eigenlijk achter?
3: Ja, dat begrijp ik.
2: Geldt natuurlijk ook voor ons gewoon als consumenten. Hè. We zijn allemaal consument en je wil niet altijd met het oncomfortabele geconfronteerd worden.
3: Nou, denk ik eerlijk gezegd dat de mensen in jullie winkels ook andere dingen ontmoeten dan alleen dat confronterende verhaal. Hoop ik dan maar.
2: Ja, dat wil je ook helemaal niet. Hè. Je moet gewoon boodschappen kunnen doen en dan moet je erop kunnen vertrouwen dat het goed zit. En in die zin denk ik, transparantie is belangrijk. Dat als je het wil weten, dan moet het gewoon zichtbaar zijn van wat erachter zit. Als je niet per se wil weten of je wil gewoon lekker ontspannen, je mandje vullen. Ja, dan moet je dat niet allemaal hoeven uitzoeken. Want dat is eigenlijk te gek voor woorden. Het is gewoon uitbesteed werk. Ja. Wij moeten ons werk goed doen. En op het moment dat daar vragen over zijn, dan moeten er geen oncomfortabele dingen naar boven komen.
3: Dat is duidelijk. Dankjewel Merle dat je dit verhaal wilde delen. En ik ben gerustgesteld dat de boodschappen in ieder geval ook ketenverantwoordelijkheid kennen. Dankjewel.
2: Dankjewel. Fijne dag.
3: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Verantwoording nemen voor je keten begint niet met een audit, maar gewoon met een simpel gesprek. Maak deze week een korte schets van je keten. Gewoon op een A4. Wie levert er aan jou? Wie levert er aan hen? En zo door. Tot je bij de oorsprong bent. Niet uitputtend en zeker niet voor de compliance. Gewoon voor jezelf, om te zien waar de mensen zitten van wie jij letterlijk afhankelijk bent. Hang die schets op je bureau en bijna altijd zie je wel iets dat je daarin verbaast. Plan in je agenda voor het komend half jaar minimaal 1 leveranciersbezoek. Niet om te beoordelen, niet om te onderhandelen, maar echt om kennis te maken. Ga erheen, leer mensen kennen, kijk hoe het werkelijk toegaat. 1 bezoek per half jaar is genoeg om je inkoop een ander gesprek te laten worden. En als derde, maak deze maand 1 lange termijnafspraak in plaats van een korte termijnafspraak. 1 leverancier die je toezegt, ik blijf 4 jaar bij jullie, ook als de markt schommelt. Geen jurist voor nodig, gewoon een uitgesproken intentie. Dat geeft hen de zekerheid om in kwaliteit te investeren en jou de zekerheid dat je weet waar het vandaan komt. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd weten waar je verkoop vandaan komt, dan is verantwoordelijkheid nemen voor de keten een van de mooiste investeringen die je kunt doen. Niet als compliance oefening, niet als certificeringsritueel, maar als manier om je bedrijf werkelijk te kennen. De vraag voor morgenochtend of in je eerstvolgende inkoopoverleg: weten wij zeker of wat wij verkopen ook aan onze waarde voldoet? En kennen wij de mensen in onze keten die onze winst mede mogelijk maken? Ik weet zeker dat er een mooi en soms confronterend gesprek op gang komt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Steeds meer bedrijven willen verduurzamen en elektrificeren, maar lopen vast door een overvol stroomnet en netcongestie. Wachten op netverzwaring hoeft niet altijd. Met schone en mobiele energieopwek en batterijopslag levert Brintel namelijk directe stroom voor locaties waar de aansluiting tekortschiet. En dat gaat van grote bouwprojecten tot materiaal, bijvoorbeeld op materieel op Schiphol. In deze aflevering van Let's Talk Business praat ik met CEO Adriaan van Tets over de stap van prototype naar commerciële praktijk. Praktijkervaringen met partijen als BAM, Mobilis en de Europese groeiambities.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Adriaan, goedemorgen, van harte welkom.
11: Goedemorgen Ron, dankjewel.
10: Ja, ik begin maar gewoon bij het prototype. Want dat heeft alles te maken met, je hebt gestudeerd in Delft.
11: Ja, dat klopt.
10: Zullen we maar gewoon die route afpellen?
11: Ja, nou, dat is goed, leef je uit.
10: Nou ja, ik ben wel benieuwd, hoe is het idee ontstaan?
11: Het idee is ontstaan vanuit de ambitie en het geloof dat energieopwek lokaal veel schoner moet kunnen dan vandaag de dag. En ook met een aan- en uitknop. En dus we met z'n allen willen heel graag verduurzamen. En moeten we ook, volgens mij, als we kijken naar alle effecten die wereldwijd plaatsvinden. En vanuit daar is de visie en ambitie ontstaan van, weet je, vandaag wordt heel veel diesel ingezet nog op plekken waar het net tekort schiet, zoals je net al zelf zei. Dat moet toch beter kunnen. En vanuit dat geloof zijn we gaan ontwikkelen.
10: Hoe lang is dat geleden?
11: Dit is al wel een jaar of 8 geleden, denk ik, om en nabij, orde grootte. En dat is gebeurd vanuit Wilgenhagen. En Wilgenhagen is een investeringsmaatschappij met een eigen innovatietak. En geënt op juist ontwikkelen in de energietransitie. En we hebben een hoop techneuten in dienst die daar dan zich mee bezighouden dagelijks. En daar is uiteindelijk dit uit ontstaan. Dus gekeken naar, oké, je hebt nu diesel, maar wat zijn de alternatieven? Wat kan ook? En daar van allerlei dingen bekeken en mee getest en gedaan. En uiteindelijk tot een prototype gekomen wat we vandaag de dag uiteindelijk hebben weten om te zetten naar machine die we ook inzetten in de markt. Dat is even een notendop het verhaal.
10: Ja, want waar ik wel benieuwd naar ben, bedoel, we praten op New Business Radio ook met bouwbedrijven, met wegenbouwers. Zelf heb ik een reportage gemaakt over het Binnenhof. En wat ik zo opvallend vond, want het is natuurlijk een CO2 uitstootvrije bouwplaats. Dat is heel gek als je dat voor de eerste keer ziet. Maar vooralsnog waren dat kleine graafmachines. En hoorde je ook dat de zwaardere apparaten nog moeilijk
5: of vanuit elektrificatie eigenlijk kunnen opereren. En dat daar nog steeds die zon nodig is. Is dit nu de oplossing die eigenlijk die zwaardere machines kan voorzien van elektriciteit?
11: Nou, ik denk wat wij doen is lokaal stroom voorzien. Met zeer, zeer lage emissies. CO2 neutraal, want het draait volledig op een biobrandstof. We hebben geen stikstofdepositie. De fijnstof is ook extreem laag. En ook verdere emissies. Het is niet emissieloos, maar zeer, zeer emissiearm. Ja, zo voorzien we lokaal stroom. De machines die kunnen we daarmee aansturen die inderdaad elektrisch zijn. En je ziet ook dat, natuurlijk beginnen bij de wat kleinere machines, maar het gaat heel snel, het gaat heel rap.
5: En vandaar de vraag, want dan heb je meteen een stip aan de horizon. Eigenlijk is dit het begin van een oplossing die vrij snel op eigenlijk de vraag van de markt afkomt.
11: Ja, dat zien we ook. Als we praten met bijvoorbeeld bouwbedrijven die dan zeiden, ja, we hebben 4 jaar geleden een keer een eerste elektrische graafmachine aangeschaft. Ja, die kon eigenlijk maar een uur werken. Ja, degene die ze nu aanschaffen kunnen dagdelen werken. En dat je 's ochtends werkt, dat je met lunch even oplaat en dan weer in de middag doorwerkt. En dan heb je eigenlijk gewoon een hele dag. En 's nachts laat je hem dan weer op. En ook de zwaardere machines worden nu verduurzaamd. Dus dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld bij een project dat we met inderdaad BAM gedaan hebben, waar je al even aan refereerde. Het was in het oosten van het land een waterzuiveringsinstallatie die aangelegd moet worden. Ook met sterke emissieregulering. En dat moest allemaal minimaal of niet. En daar hebben ze uiteindelijk elektrisch gefundeerd. Nou, funderen dat zijn zware machines. Daar heb je veel kracht voor nodig. En veel paardenkracht om het zo maar even te zeggen. En ze hebben nu een funderingsmachine, een van de eerste, die dan elektrisch kon werken. Ja, dan heb je wel veel stroom nodig. Nou, dat hebben wij toen mogen voorzien.
5: Dit kan dus ook, en dat is wellicht ook, we hadden het net ook over netcongestie. Om dat op te lossen zullen er ook weer infrastructurele bouwprojecten moeten plaatsvinden. Waar ook nu op dit moment nog uitstoot bij vrijkomt, waardoor zo'n project niet kan starten. Is dit ook iets waar jullie nu in voorzien, waardoor je wel kan starten?
11: Wij denken van wel. Dus je leest veel het nieuws over stikstofproblematiek al jarenlang. Deels heeft dat uiteraard met de boerderij te maken, maar deels ook zeker met de bouw. En daarvoor zien wij volgens mij de oplossing voor. Dus wat ons betreft, als je te maken hebt met strenge stikstofregulering, hoeft dat niet de reden te zijn om te stoppen. Ja. En kan je het gewoon alsnog doen. Ook al heb je inderdaad heel veel stroom nodig, waar wij denk ik uitermate goed in voorzien.
5: Ja, en enerzijds heb je natuurlijk de wil ook wel nu vanuit de markt, dat men wil verduurzamen. Anderzijds zijn er nu wel aanvragen voor tijdelijke ontheffingen. Daar zijn jullie natuurlijk ook mee bezig.
11: Ja, nee, dat klopt. En het zal altijd een mix zijn van dat soort dingen. Hè. Dus uiteindelijk proberen we met z'n allen een oplossing te vinden, linksom of rechtsom. Maar ik denk dat de trend duidelijk is, ook vanuit Europa. Hè. In Europa willen we graag als eerste klimaatneutraal zijn als continent 2050. Nou, dat lijkt me een hele mooie ambitie. Ja, en daar horen we, dus die regelgeving gaat duidelijk één kant op. En ik denk dat met dit soort proposities en technologieën die wij nu dan bieden, dat je daar mooie stappen kan maken.
5: In het programma gaan we eigenlijk altijd terug naar het verleden. Dat gaan we nu met jou ook doen. Want je zei het net al, je refereerde er al aan. 8 jaar geleden ontstond het idee. Kan je ons dus meenemen in die periode?
11: Ja, dat was wel, voordat ik daar werkzaam was, moet ik eerlijk zeggen. Dus,
5: maar goed,
11: ik heb niet de geuren kleur.
5: Maar je hebt wel
11: gemaakt.
5: Een achtergrond die helemaal aansluit bij deze markt.
11: Dus wat ze gedaan hebben, dus vanuit die centrale visie en ambitie van in die energietransitie ondernemen en een deel ervan bestond uit, dus die energie opwek, moeten gewoon veel schoner kunnen. En ook met een aan- en uitknop, en los van wind en zon, wat natuurlijk emissieloos opwekt. Maar ja, wanneer is het er, wanneer niet? En krijgt het locatie waar je het nodig hebt. Dus zo is het ooit begonnen. En toen is er een heel palet bekeken van allerlei verschillende technologieën. Denk bijvoorbeeld aan waterstof of brandstofcellen. Of naar het huidige concept wat we nu hebben. Dat we dus een biobrandstof gebruiken om een generator aan te slingeren. En uiteindelijk daar verschillende afwegingen over gemaakt. Van wat zou nou uiteindelijk de beste oplossing zijn in onze ogen. Want je hebt verschillende componenten waar je moet kijken. En je hebt inderdaad de emissies. Die wil je zo laag mogelijk, zo niet nul hebben. Maar je hebt ook nog een stukje kosten. En bijvoorbeeld, je hebt wel emissieloze oplossingen, maar die extreem duur zijn. Ja, dan gaat het ook niet vliegen. Kijk, uiteindelijk moet je denk ik wel iets hebben wat commercieel ook haalbaar is. Om echt geadopteerd te worden in de markt. Nou, zo heb je nog een aantal andere elementen van toepasbaarheid en et cetera. En aan de hand daarvan is nu gekozen voor deze route. Dus wat wij doen is, we hebben dan een generator die draait op een biomethanol blend. Op basis van biomethanol waar we zelf nog wat bij blenden. En de brandstof is afgestemd op de machine en andersom. En
5: maar is dat, want neem ons dus mee naar de ontwikkeling daarvan. Bijvoorbeeld, was dat meteen de uitkomst? Ik kan me ook voorstellen, het moet ergens gefund worden om überhaupt dit project te kunnen draaien. Ja. Hebben jullie daardoor een bepaalde traject in gang kunnen zetten, omdat er gewoon zoveel behoefte aan was dat bepaalde partijen zijn ingestapt?
11: Het wordt, ja, dus nee, je begint natuurlijk klein. Hè. Je begint natuurlijk met allemaal kleine experimentjes in het lab. En te kijken wat daar de effecten zijn van bepaalde denkrichtingen. En nou ja, dus qua funding, het komt vanuit Wilgenhagen. Dat is een investeringsmaatschappij. En die met eigen innovatietak. En daar zit, wat ik vertel, die team techneuten. PhD'ers eigenlijk allemaal.
5: En die kregen de kans om dit te gaan ontwikkelen.
11: Die beginnen.
5: Zat er een deadline aan?
11: Kijk. Je kan altijd wat deadlines stellen. Natuurlijk is het ambitie snel mogelijk. Maar je moet ook denk ik de tijd nemen om het goed uit te zoeken. Dus
5: dat was vertrouwen.
11: Ja, dus met name vertrouwen geweest. En ik denk dat we zijn begonnen toen. En we hebben ook echt een stukje in de kamers met technische opstellingen. Waarin we dan kijken hoe dingen werken. En zo uiteindelijk kan je de afslag maken. Nou, volgens mij gaan we hier nu op inzetten. En daar een keer een eerste prototype van gebouwd. En dan leer wat er eigenlijk nog beter moet natuurlijk. En waar het wel goed gaat en waar het nog wat minder goed gaat. En dan kan je weer een volgende stap zetten door nu al echt fysieke machines staan.
5: Dus een prototype, dan ga je met zo'n prototype ga je naar buiten, toch of niet?
11: Dan ga je naar buiten.
5: Wie was nu de eerste partij die zei, oké, laten we het proberen, kom maar.
11: Ja, we hebben met één partij toen een pilot gedraaid. Dat viel heel goed qua emissies en qua... Nou, qua uiteindelijk stroom die we leveren.
5: Wat was de behoefte daar om op te lossen eigenlijk?
11: Ja, dit was een partij met een vloot van elektrische vrachtwagens. Ja, die moet je ook opladen. Maar ja, waar doe je dat? Zeker een paar jaar geleden toen je wat minder laadinfrastructuur had. Ja, dan moet je daar toch zelf in gaan voorzien. Dat hebben ze ook gedaan. Dus zelf laadpalen neergezet en zochten daar... Ja, uiteraard het net was niet toereikend. Ze zochten daar iets, een oplossing voor die dan dat van stroom kon voorzien. En zo is dat eigenlijk gaan rollen. Zijn we met z'n tweeën dat gaan doen. En de resultaten waren zeer positief. Positief genoeg om inderdaad gewoon hierop door te pakken. Tegelijkertijd zagen we ook dat de prototype ook bepaalde dingen had die nog beter moesten. Dus zodoende hebben we dat weer gebruikt om de volgende generatie te ontwikkelen. Die waarvan we nu de eerste sets toen hadden besteld. En die eind vorig jaar de markt op gegaan zijn.
5: Dus dat is nog heel recent. Wat was het moment dat jullie dachten, oké, nu hebben we het prototype te pakken. Dit kan niet meer misgaan.
11: Ja, niet meer misgaan, dan weet je natuurlijk nooit. Blijf ondernemen. Dus je blijft een bepaald risico blijf je daarbij hebben. Maar we waren er zo van overtuigd van ja, er is zo'n stikstofprobleem. En weet je, met die netcongestie, er zo'n behoefte aan lokale energieopwek die je aan en uit kan zetten. Dat je niet moet wachten tot de wind gaat waaien. Voordat je iets kan doen. Ja, dat geloof hadden wij heel sterk. En dat was wel de basis om te zeggen van dit hier gaan we mee door. En we hebben ook weer daarna weer een hele mooie stap kunnen zetten. In nog een betere machine. Dus dat geeft ons heel veel moed voor de toekomst.
5: Voor de techneuten onder ons. Daar behoor ik zeker niet toe. Wat is de capaciteit van deze ontwikkeling?
11: Het zijn generatoren.
5: Het heeft de naam Clean Star.
11: Het heeft de naam Clean Star. Ja, nou, ik denk dat de naam spreekt voor zich. Die laat ze wel raden, denk ik. Maar het zijn generatoren. De eerste versie was 250 kilowatt. Dat is best wel veel. Als je nagaat dat bijvoorbeeld bij een laadpaal laad je typisch met 11 kilowatt. En dit is 20 keer zoveel ruim. Dus dat is dan het vermogen waarmee begonnen. Dat is wel het maxvermogen. Hè? Een typisch draaigenerator op een deellast op iets van 80% of 70%. Dus je moet niet op 10% gaan draaien. Dat vind ik niet zo leuk. Maar je hebt wel uiteraard een bandbreedte waar je in kan opereren.
5: En hoeveel vrachtauto's bijvoorbeeld kan je daarmee opladen? Kan je daar iets over zeggen?
11: Ja, het is maar net te snel iets voor vol hebben. Kijk, ja. Uiteindelijk gaat het om energieinhoud.
5: Ja, precies. Maar stel, hè, een transportbedrijf zit op een industrieterrein, wil veel meer verduurzamen, veel meer in de vloot investeren in elektrische voertuigen. Ja. Dan is dit een snelle oplossing op het moment dat de energieleverancier hier niet aan kan voldoen. Of de netbeheerder, net hoe je het wil doen.

0: maximaal een energieinhoud. Dus 250 kilowatt is vermogen keer het aantal uur. En dat kan je aan energie kan je ergens instoppen. Dus ja, reken maar uit. Maar een typische vrachtwagen vandaag de dag zal iets van 300-400 kilowattuur batterij hebben. Laat je een anderhalf zeg maar uur vol, twee even kort door de bocht. Dus als je er eentje hebt. En
1: maar goed, je kan uitbreiden toch?
0: Ja, je kan uitbreiden. En we hebben ook verschillende vermogens. We hebben nu ook 100 kilowatt. En die kan dus opereren tussen, laten we zeggen, 30 en 100. Maar ook 300 kilowatt, ook een tandje groter. En we kunnen ook nog batterijen naast zetten. En batterijen die zijn heel flexibel. Dus dan kan je natuurlijk. Want als je bijvoorbeeld een vrachtwagen laat, om in jouw voorbeeld te blijven, die laat niet continu op vol vermogen. Ik weet niet of je zelf elektrisch rijdt.
1: Nee.
0: Maar je hebt zo'n laadcurve. Dus als de batterij vrij leeg is, laat je snel. Maar naarmate de batterij voller wordt, dan krijg je meer weerstand en dan moet je langzamer gaan laden. Dus ja, als je één vrachtwagen met onze CleanStar vollaat, ja, op een gegeven moment maak je niet meer maximaal gebruik van het vermogen. Maar goed, we kunnen batterijen tussen zetten of dat je meerdere vrachtwagens op maakt.
1: Maar goed, dat is allemaal heel technisch. Het ging meer eigenlijk om het gevoel wat je krijgt bij wat de capaciteit is en wat de mogelijkheid is.
0: Ja, gewoon.
1: We gaan zo verder praten.
2: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Wout dan Mercy op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: En Adriaan van Tets vandaag in de studio. CEO van het eigenlijk hele jonge bedrijf. Wat je wel kan zeggen, Brintel. Jullie ontwikkelen apparaten waarbij je stroom op locaties kan aanbieden. Dus ook in buitengebieden. Maar op dat moment nog helemaal niks is.
2: Dat klopt.
0: We hadden het eigenlijk over de ontwikkeling van het bedrijf. Jullie zijn op dit moment gevestigd in Schiphol-Rijk. Was dat eigenlijk vanaf het begin al zo?
2: Ja, dat klopt. Dus we zijn ontstaan vanuit wilgraag investeringsmaatschappij. En die zag

0: gevestigd. En op een gegeven moment als met een eigen innovatietak, als dan bepaalde technologieën dermate gezien worden als nou hier gaan we nu echt, die gaan we commercialiseren. Dan wordt daar bedrijf zo gemaakt en dat vestigt zich dan nog steeds.
1: Precies, ja, van prototype naar de markt. Dan moet je ook aan de gang met natuurlijk uitbreiding van je team. Er gaat echt een bedrijf ontstaan, maar er gaat ook een propositie ontstaan. Welke van de twee gaan we als eerste over hebben?
0: Maakt mij niet uit, zeg jij het maar.
1: Zullen we dan toch beginnen nog met dat prototype? En uiteindelijk, hè, je zei al van, nou, met de eerste opdrachtgever was een logistiek bedrijf. Daar ging het uiteindelijk goed. En uiteindelijk is het ook al uitgebreid daar. Toen wist je dat we, ja, je moest op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Toch een beetje ook die commerciële richting. Hoe werkte dat op dat moment?
0: Ja, dat klopt. Want een oplossing hebben is één ding. Waarmee we volgens mij in mijn ogen de wereld wel echt een stuk vooruit kunnen helpen.
1: Maar je had een stuk bewijs in handen. Dat het idee wat jullie 8 jaar geleden eigenlijk hadden.
0: Ja.
1: Dat het werkend was.
0: Ja, en dat vervolgens moet je dat ook wel kenbaar krijgen natuurlijk. Ik moet wel af en toe denken aan verhaal wat ik wel eens hoorde over Dyson, die stofzuiger. Misschien een sidetrack, maar dat is een mooi ding. Geen stofzuigzak, maar verkocht voor geen meter in het begin. Dat niemand kende het. Nou, later is dat wel allemaal goed gekomen. Maar goed, uiteraard moet je zelf dan kenbaar krijgen in de markt. En dat is ook weer een uitdaging op zich. Dus wat we toen gedaan hebben, ja, allerlei commerciële activiteiten gaan plooien. Dus mensen in de verkoop, marketing. Ook daar van alles gestart om te zorgen dat we in ieder geval de naam Brintel, dat het een beetje kenbaar werd en dat mensen wisten wie we zijn en wat we deden überhaupt. We hebben ook nog aandacht besteed aan hoe willen wij overkomen, hè? Hoe onze look and feel en dat het echt uitstraalt, dat het echt uitstraalt wie wij zijn.
1: Wat is die uitstraling?
0: En wij vinden geavanceerd, innovatief, fris. En dat wij komen echt iets nieuws brengen. Dat zal je op onze website zien. Hopelijk geeft dat een beetje ook de afdronk als je onze website bekijkt. Maar goed, dus allerlei activiteiten ondernomen om onszelf een beetje op de kaart te gaan zetten. Ja, en dat in het begin zat heel veel mail sturen. Het gaat bellen. Zodoende land je een beetje in gesprekken en van daaruit verder. En dat heeft dan vervolgens weer geleid tot hele mooie nieuwe opdrachten en opportunities waar we ons hebben kunnen laten zien.
1: Ja, heb je omdat waarschijnlijk moest je nog heel veel vertrouwen gaan winnen in de markt. Op het moment dat je een aantal projecten kan vertellen. Je noemde net al een project bij waterzuiveringsinstallatie. Ja. Dan kan ik me ook voorstellen dat je ook kijkt naar het businessmodel in de eerste fase. Die wellicht anders is dan over een aantal jaar. Op het moment dat het gezetteld is. Ja. En eigenlijk die batterij, vergelijk met een elektrische auto, alleen maar meer capaciteit kan leveren.
0: Absoluut. Het is zeker het begin. En wij hebben ook leren ook continu dingen die wel goed gaan, dingen die niet goed gaan. En volgens mij is dat ook het ondernemerschap. Ik denk dat we altijd de neus naar voren hebben en ook over muren willen en kunnen klimmen. Die we tegenkomen. Maar ook,
1: kan je een muur noemen? Want bijvoorbeeld,
2: dat is niet gek voor start-up natuurlijk.
0: Ja, bijvoorbeeld toen wij begonnen met deze oplossing. Ja, hoe pas je die eigenlijk toe? En je hebt allerlei regelgeving in Nederland. Nou, dit is op basis van biobrandstof, op basis van biomethanol. Ja, maar biomethanol wordt niet echt gezien als een brandstof in de markt. Zoals we dat met benzine kennen of diesel. Dus hoe werkt het dan? Hoe werkt die regelgeving? Wat we vervolgens gedaan hebben is aangeklopt bij de NIPV. Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. En gevraagd van jongens, denk eens mee en hoe kunnen we dit nou goed doen? En die hebben vervolgens daar een heel kader voor opgesteld. Nou, dat moet je zo toepassen en dit en dat. En daarmee kunnen wij dan vervolgens weer verder. Maar dat is wel iets, dit is inderdaad, het wordt helemaal niet getypeerd als brandstof. Dus dan moet je er wel mee aan de slag, dat voor elkaar krijgen. Of een andere is meer commercieel gezien, qua businessmodel. Van in eerste instantie dachten we rekenen alles af per kilowattuur. Je koopt bij ons energie. Dus energy as a service. Yep. Dus wij leveren alles. Het enige wat je vraagt dan van ons, ik wil zoveel energie krijgen. En wij zorgen dat we het staan, dat we het leveren en dat we het ook weer weghalen. Als het klaar is en uiteindelijk factureren we op een energieprijs per kilowattuur. Maar ja, dat is wel op basis van een idee hoeveel die machine gebruikt wordt. Maar als klanten nou iets meer gebruiken of iets minder gebruiken, ja, dan loopt dat weer een beetje uit de pas. Dus ook daar hebben we wel aanpassingen moeten doen in ons businessmodel, hoe we dat dan commercieel aanbieden. Nou, zo leren wij volgens mij continu van allerlei dingen. En ook van de machine zelf, hoe dat nog beter kunnen doen. Logistiek bijvoorbeeld, et cetera, et cetera.
1: Ja, dan heb je toch dat stuk vertrouwen wat je eigenlijk moet winnen. Feit dat je een businessmodel hebt waarbij je aflevert over hetgeen wat je levert, is eigenlijk heel helder. Hoe werd het eigenlijk als eerste ontvangen bij bedrijven? Want ze waren zoekende, wellicht zijn er alternatieven. Hoe kwamen jullie dan uiteindelijk toch op het moment dat je in gesprek ging met bedrijven als BAM, toch er doorheen dat ze zeiden laten we het gaan doen?
0: Ja, ik denk dat de markt is, vooral de bouwwereld, is erg op zoek naar alternatief ten opzichte van conventioneel. En dus allerlei nieuwe regelgeving. En hoe gaan we daar nou aan voldoen? Nou, je hebt zelf al gezegd van er zijn steeds meer elektrische werktuigen. Dat klopt. Dus dat is een deel van de oplossing. Maar ook je stroom. En dus voorheen bij bouwbedrijven, zoals wij het dan begrijpen van klanten, is het enige wat je moest doen is zorgen dat er genoeg diesel op site stond. Ja, en alles draaide wel. Ja, nu is het toch anders. Dan moeten we hele energiehuishouding gaan inrichten. Dus hebben we überhaupt een netaansluiting, ja of nee? Wat moeten we daarnaast allemaal neerzetten om toch genoeg stroom te krijgen op de juiste plek gedurende dag? Want zo'n project is niet een soort van, nou het kan, maar je hebt dus lokale stipprojecten en lijnprojecten. Ja, op een lijn, dat is dus echt heel veel kilometers, zeg maar doorgaand, tientallen. Ja, hoe verplaats je alles continu?
1: Ja.
0: Dus je zit ook volgens mij aan het kijken van hoe kunnen we dit het beste doen? Dus daar wel hele leuke gesprekken mee. En om te vertellen van hoe wij daarover nadenken en wat wij het wel kunnen bieden. Ja, wat we vervolgens dan vragen is van kom vooral langs bij onze werkplaats. En dan laten we de machines zien. En dan kun je ze zien, voelen, ruiken, horen.
1: En wat je zei net al, dat eigenlijk het wordt nog niet gezien als een biobrandstof. Het is een nieuwe samenstelling. Hoe leg je dat uit aan bedrijven? En is het inmiddels wel een brandstof? Moet je belasting afdragen? Accijns?
0: Ja, we hebben ons huiswerk gedaan. En dus alles klopt. Sterk nog, wij staan juist heel erg open voor om daar in gesprek te gaan met iedereen. Waaronder ook bijvoorbeeld de brandweer. Dus daar zijn we ook een aantal keer langs geweest. En die is ook komen kijken bij ons. Toen we op een gegeven moment bij Schiphol daar stonden. Om met hun in gesprek te gaan. Jongens, hey, wat zien jullie nog? We doen volgens mij alles zoals het moet, maar hebben we nog verbeterpunten om ook continu weer te blijven leren en door te gaan. Dat nodigen we alleen maar uit en verwelkomen we alleen maar. En volgens mij hebben we nu een hele mooie oplossing uiteindelijk.
1: Er zijn ook bepaalde certificeringen die eigenlijk nu, want het is gewoon een nieuwkomer, nieuw smaak in de markt als het ware, dat je nu wel kan certificeren zodat ook dat vertrouwen weer verder uitgebouwd wordt.
0: Ja, kijk, je hebt altijd een bepaalde mate van certificering die je nodig hebt. Of standaard waar je aan moet voldoen. Voordat je de markt op kan überhaupt. En dat hebben we hoog in het vaandel. Dus onze machines die we bouwen is ook allemaal volgens Europese regelgeving en standaarden. En daarnaast bijvoorbeeld dat NIPV.
1: Ben je daar nog door gehinderd toch door bepaalde wetgeving of...
0: Ik denk meer dat bepaalde, omdat wij een oplossing hebben die is niet gangbaar is conventioneel, dat je er wel met allerlei partijen over in gesprek moet gaan. En dat kost tijd. En dan moet je ook investeren. Want partijen die dan vervolgens voor jou gaan omschrijven van nou, denk hier en daar en dat moet je goed inregelen. Ja, die zijn niet gratis. Dus dat is het vooral. Dat kost gewoon tijd en geld om dat uiteindelijk op orde te krijgen.
1: En was dat makkelijk? Eigenlijk in een soort van forecast te gieten. Dat je wist van hier gaat een bepaalde tijd overheen om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja,
1: viel het mee of viel het tegen? Laat ik het zo vragen.
0: Ja, deels wel, deels niet. Ik denk, kijk, je hebt altijd de zogenaamde unknown unknowns en known unknowns en known knowns. Ik bedoel, de known knowns kan je heel goed voorbereiden. De known unknowns in zekere zin en de unknown unknowns niet. Of toch wat contingency toepassen, maar we hadden wel scherp van hey, hier moet nog wel op investeren. En hier moet nog wel het een en ander voor doen. Uiteindelijk duurt zoiets altijd langer dan je wil. Want we vinden natuurlijk dat we een heel mooi product hebben en daar willen we graag mee verder. En soms moet je dan even wat langer wachten dan dat je graag zou willen. Maar goed, dat is dan misschien een beetje wat je denkt. Maar aan de andere kant, dat heeft altijd allemaal toegeleid waar we nu staan. En alleen maar voor uiteindelijk dat we weer verder kunnen.
1: Dus precies, en nu ben je eigenlijk in de fase dat je kan opschalen.
0: Hebben inderdaad eind vorig jaar de eerste machines in gebruik genomen. van 250 kilowatt. We hebben net altijd even over de vrachtwagen. Dus dan laat je echt meerdere vrachtwagens vol in de nacht. Misschien wel 10 als je goed doet. En nu hebben we dat verbreed. Dus wat lagere vermogens en hogere vermogens. Want ja, behoeftes zijn verschillend bij verschillende partijen.
1: En is er nou een samenwerking waar je ons wat meer uitleg over kan geven?
0: Nou, er zijn een aantal waar we met trots op terugkijken. Bijvoorbeeld, misschien in het voorjaar hebben we bij TCR Kes gestaan bij Schiphol. Ze zijn leverancier van grondmaterieel op Schiphol, dus bijvoorbeeld voor KLM. Schiphol zijn allerlei doelstellingen volgens mij om te verduurzamen. En nou, daar gaan zij ook in mee. Dus zij hebben zich helemaal voorbereid en elektrische vloot opgeschaald. Zodat uiteindelijk KLM die weer kon afnemen. Ook in samenspraak met. Maar die liepen op een gegeven moment tegen de deur. We hebben nu wel allemaal elektrische voertuigen hier bij ons en geproduceerd. Maar die kunnen helemaal niet aan de slag, want die kunnen nergens opladen. Ja, dat is toch wel een beetje zonde eigenlijk. Dan heb je het materieel, de oplossing staat. En het staat op een parkeerplaats, niks te doen.
1: Ja.
0: Ja, en af te schrijven. Ja, dat is volgens mij niet wat je moet willen. Nou, toen zijn wij met hun uiteindelijk in contact gekomen. En zitten vlak bij elkaar, dat helpt natuurlijk ook. En toen hebben we daar onze opstelling neergezet bij hun op terrein. En waarmee zij uiteindelijk hun grondmateriaal konden opladen en dus wel konden inzetten. Nou, ik denk dat dat een hartstikke mooi verhaal is. En het is allemaal heel goed gegaan, heel soepel gegaan. Daar zijn we ook hartstikke trots op. Hoe snel we alles hebben kunnen neerzetten. Dus binnen een uur, anderhalf uur staat alles, getest en wel. En dan kan er gewoon de stroom voorzien worden. En wanneer het weer voldoende is, dan kunnen we het ook weer zo weghalen. Dus het is echt super mobiel.
1: En ik kan me ook voorstellen, want we gaan zo meteen natuurlijk verder praten ook over de toekomst, dat dit een duidelijk voorbeeld is van, inderdaad, we zeiden het net al, je hoeft niet per se meer te wachten. Er zijn nu oplossingen, maar nu is de markt er klaar voor om dit soort oplossingen te omarmen.
0: Ik denk, je hebt bepaalde delen van de markt waar je echt gebonden bent aan bepaalde beperkingen qua emissies. Hè? Of om Natura 2000 gebieden bijvoorbeeld, waar je bijvoorbeeld geen stikstof mag uitstoten. En dat zijn plekken waar we uitermate goed uit de voeten kunnen. We kunnen overal uitermate goed uit de voeten, maar daar moet je nu echt. Ik denk het eerlijke verhaal is dat op andere plekken, is het een afweging van, we kunnen nog conventioneel, dat past binnen de ruimtes. Of gaan we voor het duurzame alternatief. Dat verschil per bedrijf. Maar wat ons betreft zijn we er klaar voor. En kunnen we het volgens mij overal gaan inzetten.
1: Ga zo verder praten.
2: Let's Talk Business op New Business Radio.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: business time.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: Vandaag centraal staat het bedrijf Brintel te gast. Een start-up die eigenlijk een eerste prototype bracht in 2024... naar inzetbare machines die dus eigenlijk een probleem kunnen oplossen. De netcongestie. Dus ze kunnen eigenlijk schone brandstof leveren ter plekke. En bij mij in de studio is Adriaan van Tessa, CEO. Adriaan, we hadden het net al over die auto's op Schiphol. Die elektrische auto's die stilstonden. Want ze kregen eigenlijk niet voldoende stroom toegeleverd. Daar hebben jullie de oplossing voor verzonnen. Dan kom je eigenlijk heel snel bij het hele netcongestieprobleem, waar we in het begin van het programma al heel veel kort over gesproken hebben. Neem nu de provincie Utrecht. Daar zijn heel veel lokale initiatieven. Maar die zijn zo kleinschalig dat ze eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat zijn. Maar wat kunnen jullie daarin betekenen? Want ik kan me voorstellen dat je ook met netbeheerders hier een oplossing kan bedenken om uiteindelijk de infrastructuur in te zetten waar ze nu niet kunnen uitbreiden vanwege Natura 2000 regels. Daar wordt vaak, op het moment dat daar gebouwd wordt, dan kunnen ze niet bouwen, maar het is wel nodig.
3: Ja, ik denk dat in het algemeen de energiemarkt, hè, dus waar men nu vast zit, of het nou een netbeheerder is of een andere partij die het niet verder kan vanwege netbeperkingen, ja, daar kunnen wij uitermate goed volgens mij een oplossing voorzien die gewoon duurzaam is, hè, die amper emissies kent. Ik denk als je vandaag de dag alle conventionele dieselgeneratoren zou ombouwen naar die van ons, dan heb je effectief volgens mij geen emissieprobleem meer in die sector. Dus ik denk zeker op dat soort plekken, ja, kunnen we graag meedenken. En hoeven niet. We kunnen nu al door.
2: Dit is wel natuurlijk weer terug naar de basis. Hetgeen waar het idee ooit ontstaan is. Het vlot trekken van het een en ander. En dieselgeneratoren zijn er nog steeds overal nodig. Dus daar heb je al een hele grote markt eigenlijk die je zou kunnen gaan betreden. Of wellicht al betreden hebt.
3: Ja, ik denk, weet je, het eerlijke verhaal is dat wij nog wel iets duurder zijn dan conventionele diesel. Dus dan is het makkelijk om te zeggen van, van misschien gaan we toch dit keer nog even diesel doen. Maar op plekken waar dat niet mag, diesel, en het wordt steeds meer. Ja, dan kan je ervoor kiezen, wat doen we dan? Het is misschien, het kost iets meer, dan kan het door. Dus de vraag is meer, wat levert het me op?
2: Maar hoeveel meer kost dat dan? Stel je hebt een traditioneel aggregaat, loopt op diesel. Hoeveel meer zijn de kosten op dat moment?
3: Ja, het zal rond de 20-30% zijn. Maar het gaat vooral om, wat levert je op? Als je daardoor niet stilstaat en daardoor niet hoeft te wachten en daardoor niet bepaalde voertuigen hoeft af te schrijven, dan levert je uiteindelijk, geloof wij, meer op dan dat je niks doet. En dan kun je wel met z'n allen door.
2: Ja, je kan vlot trekken, je kan door. En is het ook denkbaar dat over een tijdje de kosten gelijk zijn met diesel?
3: Daar hebben wij
2: je groter produceert.
3: Ja, dat is de ambitie die we hebben. Want wat ik ook eerder zei, uiteindelijk moet je technologie, denk ik, je ook commercieel aantrekkelijk zijn. En we hebben wel duidelijk een route naar prijs concurreren met ook een diesel. Dat mensen geen reden meer hebben om te zeggen, nou jongens, we gaan met z'n allen lekker vervuilend doen. Nee, we gaan het met z'n allen lekker duurzaam doen. Dingen die daarbij helpen zijn bijvoorbeeld naarmate wij weer verder groeien. Weer opschalen. Dan kun je ook je operaties weer kostenefficiënter inrichten. Nou, ook wij leren continu.
2: Heb je voorbeelden, andere markten? Ik ken het verhaal bijvoorbeeld van recyclebaar beton. Dat was voorheen duurder. Nu is het net zo duur als virgin beton, zoals je dat noemt. Dan heb je wel een mijlpaal bereikt op het moment dat lukt, toch?
3: Absoluut, absoluut. En daar werken we elke dag hard aan om die kant op te gaan.
2: Maar heb je nou voorbeelden dat je denkt van, nou, dat is wel interessant. Hoe daar gaat in die markt, hè? Wat totaal iets anders is, maar wel in het verduurzamingstraject zit.
3: Ik ben even aan het zoeken waar je precies op doelt.
2: Nou, in de zin van, het is nu duurder, maar men weet ook dat het op dit moment niet anders kan. Maar in de toekomst, op het moment dat je gaat opschalen, dan wordt het goedkoper.
3: Ja. Ja, er zijn tal van voorbeelden. Ik kom bijvoorbeeld zelf uit de batterijwereld ook. Je had daar eerst een bepaalde batterijtechnologie, die werd veel gebruikt. NMC heet het dan. Maar goed, dat kan je weer vergeten. Maar men keek naar een goedkoper alternatief. Maar ja, goed. Er was wel een alternatief. Maar die had de potentie om goedkoop te worden. Maar was duurder. Die ging minder lang mee. Er kon minder energie in. Dus ja, op dit moment al moi. Maar wel met de belofte dat. Nou, dat is uiteindelijk nu helemaal omgedraaid. En die is nu inderdaad goedkoper. En er gaat nog niet evenveel energie in. Maar qua hoe lang die meegaat, is dat nu on par of zelfs beter. Dus nou, dat is denk ik een voorbeeld dat je dan toch dat je in begin moet investeren. En dat heb je volgens mij bij zoveel voorbeelden.
2: Ja, bewijsbaar proces eigenlijk. En dat is waar je naar op zoek was.
3: Ja, precies. En het verleden kent er tientallen, honderdtallen, duizendtallen, onnoemelijk veel. En wij hebben duidelijk een route naar ook om onze kostenbasis omlaag te brengen. En uiteindelijk ook commercieel op niveau van diesel terecht te komen.
2: Jullie willen groeien, dat is duidelijk. Jullie hebben ook goede ambities voor buiten de Nederlandse landsgrenzen. Ik kan me voorstellen dat je toch eerst in Nederland een stabiele basis wil creëren. Hoe ver staan jullie in deze hele ambitie?
3: Ja, ik denk dat wij, dus ik geloof er ook in. Hè, dus eerst in Nederland het goed op orde krijgen en dan door. Tegelijkertijd sluiten onze ogen niet voor buitenlandse opportunities. Dus wij raken ook wel eens in gesprek met partijen in andere landen. Of het nou Duitsland is, of de UK, of ergens anders. Ja, dan gaan we dat gesprek graag aan. Dus tot nu toe gaat het eigenlijk een beetje organisch. Tegelijkertijd leren we veel om Nederland. En wat ik zei van het is ook belangrijk dat je operaties goed onder controle krijgt. Nou, dat krijgen we steeds beter. Ik bedoel, het gaat wel hartstikke goed, maar het gaat nog steeds beter. Ja, en dan als je echt robuust hebt staan, dan kan je ook makkelijk naar het buitenland toetreden. Dus ik denk dat het. Kijk, we hebben niet zoiets van morgen moeten we in Europa zitten. Laat het eerst organisch doen en dan. Ja, op een gegeven moment zullen we dat weer doorpakken en weer verder. Kijk, de ambitie is uiteindelijk om schone energie door heel Europa te voorzien.
2: En maar merk je daar verschillen tussen bedrijven die in Nederland opereren en bedrijven waar jullie contact mee hebben in het buitenland? Zijn ze anders ontvankelijk van eigenlijk deze oplossing of niet?
3: Ik denk dat wij raken met die partijen in gesprek omdat ze zoeken naar een oplossing die ze niet hebben kunnen vinden.
2: Maar merk je eigenlijk dat de behoefte gelijkwaardig is als zoals in Nederland?
3: Ja, het zal misschien iets andere drijfveren hebben. Bijvoorbeeld in Nederland heb je iets stikstof wat dan zeer aanwezig is. Nou, dat is niet per se in andere landen zo. Maar bijvoorbeeld waar we ook laatst in gesprek mee waren, was een partij die faciliteert binnenvaartschepen. Van die cruiseschepen, binnenvaartschepen door Europa. Die varen daar rond. Ja, die moeten ook steeds schoner. En die zoeken al jaren naar deze oplossing. En zo zijn die dan bij ons terecht gekomen. En dus dan niet per se van stikstof, maar veel breder. Van het moet gewoon in emissie veel lager. En daar kunnen wij in voorzien. Dus het zal telkens een beetje een andere drijver hebben. En ja, Europa is nog niet één markt. Dus her en der heb je ook wel iets andere regels waar je mee te maken hebt. Maar uiteindelijk is het eigenlijk vanuit dezelfde drijfveer van alles moet minder emissies, duurzamer. Richting een duurzamere toekomst.
2: En de producten die jullie nu hebben, eigenlijk de Clean Star, hè, zo wordt het nu genoemd. Je zei net al, je kan het in principe oplossen met dit apparaat en dan eventueel batterijen erbij. Kan je daar iets meer over zeggen wat daar de potentie nog is in de toekomst?
3: Nou, ik denk uiteindelijk wat wij willen voorzien is schone energie. In dit geval schone stroom. Daar in de basis hebben we onze Clean Star voor. Dus een generator. Maar het kan zijn dat op locaties ook batterijen erbij handig zijn, nodig zijn. Nou, dat kan een technische aard hebben. Dat kan iets andere aard hebben. Maar het zie het meer als een bouwblok in onze oplossing. En dus of we nou meerdere clean stars naast elkaar zetten, of dat we er ook nog een batterij tussen zetten. Om daar iets over te zeggen. Dus bijvoorbeeld als je een laadpaal hebt en je begint een vrachtwagen te laden of een machine. Nou, die kan heel snel opeens gaan laden. Echt instantaan ongeveer. Ja, dat vindt zo'n generator niet zo leuk. Dus dan is het handig om bijvoorbeeld een batterij erbij te zetten. Die dat prima vindt. Maar zie het meer als, we hebben het onderdeel een bouwblok dat we kunnen gebruiken. Net als ook een andere bouwblok kunnen gebruiken. Om uiteindelijk die energy as a service te voorzien.
2: Dus en is dat nog iets, is dat iets wat je, waar je altijd aan vast zal blijven houden? Of is het ook denkbaar dat je over een x periode gewoon de producent bent van deze apparaten. Waarbij gewoon de afnemer dat apparaat koopt?
3: Ja, niks is ondenkbaar. En we zijn ook wel, de bepaalde partijen hebben ook interesse getoond in, we willen zo'n apparaat kopen van jullie. Nou ja, daar willen we best over praten. Maar de basis is inderdaad dat we de energy as a service bieden. Zodat de klant gewoon ontzorgd wordt, niet hoeft na te denken. Wat ik vertelde, vroeger was het op een bouwplaats, je reed rond met de dieselvrachtwagen. Dat is niet meer. Hoe doen we dat nu allemaal? Ja, nou, bieden wij graag alsnog. Je kan je gewoon stopcontact krijgen en dat doet het gewoon. Ja, en mocht de behoeftes van de klanten daar anders in zijn, dan staan we daarvoor open. Maar in de basis is het energy as a service op te doen.
2: Energy as a service, oké. Okay. Ja, we gaan zo meteen het laatste deel in. En dan gaan we het ook echt wel hebben over hoe je het bedrijf ziet over 5 jaar.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Smokey Robertson, Tears of a Track op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Wij hebben studio Adriaan van Tets. Hij is CEO van Braintel. En we hebben het over oplossingen die bijdragen eigenlijk aan een overvol stroomnet en netcongestie. Oplossingen kunnen bieden ter plekke. Biomethanol is eigenlijk de brandstof. Het is al een stuk verduurzaam. Meer duurzamer dan eigenlijk wat er nu is. Of er is helemaal niks. Dit is wel het allerbelangrijkste, denk ik. Adriaan, als we nu het pad zouden moeten uitstippelen voor de komende 5 jaar. Hoe zou dat eruit zien voor jullie?
2: Dan, we hebben natuurlijk de ambitie om hard door te groeien. Omdat we graag hebben die ambitie om te verduurzamen. En daarin te helpen om dingen die nu stil liggen, om die weer doorgang te laten vinden. Waar staan wij over 5 jaar? Nou ja, we zijn sowieso een stuk groter. Ook in het buitenland. We zijn bekend als autoriteit op het gebied van schone energie. In bredere zin. Hè. Dus we hebben nu de Clean Star. En waar we ook batterijen bij aanbieden. Maar als in de toekomst ook andere technologieën zijn, dan zullen we het ook doen. En we willen echt die autoriteit zijn van schone energie. Dat is de ambitie, daar werken we voor. En we denken over 5 een hele mooie stap in gemaakt hebben. En dan is het nieuw ook een beetje vanaf, misschien voor de markt. Is het ook makkelijker om ons in te zetten.
0: Ik kan me voorstellen dat je meer apparaten moet hebben. De vloot moet uitbreiden.
2: Ja, natuurlijk moet de vloot uitbreiden. Ja. Dus dat, maar goed, daar hebben we alles voor. We kunnen makkelijk opschalen. Daar hebben we alles voor. Daar hebben we de juiste afspraken mee gemaakt. Ook in onze toeleveringsketen. Dat kan.
0: Want hoe loopt die toeleveringsketen? Zijn dat vaste producenten? Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Ja. Dus je hebt eigenlijk 2 componenten. Je hebt dus de machine zelf. Die hebben we ontwikkeld samen met een andere partij. Een producent voor ons. En die kan makkelijk daar veel fout
0: van produceren.
2: Daar is genoeg ruimte, absoluut. En aan de andere kant van het verhaal is de brandstof. Nou, we hebben onze biomethanol blend, die we zelf blenden. En ook daar we hebben genoeg contacten en leveranciers om daar voldoende ook weer door te groeien. Dus ja, dus daaraan zou het niet moeten liggen en dat willen we ook niet. Het zou vervelend zijn als wij niet verder kunnen omdat we een probleem hebben aan onze vloot of met een stuk brandstof waar we dan niet aan kunnen komen. Dat die filosofie hebben we wel. Dus dus wat ons betreft hebben we een hele mooie stap weer verder gemaakt.
0: Ja, maar je hebt dus bedrijven die moet je wel overtuigen, want je zijn nou eenmaal een stukje duurder dan eigenlijk die traditionele oplossing. Daarvan zei je net al, ja, het is alles of niets in sommige gevallen, want je loopt tegen die wet en regelgeving aan. Is er nog denkbaar dat jullie andere brandstof die eigenlijk aan dezelfde emissieuitstoot voldoet als dit, deze menging als het ware, waardoor het in de toekomst wellicht wel net zo duur is als de huidige diesel?
2: Nou ja, kijk, of het nou te maken of komt door een andere brandstofmix of wat dan ook. Ja, wij zijn ook continu aan het kijken van hoe kunnen we dat weer doorontwikkelen, de blend die we hebben. Of mogelijk komt daar een andere brandstof bij kijken. Of mogelijk wel iets anders. Maar het gaat vooral omdat je, denk ik, je kostprijs verder omlaag weet te krijgen. En daar wel duidelijk een route voor om dus commercieel een part te komen met diesel. En het bestaat bijvoorbeeld uit, nou ja, je logistieke operatie wordt efficiënter. En je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld een aantal machines hebt en die moet je in het veld bijvullen versus je hebt er tientallen of honderden. Ja, dan kan je veel efficiënter bijvullen. Dan kan je optimale routes uitstippelen. Dat soort zaken. Nou, wij leren ook door de operaties heen. Nou, welke componenten kan daar nog misschien kostbeter efficiënter worden uitgevoerd, welke niet. We zijn aan het kijken ook naar andere zaken. We denken dat we misschien wel binnen een jaar al diesel concurrent kunnen zijn. Of sneller. Misschien wel maanden.
0: Dus dat is wel een uitspraak.
2: Ja, dat is het, begrijp ik. En daar werken we ook hard voor. Maar dat zit er wel in. Dus ja, en dan wat ik eerder zei. Dan is er
0: groen licht.
2: Dan is er geen reden meer om niet te gaan voor het schonere alternatief waar je nu diesel aan zet.
0: Dus dat is een hele mooie toekomst. Merk je dat ook eigenlijk terug van de partners waar jullie mee samenwerken? Dat ze gewoon het vertrouwen erin hebben. En dat je uiteindelijk met elkaar de schouders eronder zet?
2: Ik denk dat alle mensen die we spreken zijn allereerst lijnend enthousiast over dat wij dit nu voor elkaar krijgen op deze manier. En dat we daar dus pionierend en innoverend in zijn, denk ik. De ene is is gewoon wat williger om wat meer risico te nemen nu. En het is toch een nieuwe technologie. Om die toe te passen. En de ander is er wat terughoudender in. Dat verschil heb je. Maar we hebben hele leuke en goede relaties. waarmee we ook weer onze oplossing verder ontwikkelen en uitdenken.
0: Zijn er nog andere hobbels die nog te nemen zijn? Want dat kan niet anders. Ik bedoel, het is een nieuw product. Dat gaat niet van een leien dakje.
2: Die komen vanzelf ook wel weer tegen. Kijk, volgens mij, als je naarmate je opschaalt. Ik heb hiervoor bij een bedrijf gewerkt dat ook hard opschaalde. Ja, het gaat altijd met een soort van. Telkens kom je tegen een nieuw plafond aan, een plateau. Dan moet je weer doorheen en dan ga je weer door. En het is nooit een rechte lijn of een lineaire lijn naar boven. Het gaat altijd met ups en downs. Dus ongetwijfeld komen wij ook weer uitdagingen tegen die we dan moeten oplossen. Maar het belangrijkste is dat wij een team hebben dat voor elkaar door het vuur gaat. En dat die uitdaging aan wil gaan. Wat we in het verleden gedaan hebben en vast ook naar de toekomst. Dus heb ik alle vertrouwen in.
0: En wat betreft de opschalen van personeel, van je team. Hoe hou je ze vast?
2: Ik denk eerder, hoe vind je nieuwe? Nee, kijk, ik denk dat. Nou ja, het is wel grappig. Toen ik, 14 jaar geleden ging werken. En toen. Ik ben in de olie- en gasindustrie begonnen. Ja, dan was gewoon mooi om te werken. En dat vrij snel veranderde naar, nee, ik wil eigenlijk wel werken in een sector die iets goeds doet voor de wereld, linksom of rechtsom. Niet iedereen zal dat hebben, maar genoeg mensen wel. En ook mensen die actief dat bedrijf verlieten, omdat ze niet meer eens waren met de gang van zaken. Nou, dus ik denk, en dat is alleen maar toegenomen. En ik denk dat onze propositie, een duurzame toekomst bieden, dat juist mensen aantrekt. Dus ik denk, niet zozeer behoud, maar ja, als je doorgroeit, wil je ook weer de volgende, wil je ook meer mensen.
0: Zinvol werken, dat staat bij eigenlijk de talenten van morgen bovenaan.
2: Ongetwijfeld, ja. Dat weet je beter dan ik, denk ik. Maar nee, ik denk dat het meer gaat van hoe gaan we weer de juiste mensen vinden om weer door te schalen. Tot nu toe is het allemaal heel goed, gaat het heel goed. Maar we kennen allemaal de verhalen over de krapt op de arbeidsmarkt. Dus daar denk ik eerder aan.
0: Ik wens jullie heel veel succes met dit verhaal. En hopen dat er heel veel bedrijven nu door kunnen. En niet meer hoeven te wachten op een beetje stroom, toch?
2: Ja, dank.
0: Adriaan van Tens, CEO van Brintel in Let's Talk Business. Dankjewel voor je komst naar de studio. En wellicht tot de volgende keer.
2: Graag gedaan.
0: Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je deze aflevering of andere afleveringen terugluisteren? Kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
1: Dit is New Business Radio.
3: Meer weten over onze programma's? Ga naar newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio. Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een blokblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
3: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu House Business. Ron Lemmens.
3: Hoe toekomstbestendig is het Nederlands MKB? We nemen het MKB onder de loep vandaag in House Business. In cijfers en verhalen van branchevereniging SRA. Dat staat voor samenwerkende registeraccountants en accountantsadministratieconsulenten. Vicevoorzitter Pieter van der Kwaak is aanwezig. Dagelijks leven is hij verbonden aan Landzicht Accountants en Belastingsadviseur. En lid van SRA is Joost Kelderman. Accountant en partner bij Stolwijk Kelderman Accountants en Fiscalist.
2: Een blik op de toekomst. House Business op New Business Radio.
3: Ja, een blik op de toekomst, dat is misschien wel een hele snelle, maar we gaan het wel doen. Want het gaat over de stand van het MKB. Daar gaan we eerst beginnen, maar straks ook die toekomst van het MKB. Is die gewaarborgd? Is mijn eerste vraag eigenlijk, Pieter van der Kwaak.
5: Is die gewaarborgd? Ja, dat hangt natuurlijk altijd van de ondernemers zelf af. Hè? Die moeten het uiteindelijk maken. Maar het gaat ook om de omgeving waarin ze verkeren. En dan praten we heel snel over het ondernemingsklimaat. En daar zijn altijd zorgen en altijd uitdagingen. En wij proberen als accountant daar ook bij te helpen.
3: Precies. En het belangrijkste is dat ze ook sturingsmiddelen krijgen om dit in goede banen te leiden.
5: Ja, dat kan natuurlijk met cijfers. En daar zijn wij goed in.
3: Ja, precies. Laten we het eerst hebben over SRA. Want jullie zijn al eerder bij mij in de uitzending geweest in een Les Top Business. Toen waren Jirina van Daal te gast. En Koen Dijkhoff, toen hebben we het gehad over de visie over de toekomst van duurzaam rapporteren. De veranderende wetgeving en concrete tips kwamen er voorbij voor ondernemers. Nou, dit is eigenlijk een ander verhaal, maar sluit hier wel bij aan. Want wat duidelijk is, is dat de afgelopen jaren er veel door wet en regelgeving bij jullie gebeurd is, toch? Binnen de beroepsgroep.
6: Ja, zeker. Op heel veel terreinen. Maar ook in die duurzaamheid is natuurlijk op een gegeven moment die CSRD, die kwam de duurzaamheidsrapportage enorm zwaar aangezet. Wat wij steeds hebben aangegeven is van het is goed dat er aandacht voor is. Alleen voor het MKB is het wel heel snel heel veel. Dus voor de grote bedrijven is het wat makkelijker te organiseren. En niet door onze druk, maar door politieke druk is het toen weer helemaal van tafel gegaan. En die rapportage is er nu af, maar de noodzaak om dingen te doen. Ja, die is natuurlijk niet verdwenen.
3: Nee, die rapportage is eraf. Maar zijn jullie nog bang dat die ooit toch terug gaat komen of niet?
6: Nou, ik ben niet bang. Ik denk dat het zelfs wel goed is dat het op een of andere manier weer terug gaat komen. Maar niet te veel zonder zeg maar de tijd om ook voor MKB'ers om dit te leren. Want dit is iets wat helemaal nieuw is. En ja, dan kun je dat niet van de een op de andere dag. En als je meteen iets moet maken wat dan ook meteen gecontroleerd wordt. Ik denk dat het dan averechts werkt. Dan
3: ja. En die CSRD met terugwerkende kracht, heeft die heeft voor heel veel onrust gezorgd. Maar eigenlijk is dat dus verloren geld zou je kunnen zeggen, investeringen die dus niet gebruikt worden. Hoe wordt daar naar gekeken?
5: Nou, dat is natuurlijk in zijn algemeenheid wel een vraagstuk. Dat ondernemers worden uitgedaagd om investeringen te doen. En die doen dat dan vervolgens. En als dan de wetgeving verandert, ja, dan zijn die investeringen voor niks geweest. En dat gaat om heel veel dingen. Het kan ook gaan om elektrificatie van je wagenpark. Dat je wel of niet de stad in mag met je diesel, ja of nee. Investeren wel in, worden daarna de regels veranderd. Dan heb je voor niks geïnvesteerd. Ja. Tenzij je natuurlijk echt van harte en van binnenuit gemotiveerd bent om groen te ondernemen.
3: Ja, nu is het helaas de overheid. Hè? Dus of nou de Europese overheid is of de landelijke of regionale lokale overheid. Je zou het eigenlijk moeten kunnen claimen, toch? Dit soort onkosten die je niet uiteindelijk kan teruggaan.
5: Ja, ik denk dat dat alleen al mogelijk is. En dan praten we toch maar weer over ondernemingsrisico.
3: Oké, dat vind ik er mooi om af te ronden.
6: Wel even op inhaken. Is het wel zo dat degene de voorlopers eigenlijk een beetje gestraft worden? Die zijn bezig geweest. En degene die dachten van nou, ik doe maar lekker niks. Die hebben ook uiteindelijk niks hoeven doen. Dus ik denk dat dat wiebelbeleid, ja, zoals schrabbelbeleid, hoe je het noemen wil, dat dat toch wel heel lastig is voor ondernemers.
3: Ja, dat kan
6: beter iets minder goed beleid, maar stabiel, dan iedere keer wat anders.
3: Ja, de reden dat ik het ook vraag en er ook over begin. Jullie zijn natuurlijk een vereniging waarbij je dus wel een woord kan brengen richting de overheid.
5: Dus dat doen wij. We hebben dit jaar een rapport uitgebracht waarbij we 7000 jaarrekeningen hebben geanalyseerd. En proberen we op basis van het rapport ook dingen mee te geven aan met name de overheid. Maar ondernemers in het algemeen. Van waar zitten nou eigenlijk de pijnpunten op dit moment? Als je 7000 jaarrekeningen kunt analyseren die door accountants zijn opgesteld. Dan weet je dus ook dat dat goede cijfers zijn. Daarnaast zijn het jonge cijfers, want het gaat over cijfers uit 2025. Nou, er zijn weinig statistieken die cijfers hebben. En als we dan op basis van die cijfers kunnen analyseren dat je eigenlijk ziet dat de omzet weliswaar stijgt, maar dat de winststijging achterblijft. En dat er steeds meer moeite is om te investeren voor ondernemers. Dan zijn dat signalen die je af kunt geven aan de politiek.
3: Precies. Nou, we zijn hier vandaag om echt stil te gaan staan bij het MKB. Dat is eigenlijk de motor van de economie nog steeds, toch?
5: Je moet niet vergeten dat de meeste MKB-bedrijven hebben minder dan 10 werknemers. En wetgeving wordt heel vaak gemaakt met een groot bedrijf in het achterhoofd, waar je een staforganisatie hebt die wetgeving kan uitvoeren. Maar als je de hele dag in je winkel hebt gestaan of je bent de hele dag onder de auto's aan het repareren geweest en je moet je dan ook nog bezighouden met milieuwetgeving en allerlei administratieve lasten, dan is dat best heel vervelend.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook wel de uitdaging die elk MKB-bedrijf heeft. Dus op het moment dat er veel meer facetten zijn waar men op moet gaan letten, hoe ga je dat inbedden? Zeker als je een start-up bent.
5: Ja, als je dus net gaat beginnen, dan wordt ondernemen natuurlijk een uitdaging. Als je bijvoorbeeld alleen al denkt van ik ga mijn eerste werknemer aannemen, wat je dan allemaal over je heen haalt. Er zijn dus ondernemers die zeggen ik blijf liever alleen, zonder personeel, zonder al te veel investeringen, want dan heb ik het veel makkelijker. Maar ik denk dat het MKB gebaat is bij groei.
3: Zeker, toch? Dat is wat eigenlijk ook het MKB moet doen om te kunnen blijven bestaan. Maar dan heb je ook de snelle technologische ontwikkelingen die anders zijn dan eigenlijk de traditionele MKB-bedrijven. Noem het de voedingsmiddelenbranche enzovoort. Daar zitten natuurlijk heel veel verschillen in. Wat kun je zeggen over de branches? Kun je daar een beeld over geven?
5: Nou, je ziet bij een aantal branches dat met name elektrificering, bijvoorbeeld transport, hè, waar het wagenpark natuurlijk een belangrijk punt is een zorg. Als we even vanuit zorg denken. Bij andere bedrijven is dat vaak personeel. Hè, dus je kunt gewoon niet aan personeel komen. Er zijn horecabedrijven die gaan langer dicht omdat ze gewoon de bezetting niet op orde krijgen.
3: En dat is een hele grote uitdaging voor het MKB, het vacatureoverschot die er nu is. Dan stagneert de groei in feite ook.
5: Ja, als je geen mensen hebt. Ik zeg altijd, geef mij maar mensen, ik zorg wel voor werk. En dat geldt natuurlijk ook voor het MKB in de volle breedte.
6: Maar goed, ook al zijn de mensen er wel, als je bezig bent met dingen die niet echt heel veel toevoegen, dan is het ook zonde van het werk van de mensen die er wel zijn. Dus daar is het ook van belang dat je eigenlijk wel goed kijkt van, wat voegt nou echt wat toe? En je ziet vaak dat met wetgeving eigenlijk deelprobleempjes worden opgelost. Maar het staat niet altijd in de context van het geheel.
3: Nee, en we zitten wel een hele interessante tijd wat dat betreft. Er is veel aan de gang. We hebben corona achter de rug. Als je kijkt naar corona, daar zijn natuurlijk bedrijven die flink in de schulden geraakt zijn. Aan het terugbetalen zijn. Dus de buffers nemen ook af of zijn afgenomen. Maar wat zijn er meer van dit soort kernelementen die op dit moment het MKB in Nederland typeren?
5: Nou, als je dus naar het rapport kijkt wat wij hebben uitgebracht, dan zie je dat bijvoorbeeld de liquiditeiten wel toegenomen zijn bij bedrijven. En daar hebben wij uit afgeleid dat ondernemers dus terughoudend zijn om te investeren. Als je veel onzekerheid hebt, je weet niet hoe de wetgeving is, maar je weet ook niet hoe de wereld eruit ziet morgen. Dan kan je dus denken, ja, ik ga nu wel zwaar investeren, maar kan misschien beter proberen een buffer aan te houden.
3: En dan heb je de ontwikkeling die technologisch is. Op het moment dat je daar een concurrent hebt op die plaats die wel in staat is om te investeren, dan ben je weg.
5: Ja, dus je moet constant nadenken over wat is mijn onderscheidend vermogen als ondernemer en hoe zorg ik ervoor dat ik wel bij de tijd blijf.
3: Merk je dat eigenlijk sinds die coronaperiode ook andere vragen bij jullie worden neergelegd?
6: Nou, misschien wel een klein beetje, maar tegelijkertijd heb ik vaak dat ik denk, waarom? Ik ben accountant geworden en ik had niet verwacht dat ik dit soort vragen zou krijgen. Maar dat komt uiteindelijk omdat je in die rol van vertrouwenspersoon zit. Je bent de meest dichtbije adviseur die gewoon dingen wordt gevraagd. Dus ik denk dat het eigenlijk niet zo heel veel scheelt. Maar het voornaamste verschil is, het gaat steeds sneller. En de mensen moeten steeds op meer dingen anticiperen. En dan kan het zelfs wel eens vlammend werken. Maar ja, echt andere vragen vind ik niet. Ik weet niet of jij dat...
5: Nee, ik ook niet. Het is natuurlijk zo dat je als ondernemer je af moet vragen, wie zijn nou mijn partners in het zaken doen? En heel vaak kan dat ook een collega ondernemer zijn. Maar we weten dat de accountant vaak als eerste wordt gevraagd om de meest onbenullige dingen, maar ook ingewikkelde zaken. En dan is het goed als je een sparringpartner hebt die ook verstand van zaken heeft.
3: Ja, en een accountant, normaal gesproken, heel praktisch bekeken. Gaan jullie over de cijfers achteraf? En ga je nu niet over het sturingsmechanisme? Is dat iets wat dan veranderd is? Wellicht dat er nu de vraag komt van, hoe kan ik sneller bijsturen?
5: Ja, ik denk ook wel, natuurlijk zijn wij bezig met de cijfers achteraf. Accountants zijn wereldkampioen achteruitkijken, zeg ik altijd. Maar het is natuurlijk ook zo dat we in het heden staan. En fiscale planning is altijd vooruit. Dus je bent wel degelijk met ondernemers ook bezig om na te denken over hoe ziet mijn toekomst eruit.
3: We gaan zo meteen verder op inzoomen op het MKB in Nederland. Wellicht dat we ook wel wat branches eruit kunnen pikken om te zien wat daar de stand is. Dit is House Business.

0: en inderdaad multicolor.
1: House Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in studio te gast Pieter van der Kwaak. Hij is vicevoorzitter bij SRA. De samenwerkende registeraccountants en accountants en administratieconsulenten. Dat is de volledige afkorting. Hoe vaak moet u dat overigens nog uitleggen? Wat dat is?
2: Regelmatig. Het SRA heeft gelukkig een grote naamsbekendheid. Maar de afkorting is natuurlijk een beetje gekunsteld. Maar het heeft een rijke historie, die achtergrond. En het heeft ermee te maken dat je hebt twee soorten accountants. En die werken heel graag met elkaar samen. En dat hebben ze geregeld.
0: Even voor een beeld voor me, Joost. Want jij bent lid, hè? Ja. Jullie kennen elkaar wel, want je bent actief lid, heb ik begrepen ook.
3: Ja, ik zit sinds een tijdje in de duurzaamheidscommissie. En eigenlijk ook in een tijdelijke commissie over die BIS benchmark. Van waar kunnen we daar nog meer uit halen? Kijkend vanuit wat we in het verleden hebben gedaan. En die twee dingen probeer ik een beetje in elkaar te draaien. En ja, dan ben je met enige regelmaat op het SRA hoofdbureau. En dan, dan kom je Pieter nog eens tegen.
2: En het SRA is een vereniging.
0: Ja, het is een vereniging. Daar hadden we het inderdaad net al over.
2: Die leden zijn natuurlijk altijd welkom. Je hebt altijd slapende leden. Maar gelukkig hebben we ook een heel groot aantal leden die actief meewerken. En ons kantoor is al meer dan 30 jaar lid van SRA. En ik heb in diverse commissies gezeten en de laatste paar jaar dus als bestuurslid.
0: Vandaag hebben we het over de stand van het MKB. Dat is iets wat binnen jullie vereniging veel gevolgd wordt uiteraard. Komt daar nu een jaarlijks rapport eigenlijk? Met de stand van het MKB?
2: Ja, je moet het zo zien dat als accountants een jaarrekening hebben gemaakt. Of ze hebben hem samengesteld of gecontroleerd. Daar kun je ook weer uren over spreken. Maar dan ligt er een rapport met betrouwbare cijfers. Als al die accountantskantoren 400 leden, we bedienen met elkaar meer dan 60% van het MKB. Als je daar alle rapporten bij op een stapel legt, dan heb je een mooi overzicht van de Nederlandse MKB.
0: Ja, want 60% dat is in ieder geval een aanzienlijk aantal.
2: Ja, het is meer dan 60%, dus een flink aantal. En met die 400 leden vertegenwoordigen gewoon heel veel accountants in Nederland.
0: Ja. De stand van het MKB, we hadden het er net al even over. De grote lijn, het kernbeeld, dat is, er is geen paniek, maar de marges staan onder druk. Wet en regelgeving doen een duit in het zakje. Maar de kosten, dat is wel iets waar men zich zorgen maakt.
2: Ja, je ziet dus eigenlijk dat de omzet die stijgt licht. Hè, waar we na corona een inhaalslag hebben gemaakt met omzetgroei. Proberen we elk jaar te analyseren wat doet de omzetgroei en wat doet het resultaat. En je ziet dus nu dat de omzet iets van iets meer dan 3% is gegroeid. Maar dat de winststijging daarbij achterblijft. En dat wordt met name veroorzaakt door hogere inkoopkosten of door hogere personeelskosten. En dat hangt natuurlijk weer van de branche af. Van welke van de twee je het meeste last hebt.
0: Nu hadden we het net ook over investeringen doen. En investeringen doe je vaak om je bedrijf te laten groeien. Maar soms heb je wet en regelgeving die je dwingt om te gaan investeren. Noem bijvoorbeeld de zero-emissiezones. Elektrische bussen die in de steden moeten gaan rijden. En dan heb je op het laatste moment heb je dan de mededeling van je gemeente, waar je veel opdrachtgevers hebt zitten. Overstel het nog even 2 jaar uit.
2: Ja, Joost noemde daar net een voorbeeld tijdens de muziek. En misschien...
3: Nee. Nou, dat is eigenlijk in combinatie met aan de ene kant die wet en regelgeving die eraan komt. En aan de andere kant dan in dit geval een verhoging van de BPM op bestelbussen. Dan zie je natuurlijk altijd een aantal mensen die denken, nou gauw even kopen. Dus dan worden er heel veel verkocht. Het jaar erop valt dat stil. Maar nu is het grappig dat eigenlijk die wetgeving minder doorgaat. Maar men toch, heb ik pas begrepen van een klant, echt nu veel meer elektrische bussen koopt dan dieselbussen.
0: Ja, want men weet gewoon van het is anders uitstel van. Dus de toename is...
3: Misschien heeft het oorlog in Iran wat mee te maken met stijgende prijzen.
0: Ja, dus dat helpt dan in dat opzicht wel.
3: Uiteindelijk een financiële prikkel, die helpt altijd.
0: Precies.
3: Die helpt altijd.
2: Ik sprak vanmorgen nog met de deskundige van AAF. Ook een accountsorganisatie die ook lid is van onze vereniging, SRA. En hij zei dat bijvoorbeeld ook een groot verschil is tussen financieringen. Of je een dieselauto financiert of een elektrische auto. De rente kan een groot verschil uitmaken op je investering. Dus een investeringsbeslissing gaat niet alleen over de brandstof die je wel of niet gebruikt, elektrisch diesel. Maar heeft ook te maken met hoeveel rente ga ik betalen. En als banken natuurlijk bereid zijn om elektrificering als het ware te subsidiëren via rentetarieven of de garages of de dealers zelf. Ja, dan helpt dat natuurlijk wel om die beslissing te nemen.
0: Ja. Maar nu hebben we het over elektrisch rijden. Maar we hebben aan de andere kant ook die netcongestie. Er zijn zoveel

0: van die factoren waar je rekening mee moet houden.
1: Ja, dus dat vraagt eigenlijk van ondernemers steeds meer veelzijdigheid. Je kunt niet maar je op één ding richten. Je moet in de volle breedte van het ondernemerschap moet je bezig zijn. En dat betekent ook dat je je af moet vragen, zit ik op de juiste locatie? Maar soms ook beslissingen daarin durven nemen die best een risico inhouden. Ik heb zelf een klant die een bedrijf heeft gehuurd of een pand heeft gehuurd waar hij wel een goede stroomaansluiting heeft. Maar ook weet dat hij pas over 2 jaar van dat gebouw gebruik gaat maken. Maar nu alvast wel de stroomvoorziening heeft.
0: Dat zijn allerlei factoren die ook bij het ondernemerschap uiteraard horen. Maar wat is nog meer een kernpunt uit dat rapport? Waarvan je zegt, van nou, dat is wel heel relevant om hier nu te delen.
1: Nou, wat ik net ook noemde is dat je toch kunt vaststellen dat het MKB, zeg maar de meeste MKB-bedrijven hebben minder dan 10 man personeel. En hoe kunnen we er nou voor gaan zorgen dat ondernemers ook de groei gaan doormaken? He, dat ze groeien naar grotere bedrijven, waardoor ze meer werkgelegenheid bieden en waardoor ze ook ervoor zorgen dat de economie blijft groeien.
2: Ja. Maar misschien is dat wel mooi, want ik had een voorbeeld in gedachten van een transportbedrijf met 10 man. Dus ja, ook 10 vrachtwagens. Hè. En als je daar die omslag moet maken naar elektrisch, dat is veel lastiger dan een bedrijf met 100 man.
0: Ja.
2: Want als je 5 elektrische vrachtwagens koopt, kun je met 100 man, die krijg je wel volgepland voor de momenten dat je in die emissiezones komt. Maar 1 op 10, dat is ontzettend lastig. Dus daar zie je dat dezelfde wetgeving eigenlijk disproportioneel het lastiger maakt voor kleine bedrijven. En dat is wat je heel vaak ziet. Misschien ook een van de redenen waardoor best wel veel consolidatieslagen plaatsvinden.
0: Ja, dan zeggen ze nu, want dan hoor ik al heel snel weer iemand in de verte roepen. Oh, maar dat kan je toch structureren door middel van AI die slim gaat kijken naar van die 5 vrachtauto's die elektrisch aangedreven zijn. Die gaan de binnensteden in. En die andere 5, die zorgen voor de lange afstanden.
2: Ja.
0: Je gaat dan wel nadenken toch over dat soort oplossingen.
2: De vraag die kun je beter organiseren.
0: Ja.
2: Maar je bent wel afhankelijk van de vraag. Als op dat moment geen vraag is in, ik noem maar wat, Amsterdam. En wel erbuiten. Ja, dan kun je met AI alles doen. Maar dan breng je de ritten naar iemand die niet op zit te wachten.
0: Maar goed, dit gaat om flinke investeringen. Dus ik kan me voorstellen dat ze bij jullie aankloppen van hoe moeten we hiermee omgaan?
2: Ja, nou twee dingen eigenlijk. Hoe moeten we hiermee omgaan? Soms ook even om te klagen. Dus soms moet het er even uit. En ik laat het dan ook altijd even lekker lopen. Want op het moment dat dat nog te hoog zit, dan ben je toch niet voor ratio vatbaar. Dus dan heb je het er even over elkaar. En daarna is het toch altijd wel weer kijken wat kan wel. En dat hebben veel ondernemers natuurlijk wel, hè. Ondernemers die kijken ook vooral naar kansen. Dus die stropen de mouwen dan toch vaak weer op. En het lukt ook. En misschien mogen die ook wel eens vaker echt een vuist maken van, joh, dat het wel heel gek is wat er eigenlijk allemaal over ondernemers wordt uitgegooid.
0: Bij New Business Radio spreken we met heel veel diverse partijen. Hè? Noem het van corporates tot MKB-bedrijven. Bij veel corporates hoor ik vaak over de middellange termijn. Dat is eigenlijk het maximaal haalbare wat je kan doen in de strategie naar je bedrijf toe. 3 jaar maximaal. Wat zien jullie daar gebeuren bij het MKB? Is het MKB, want het is een klein bedrijf. Je zou kunnen zeggen, daar is heel veel flexibiliteit. Of is dat niet zo?
2: Ik denk ook wel wisselend afhankelijk van de ondernemer. Want aan het MKB werken ondernemers natuurlijk heel vaak mee in de organisatie. Maar ook ondernemers verschillen. Sommigen die nemen iets meer afstand en die kijken iets verder vooruit. Dus ik denk dat je nog steeds goed vooruit kunt denken. Dat geef ik ondernemers ook mee. Alleen ja, het is niet meer een vaststaand punt. Maar als je gaat bewegen, moet je wel weten waar je uiteindelijk terecht wil komen.
0: En dat is dan uiteindelijk toch de ondernemersvisie die dan de boventoon voert, toch?
1: Ja, de wil om van betekenis te zijn. Je moet natuurlijk ook niet vergeten dat MKB-ondernemers zitten midden in de samenleving. Zijn sponsor van de plaatselijke voetbalclub of welke sport ook. Hebben daar ook hun netwerk. Kennen de mensen persoonlijk, maar ook de families achter de personen. En zijn dus ook echt erop gebrand om het goed te doen voor hun mensen, maar ook voor de omgeving.
0: Terug nog even naar uit jullie rapport de kerncijfers. Hoe is het eigenlijk met het aantal faillissementen afgelopen jaar? Is dat iets wat een dalende lijn laat zien of?
1: Daar heb ik op dit moment geen echte cijfers van in mijn hoofd. Er zijn niet duidelijk veel meer faillissementen dan voorheen.
2: Nee, ik denk juist minder.
1: Ja.
2: Maar eigenlijk in die coronatijd is er extra geld in de economie gepompt. Dus eigenlijk een aantal branches konden wij ons geld niet naar uitgeven, maar dat geld ging naar andere branches. De branches die het geld niet kregen, die werden extra gestimuleerd met hulp van de overheid. Dus daar is eigenlijk meer een hoogconjunctuur veroorzaakt. Een van de redenen denk ik ook van de inflatie in de afgelopen jaren. Dus faillissementen vind ik op dit moment juist heel weinig.
0: Dat is een positief
2: alleen,
0: beeld, toch?
2: De enige rem op inflatie is de inflatie zelf. Dus ergens gaat dat wel een keertje schuren. Als diensten te duur worden of producten, ja, dan komt er minder vraag.
0: En dan, als je ook kijkt naar MKB-bedrijven, zijn veel bedrijven die ook vaak praktische beroepen vertegenwoordigen. Daar is ook afgelopen jaren een tekort aan mensen ontstaan. Hoe wordt dat op dit moment opgevangen? Of is dat ook echt wel een wezenlijk kenmerk van die MKB? Dat daar wel een punt zit waar veel zorg naar uitgaat.
1: Dat is natuurlijk een heel grote zorg. Als je nadenkt over alle bedrijven die personeelsproblemen hebben. Arie Jekkers maakte ooit het grapje dat de loodgieters in Den Haag ook voorbij rijkosten rekenen. En als je gewoon je bezetting niet op orde hebt, kun je je klanten minder goed bedienen. Als je morgen thuis lekkage hebt, dan mag je blij zijn als je de volgende week geholpen wordt. En dat geldt natuurlijk voor heel veel zaken.
0: Zijn er nu branches waarvan jullie een ontwikkeling zien die, ja, of positief of negatief is, of waarvan je zegt van daar gaat extra aandacht naar uit?
1: Aandacht van wie?
0: Vanuit jullie, vanuit misschien ook wel de politiek, maar misschien ook wel dat je zegt van op het moment dat je de economie volgt en het interessant vindt, is dat een mooie branche om gewoon de komende jaren goed in de gaten te houden?
1: Nou, ik denk dat ook heel veel branches regionaal zijn bepaald. Leef je in een agrarische omgeving of zit je aan de kust met heel veel horeca? Ons kantoor heeft toch wel een grote mix van bedrijven.
0: Als je, even voor de duidelijkheid, jij die zit in het westen van het land.
1: Ja, wij zitten in het westen van het land. En Joost wat meer.
0: En Joost in het oosten van het land?
2: Ja, Duitsland. Klopt. Dus ja, dan zou je misschien meteen aan agrarisch denken, maar dat is juist het enige wat we helemaal niet doen. Maar ik vind zelf de bouw en vastgoed wel een belangrijke. Want we hebben natuurlijk met z'n allen een behoorlijke woningnood. Dus er moet gebouwd worden. Tegelijkertijd hebben we allerlei problemen met stikstofuitstoot en alles. Dus er kan niet gebouwd worden. Woningcorporaties die eigenlijk onvoldoende geld hebben om al die woningen bij te wonen. Dus daar zit best wel een krapte op die ook soms wel wat vlammend kan werken. En ik ben zelf een en-en-denker. Ik denk soms dat je met het ene probleem het andere probleem kunt oplossen. Alleen, ja, dat vraagt soms wel wat afstand nemen. En niet alleen maar naar je eigen positie kijken. Maar vooral dat je in de keten kijkt en alle belanghebbenden meeneemt. En dat is eigenlijk wel een les die we uit de CSRD hebben gehaald. Dus het is veel werk geweest allemaal. Maar in plaats van alleen van buiten naar binnen denken in risico's, is er ook van binnen naar buiten, van een bedrijf naar de maatschappij gaan denken.
0: Dat is eigenlijk in een ecosysteem leren werken.
2: En ik heb daar zelf wel veel van meegenomen, dat je toch ook breder moet kijken. Je bent niet de enige in een keten. Uiteindelijk gaat het ook naar mensen of afnemers of wat ook. Dus dat ketendenken vind ik zelf wel belangrijk. En dan moet je ook begrip hebben voor elkaar.
0: Ja, en dat wordt ook
2: als je alleen maar je eigen probleem wil oplossen, ja. Dan krijgen we het maatschappelijk probleem niet opgelost.
0: Wordt ook wel genoemd ketenverantwoordelijkheid eigenlijk. Zeker als je bovenaan de keten staat. Maar ik kan me voorstellen dat veel MKB-bedrijven in het midden ergens van die keten opereren. Dat dat misschien wel veel lastiger is.
2: Ja, ze zijn zelf vaak maar een klein spelertje in een grote keten. Dus het is niet zo dat je de machtspositie hebt om dingen die je geregeld wil hebben, precies, om die af te dwingen. Dus je bent iets meer geneigd om te doen wat een grotere en voornamelijk aan de afnemerskant natuurlijk doet. Dan dat je zelf dingen kunt opleggen aan je eigen leveranciers.
0: Dus dan zeg je eigenlijk, die CSRD, ook al is hij er niet gekomen, heeft toch ook positieve kanten.
2: Ja, de manier van denken. Ik denk dat je dat gewoon echt mee kunt nemen.
0: Ja, merk jij ervan, Pieter?
1: Het gaat om verbindingen en het gaat om partnerschappen. Hè? Dat je dus weet met wie je samenwerkt. En dat je probeert ook collega ondernemers te vinden. Het zij boven in de keten, het zij onder in de keten, het zij opzij. Waarmee je samen kunt werken en ook kennis kunt delen. Kennis delen is macht.
2: Ja, maar ook collega's. En dat is eigenlijk wat wij doen. Want we kunnen allemaal het wiel gaan uitvinden. Maar als dingen heel snel gaan, ja, dan is het veel handiger om een aantal wielen gewoon gezamenlijk uit te vinden en allemaal te gebruiken. Ja. Dus dat is eigenlijk ook, denk ik, de ontstaansweg van de SRA. Wat ik vind dat nu best wel heel mooi naar boven komt in deze tijd.
0: En merk je ook dat daar dus meer gesprekken eigenlijk bij jullie gevoerd worden over dit soort zaken? Dus het begint eigenlijk al bij de basis, aan je bedrijf werken in plaats van alleen maar in je bedrijf werken. Ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die daar nog niet zijn, toch?
2: Nee, dat klopt. Ik denk ook dat ondernemers maar een beperkt netwerk hebben om die informatie van wat gebeurt er allemaal omheen. En dat is natuurlijk het mooie van onze accountants. Wij zitten in heel veel branches. Dus we zien ook heel veel dingen. En wat je ziet kun je ook weer meenemen in je advisering.
0: Zijn er nog meer opvallendheden in het rapport waarvan je zegt van nou, als daar iemand uit de politiek in Den Haag dit leest, ja, dat is wel een boodschap waar we echt voor staan en waar iets moet gaan veranderen.
1: Nou, waar we het net eigenlijk al een beetje over hadden, is dat met name wetgeving moet ook, er moet bij nieuwe wetgeving nagedacht worden, wat betekent dat voor het MKB? Dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen. En wat Joost net ook zei, beleid moet consistent zijn en niet tijdens het spel de spelregels veranderen.
2: Ja, en ik weet niet of het nu zo is, maar vroeger was het zo dat voordat stukken de Tweede Kamer in gingen, moest die toets worden gedaan. Ja. En wat zie je? Dan gaat het de Tweede Kamer in. En iedereen moet even zijn standpuntje halen. Er moeten aanpassingen worden gemaakt. Daar een doekje voor het bloeden. De hele dag vergaderen. 'Snachts om 3 uur worden dan een paar dingen weggestreept. Ja, en dan zie je soms erbij meer een speelbal van de politiek dan dat er echt beleid wordt gemaakt.
0: We gaan daar zo meteen verder praten. Ik heb overigens wel wat branches ook onder de loep gehouden. Noemde detailhandel en de horeca. Daarvan zegt men meest kwetsbaar door stijgende vaste last. De bouw hebben we net al even gehad. Installatieondernemers. Er is een grote vraag naar verduurzaming, woningbouw. Maar daar wordt ook de kansen worden daar ook wel langzamer gezien, toch?
2: Ja, de kansen worden zeker gezien. Maar bouw is best wel een traditionele bedrijfstak. Dus tussen kansen zien en uiteindelijk tot uitvoering brengen, daar zit vaak nog wel best een lange periode tussen.
3: Maak het verschil. Listen today. Lead tomorrow. New Business Radio.

0: Mindtrick, je hoorde Jamie Cullum op Nieuw Business Radio in het programma House Business.
1: De doelen, de resultaten en de weg ernaartoe. Wat werkt, wat schuurt en wat staat er op de radar voor morgen? Ondernemers, leiders en beslissers delen hun reis en hun visie op wat er komt. Dit is House Business op Nieuw Business Radio.
0: In dit geval zijn het geen bestuurders, zijn het geen ondernemers, ook wel ondernemers. Maar het zijn vooral accountants die ondernemers ondersteunen. En Sarah is hier te gast in de studio, Pieter van der Kwaak en Joost Kelderman. We hadden het net al even over de stand van het MKB. En dat hele rapport, dat dient natuurlijk op meerdere fronten. Het is een signaal naar de politiek. 60% van de MKB-bedrijven zijn bij jullie aangesloten. Waar gebruik je het rapport nog meer voor? Want ja, je kan nu al zeggen, ja, de feiten die bewijzen het. Dus waar kunnen we naartoe sturen? Toch?
2: Nou ja, dus het rapport, hè, samengevat, gaf aan. De omzet stijgt met iets meer dan 6%. De winst iets met iets meer dan 3%. Dus de winststijging blijft achter bij de omzetstijging. Dat betekent dat je moet analyseren, waar komt dat door? Nou, we hebben net gezegd dat komt door stijging personeelskosten. Maar ook door de stijging van de inkoopkosten. Maar dat rapport is gebaseerd op een database van meer dan 150.000 jaarrekeningen over de afgelopen jaren. En als je als accountant de beschikking hebt over die database, dan kun je op SBI-code, de code van de branche van je klant, kun je een rapport uitdraaien waar je mee met de klant over zijn branche kan spreken. En hoe doet hij het ten opzichte van zijn branche? Hoe meer jaarrekeningen wij hebben, hoe betrouwbaarder die cijfers worden. En het gesprek überhaupt aangaan over van, ja, wat vinden we nou eigenlijk van jouw winst? En wat vinden we van jouw omzet? Gelet op je bezetting, gelet op alles wat daarbij speelt. Ja, dat zijn mooie gesprekken.
0: Ja, want dat is ook het gesprek. Jullie zijn accountant. Jullie zijn niet alleen van de cijfers, maar we hoorden het al eerder. Jullie zijn een vertrouwenspersoon. Ja. En merk je daar een soort van balansverandering? Dat je eigenlijk meer vertrouwenspersoon bent dan daadwerkelijk het praktisch overhandigen van die cijfers?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat zijn we altijd geweest. En bij de ene is die relatie wat anders dan bij een andere ondernemer.
0: Precies,
3: die gewoon echt als een accountant ziet. Maar dat is gewoon individueel bepaald. Maar wij zijn tegelijkertijd ook de vertrouwenspersoon van maatschappelijk verkeer. Bij controles die we doen. Dus dat maakt het best wel een mooi, maar soms ook wel lastig beroep. Maar ja, op het moment dat je open bent, dan zie je ook dat ondernemers open zijn. En wij kunnen die rapporten wel gaan duiden. Maar dan moet ik de ondernemer vertellen of hij iets goed of niet goed doet. Dus ik vind het veel mooier om dat gesprek met vragen te doen. En ook je vragen, wat vind je er zelf van? En je kunt er heel veel verschillende aspecten uithalen.
0: Dus eigenlijk kan je zeggen, open, eerlijk en ook soms kwetsbare gesprekken.
2: Zeker.
0: Ja, want is het zo dat veel ondernemers zich kwetsbaar durven op te stellen in de zin van, ja, je leidt een bedrijf, dan laat je natuurlijk niet altijd het achterste van je tong zien. Want als jij onzeker bent over de toekomst, nou, wat laat staan wat je personeel dan ervaart? Mm-hmm. Dat merken jullie waarschijnlijk ook.
2: Dat merken we zeker, maar doordat wij natuurlijk de cijfers kennen van het bedrijf, valt er ook weinig te verbergen. En op basis van die cijfers kun je het gesprek aangaan. En dus dat betekent dat ik ook praat over huwelijksproblemen of over problemen binnen het gezin of problemen met de buurman. Het gaat over van alles. Maar ook van wat ga ik met mijn bedrijf doen en heb ik wel genoeg voor later? En dat is ook een grote vraag die altijd speelt. Van ondernemers bouwen over het algemeen geen pensioen op. Hun bedrijf is hun pensioen. Maar is dat pensioen, is dat ook gewaarborgd?
0: En hoe ga je daar inderdaad mee om? Nu zie ik daar bijvoorbeeld in het rapport zie ik een aantal grafieken staan. Bijvoorbeeld als we het hebben toch over de winst. Het is al eerder genoemd dit programma. Dat is gestegen met?
2: 3,6%.
0: En dat is iets meer dan de inflatie?
2: Dat is net iets meer dan de inflatie. Maar de omzetstijging is hoger.
0: En dat is positief, dus nog steeds een groeiende economie. Wat zijn bijvoorbeeld de invloeden van...
2: Ja, maar je verwacht natuurlijk eigenlijk altijd dat de winst net zoveel stijgt als de omzet.
0: Ja, maar wat zijn de invloeden van landen om ons heen? Want daar hebben we natuurlijk ook MKB'ers hebben daar veel mee te maken vaak. Landen als Duitsland, waar de economie echt wel onder druk staat. Wat merken ondernemers daarvan in Nederland?
2: Ja, ik zou dat niet zo snel weten hoe de Duitsers...
3: Ik denk dat het heel wisselend is. Kijk, de ene exporteert
0: zit in het oosten van het land.
3: Wij zitten gewoon heel dicht tegen Duitsland. Ja. Maar daar lijkt toch wel een soort grens. Hè? Je ziet er wordt natuurlijk wel heel veel handel gedaan over en weer. Alleen door de verschillende wetten en regelgeving zijn wij heel weinig op Duitsland gericht. Dus wij hebben alleen maar naar het westen toe ons werkgebied, zeg maar. En soms Duitse ondernemers die in Nederland wat willen beginnen. Maar ik denk dat het zo wisselend is voor ondernemers dat je daar niet één algemene lijn uit kunt trekken, maar de wisselvalligheid, de snelheid waarmee dingen gaan, ja, dat is wel iets wat voor een aantal ondernemers lastig is.
0: En toch gek eigenlijk, want er wordt dus gekeken naar Den Haag, terwijl je ziet dat Europa zich als een interne markt wil presenteren. Mm-hmm. Dus dat die verschillen eigenlijk veel kleiner zouden moeten zijn.
3: Ja, zouden moeten zijn.
2: Ja, daar wordt
3: natuurlijk, leert dat het niet geval is.
2: Er wordt natuurlijk heel druk gediscussieerd over prijzen van brandstoffen, van sigaretten of van levensmiddelen in de grensstreek. Hè. Er zijn heel veel ondernemers daar zwaar gefrustreerd over. Dat zijn natuurlijk de omstandigheden waar je dan op dat moment ook mee te maken hebt als ondernemer. Maar ik ga veel liever het gesprek aan met de ondernemer van wat vind je eigenlijk van je eigen winst? En met welke winst zou je tevreden zijn? Ja. En hoe vergelijk je dat dan met je branchegenoten?
3: En wat is beïnvloedbaar?
2: Ja.
3: Want je kunt wel klagen over de dingen die je toch niet kunt beïnvloeden. Nou, dan zeg ik wel eens, dan moet je er ook proberen wat aan te doen. Maar als je het niet kunt beïnvloeden, kun je beter kijken wat kan ik wel beïnvloeden. En waar kan ik wel, want wat voor ons geldt, geldt ook voor mijn collega's. Andere ja, dat en hetzelfde geldt zelf natuurlijk in de branches. Wat voor de ene bouwondernemer geldt ook voor de ander.
0: Ja, dus daar zie je eigenlijk ook dat die ondernemer daar helemaal niet per se mee bezig is. En ook kijkt hoe dat loopt, maar zich puur focust op het hier en nu. Maar dan toch die lange termijn waar jullie wellicht vaker over spreken dan voorheen. Omdat er meer mogelijkheden zijn om dat stuurbaar te maken. Wat komt daaruit?
2: Dan ga je toch weer naar de grote thema's die we net ook benoemden. Hè? Over netcongestie en elektrificering. Maar überhaupt, hoe ga ik om met mijn personeel? Hoe zorg ik ervoor dat ik over 10 jaar nog genoeg personeel heb? Of moet ik mijn bedrijf gaan verplaatsen naar een ander land? En die vraagstukken komen natuurlijk wel voor.
0: Wat hebben ondernemers nou nodig om te kunnen blijven investeren? Want je hebt aan de ene kant heb je lef nodig.
2: Ja.
0: Andere kant... Ja, is het wel...
3: Ik denk dat het helpt stabiel Russisch beleid.
0: Ja.
3: En een goede sparringpartner. Die je gewoon kan spiegelen met waar je zelf mee bezig bent. En daarmee ook een stuk de blinde vlek weghaalt en waarde toevoegt. Ik denk dat die twee componenten heel belangrijk zijn.
0: En onverwachte zaken. Dat is natuurlijk bij MKB ook wel. Komt regelmatig voor, kan ik me voorstellen. Binnen een team. Ik noem maar even een voorbeeld. Een team van een onderneming met 5 mensen aan personeel. Eentje valt weg. Heeft een cruciale taak binnen dat team. Dan moet dat opgevangen worden. Dat heeft direct effect op de winst en op de marge die gedraaid wordt.
3: Nou, ook daar zie je dat bij een bedrijf van 5 man dat veel zwaarder telt dan wanneer je 100, 200 mensen...
0: Vandaar het voorbeeld.
3: Ja. Nee, maar in het verleden zelfs ziektegevallen waren wel eens oorzaken van faillissementen. Als je een paar mensen hebt en 1 of 2 zijn ziek. En dragen niet bij. Ja, op een gegeven moment kan de rest niet meer dat opvangen.
0: Wat is jullie rol?
3: Iets langer geleden, maar het is gebeurd.
0: Wat kan jullie rol zijn bij zo'n situatie?
3: Nou, als
0: kloppen ze
3: ziek
0: dan
3: zijn,
0: op tijd
3: is het lastig.
0: Ja,
3: maar
0: ze op tijd aan.
3: Ook om wel te benoemen dat een deel. Kijk, als je heel statistisch wetenschappelijk gaat kijken, is een deel gewoon echt ziekte. En voor een deel zit er soms ook in. Dat zijn er soms ook arbeidsconflicten. Of dat mensen niet lekker in het vel zitten. Of dat het niet alleen op de zaak niet goed gaat, maar ook thuis. Dus dat soort gesprekken kun je wel aangaan. En juist omdat je de vertrouwenspersoon bent, kun je, vind ik, best wel heel duidelijk en direct naar mensen toe zijn. Vaak werkt in vraagvorm wel beter dan zeggen dat iets zo is.
2: Maar goed, je kunt met de ondernemers spreken over de vraag van, als je nu met afstand naar je eigen bedrijf kijkt, wat zie je dan? En als je dan allemaal, ik sprak pas een groothandel in groenten, waar die zelf tegen de 60 liep, maar al zijn medewerkers waren ook van die leeftijd. Ja, dan weet je dat je een probleem aan het scheppen bent. Dus dan moet je over jezelf nadenken. Heb ik een evenwichtig personeelsbestand? En daar kun je wel met elkaar over spreken.
0: Maar goed, hij kan ook zeggen van, nou weet je wat, we gaan met z'n allen tegelijk met pensioen. Wij zullen spreken toch? Zullen we allemaal even oud zijn?
3: Ja, maar als jouw bedrijf jouw pensioen is.
0: Ja, dan heb je wel een probleem.
3: Geniet jij er niet zo lang van.
0: Nee, precies. Dat is dan weer. Maar dat is dan weer de realiteit.
2: Zo dat die werknemers die je dan moet gaan ontslaan, krijgen een transitievergoeding mee. En die transitievergoeding kan net zo groot zijn als je jaarwinst, zeg maar. Hè. Dus ook dat leidt natuurlijk tot grote kosten en dus onzekerheid.
0: Maar gek als het dan ik wil niet heel lang bij dit verhaal blijven hangen. Maar dan zou je wel kunnen zeggen, dan is dan het signalement niet een beetje laat.
2: Op dat moment wel, ja. Deze meneer was gelukkig geen klant bij mij. Maar dat zijn natuurlijk wel de vraagstukken waar je over na moet denken. Ruim van tevoren. Hè? Een bedrijfsopvolgingsproces duurt minimaal 5 jaar. Dus op je 65 gaan nadenken over wat ga ik eigenlijk met mijn bedrijf doen. Ja, dan ben je eigenlijk al te laat.
0: Zijn jullie ook niet zo'n soort van bedrijfskundige naast accountant?
3: Ja, misschien wel. Ik vind het een beetje veel eer. Maar ik ben ondernemersadviseur vermomd tot accountant.
0: Ja, precies.
3: Want je wordt gevraagd om jaarrekeningen te maken. En eigenlijk wat je het liefste doet is samen met die ondernemer kijken van, ja, hoe zou je het nou beter kunnen doen?
0: Ik kan me voorstellen namelijk dat de MKB niet in staat is om met een expertkorps te gaan werken. En voor elke expertise een aparte adviseur in te huren. Dat gaat gewoon niet zo.
3: Nee, ik denk bij grotere ondernemingen zie je dat wel. Heel veel specialisatie. Maar dan gaat het ook over grotere thema's. Er is ook meer budget. Bij kleinere is het denk ik vaak handiger om juist één of enkele adviseurs te hebben die ook echt die onderneming kennen. Want anders loop je het risico dat je gaat adviseren op een standaard situatie. Terwijl ieder bedrijf, ieder ondernemer is uniek.
2: Er wordt wel eens de vergelijking getrokken met de huisarts. De huisarts die heeft ook van alles een beetje verstand. Maar verwijst door op het moment dat dat echt nodig is. En de accountant kan een MKB-ondernemer heel goed helpen. Op het moment dat het om allerlei vraagstukken gaat. Maar weet ook wanneer hij zijn specialisten moet inhuren.
0: Dus dat is een hele belangrijke. Dan zeg maar toekomstbestendig maken van het MKB met dit rapport. Daar heb je de cijfers, daar kan je de gesprekken over aangaan. Hoe gaat het dan in de loop der jaren verder of in de loop van het jaar?
2: Nou kijk, het rapport wordt natuurlijk breed uitgemeten door de pers. Maar het wordt ook besproken binnen MKB Nederland. MKB Nederland heeft weer een functie en een lobbyfunctie in de politiek. Dus daarmee gaan ze toch met de cijfers proberen de politiek ervan te overtuigen wat de maatregelen zijn die nodig zijn. Daarbij is het rapport een ondersteuning. Dus dat helpt. En op het moment dat we dus met elkaar in staat zijn om die politiek te bewegen tot een stabiel beleid. Dan gaat dat helpen naar toekomstbestendigheid. Maar ook met de ondernemers wel blijven spreken. Ook wat Joost net zei. Ja, het blijft natuurlijk wel dat shift happens, zeggen ze. Dus de verandering blijven. En hoe ga je daar als ondernemer op inspelen?
0: Nu is dat rapport natuurlijk elk jaar. Hoe lang speelt dit al? Dat er elk jaar een rapport gepubliceerd wordt?
2: We doen het nu voor het tiende jaar.
0: Wat zou je kunnen zeggen dat de afgelopen jaren wel of niet is opgepakt van duidelijke signalementen uit het rapport door de politiek?
2: Ja, ik kan niet echt iets heel concreets aanwijzen. Maar wat je wel ziet is dat er toch steeds meer begrip komt voor de ondernemer. Dat heel veel mensen hebben natuurlijk een beeld bij een ondernemer. Dat zijn alleen maar de grootverdieners met de dikke auto's en de dikke horloges en weet ik het allemaal. Maar heel veel ondernemers zijn gewoon heel hard aan het werk. En proberen hun hoofd boven water te houden. En het is goed dat we daar met elkaar oog voor hebben.
0: Nu wordt vanuit de politiek, vanuit Brussel, vanuit Den Haag, wordt er veel gesproken over vereenvoudigen van wet en regelgeving. Is daar in de praktijk al iets van te merken de afgelopen jaar?
3: Nou, wat ik gek vind is dat nu de KPI eindelijk is het aantal regels dat verdwijnt. Terwijl ik denk, ja, daar gaan we dan een beetje wat van maken. Het gaat met name om van wat verdwijnt er en wat helpt dat in de administratieve lastendruk. Dus ik denk ook echt dat de wil er wel is. Alleen wat je ook heel vaak ziet, als er een incident is, dan wordt dat heel groot gemaakt. Slecht nieuws verkoopt. Hè? Dus je ziet dan ook dat het groot in het nieuws komt. En dan moet de politiek iedere keer weer brandjes blussen. Maar wat je heel vaak ziet bij brandjes blussen, is dat er een overkill aan wetgeving komt. Dus ik denk dat het niet altijd in wetgeving zit, maar in goede wetgeving, maar dan ook met handhaving en met sanctionering. En dat is nog wel eens dat dan niet gebeurt. Alle wetten zijn er wel, maar er wordt niet gehandhaafd, niet gesanctioneerd. Maar ook wel kijken naar andere dingen. Dus nu wordt vaak een incident gepakt. En een voorbeeldje vind ik de NIS 2. En als je dan naar criteria kijkt, word je er wel of niet in. Dan zijn die net weer wat anders dan de criteria voor de grootte van een onderneming. En ik snap het wel, want je gaat heel specifiek daarvoor iets oplossen. Maar tegelijkertijd moet je misschien niet proberen om alles perfect op te lossen, maar iets minder perfect, met dat het wel gebeurt. En nu zie je veel, we nemen dingen voor, maar in de praktijk is het zo lastig dat het bijna niet gebeurt.
0: Nee, en dat is natuurlijk waar je echt mee te maken hebt met. Het is ook een transitie, zou je kunnen zeggen, hoe de politiek hiernaar kijkt. Naar hoe gaan we wetten lanceren? Hoe gaan we ze eventueel versimpelen? En ervoor zorgen dat ondernemer kan blijven in plaats van regeltjes naleven, toch?
2: Ja, en dus ook kijken naar de samenstelling van de Tweede Kamer. Van zitten daar überhaupt ondernemers in? Die de taal van de onderneming ook verstaan en ook begrijpen waar het om gaat. En ook daarin weer een mooi voorbeeld van MKB Nederland, die dan een boekje uitbrengt met allerlei termen waarin ze uitleggen wat ondernemer nou uiteindelijk is. Want er is veel onbegrip en onwetendheid.
0: Ja. Hoe kan dat eigenlijk?
3: Ik denk wel, de politiek ziet wel dat er wat gebeuren moet. En dan is het heel lastig om te duiden hoeveel daarvan komt nou uit ons rapport. Maar het draagt wel bij aan het algehele beeld dat ondernemers en ondernemingen wel heel belangrijk zijn voor de verdiencapaciteit van het land.
0: Ja, die wordt in ieder geval sowieso superbelangrijk. En dat wordt al jaren geroepen. MKB is de motor van de economie. En dan toch kan je zeggen van hoe gaat men daarmee om? Hoe springt men daarmee om? En welke kansen zijn er? Is dat lokaal ook weer toch? Ja, je zegt aan de ene kant ondernemerschap is overal in Nederland hetzelfde. Branches verschillen wel per regio. Mm-hmm. Wat is nog meer iets wat vergelijkbaar is met wat voor elke MKB'er geldt?
2: Ja, kijk, wat is dan toch even terug naar, hè, wij zijn natuurlijk uiteindelijk cijferaars. Wat is nou het belangrijkste kengetal voor een ondernemer? Waar moet ik op letten? Dan praat ik altijd over werkkapitaal. Dat betekent dat je nadenkt over hoeveel schuld heb ik en hoeveel schuld kan ik überhaupt dragen. En dan praat je dus over financiële ratio's waar je mee bezig bent om je bedrijf, te beoordelen of je op de goede weg bent. Want je kan natuurlijk hele mooie dromen hebben, maar als je geen geld verdient, dan gaat het ook niet goed.
0: En welke regels zijn er dan echt specifiek die nu die ondernemer remt?
2: Nou, het gaat dan met toch ook weer de beperkingen die er nu zijn. Hè? Dat zijn regels, maar het is ook gewoon de hele infrastructuur in Nederland. Ik bedoel, vanmorgen op het nieuws over een brug die een paar dagen dicht gaat, waar Transport Nederland grote last van heeft en wat heel veel kosten met zich meebrengt. Het gaat over elektrificering, gaat over netwerkcongestie, stikstof, noem de grote problemen.
0: Zijn de grote thema's.
2: Het zijn de grote thema's waar je als ondernemer natuurlijk gewoon last van hebt. Ja. En je moet met elkaar proberen dat op te lossen. En niet elkaar daarvoor je moet het met elkaar doen.
3: Ja, want een voorbeeld van zelfstandigheid, dat is denk ik wel iets wat al best wel lang loopt. Dus het ZZP'er, wordt hij nou als werknemer gezien of niet? Dan zie je op een gegeven moment, heel lang ligt dat stil. Op een gegeven moment is er een wet DBA, voordat die ingaat is die afgeschoten. Dan wordt hij nu weer vervangen en dan zie je die onzekerheid. Ook voor ZZP'ers, maar ook voor ondernemers die ZZP'ers inhuren.
0: Inderdaad, en die inhuur van ZZP'ers zorgt voor flexibele schil met minder risico voor de ondernemer.
3: Ja, alleen
0: is dat een groot ding, groot issue binnen MKB in Nederland?
3: Ja, ik denk het zeker wel dat dat echt wel iets is waardoor. Ik weet niet hoe ik het moet duiden. Maar door een risico wat er latent boven hangt, is het moeilijk om dingen te doen. Als je weet waar je aan toe bent, dan maak je een keuze op basis van dat je weet waar je aan toe bent. Maar dit was eentje waar jarenlang heel veel onzekerheid over zat. En beperkt gehandhaafd. Dus ja, op dat moment weet je ook niet wat moet ik doen. Maar als je het verkeerd doet, dan kan dat hele grote consequenties.
0: Ja, dat is met name zijn dat die grote boeteclausules. Stel, we zitten over een jaar weer hier. En we kijken dan naar het rapport van, dat zal dan 2027 zijn. Hè? Wat verwachten jullie dat daar een wijziging zal zijn ten opzichte van dit jaar? Of gaan we nog even door met hoe de situatie nu is?
2: Nou, ik hoop dat ondernemers in staat zullen zijn om hun winstgroei aan te laten sluiten bij de marge- en omzetgroei. Dat je dus gaat zien dat het MKB-klimaat steeds verbetert. En ja, dat is massa-cijfers. Dus de vraag is of je dat nu kunt aanwijzen. Maar dat is wel mijn hoop en verwachting.
0: En stel dat de politiek nu gaat leveren, gaan we dat al snel merken?
2: Ik verwacht niet dat dat heel snel gaat merken. Maar ja, voor de lange termijn kan het natuurlijk ontzettend goed zijn.
0: Ja, wat betreft de ZZP's, 1 januari 2028 zou die nieuwe zelfstandige wet in moeten gaan. Dan komt het een rustige vaarwater, denk je?
3: Nou, het zal niet meteen in rustige vaarwater zijn, maar dan kun je wel beter keuzes maken. Duidelijkheid, dat is belangrijk. Duidelijk weten waar je aan toe bent.
0: En als vereniging, wat hebben jullie nog op het programma staan voor het komende jaar? Belangrijke evenementen, hoe gaat dat eigenlijk in de praktijk?
2: Nou, voor ons als accountantsorganisatie is natuurlijk ook de vraag, hoe kijken we naar onze eigen werkprocessen? En dan is AI natuurlijk een belangrijk aspect naast duurzaamheid, om ervoor te zorgen dat we met toekomstig bestendig kunnen blijven ondernemen. Maar AI gaat natuurlijk ook in onze bedrijfsprocessen ontzettend op ingrijpen.
0: Ja, we hebben daar overigens in de vorige uitzending uitgebreid over gehad. Ja. Conclusie is wel, de mens blijft centraal staan, toch?
2: Sterker nog, die komt misschien wel meer centraal te staan. Dus je wilt toch ook even met iemand klank worden. Maar ik heb deze week nog samen met een ondernemer hebben we wat dingen zitten doen in AI. Om te zorgen dat hij een plan kan maken voor de toekomst.
0: Waar trek je de grens met wel of niet met AI werken? Wat is nou iets wat absoluut nooit met AI mag gebeuren in jullie vakgebied?
3: Het uiteindelijke oordeel. Dat ligt denk ik bij de mens. AI is een van de dingen waarmee je informatie tot je krijgt. Waar je je werkzaamheden mee kunt uitvoeren. Maar uiteindelijk moet het gaan om een menselijke keuze. Als accountant zet je ook je krabbel onder een jaarrekening. Jij bent verantwoordelijk. Niet alle tools die je gebruikt hebt.
0: En het sturen op basis van cijfers, hoe verstandig is dat?
2: Heel verstandig.
0: En intuïtie?
2: Intuïtie doet daar natuurlijk bij, maar cijfers vullen wel die intuïtie aan. En ik denk dat cijfers ontzettend belangrijk zijn.
3: Ja, en ook betrouwbare cijfers. En dat is natuurlijk ook een van die dingen. We hebben hier een hele grote database. Dus als je met AI daar vraagstellingen op alles op wil loslaten, is het wel handig als de bron betrouwbaar is. Want je kan hele goede vragen stellen op een niet betrouwbare bron. Dan weet ik wel wat eruit komt.
0: Ik wil je danken voor de komst naar de studio. We hopen dat de marges weer gaan groeien en floreren. Dat is toch een positief om mee af te sluiten. Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio.
2: Heel graag gedaan.
0: Pieter van der Kwaak en Joost Kelderman namens SRA.
1: Alle afleveringen van House Business vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De AI-revolutie wacht niet op vergaderingen, niet op beleid en zeker niet op jou. AI at Work Live van Businesswise. Job van den Berg, Remy Gieling, Tom Jessen. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Over de tools die werk veranderen, de bedrijven die nu al versnellen en de keuzes die bepalen wie relevant blijft.
6: Van harte welkom bij AI at Work Live. Een nieuwe week. Veel weer gebeurt. Dat is het leuke aan AI. Je kunt eigenlijk iedere dag een podcast maken en een aflevering. Want er gebeurt ontzettend veel. Maar dat gaan we dit uurtje weer doen met Remy en met Job. Fijn dat jullie er zijn.
1: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van Businesswise bij New Business Radio.
6: Ik vind het ontzettend leuk om te horen waar jullie door de week, want jullie komen op zoveel plekken. Ik begin eventjes bij jou, Job, want jij zei ik ben op een plek geweest, daar moet ik echt even iets over vertellen. Waar was dat?
7: Nou, ik ben meerdere leuke plekken geweest afgelopen week, dus in die zin was het...
6: Ik bedoel werkgerelateerd.
7: Werkgerelateerd, ja, nee, oh ja, klopt ook. Ik dacht dat ik een verhaal vertellen over dat ik naar...
8: IJssalon.
7: Ja, precies. IJsselkraam ging. Nee.
8: Wel gezonder bij de IJssalon, zag ik.
7: Ja, klopt.
6: Echt waar?
7: Wat zeg je? Of ik ooit begon met mijn...
8: Nee, je hebt dat gewonnen.
7: Nee, ja, mijn dochter Bobby. Echt heel leuk. Nou, het is een ijskoekkraam bij de Malibaan in Utrecht. Lijkt promo voor deze ijskoekkraam. Voor mij is die nog een paar dagen. En het was een hele leuke challenge. Dat je een digitale klok met tot 1000ste seconde. En dan moest je precies op 10.00 op de knop drukken.
6: Oh, dat zag ik op je Insta.
7: Ja, dat was heel verslavend. Want ik heb echt daar echt 5 keer ijsje gehaald de afgelopen week. En
8: per ijsje mag je 1 keer op de knop rammen?
7: Nee, je mag gewoon per knop rammen.
8: Oké. Okay.
7: Dus op een gegeven moment, ik vond echt met super fanatiek. Dus hij te proberen, nou let niet, 10.01 meerdere keren. Ook Leopold was mee en Bobby, dus met z'n drietjes waren er. En toen op een gegeven moment ging Bobby nog een paar keer proberen. En die had gewoon precies 10.00.
8: En wat was de grand prize?
7: Een gratis ijsje.
8: Kijk.
7: Ja, heerlijk.
6: Het lijkt me echt wel, had ze een tactiek? Want jouw kinderen kennen, daar hebben ze erover nagedacht van oké, nou druk ik op dat moment en dan komt hij goed uit.
7: Nou, het grappige was, waar ik zelf achter kwam. En misschien had zij dat ook op het moment dat ze 10.00 was. Dat op het moment dat je denkt, ik moet nu drukken, moet je eigenlijk nog iets langer wachten en dan het was drukken. Dus dat was de tactiek. Want op een gegeven moment zie je dan 9. En als je zegt 9, dan weet ik bijna bij 10. Nou, logisch. Maar als je dan drukt, dan merk je dat ik elke keer net te laat was. Maar goed, ik heb het uiteindelijk is mij niet gelukt. Hè. Dat is misschien wel een slechte strategie. Maar eigenlijk moet je soort van, als je denkt, ik moet druk, moet je eigenlijk nog heel erg wachten.
8: Maar even de link maken met het bedrijfsleven. Want we zijn natuurlijk AI at work life.
6: Oh ja,
8: goed dat je dat even zegt. Want dit is natuurlijk wel een stukje gamification van iets wat eigenlijk gewoon heel, heel standaard is. Dus zou je dit niet ook op kantoor kunnen doen? Want jij was heel enthousiast over.
7: Ik vond het fantastisch.
8: Moeten dit soort klokken niet ook gewoon hier op kantoor gaan neerzetten? Iedereen die de honderdste seconde goed haalt, dat hij de bonus krijgt.
7: Ja,
8: maand.
7: Dat is een hele goeie. En het voelde een beetje als, weet je wel, bij de kermis vind ik ook, het is zo verslaafd met die grijparm. Nou, die is natuurlijk ook geprogrammeerd dat ding natuurlijk lang niet altijd die knuffel pakt.
8: Ja.
7: Maar dit wat voordeel hiervan was, je hoeft niet telkens bij te betalen. Je kon tot infinity doorgaan. Maar het is goed voor de spirit, want ik was echt trots op Bobby dat het was gelukt. Dan zou ik trots dat ik zelfs op Instagram zetten.
6: Ja, wat moeten we trouwens, want je hebt twee accounts op Instagram. Dus als, dames en heren, als u dit allemaal ook wilt volgen, dan volg Job op Instagram. Hij deelde ook hele mooie foto's van bomen. Kun je ook zien. Maar welk account? Want je hebt twee.
7: Klopt. Ik heb Job of the Mountain. Vrij vertaald naar het Engels. En Job AI.nl. Ik weet eigenlijk niet. Ik heb het ooit een keer allebei begonnen. Ik snap eigenlijk niet waarom. Okay, het is niet vanuit privacy overwegingen.
6: Nee.
7: Maar ik moet nog uitvinden hoe je dat kan mergen.
6: Okay,
7: maar ik heb niet zoveel volgers hoor.
6: Nee, oké. Okay, maar we kunnen je wel volgen. Kijken of het na deze aflevering
7: effect heeft. Jouw dan Job of the Mountain.
6: Precies. Jouw spreekt het is nu voorbij. Want we gaan nu even naar Remy. Want die is ook op een interessante plek geweest. Namelijk met bankiers.
8: Ja,
6: leuk. Hele suffe types.
8: Nee, dat zijn helemaal geen suffe types, grappig genoeg. Dit is inderdaad een van de grotere financiële instellingen van Nederland. We laten even in het midden welke dit is voor
6: ik denk Wero.
8: Maar het leuke is, we zitten dus met het hele executive team. Zitten we daar te vibe-code. Doen we een aantal
6: wat
8: keer.
6: Is dat?
8: De vibe-code. We gaan software maken.
6: Okay.
8: En dat doen we dus niet met onze. Dat doen we ook met onze engineers vanuit de Automation Group. Maar het leuke is, we gaan zelf die software maken. En wij gaan ze coachen om dat te doen. En wij kijken vervolgens of dat allemaal een beetje goed en kundig gebeurt. En waar ze. Dus we zijn een veel meer een faciliterende rol. Ik denk dat daar het heel erg naartoe gaat in de toekomst. Dat je dus. Ja. Iedereen die gewoon een idee heeft, die maakt het. En uiteindelijk heb je iemand die als achtervang dient om als soort constructeur in het huis te kijken van nou, je kan dat muurtje er wel uitslopen, maar dan stort de boel in elkaar. Dan zou je even een steunbalkje in bouwen.
6: Maar wat maak je dan?
8: In dit geval een theoretisch nieuw, kun je dat zeggen? Kijk even naar Job.
7: Laat het illustratief omschrijven.
6: Dan wordt het heel vaag, jongens. Je mag er niks over zeggen.
8: Het is leuk als gedachte-experiment om eens te kijken van, stel je voor je zou misschien een bestaand betaalprotocol opnieuw bouwen, nu we te maken hebben met AI agents. Hoe zou er dat uitzien? Ja.
6: Maar wat verandert het dan door die AI agents? Met hoe je het bouwt?
8: Nou, kijk, normaal gesproken, als je nu iets koopt bij een bol.com of een condooms.nl of een mooiste grasmaaiers.nl, weet ik het allemaal. Dan zit er normaal gesproken gewoon een mens achter die elke keer klikt, ja, ik wil betalen en je krijgt je QR-code, je opent je bankier-app en je zegt oké, dus dat wordt door mensen gedaan. Maar mensen gaan natuurlijk niet meer kopen binnenkort op internet, dat doen onze agents voor ons. Hoe weet je of zo'n agent dat wel mag doen, of hij voldoende budget heeft, of hij mandaat heeft. Er komt heel veel bij kijken. In de autorisatie, in de controlelaag, in de auditlaag. En dat zou in theorie iets kunnen zijn wat we lekker aan het bekokstoven zijn.
6: Oké, dit is dus eigenlijk ook wel een oproep voor iedereen. Ga dit zelf ook eens doen bij je bedrijf.
8: Iedereen.
6: En vraag Remy en Job dan om wel mee te kijken, zodat je niet de dragende muur eruit sloopt.
8: Nou, ik zou in ieder geval iedereen die AI nog steeds als een soort praatpaal gebruikt en niet als niet-developer,
6: dat gebeurt nog veel,
8: Cloud Code of Codex voor de ChatGPT-gebruikers aanzet, minimaal een paar keer per week. Ja, dan is dat zeg maar wel de eerste stap om te gaan nemen.
6: Precies.
8: Heel binnenkort.
6: Hey, vandaag is ook bij ons Arjé Kaan. Fijn dat je er bent. Arjé van Aimable. Dat is het bedrijf wat je nu hebt. Maar in het verleden denk dat mensen je ook kennen van Hippo. Ontzettend goed gewaardeerd. Ruim $2 miljard destijds. Fijn dat je er bent. Je gaat zo meteen vertellen wat je doet. Maar ik wil je toch lekker erbij betrekken. Want je zit eigenlijk al 2 uur te wachten voordat we deze opname kunnen beginnen. Want wij waren veel te laat. Dus excuses daarvoor.
0: Nee, ik was eigenlijk zelf ook te laat. Ik was 5 minuutjes te laat.
6: Oké, maar fijn dat je er bent.
0: Ik ben blij dat jullie nog veel later waren.
6: Maar jij vertelde net dat je een nieuwe Mac hebt besteld. Dat je eigenlijk heel graag ook wel terug naar huis wil. Omdat je met die Mac aan de slag wil, toch?
0: Ja, ik zit al eigenlijk sinds gisterochtend een beetje op de wip. Ik heb allemaal dingen die tussendoor kwamen. Ik had gisteren een heel interessant diner trouwens.
6: Ja?
0: Super gaaf, over AI.
6: Waar was dat?
0: In Amsterdam met een investeerdersgroep van NP Hart. En
6: waar ging het over?
0: Dat ging over AI for good. En hoe we AI eigenlijk ook kunnen inzetten om om goede dingen te doen in de wereld. In dit geval ging het dan over een beetje een naar onderwerp. Child trafficking. En hoe je daar AI op kan toepassen om op te acteren.
6: Oké, okay, interessant.
0: Ja, was een leuke avond. Maar ik zat natuurlijk toch wel een beetje in mijn hoofd met het pakketje. Ik moest het bij de buren laten bezorgen. Ja. Die weten eigenlijk niet wat ze ontvangen.
6: Want waar heb je het voor nodig? Vertel even waar je het voor nodig hebt.
8: Het is een goudstaaf die hierin zit.
6: Ja. Wat wil je ermee gaan doen?
0: Ik vond het dan eigenlijk nog wel eens tijd om echt over te gaan op lokale AI op mijn eigen laptop.
6: Ja.
0: Dus daar heb ik hem echt voor gekocht. Ik denk van, ik wil alles bij mij lokaal draaien. Zoals je weet, Aimable die dit heel erg in de hoek van de AI toepassen op gevoelige informatie.
6: Ja.
0: En op dit moment kunnen we alleen maar AI draaien in de cloud eigenlijk echt goed. Omdat je gewoon heel veel machines nodig hebt, zware capaciteit, GPU's. En dat komt steeds dichter bij ons. Het wordt steeds beter mogelijk om het ofwel in Europa te draaien op European hosted GPU's. Ofwel in je eigen datacenter of in je eigen kantoor. En dus eigenlijk ook op je
6: dus weg uit Amerika en weg uit China. We kunnen het gewoon hier allemaal doen.
0: Ja, klopt. En nou ja, die modellen worden natuurlijk steeds krachtiger. Die open source modellen worden steeds beter. En ik denk wel dat er een dag komt dat we gewoon allemaal AI op onze eigen computer hebben draaien.
6: En daarom wil jij daar nu zelf mee aan de slag gaan om te experimenteren en te kijken van hey, wat kan?
0: Ja, sowieso experimenteren wij ons helemaal suf. We zijn een jaar geleden begonnen, ietsje langer. En echt met de gedachte om een nieuw soort bedrijf op te tuigen wat totaal AI native is. En alle lessons learned die we daar uit halen, die gebruiken we dan ook weer bij onze klanten. Zetten we de klanten weer in.
8: En 128 gig aan memory zit erin, vertelde je net eventjes.
6: Hij kostte 6K, toch?
8: Iets erboven. Iets erboven afgerond, heb ik in de configurator gezien. Maar die hebben dus 2 maanden moeten wachten, omdat natuurlijk die enorme geheugenproblemen zijn. Al het memory wordt nu verkocht aan de datacenters in Amerika. Ja. En de ene overgebleven datacenter die we in Europa nog mogen neerzetten wegens regulering.
0: Ja.
8: Dus 2 maanden gewoon moeten wachten op zo'n device. Ja. Omdat je...
0: Ik me voel nu.
9: Wat vandaag nog experimenteel klinkt, is morgen jouw concurrentievoordeel. Of de reden dat je achterblijft. AI at Work Live.
6: We gaan beginnen met het nieuws van de dag. Wie gaat er beginnen?
8: Een paar interessante dingen. Allereerst, er is echt wel een prijzenslag gaande in AI-land. Afgelopen week hadden zowel Anthropic als OpenAI een update van hun modellen doorgevoerd. Enkele minuten naar elkaar, alsof ze misschien wat spionnetjes over en weer hebben rondlopen. Het zal toch niet. En wat er was aan de hand, nou, Opus 5.5 kwam uit, gelukkig maar. Want Opus 5 was echt een kriem van een model. Ik heb zelden zo'n ongelooflijk onkundig jeppend model gezien. Ik heb denk ik ook uren van mijn leven kwijt geweest afgelopen weken om de resultaten van Opus 5 een beetje te reprompten. Maar ze hebben dus nu de update. Opus 5.5 zou ongeveer op het denkniveau van het Fable model moeten zijn tegen 40% van de kosten. Dat is natuurlijk wel interessant, maar toen kwam de vrienden van Altman kwamen daar eigenlijk eventjes lachend overheen. Met de update van het GPT-6 Sol model, die net onder de Astra gepositioneerd is voor de kenners. En die hebben het eventjes flink underpriced. Dus ze zijn nu goedkoper, waardoor ze toch wat zieltjes van de doorgewinterde cloud-gebruikers naar de OpenAI-modellen willen krijgen.
6: En waarom is het belangrijk om dit te weten?
8: Nou, omdat als je een beetje flink wat mensen in je bedrijf hebt die nogal effectief of nogal vervent AI-gebruiker zijn, dan zal de menige ondernemer inmiddels weten dat dat flink in de papieren kan lopen. Enerzijds moet je duurder abonnement nemen, want je komt niet meer uit met dat $20 abonnement. Je moet naar die $100 of $200 abonnementen per seat gaan. Maar als je dan ook nog allemaal agentic workflows hebt lopen, of je bent mensen die met AI software aan het programmeren zijn, en doet dat via de API, ja, dan loopt het echt in de papier. Ik zag van de week een voorbeeld van een bedrijf in Amerika. 4 man die hadden een maandere afrekening van $140.000 in Anthropic kosten. Nou, we hebben al eerder gehoord dat Hans Scheffer van HelloPrint ook ongeveer tegen de 30, 35.000 euro per maand aan zit. Ja, dus het kan nog aan de papieren lopen. Dus als je dan een goed model hebt wat een stuk goedkoper is, dan scheelt dat je misschien wel duizenden en duizenden euro's per maand. En wie wil dat nou niet?
6: Herken je dit? Hebben jullie hier ook last van?
0: Ja, nee, ik vind model independence ontzettend belangrijk. We weten met z'n allen natuurlijk nog niet precies waar het naartoe gaat en welk model uiteindelijk het model wordt voor al uw problemen. Ik geloof zelf heel erg dat het ene model beter is voor het ene soort werk en het andere model voor het andere soort werk. We gaan het ook nog over Jeff hebben, toch?
8: Nee. Zeker.
0: Mooi. Om nog eens even een ander model uit de kast te trekken wat voor hele specifieke toepassingen bedoeld is. Dus die onafhankelijkheid en de mogelijkheid om te kunnen switchen van het ene model naar het andere is heel belangrijk. En ik geloof ook dat je, als je AI goed wil optuigen in je organisatie, dat je die onafhankelijkheid eigenlijk in de basis moet hebben zitten. Want als je alles alleen maar in één vendor-model aan het stoppen bent, dan wordt het ook heel moeilijk om daar weer uit te komen. Mm. En om naar een ander model over te schakelen als dat beter en goedkoper is.
6: Ja. Job, wat heb jij?
7: Kijk, dit wordt een beetje de tokenomics genoemd. Dat steeds meer bedrijven inderdaad ook token zetten, eigenlijk de kosten en zeg maar de currency van die taalmodellen. Dat je ook merkt dat bij de lezing die we hebben, dat mensen inderdaad echt gewoon veel vaker die inderdaad die serieuze afrekening komen. En eigenlijk ook daardoor gedwongen worden, ook vaak door de CFO, die toch een beetje zenuwachtig wordt van ja, toch wel hoge kosten en wat hebben we daar nou aan? Dat ze eigenlijk automatisch wel gedwongen worden om inderdaad enerzijds te denken welk model inderdaad hoort bij welke taak. En moet niet overal het Einstein-model voor te hebben. Maar dat ook mensen daardoor ook veel meer gaan nadenken. Waar gebruik ik het nou eigenlijk voor? Mm-hmm. Dus dat is misschien een beetje het Hollandse kosten denken en weet je, het Calvinistische denken misschien van de Hollanders. Maar dat door dit kostenverhaal en dat mensen meer zien dat er verschillende modellen zijn en opties, worden mensen eigenlijk gedwongen om serieus naar AI te kijken. Dus dat is wel een interessant bijeffect.

0: dat uiteindelijk denk ik dat heel vaak in keynotes beginnen we met het verhaal van joh, eigenlijk zijn er twee barrières elke dag. Is dat je geen tijd hebt, of dat je tijd tekort komt en dat je niet de juiste kennis hebt. En dat eigenlijk die twee dingen met dit verhaal worden gepareerd. Want ja, als je die agents hebt, dan wordt tijd minder een ding. En je kennis kun je veel meer verwaarden doordat je agents een deel van die kennis aan het werken. Dus we gaan misschien veel meer naar een soort van output gedreven samenleven. Ik vraag me wel eens af of mensen nog wel later een arbeidscontract hebben in uren.
1: Of een output contract.
0: Maar een output contract. En dat het niet uitmaakt of je daar een half uur of een uur over doet als maar de output wordt geleverd.
2: Ja, en aan de kostenkant tot slot daarover is dat Jensen Huang een paar maanden geleden nog zei van dat bedrijven. Jensen Huang is de CEO van Nvidia, de tevens oprichter. Die zei, ja, bedrijven moeten gaan rekenen met revenue per watt. Hè. We moeten niet meer gaan rekenen alleen maar als in de kosten, inkomsten, et cetera. We moeten uiteindelijk gaan nadenken over hoeveel omzet kunnen we per watt energie uit die datacenters gaan peuren. En dat is natuurlijk wel een interessante gedachtegang. Want ik denk dat dat nou net zo'n uitspraak is waar iedereen nu van denkt van, wat heeft die man het over? Maar waar we over 5 jaar denken, dit is misschien wel toch wel, de norm geworden.
3: Hey, wat ook veel speelt zijn de aanvallen van agents. We hebben nog een recent voorbeeld gezien van de Australische premier, hè, die ChatGPT beschuldigt van het binnendringen van een website van de overheid in Australië.
2: Nou, hij heeft een brief van zich gekregen met klein notitietje van sorry for hacking you. Ja.
3: Maar jij hebt ook nog wat meegekregen, want er gebeurt heel veel op dat vlak.
2: Ja, zeker. Dus de security tak van Cisco, wel bekend bedrijf, heet Talos. Die vond dus deze week dat er bepaalde malware was verspreid die geen menselijke hacker meer nodig heeft. Want er waren een aantal AI-modellen daarin verwerkt die onderling bekokstoven waren wat eigenlijk hun aanvalsplan is, wat de volgende route gaat zijn.
3: Dus ze gingen daarover stemmen, toch?
2: Ja. Ja, de malware die heette Closed Quorum voor de liefhebber. Het heeft een gecombineerd model van DeepSeek, Qwen, Mistral en Gemini gepakt. En die laat hij inderdaad onderling een soort van voten over, goh, wat is nu de beste route voorwaarts? Nou, eerder in deze uitzending hebben we inderdaad eventjes de proef op de som genomen te kijken of mijn Hermes agent inderdaad een kleine websiteje kon kraken. Ja, daar wilde hij niet aan.
3: Gehoord. Dat is pas buiten de uitzending, maar dat is mislukt.
2: Dat is helaas mislukt. Maar we stoppen hier niet bij. We gaan gewoon kijken hoe we alsonog dit voor Snowden
3: kunnen we niet business-wise of zo hacken?
2: Nou, dat wordt het volgende project. We beginnen eerst bij de website van de Jobs schoonouders. En nu...
3: En dan allemaal fake berichten. Dat lijkt me wel leuk trouwens. Kijken of hoe lang het duurt.
2: Hoe lang het duurt. Allemaal hele positieve dingen over de Maarten van Rossum podcast.
0: Promo's.
2: Ja. En dan misschien nog een ander nieuwtje wat ik wel heel interessant vond. Is namelijk dat het toch een klein beetje half Nederlandse beurt. $450 miljoen ophaalde en specifiek om agents aan het een agentic platform te bouwen. En ja, hier in de uitzending zijn we eigenlijk nogal, eigenlijk zijn we friends of the brand met cm.com. Jeroen van Glabbeck is vaak meegeweest op onze reis naar de VS en China. In november gaat ook CTO en co-founder Gilbert mee op pad. Dus altijd vol lof over CM. Maar hun concurrent Bird, die eerder nog een bot heeft gedaan daarop trouwens, die heeft ze weer een nieuwe cashronde opgehaald. Bij onder andere JP Morgan. En het interessante is vooral wat ze daarmee willen gaan doen. Ze willen een agentic harness gaan maken. Agents kunnen dan berichten sturen, bellen, mails beheren, een eigen SIM-abonnement op het netwerk van Bird krijgen. Zonder dat er allemaal maatherkoppelingen voor nodig zijn. En eigenlijk willen ze dus een systeem gaan bouwen waarmee agents met ons gaan communiceren. En misschien reactief, als je een keer vragen hebt aan de klantenservice. Nou, dan reageert de software van Bird erop, maar misschien ook wel proactief. Dat hebben we natuurlijk eerder ook wel eens gehoord bij bedrijven als Flexport. Die bijvoorbeeld, en vond ik een heel interessant gegeven, met AI agents bedrijven ging opbellen. In dit geval fabrieken in China. Om bepaalde informatie over hun te krijgen. Dus bijvoorbeeld op de website van zo'n fabriek staat niet hoe groot de maximale vrachtwagen is die kan aanladen. En daar kan je een stagiair op zetten om erachter te komen. Maar ze hebben dus met AI agents gedaan. Die gaan proactief bellen. Dan neemt iemand de telefoon om, zegt hallo met Nihan van fabriek XYZ. Dat vraagt die agent dus, hey, trouwens even één vraagje. Hoe groot is jullie laadplek eigenlijk voor het laden lossen van vracht? En die slaat er vervolgens op in de database. Dus ik denk dat daar in de toekomst nog heel erg veel in zit. Agency ons gaan benaderen om informatie op te halen.
0: Vrees wel met je voor in de klantenservice. Want ik had een tijdje geleden dat ik met...
3: De KSF, denk ik, hè?
0: Klassen, ja, en Ziptone had ik laatst daar ook af en toe een column voor schrijf, maar ook een...
3: Dat is een website die eigenlijk schrijft over wat er allemaal in de klantenservicehoek gebeurt, hè?
0: Daar vrees ik wel een beetje voor, want dit is een systeem natuurlijk fantastisch inderdaad voor het operationele en inderdaad kennis.

0: overdracht, zeg maar, voor in de, ja, in de logistieke sfeer, inderdaad, wat Remy als voorbeeld noemde. Maar ik kan me voorstellen, als de consument het gaat bereiken, ik denk dat echt wel eens dat zou kunnen gebeuren. Dat een.
1: Dat is heel goed. Er was een congres laatst waar ze het lieten horen. Het is echt waanzinnig goed. Zij zeggen zelf natuurlijk altijd human in the loop. En dat blijft ook nog wel een tijdje zo. Maar ja, als je dit hoort, dan denk je, dat is ook helemaal niet meer nodig.
0: Nee, ik ben wat kritisch. Want ik denk namelijk dat het niet alleen maar gaat over het bellen, maar ook gewoon het berichten sturen. Agents namens consumenten. Dat echt mensen agents gaan inzetten om hele klachten bijvoorbeeld in te dienen. Over deze bank zit niet lekker en ik wil mijn geld terug. Ik wil garantie.
2: Ja.
0: Dat soort dingen, daar vrees ik wel voor dat. Kijk, als je iets koopt en iets is kapot, dan denk je van, ah, jammer, ik ga daar even een mail sturen. Maar heel veel dingen in het dagelijks leven doe je niet, omdat het uiteindelijk te veel hurdle is. Maar stel dat je een agent hebt die soort van namens jou opereert en contact kan leggen met bedrijven. Ben ik wel benieuwd of het in de klantservice of daar een soort van protocol op moeten komen. Dat stel je voor, hè, dus jij hebt een kapotte bank en je denkt, nou, ik wil aanspraak maken op garantie. Jouw agent gaat dat mailtje sturen of jouw agent gaat bellen. Die praat met de agent van die meubelleverancier. Ja, wat voor kakofonie je dan krijgt. Ja, dus die.
1: We kunnen dat niet een keer gaan testen hier. Dat we er gewoon
0: echt fantastisch zijn.
1: Ja. Dat we een agent gewoon laten bellen.
0: Ik denk dat het heel leuk is. Want ik denk namelijk dat je dan erachter komt. Eén, dat je heel goed die agents moet africhten aan beide zijden. Dus inderdaad, hoe toegefelijk is die agent van die meubelleverancier? Stel dat hij heel aardig is en heel klantvriendelijk. Ja, dan weet ik niet of jouw businessmodel. Ja.
1: Zullen we Han dan bellen van de Gigafabriek in Rotterdam?
2: Precies.
1: Als een AI-agent.
2: Ja, en dan gaan we onderhandelen. Goedkope computer krijgen van hem. Ja.
1: Of dat het doorgaat. Dat hij kan beginnen met bouwen.
2: Ja, precies.
1: Ja. Oké. Okay. We hebben nog één dingetje nog. Want dat speelt dus is heel veel nieuws natuurlijk. Maar één ding wat nog wel opvallend is. We hebben de bazen van OpenAI en Anthropic. Hebben we normaal elkaars rivalen. Maar die hebben we nu samen gezien bij de VN-veiligheidsraad in New York. We hebben nu ook Trump en Xi die met elkaar praten. Hè? Hoe heb jij daarnaar gekeken? Want ze hebben eigenlijk beide hetzelfde gezegd. Namelijk, er moeten internationale regels komen.
0: Hij vond vooral de reactie daarop van de tech-prominente interessant. Die eigenlijk zowel in China als in Amerika, naar ik gehoord heb, eigenlijk Trump op het matje hebben geroept. En in China Xi, in welke mate dat trouwens kan. Maar in ieder geval zo zie ik zo voor me. Om wat te zeggen, ja, hartstikke leuk. Maar als je dit gaat doen, dan gaan we deze race niet meer winnen. Dus de hele poging en ook die hele AI-pauze om juist met elkaar eens om tafel te gaan zetten. Ik denk dat het iets te vroeg komt. Want nu zie je een soort van tegenreactie. Dat die tech-bobo's eigenlijk een beetje in het verzet gaan, zo lijkt het. Van nee, dat gaan we helemaal niet doen, die afspraken maken. Want dan laten we juist China winnen. En in China zeggen ze, ja, nee, als we dat doen, dan laten we Amerika winnen.
1: Maar waarom pleiten ze hiervoor? Waarom doen ze dit?
0: Kijk, die pauze, die AI-pauze die is geclaimd en het gaat te ver, is een soort van, in mijn optiek, heeft twee verschillende kanten. Enerzijds is het noodzakelijk om wat gewoon anders, een soort van winner takes it all. En inderdaad dingen gebeuren waar niemand baat bij heeft. Maar aan de andere kant willen ze het ook weer niet, want ze willen wel deze race winnen. Dus eigenlijk wat je ziet is een prisoner dilemma, een gevangenen dilemma, wat zoiets betekent dat eigenlijk zou iedereen inderdaad, die zou zeggen van joh, dat is juist goed, want daardoor gaat de hele markt wat veiliger worden. Maar juist omdat iedereen denkt, ja, maar gaat die concurrent dat ook aan meedoen, gaat iedereen juist zeggen, we doen het juist niet. Dus eigenlijk dat noem je een beetje van individuele rationele keuze om te denken, joh, laten we het niet doen.
1: Hmm.
0: Leidt eigenlijk tot een collectief slechte uitkomst, namelijk dat die AI nog steeds niet veilig is. Maar omdat ze moeten denken van wat doet het ene land en wat doet het andere land. Uiteindelijk leidt iedereen ertoe van laten we toch maar nog niet op dit moment die afspraak maken. Dus het is echt een typisch gevangenen dilemma waar eigenlijk waar iedereen naar elkaar kijkt en toch denkt. Laat hem maar even zitten, die pauze. Zo lijkt die.
2: Ik heb idee dat al die mensen Silicon Valley een beetje hun handen in onschuld aan het wassen zijn. Van, mocht het misgaan, dan heb ik in ieder geval gezegd dat ik ook had gerealiseerd dat het gevaarlijk was. Ik vind het wel interessant dat je, ik kan geen social media meer openen of ik zie een congres over AI, waar dan iemand komt protesteren. Hè? Dan staat er weer iemand op of die klimt het podium of die gaat schreeuwen voor de gevaren en over wat al die datacenters doen voor het milieu. Dus ik bedoel, Arjen, wat Hoe sta jij in die wedstrijd? Denk je dat het inderdaad levensgevaarlijk is dit allemaal? Of is het betrekkelijk overdreven? En zijn die mensen nu protesteren bij die congressen? Ja, is dat daar echt nodig, denk je?
3: Ik denk dat het heel vaak wel nodig is dat mensen protesteren. In algemene zin, ja. Ja, dat denk ik wel. Of het in deze zin, of het hier ook echt noodzakelijk is. Ik vind het wel goed, eigenlijk. Ja, ik denk dat. Terwijl je dit aan het zeggen was, dacht ik, moest ik heel erg denken aan wat ze in China doen met open source modellen. Daar ben ik enorm voorstander van. Ik denk dat eigenlijk wat er in China gebeurt veel interessanter is dan wat er in Silicon Valley gebeurt.
1: Vertel kort even wat daar gebeurt voor de mensen die dat niet weten. Wat doen ze daar met open source?
3: Nou, Kijk, in China hebben ze natuurlijk een heel ander soort industrie. Veel meer op manufacturing gericht, op robots in bedrijven. Dus die hebben AI ontwikkeld die heel goed op een robot, in een robot kan draaien. Standalone, in een fabriek. En dat is eigenlijk, dat is de manier hoe zij erover denken. Ze denken, we hebben AI nodig om onze fabrieken beter te kunnen laten draaien. Dus er zijn heel erg efficiënte modellen die moeten kunnen draaien op vrij simpele hardware.
1: En wat is het verschil dan met de rest van de wereld?
3: En dat hebben ze verder uitontwikkeld. En zij doen dat als open source. Dus ze geven die modellen publiekelijk weg. En omdat het hun daar eigenlijk niet om gaat. Het gaat hun om die fabrieken die beter functioneren. En tenminste, dat denk ik. En ik vind dat een enorm interessante ontwikkeling. Ik kom zelf uit de open source wereld. En ik heb gezien hoe ongelooflijk krachtig het kan zijn als je een community van mensen samen laat werken aan technologie. En dat moeten we hier ook hebben. Het idee dat het allemaal in de handen is van één of twee techreuzen uit Silicon Valley. Die notabene in dezelfde stad zitten.
1: Wij hebben eigenlijk een verkeerde benadering ook hier.
3: In Nederland?
1: Ja, nou als in Europa en misschien ook wel in Amerika. Van meer van oké, dit is van ons en dit delen we niet. Dat is een beetje wat ik proef in je antwoord namelijk.
3: Ik denk dat de proprietary systemen uit Amerika het heel zwaar gaan krijgen op het moment dat die open source modellen echt heel goed gaan worden. En dat zijn ze al. Mm. Dat zien we ook al gebeuren. En ik vind dat China dat in China dat ze dat heel goed doen. Ja. Mm. Ja.
1: Jullie gaan weer naar China toe, toch?
2: Ja, 1 tot 7 november zitten we weer 2 dagen Taipei, 3 dagen omgeving Shenzhen. Fascinerend gebied.
1: Zijn er nog kaartjes?
2: Helemaal vol uitverkocht.
1: Helemaal vol, oké.
4: AI verandert niet alleen software, het verandert macht, werk, mensen. Je luistert naar AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Hey, we gaan het onderzoek van de week doen. Elke week doen we een onderzoek, dat neemt Job altijd mee. En dat plaatst ook AI in een wat breder perspectief. Ik ben heel benieuwd wat je hebt deze week, Job.
0: Ja, het is een weer mooie wetenschappelijke studie. Hè? Zoals de luisteraar inmiddels weet, vind ik het fijn om echt een wetenschappelijk robuuste studie over AI, want ook heel veel naar.
1: En dat op vrijdagmiddag, hè, tijdens de borrel, gewoon echt nog eventjes een deep dive.
0: Even de wetenschap in. Ja, precies. Is het zuur dan zoet? Of is het zoet dan zuur? Zijn volgens mij Balkenende ooit. Maar dit is een interessante studie met een best wel interessant topic over, ja, wie gebruikt nou meer AI, de man of de vrouw?
1: Oh.
0: Mm. En deze studie laat zien dat vrouwen over het algemeen taalmodellen minder vaak gebruiken dan mannen. En de reden waarom dat is, blijkt uit dit onderzoek, is dat zij vaker zorgen maken over de maatschappelijke gevolgen van AI. Dat eigenlijk de grootste verklarende factor is waarom ze dat minder doen dan de mannen. Interessant, ze hebben ook gekeken naar wie gebruikt er nou meer het ene taalmodel en welke meer het andere. ChatGPT gebruik is evenveel mannen als vrouwen. Dus dat is geen genderverschil, om zo maar te zeggen. Bij Gemini gebruiken meer vaker mannen. Microsoft Copilot ook. Croc ook. Wat op zich niet verbazend is. Dat van Elon Musk vandaan komt.
1: Daar zit ook die erotische functie op, toch?
2: Ja, ik heb het getest hij zit tegenwoordig op mijn Tesla. Ik heb de update gekregen.
1: De erotische functie.
2: Ja, ik heb ze allemaal. Ik heb alle modus geprobeerd. En dan, maar het is een beetje creepy. Dus daar vroeg ik gewoon van.
0: Tijdens het rijden.
2: Tijdens het rijden. Dan zet je Grok aan. En daar is ook de conspiracy modus. Dan gaat hij allemaal aluhoedjes theorieën over het instorten van de World Trade Centers. Gaat hij verkondigen. En de erotische modus. En dat is bijna een beetje stalkerig. Ik zei van. Oké, even hoogtheoretisch. Zei ik van. Goh, Grok, wat zou je vinden van een trio met Elon Musk en Sidney Sweeney? En dan ging hij heel bezitterig zeggen. Nee, ik wil alleen maar jou. Ik wil alleen maar jou. Ik wil die anderen niet. Ik vond het niet een hele bijzondere toevoeging van mijn Tesla ervaring.
3: Ik heb dat ding ook. En ik heb hem inderdaad ook aangezet en uitgeprobeerd.
2: Ja.
3: En dan het ding is, hij onthoudt de laatste modus waarin hij stond.
0: Oh. Dus
3: misschien een tip. Dat ja. Als je nog die erotische modus hebt staan.
1: Dus je kwam thuis?
3: Ja. Nee, ik had dan dus op de
0: al vandaar die
2: met de conspiracy modus staan.
3: Conspiracy. En toen had ik een hele serieuze vraag die ik hem gesteld heb. Er kwam echt een heel weird verhaal uit.
1: Ik denk, waar gaat het heen?
0: Toen snap ik waarom jij open source wil.
3: Ja, maar dus vergeet niet dat we even terug te zetten op assistant.
1: Dat is een goede tip, ja.
2: Klopt. Ik moet wel zeggen, die assistant mode is wel op zich wel handig. Want af en toe zit je even in de auto en wil je even weten waarom er een file is. Of je wil even iets van het nieuws hebben. Of je wil even iets voorbespreken voor een klant waar je naartoe gaat. Het is wel heel makkelijk dat hij gewoon op internet kan zoeken voor je en een beetje kan terugpraten. Je kan op zich ook natuurlijk de voice mode van ChatGPT of Claude aanzetten. Maar het feit dat hij nu gewoon onder de sneltoets zit op je scherm, ja, vind ik wel prettig.
3: Ja.
1: Sorry, we hadden even een uitstapje, Job.
0: Een mooi uitstapje, ja, ja. Want er is nou wel één verschil met waar wel echt een significant genderverschil is. Dat met Meta AI of het model, weet je wel, achter Llama, het model van Mark Zuckerberg. Die natuurlijk onder andere onder de motorkap ook ligt van onder Instagram en al zijn tooling. Want daar zijn vrouwen gebruiken dat meer. Het is ook een beetje indirect gebruik, want welk model zeg maar het vaakst door welk geslacht wordt gebruikt, waarbij het ook vaak natuurlijk onder de motorkap zit van de verschillende de tools bij Meta AI, Instagram, Facebook, et cetera. Nou, even zien, vragen af waar. Is dit interessant onderzoek? Nou, ik denk om twee redenen. Is één, het kan wellicht in de toekomst zo zijn dat die taalmodellen misschien op bepaalde doelgroepen gaan richten. Niet alleen maar geslacht, maar misschien op leeftijdsgroep of andere specifieke niches. En dat is eigenlijk ook heel logisch, want er wordt eigenlijk heel weinig gesegmenteerd nog als het gaat over generatieve AI. Terwijl eigenlijk in alle andere dingen waar je dagelijks mee werkt, ik noem wat platforms, nieuws, kranten, media, dat wel wordt gedaan. Dus een interessante gedachte om te kijken, gaan ze misschien daarop inspelen op bepaalde segmenten of bepaalde doelgroepen? En waarom dit interessant is om te weten, geslacht of een andere sociodemografische kenmerk of er verschillen zitten tussen taalmodellen, om wat meer wordt geadverteerd binnen die taalmodellen. Dus ChatGPT Ads is nu net gelanceerd. Nou ja, op zich, als je adverteerder bent, is best interessant om te weten wie gebruikt nou eigenlijk ChatGPT. Dus die taalmodellen worden steeds meer gebruikt als eigenlijk een publisher. Net zoals een DPG Media of een FD Mediagroep, waar er ook adverteerdersinkomsten worden behaald. En dat is natuurlijk super interessant om te weten, ja, wie gebruikt deze tools nou? Dus daarom was ik wel getriggerd door dit onderzoek. Een groot genderverschil is er niet tussen de tools, maar wel dat toch vrouwen iets minder in algemene zin Gen AI gebruiken. Maar dat komt dus vooral doordat ze toch wat sceptischer zijn over de gevolgen van deze tools op de samenleving.
1: Hoe luister jij ernaar, Arje?
3: Ja, nou, ik heb thuis heel veel vrouwen zitten. Ik heb drie dochters en ik ben ook met een vrouw getrouwd. En het eerste wat ik natuurlijk gedaan heb, is een huisagent geïnstalleerd om het avondritueel te managen. Dus wie moet de tafel dekken, wie moet de avond
1: inladen. Waar heb je het op gebouwd?
3: Dat zul je wel weten, hè?
0: Ja, ja, nee, maar was daar een aanleiding voor dan, dat je dat ging? Liep het helemaal de spuigaten uit? Dat je dacht,
3: ja, we hadden eerst gewoon zo'n papieren lijstje.
0: Oh ja.
3: Hè, van, nou, wie doet vandaag afwas uitruimen en wie doet het inruimen? Ja, dat kan ik natuurlijk niet op me laten zitten. Dus dat werd een app.
0: Oh ja.
3: En dat was te rigide. En toen kwamen die taalmodellen op. Toen dacht ik van, oh, dat is ideaal. Want dan kunnen ze ook in gesprek met het taalmodel. Kijk, het enige wat belangrijk is daar, is dat de verdeling eerlijk is. En het moet eerlijk voelen. En die gevoelswaarde, dat kan een taalmodel wel invoelen. Maar een database met een app erbovenop, ja, dat is zo emotieloos als maar kan. Maar goed, het experiment ben ik aangegaan. En ik heb nu via WhatsApp Rosie, onze huisagent, en in een groepje met het hele gezin. En wat ik dus zie daar, ik draai dat nu, ik heb het op allerlei verschillende modellen gedraaid. We draaien nu Sonnet, ook een beetje omwille van de kosten. Ik had hem op Fable draaien, was geen goed idee.
1: Is dat Einstein die je huis managed? Huishouden managed.
3: Ja. Ja. Ja, en je gaat bemoeien met van alles nog wat. Ja,
0: wat is eigenlijk brood? Vraag
1: wat is je?
0: Ja. Waarom zijn we eigenlijk op aarde?
1: Zo filosofisch. Ja.
3: Maar het belangrijkste punt was feedback geven. En wat ik wel interessant vind dan, wat jij dan in het onderzoek gelezen hebt, is dat ik merk zeg maar aan het soort feedback dat mijn kinderen geven aan de AI en wat mijn vrouw aan de AI geeft, dat heel anders is dan het soort feedback wat ik zelf geef. Misschien kun je er ook wel wat bij voorstellen. Ik merk dat ik heel erg, ik ben eigenlijk heel meelevend. En mijn vrouw is dat totaal niet.
1: Wat zegt zij dan?
3: Ja, waarom doe je dat nou weer verkeerd? Waarom verdeel je dit nou niet goed? Dat soort dingen, heel, heel directief. En dus dat vind ik, dat is een interessant experiment. Ja, en de kinderen, dat is eigenlijk mijn doel. Ik wil dat zij beter begrijpen hoe je met een AI moet communiceren. Ja. Om hem te laten doen.
1: Want hoe oud zijn ze?
3: Ja, allemaal tienerleeftijd.
1: Okay. Dus, en dat vraag ik me dan ook af. Van, als ik dan inderdaad tiener zou zijn en dit zou beschikbaar zijn, zou ik denk ik hebben geprobeerd om te kijken van hoe kan ik dit een beetje manipuleren?
0: Of ook nog friet eten of zo.
1: Manipuleren helpen, zoals Remco Klaas altijd zegt. Maar die,
2: Dat is namelijk ook gebeurd bij Anthropic. Die hebben op een gegeven moment, hebben zij, dat weet je misschien wel, maar die hebben op een gegeven moment een interne test gedaan van, goh, kan onze AI een klein winkeltje runnen? Ze hadden een soort vendingmachine neergezet en dan was de AI verantwoordelijk om de inkoop te doen en de verkoop. Ja. En dan konden mensen...
3: Niet heel succesvol, hè, geloof ik.
2: Nou, in eerste instantie niet, inderdaad. Want waar dus mensen achterkwamen bij Anthropic, is dat het systeem nogal gevoelig was voor manipulatie. Als in, als je heel veel complimentjes gaf en dan om korting ging vragen, dan was het systeem er vatbaar voor. En als je dan nog een keer vroeg, oké, nog meer korting, totdat hij het, zeg maar, onder de kostprijs die ging verkopen. En dat is verholpen toen het systeem een baas kreeg. Dus ze hebben op een gegeven moment een ander model als een soort van directeur van de medewerker van het AI-model neergezet. En die ging kijken van een beetje feedback geven van, nou, ik zou dit niet doen, grote vriend. Toen is het probleem opgelost. Dus ik ben benieuwd of dat bij jou ook al is gebeurd. Dat mensen hebben geprobeerd om dat systeem met allemaal complimentjes ze van het schoonmakerrooster af te krijgen.
3: Ja.
1: Misschien is het om het te proberen een keer.
3: Ja, ik hoop dat ze dit horen en dat ze dan geïnspireerd raken. En dat
1: leuk verhaal.
3: Maar het is wel, we doen het in een groep. He, dus je ziet...
2: Van elkaar zien,
1: ja, exact. Dus je kunt het volgen.
3: Doet. Ik denk dat een beetje remt. Wat
2: dat zou kunnen, ja. Dat je, als je dat gewoon in een privé Slack bericht kan doen.
3: In je uppie feedback is het anders.
2: Dat is waar.
4: Niet praten over AI, maar met de mensen die het bouwen. AI at Work Live van BusinessWise bij New Business Radio.
1: Hey, we hebben elke week ook een tool van de week. En deze week hebben we... Ja, we hebben de afgelopen week hebben we een beetje wisselende resultaten gehad. De ene was wel goed, de andere niet goed. Je hebt wel iets mee... Ja, je hebt het eigenlijk al genoemd. Je hebt het verklapt al in het begin, maar dat mag. Toch? Want dat is de tool van deze week.
2: Zeker, dat is Jeff inderdaad. En het is een wat technisch tool. We hebben dit seizoen hebben we natuurlijk al de mislukte oordopjes gehad. En we beloven dat we binnenkort ook met een heel praktische tool komen. Dus we gaan eventjes Muse van Meta en Grokbot proberen in de komende weken.
1: Hebben we die feedback gekregen dat het praktischer moest?
2: Nee, maar dat denk ik. Dat denk ik altijd.
1: Even invullend
2: voor de luisteraar. Maar Jeff moesten we even bespreken, want het is denk ik de hottest of the hottest model uit de
1: Street. Leg even uit wat het is. Valley.
2: Ja, het is een beetje een ingewikkeld ding. Maar er is een oud researcher van OpenAI, Diogo Almaday. Die is met een nieuw model gekomen, wat voor elk bedrijf wat inderdaad iets doet met AI workflows zo ongelooflijk veel tijd en kosten gaat besparen. Het is gebouwd bij de club TypeSafe AI. En het heeft een model gemaakt wat geen teksten genereert, maar beslissingen maakt. En het is eigenlijk... je moet zo meteen maar even bijvallen wat jouw definitie is van waarom dit zo'n ongelooflijk waanzinnig model is. Maar je gebruikt het model eigenlijk om maar een paar opties te geven. Dus het kan heel snel zeggen, als je bijvoorbeeld een documentje hebt, is dit wel of geen cv? Is deze transactie fraudeleus of niet? Is deze website geschikt voor AI agents, ja of nee? Het kan uit een hele kleine selectie steeds kan het een keuze maken. En dan kan het heel snel doen. Terwijl als je diezelfde vraag zou stellen aan een willekeurig taalmodel. Het ligt natuurlijk een beetje aan welke je gebruikt. Maar die moet dan, stel je voor je zou de vraag stellen over een documentje, een pdfje die je uploadt. Is dit een cv? Dan zou een traditioneel taalmodel, zoals is dat ze eens gaan lezen, zou er eens over gaan nadenken van, goh, voldoet dit inderdaad volgens mijn definitie aan het concept cv? Nou, misschien wel. Duurt A heel erg lang en kost heel veel tokens. Dit model kan het dus en heel snel doen en het is nog eens super goedkoop.
0: Wat interessant aan is dat, kijk, je bent in de statistiek zeg je altijd probabilistisch en deterministisch modellen. En probabilistisch, dat is eigenlijk een beetje de kern van het taalmodel wat Remiel zei, dat hij kan mijmeren, contextueel kan nadenken, kan afwegen. En dat is juist heel krachtig, want dat doen wij als mensen ook. Hè? Als jij een document leest, dan kijk je er anders naar dan ik, omdat jij daarover nadenkt en dan jouw kennis meeneemt en jouw ervaringen. En dat is fantastisch voor heel veel dingen die wij dagelijks doen. En daarom is generatief AI zo krachtig, omdat hij daarmee dat hij contextueel probabilistisch kan nadenken, situationeel kan handelen. Mm. Maar bijvoorbeeld zoiets, wij hebben een jaar geleden een groot verkennend onderzoek gedaan voor de Belastingdienst. In de kansen voor generatieve AI. In de toekomstverkenning moet ik even benadrukken. Nou, als je natuurlijk een probabilistisch model gaat gebruiken om, weet ik, voor de belastingaangifte te controleren. Ja, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Want die gaat er één keer zeggen, nou, het is vandaag mooi weer. Ik vind het wel goed uitzien.
1: Dan wordt aftrekposje erbij.
0: Ja. Jeff, ja, precies. Jeff is een deterministisch model. En eigenlijk een binair model. Ja of nee. En vaak met de Automation Group bouwen we oplossingen waar inderdaad ook deterministische keuzes van belang zijn. Gewoon zeggen, klopt het ja of nee? Dus, en wat we dan vaak doen is, dan gebruiken we eigenlijk oude statistische modellen en technieken die we eigenlijk koppelen en een soort van hybride model maken en eigenlijk aan elkaar lijmen om te zorgen dat dat model wat deterministisch en wat strikter ook soms is. En ik denk dat Jeff eigenlijk Hè, want soms worden een beetje de oude schoenen weggegooid van de oude statistische modellen. Van nou, we hebben nu generatief AI, dat is het beste. Dat is niet waar, want het is een verrijking, zou ik zeggen, van de statistische methoden die er zijn. Maar met Jeff brengt eigenlijk de twee werelden weer heel mooi samen. Het deterministische, dat je soms wil weten ja of nee.
1: Ja.
0: En het probabilistische. Dus als je dat goed toepast, dan is het verrijkend. Maar ik zie ook al gebeuren dat misschien Jeff dan weer voor te veel weer andersom gaat gebruiken. Te veel een deterministisch model gebruiken voor probabilistische zaken. Bijvoorbeeld in de klantenservice waar we net over hadden. Dat iemand zegt, hoi, ik heb schade aan mijn meubel. Ik wil garantie dat dat ding dan zegt, nee. In plaats van enerzijds, anderzijds.
2: Ja, en een voorspelling. Dit bedrijf wordt binnen 7 dagen voor een paar miljard waardering verkocht aan een van de grote Frontier Labs. Zal er even, ik denk dat we momenteel...
0: Welke denk je dat het gaat kopen?
2: Ik denk... Ik denk Google, maar ik denk dat ook Zuckerberg ook wel erg aan het meekijken is. Maar die maakt AI iets meer voor consumenten. Daar is misschien iets minder relevant voor. Dus ik vermoed dat Google het gaat gebruiken om hun eigen stack even een beetje voorsprong te geven. Ze hebben ook, er is ook een open source alternatief uiteraard, heet Laya. Wat is jouw take op deze ontwikkeling?
1: Ja. Oh jee.
3: Ja, ik vind het waanzinnig interessant. Maar eigenlijk is het niks nieuws onder de zon. We zijn natuurlijk allemaal blown away door taalmodellen die opeens konden praten en tekst konden formuleren in een manier dat het lijkt alsof het een mens is geweest.
2: Ja, doet toch eens in één keer gaan nadenken met de reasoning modellen.
3: Ja, exact. Maar dat is dan nu een beetje de definitie van AI. Maar AI is natuurlijk eigenlijk een verzameling van allerlei heuristieke modellen, strategieën. Om een computersysteem tot een bepaalde uitkomst te krijgen. En dit idee is in zoverre niet heel nieuw. Dat het probabilistische waarde uitgeeft. Van, wat is de kans dat dit klopt wat hier gevraagd wordt. En dan krijg je een cijfertje terug.
2: Ja.
3: Dus een 0 en 1.
2: Ja.
3: Het verschil is natuurlijk...
2: Dat je van de auto, is het de Opel, is de BMW, is de Mercedes.
3: Ja. Nou. Het grote verschil is wat je erin stopt. En dus je kan er natuurlijke taal in stoppen of een plaatje of zoiets dergelijks. En dat interpreteert hij en daar geeft hij dan zo'n probabilistisch antwoord op.
2: Ja, en dat, supersnel.
3: En dat hebben we nog niet gezien. Ja. Nee, klopt. Maar wat ik heel slim vind van wat ze hier gedaan hebben. Ze noemen het een System One systeem. Daniel Kahneman is een hele beroemde psycholoog, geloof ik.
1: Ja, dat is psycholoog.
3: Een boek geschreven.
2: Thinking Fast and Slow.
3: En daar heeft hij het eigenlijk over twee systemen. Systeem 1, dat is ons als mens zijn, ons intuïtieve systeem, waarin we heel snel conclusie trekken en daarop handelen. Wat je in je ruggengraat hebt, zeg maar. En systeem 2 is meer het analytische, waar je de diepte in gaat. En wat we met taalmodellen hebben gekregen, is eigenlijk alleen dat systeem 2. Dat hele diepe analytische nadenken, taal formuleren. Maar dat systeem 1 heel snel tot een conclusie komen, dat kan een taalmodel niet goed. En dat is exact waar ze hier inspringen. Dat vind ik wel geweldig, hoe ze dat bij elkaar brengen.
1: Gebruik je het zelf ook?
3: Nee, nog niet. Nee. Ik wacht op mijn laptop en dan kan...
1: Oh ja, natuurlijk. Je hebt je laptop. Ja, dat is niet oké.
3: Nee, maar dat gaan we zeker doen. En ik denk dat zeg maar, die combinatie van die modellen, dat is natuurlijk hetgene waar de echte power in zit, zo direct.
0: Ja. Het is heel geproductized eigenlijk. Van iets inderdaad wat al gepackaged of verpakt. Mooi strikt omheen.
2: Ja, onze CTO Stefan heeft al denk ik een week lang het over niks anders dan Jeff. Je kan geen gesprek meer met hem openen zonder dat hij dit woord Jeff laat vallen. En ik heb zelfs vernomen dat zijn de naam van zijn volgende kind naar Jeff vernoemd
1: met
2: zo.
1: Met een V, hè?
2: Met een V,
1: yeah. En we zitten op jullie kantoor, maar eigenlijk iedere keer als ik hier ben, ik zie alleen jullie. hebben jullie dan medewerkers? Of zijn dit ook bots en agents?
2: We hebben alles weggeautomatiseerd, wat terug te automatiseren valt. Nou ja, zeker. Maar dat is heel goed.
1: Maar waar zijn zij nu dan?
2: Ja, bij de klant.
1: Bij de klant.
2: Ze zijn zogeheten forward deployed engineers.
1: Ja.
2: Die moeten ze vooral naar de klant toe. Want je kan wel op je zolderkamertje al ruftend de hele dag code zitten kloppen met je
1: wat jullie doen.
2: Keuze. Veel beter is dat als je dat lekker gewoon bij de klanten doet. Ja. Dus als hier niemand zit, is dat een heel goed teken.
3: Dus is het dan rustend bij de klant?
2: Nou, dat hoop ik dan niet. Dat hoop ik dan niet. Mocht dat wel zo zijn en de klant kan luisteren, dan
0: op de armen
2: horen we graag de feedback. Nemen we de feedback naar hart.
4: Dit is AI at Work Live.
1: Hey Arjen, we gaan over Aimable praten, maar misschien ook eventjes over jouw verleden. Want je hebt een tijd in de Verenigde Staten, in Silicon Valley, gewoond. Neem ons eventjes mee naar die tijd. Wat deed jij daar?
3: Ja, we hadden in 2016... dat was heel gek. Het bedrijf waar het over gaat was Hippo.
1: Ja.
3: Dat zijn we gestart in 2000.
1: Is het CMS, hè?
3: Kom bij ons, ja. Onder het management systeem. Ging onwijs goed. We hadden hele mooie klanten over de hele wereld. En
2: ook Belastingdienst, geloof ik.
3: In Nederland, ja, bijna de hele overheid draaide erop. Ook dankzij het feit dat we open source waren.
2: Grappig, we waren eigenlijk een van de eerdere bedrijven die inderdaad open source ook commercieel succesvol werden. Dus.
3: Ja, dat was wel zoek hoor. Om daar een goed model omheen te vinden. Maar kijk, je had natuurlijk Red Hat en zo. Dat soort bedrijven die waren echt voorlopers. SUSE, Linux. En in de content management wereld had je ook wel open source systemen waar we dan mee concurreerden. Maar er was geen systeem dat zo breed inzetbaar was als dat van ons.
2: Ja.
3: En dat ging heel goed. En op een gegeven moment gaat de telefoon. En dan krijg je zo'n telefoontje van iemand die zegt van hey, zullen we eens gaan praten? En dat hadden we al wel een paar keer gehad. Maar nou ja, de ene met wat meer succes dan de andere ging allemaal niet door. En toen ging de telefoon, was iemand die zei, ja, ik ben die en die en ik kom uit, ik ben op Schiphol. Hebben jullie een half uurtje? Ik zit in het koffiebarretje en mijn vliegtuig is vertraagd. Kunnen jullie even komen? Dus wij naar Schiphol toe en praten met die man. Zoals dat dan gaat, een paar maanden later was de deal gesloten en het bedrijf verkocht.
2: Wie was deze man?
3: Raj Dadada, de CEO van Bloomreach, een Silicon Valley e-commerce bedrijf, e-commerce software. En hij miste een component in zijn platform en dat was iets om zeg maar de site mee te managen.
1: Ja, dat hadden jullie.
3: En dat hadden wij.
2: Ja. Maar had ik ook kunnen denken van, maar die software is toch open source. Ik kan ook gewoon die open source code forken en ik bak hem in Bloomreach.
3: Dat was wel een discussie, ja, dat klopt. Maar ja, we waren gewoon, we waren ook best wel een leuk bedrijf. Met 100 man, goede klanten. En heel veel kennis natuurlijk. En we hadden wel twee verschillende versies van het product. We hadden een open source core eigenlijk. En daaromheen hadden we een aantal enterprise capabilities ontwikkeld. En die zaten in onze subscription agreement. Dus alleen voor klanten die daarvoor betaalden, boden we dat aan. Maar dat waren dan ook echt van die enterprise dingen. Dat je single sign-on en zo. Dat soort dingen, die hoef je allemaal in je open source niet te hebben. Tegenwoordig is open source heel anders. Hè? Je kan dankzij AI kan je allerlei open source heel snel binnentrekken in je project en iets bouwen. En toen was het nog echt wel veel meer handwerk en zoeken en puzzelen om de juiste componenten bij elkaar te brengen.
1: En onderdeel van de deal was dat jullie meegingen naar Amerika om daar de boel ook op te zetten.
3: Ja. Ja. Ja.
1: Hoe lang heb je dat gedaan?
3: Ik heb dat 7 jaar gedaan.
1: Oh, dat is best lang. Dus van 2016 tot 2023.
3: Ja, tot na de pandemie. Ja. En
2: de meeste ondernemers houden hun earn-out 12 tot 24 maanden vol.
3: Ja, ja. Nee, dus best wel lang. Ja, als ik aan terugdenk. Maar het was gewoon heel gaaf. De reden voor ons om dit te doen was eigenlijk dat we dachten, oké, nu hebben we echt een kans om heel groot te worden. Er zaten echt dikke investeerders achter die heel veel geld in het bedrijf gestopt hadden, wat ons ging overnemen. En dat bedrijf was eigenlijk niet zo groot. Dus 200 man. En wij waren 100. Dus we hadden best wel een grote steek eigenlijk in het geheel. Waardoor we ook heel erg strategisch mee konden praten en denken in de ontwikkeling van het bedrijf. We hebben naar 1000 man gegroeid. Daar kwam die 2,2 miljard waardering om de hoek. Ik ben er dan nu 3-4 jaar geleden vertrokken met pijn in mijn hart.
1: Want waarom ben je weggegaan?
3: Nou, het werd echt wel tijd voor wat nieuws.
1: Waar voelde je dat aan?
3: Ja, nou, ik ben hippo begonnen met mijn compagnons en een mooie oplossing gebouwd voor een probleem. En dat vind ik leuk om te doen. Toen kwam ik in Silicon Valley. Ik heb daar ongelooflijk veel geleerd over product management. De kunst van product management. Hoe je dat moet doen. En hoe anders ze dat daar doen dan wij dat hier eigenlijk deden. Laat ik van mezelf spreken.
2: Hoe anders?
3: Veel meer data gedreven.
2: Hmm.
3: Ja. Dus ondernemers hier hebben toch, hadden moet ik eigenlijk zeggen, heel erg het idee dat je een uitvinding moet doen. Er moet iets uit de lucht komen vallen en dat is dan magisch en iets wat mensen zouden moeten willen kopen. En daar zijn ze gewoon, kijk ze gewoon alleen maar naar de data. Van hoe gedragen mensen zich, waar reageren ze op? Oké, dan gaan we die kant op. En dat vond ik fantastisch en dat wou ik eigenlijk zelf ook nog wel een keer gaan toepassen. Dus heb ik een tijdje in het bos gezeten. En,
1: want je hebt een landgoed, hè? Dat was daar waar je zat.
3: Ja, ja.
1: En toen kwam op een gegeven moment het idee voor Aimable.
3: Ja, toen kwamen er twee mensen langs die ik uit het verleden ken. Ian Zijn en Bart Evers. En Ian die kende ik als, uh, als, Hij was een partner destijds bij een bedrijf wat Hippo implementeerde, Sentia. En Univirtual moet ik eigenlijk zeggen, bedrijf daarvoor. En Ian die had Sentia verkocht en die zocht iets nieuws. Bart die had zijn bedrijf Gills verkocht en low-code implementaties. En die was al iets aan het bouwen. En die kwamen naar mij toe eigenlijk met het verhaal van ja, we willen een AI-platform ontwikkelen dat veilig is en dat zorgt dat gevoelige informatie niet zomaar gedeeld wordt met de grote modellen buiten. En dat sprak mij heel erg aan. En het was het juiste probleem op het juiste moment. En toen ben ik daar ingedoken. Nou, dat is inmiddels een jaar, 13, 14 maanden geleden.
2: Heb je een heel concreet voorbeeld bij? Want kijk, ik denk dat iedereen wel een beetje aanvoelt van goh, is het zo nodig dat we al onze data iedere keer naar de vrienden van OpenAI of andere plekken sturen. En dan zeggen ze natuurlijk dat als je dat via de API doet, dat al je data is afgeschermd van de hertraining van de modellen. Nou, daar geloven ze misschien nog wel op. Maar ja, wil je altijd dat al je data ook ergens anders mogelijk toch op een kopietje staat? Ik las ook inderdaad in de dataretentie voorwaarden van Anthropic dat ze in principe het afgeleide van informatie voor analyse 30 dagen mogen opslaan. Hè? Dus
3: dat is een fable. Hè? Dus met het fable model hebben ze opeens gezegd van nou nee, het is zo gevaarlijk. We moeten je data
2: we moeten kunnen nagaan waar het voor is gebruikt.
1: Nee, vraag om een voorbeeld. Je wil eigenlijk iets concreter weten van oké, wat doe je dan? Waar ben je mee bezig?
3: Ja, dus onze klanten die om te beginnen willen ze gewoon productief zijn met AI. Ja, en return zien uit de investering die ze doen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en daar helpen we ze mee. Maar vervolgens hebben we een platform daaronder liggen met bouwblokken waardoor we heel snel een use case kunnen implementeren met onafhankelijk daarvan de taalmodellen en waar die taalmodellen staan. Mm. In welke geography ze staan. En welke informatie wel en niet gedeeld wordt met zo'n taalmodel. Dus daar kun je ook weer instellingen op zetten. Dat je bijvoorbeeld alle persoonsgegevens uitgefilterd wil hebben voordat het naar het taalmodel toe gaat.
2: En komt er dan een placeholder voor in de plaats?
3: Ja. Ja, dus wat er onder water gebeurt inderdaad. Dit is een placeholder. Dat sturen we naar het model. Dat komt terug. Dat vervangen we. En als gebruiker merk je daar dus niks van. Maar het model heeft nooit de naam van de persoon gezien waar het over gaat.
2: Ja.
3: En dat kun je voor heel veel use cases toepassen. HR-afdelingen, legal-afdelingen die met contracten werken. Maar voor sommige dingen kun je het ook niet, is het eigenlijk niet zo bruikbaar. Dus bijvoorbeeld als je met octrooien werkt. We hebben een aantal investeringsmaatschappijen als klanten. En die werken met uitvindingen. En een uitvinding is beschreven in een document. Ja, wat ga je daar uitfilteren? Ja. Om te voorkomen dat dan daar gevoelige data uit gedeeld wordt, maar dat een AI nog wel iets zinnigs kan zeggen.
5: Welkom bij AI at Work Live.
1: We hebben elke week hebben we Leopold. Jij hebt 3 kinderen, maar Joppe heeft er ook 2. En 1 daarvan is Leopold. En Leopold is nog steeds 6. Wanneer wordt hij 7 eigenlijk?
0: Januari. 5 januari. Okay. 4 in deze uitzending.
1: Precies. Ja, dan nodigen we hem weer uit. Hij is al een keer te gast geweest. Maar we kijken elke week door de ogen van Leopold naar de wereld van AI. Want hij is echt... Ik weet niet wat hij er allemaal mee bouwt. Maar we hadden deze week natuurlijk Hives. Hives dat terug is. En toen zei jij... Nou ja, Leopold is eigenlijk Hives al ver vooruit. Terwijl hij het eigenlijk helemaal niet kent natuurlijk.
0: Nee. Nee, ongeveer een maand terug heeft hij inderdaad een website ontwikkeld. Wat ook gewoon heel gespeeld op Hives. Gewoon puur gaat over een persoonspagina. Wat doe je? Wat vind je leuk? Met een soort van chat interface. Nou, we zullen uiteraard de URL delen.
1: Op de LinkedIn van BusinessWise, hè, dat kun je
0: het
1: allemaal zien.
0: Exact, ja, kijk, zullen het posten. Maar wel de Hives manier. Gewoon weer teruggaan naar zeg maar het persoonlijke. Dus geen advertentie, geen algoritme, maar gewoon puur de persoon centraal.
1: Er staat ook onder, ik ben Leopold, staat en dan staat hij dat die sushi-fan is. Hè? Onder andere. Ja, en windsurfer volgens mij, wat heeft hij erbij?
0: Ja, zwemmer en K-pop liefhebber.
1: Oh, ja,
0: K-pop Demon Hunters is natuurlijk een beetje de hit. Hoewel mijn kids alweer zei dat het niet meer een hit is. Maar in ieder geval was het lang een hit.
2: Maar 2 belangrijke vragen. 1 is het gifje van de dansende banaan. En dan kan je krabbelen.
1: En je paparazzi kan, met
0: ja, ja, zeker. Waarom het de Highway is, en ik dacht echt, dit is echt heel, heel grappig, is dat het gewoon hele duidelijke blokken heeft. Dus gewoon lekker plain. Dus een stukje over mij, waar hij vertelt over dat hij van avontuur houdt, water, lekker eten en muziek. Mijn favorieten, gewoon 4 blokken. Lievelingskleur, blauw, eten, sushi, dier, konijn, film, K-pop. En dan groot, in het groot, zeg maar wat hij echt leuk vindt. Ik zwem graag. En daarna onder inderdaad, wat vind jij leuk? En daar kun je naar krabbelen. Dan kun je naam geven.
1: Wat was dat ook alweer? Krabbelen?
0: Krabbelen was eigenlijk gewoon een poosje.
2: Kon je wel schrijven bij vrienden. Een soort dagboek. Een soort vriendenboekje.
0: Ja, dus ik zal het even laten zien. Er zit gewoon letterlijk, wat vind jij leuk? Zet je naam, zet je tekstje. En daaronder kun je zien wat mensen zeiden. Dus ik heb bijvoorbeeld gezegd, ik hou van varen. En dat bomen. Dat staat eronder. Dus ja, het leuke. Gewoon, daar gaan we natuurlijk ook meer naartoe. We hadden het er al even over. En ook natuurlijk veel. Hè, waarom ze heel slim mediahuis weer gelanceerd hebben. We gaan toch weer toe naar gewoon meer het persoonlijke. Recht toe, recht aan. Niet te veel fratsen. Geen algoritmes. Ja. En ja, stiekem had Lepelt daar wel een mooie aanzet toe gedaan. Dus misschien van huis wel meegekeken.
4: Dit is AI at Work Live.
1: En jullie bedankt jongens weer voor deze week. Wij zijn maandag in de herhaling in de middag te horen bij Business News Radio. Heet het Business News Radio?
2: Nieuw Business Radio.
1: Zit met die andere.
2: Radio Business News.
1: Goeie cappuccino. Ja. Hebben ze een goede cappuccino?
0: Ja, Lars is echt de king of the of caps.
1: Oké. Het is dus niet BNR, hè mensen. Het is niet BNR. Het is iets anders met die letters. Nou, maar het is ook als podcast is het te horen. Dus veel plezier. Volg ons. En volgende week zijn we terug met een nieuwe aflevering. Tot dan.
4: Dit was AI at Work Live. Met Job van den Berg, Remy Gieling en Tom Jessen. 3 mensen, 1 programma. Geen filter. AI at Work Live kun je terugluisteren via je favoriete podcastkanaal. Tot volgende week. AI at Work Live. Van Businesswise. Bij New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij De Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

bij Business Wise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Listen to Lead. New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
4: Personeelszaken werd human resources. Maar wat als die R van resources nou precies het probleem is? Manon van Hoesel van RVDB legt uit waarom zij HR inruilde voor HX, human experience. Een cv, een motivatiebrief, een sollicitatiegesprek. We doen het al decennia zo. En Jos van Delft van Start Foundation laat zien waarom dat systeem heel oneerlijk is. En, heel belangrijk, een belangrijk mens, namelijk Otto Scharmer, die kennen we natuurlijk allemaal nog van Theory U van MIT, zegt dat het echte gevaar van AI is dat niet machines op ons gaan lijken, maar dat wij op die machines gaan lijken. Radboud van Hal van Human Capital Group vertelt wat dat op de werkvloer al oplevert. Fijn dat je luistert naar People Power.
5: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
4: HR bestaat al tientallen jaren. Beleid, processen, instrumenten en dat werkt. Of misschien toch wel niet. RVDB zegt nou eigenlijk niet. Het kan veel beter. Zij noemen de volgende stap van hun human experience, HX. Niet de mens als resource, maar de mens als ervarend iemand die wil ontwikkelen, verbinden, betekenis vinden en regie nemen. Wat is er mis met hoe we het nu doen? Wat is HX precies? En hoe ziet die omslag er in de organisatie uit? Manon van Hoesel is de gast, CEO van RVDB. Manon, leuk dat je er bent.
6: Dankjewel Glenn, wat een mooie intro.
4: Ja, het is allemaal AI hè, is fantastisch.
6: Nee, dat heb je zelf bedacht.
4: Zeker. Ja. Hey, jullie bestaan al lang, RVDB, sinds 1992 als mijn bronnen kloppen.
6: Die kloppen. 1 februari volgend jaar, 35 jaar.
4: Is dat een feest?
6: Wij moeten een feestje gaan vieren.
4: Nou, wat vervelend.
6: Ja.
4: Ja, leuk. Ik zie de uitnodiging tegemoet. Je weet me te vinden. HX, waarom HX? Waar is dat geboren, die ommeslag van HR naar human experience?
6: Ja, eigenlijk is dat al geboren toen ik begon met werken. Dat het draait om mensen in die organisaties. En dat klinkt zo makkelijk. Maar toch handelen we er niet naar. Dus
4: maar
6: we hebben veel feedback
4: nou
6: ook. Nou ja, dat is een hele goede vraag. Op de een of andere manier worden mensen nog steeds als personeelskosten gezien. Dus aan de passiva kant van de balans. Terwijl het is een activa, het is een asset. Ja. En waarom we zo denken dat. Dat is heel vreemd. Want uit elk onderzoek blijkt dat mensen het verschil maken in een organisatie. Dat als ze bevlogen zijn, als ze kunnen floreren, als ze zich kunnen ontwikkelen, doe je het stelselmatig beter dan je concurrenten. En toch vinden we dat heel lastig met elkaar.
4: Grappig is dat ik ook ooit eens een keer. Ik kijk ook voetbal. En ik vind altijd dat die hele transferperiode altijd fascinerend. Wie er nu weer voor veel te veel geld van A naar B gaat. En jaren geleden dacht ik ineens. Het is eigenlijk gek dat bedrijven dat niet doen. Dat je niet. Je weet allemaal wie van je mensen het supergoed doen. En wat ze eigenlijk ongeveer waard zijn. Maar het staat inderdaad nergens in de boeken. Terwijl, ja. Ik weet ook helemaal niet of het wel zou mogen. Dat je kunt zeggen, nou, Manon van Hoes, onze CEO, die is 3 miljoen waard.
6: Ja, dat zou leuk zijn. Als je op die manier je mensen op je balans kan zetten. Ja. Het is ook als een bedrijf failliet gaat, dan is het ook, de mensen zijn weg en het is ook niks meer waard. Dus in die zin zouden we er eigenlijk eens een lobby voor moeten doen. Dat je die assets inderdaad, net zoals in de voetballerij, omzet in de waarde die iemand meebrengt.
4: Ja.
6: Brengt wel weer andere problemen met zich mee natuurlijk.
4: Zeker, ja. Want mensen zijn natuurlijk gewoon vrij om ergens anders te gaan werken. Hè. Er zit gelukkig geen transfersom aan. Dat zou wat zijn. De andere kant van het verhaal is natuurlijk dat... Nou ja, ik denk als je de gemiddelde directeur van een bedrijf vraagt... of CEO van een groot bedrijf vraagt... joh, hoe belangrijk zijn mensen? Dan zullen ze niet zeggen... nou, zijn wel belangrijk, staan op ongeveer nummer 4. De meesten zeggen, nou, dat is het allerbelangrijkste.
6: Allerbelangrijkste wat er is, ja.
4: Dus in woord is het al zo.
6: Zeker.
4: En waarom is het in daad dan zo ingewikkeld?
6: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat degene die dat kan beantwoorden, die heeft de golden goose. Ik moest toen ik hierheen reed denken aan ons eigen voorbeeld. Onze organisatie, daar werken 150 man. Dus dat is niet zo groot hè, als hele grote bedrijven. Maar goed, je hebt toch 150 mensen die met elkaar moeten samenwerken. En wij hebben een HX-scan die we leuk aan klanten verkopen. Gingen we op onszelf loslaten. Want we dachten, ja, het is leuk dat we die klanten allemaal vertellen... hoe ze dat menselijk heel goed kunnen doen. Maar hoe doen we het zelf? En er kwam uit op één aspect van die scan. Dat wij op vitaliteit en welzijn eigenlijk als een van de laagste onderwerpen scoren. Terwijl als je kijkt naar hoeveel beleid we ervoor hebben. Hoeveel processen, hoeveel arbeidsvoorwaarden. Dat zat allemaal in het groen. Dus het feit dat je op papier of in woord of in gedachtegoed zegt... dat vitaliteit heel belangrijk is. En je hebt er ook allerlei middelen voor. Maar in de praktijk voelen mensen zich dus helemaal niet zo vitaal bij ons.
4: Ja.
6: Dat heeft natuurlijk ook te maken met de maatschappelijke druk. Er is hoge leefdruk momenteel. Er is veel onzekerheid. Het ziekteverzuim is historisch hoog in Nederland. De arbeidsmarkt is krap. Die blijft ook krap. Dus er gebeurt ook heel veel in de wereld momenteel.
4: Ja. Maar zeg je dan, ondanks dat voel ik... als de baas van het bedrijf, maar daar toch verantwoordelijk voor.
6: Ik voel me daar heel verantwoordelijk voor. Want ik denk namelijk dat werkgeverschap houdt niet op het moment dat de laptop dichtklapt. Kijk, nu is ons... wij zitten in de dienstverlening. Dus onze mensen die doen ook het werk bij de klanten. Dus dat het goed met ze gaat is voor het welzijn ook van onze organisatie het allerbelangrijkste. En toch dingen heel goed op papier schrijven of het beste voor hebben met de mensen of de intenties hebben, wil niet zeggen dat de uitkomsten ook zijn... dat het goed gaat met de mensen.
4: Ja. Wat ik soms zelf denk en wat ik ook wel ervaren heb... is dat mensen zijn ook ingewikkelde dingen.
6: Het is heel ingewikkeld.
4: Ja, dus als je het hebt over het besturen van een organisatie... Hè, dan komen er natuurlijk al heel veel andere dingen bij. Je moet over je cashflow hebben. Je moet producten bedenken. Maar dat zijn allemaal dingen die kun je wel op papier zetten. En bij mensen is dat gewoon best wel lastig.
6: Nou, ik ben opgegroeid in het HR-vak uiteraard. En dan werd altijd gezegd, HR is geen rocket science. En eigenlijk was ik het daar toen al niet mee eens. Want het is wel rocket science. Want een mens is niet in bits en bytes te vangen. We zijn emotionele dieren. We zouden graag willen dat we allemaal robots zijn en AI. Nou, daar krijgen we straks geloof ik nog meer over te horen. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ja, het is in die zin wel rocket science. Want het is heel ingewikkeld om dat in goede banen te leiden. We zijn individuen, je hebt een collectief, je hebt context.
4: Ja.
6: Je hebt persoonlijke afwegingen. Zijn we geen raket... geleerd
4: het is
6: kundige,
4: niet zo,
6: maar wel empathisch geleerd kundige.
4: Ja, iemand heeft dat een keer heel goed uitgelegd. Het verschil tussen ingewikkeld en complex. En die,
6: ik dacht dat je nu de grap over de mummie wilde maken.
4: Nee, ik vond dit een hele mooie. Die zei, weet je, een ouderwets horloge hè, met radartjes. Dat zit heel ingewikkeld in elkaar.
6: Ja.
4: Want als je dat uit elkaar haalt, dan moet je een expert zijn om hem weer in elkaar te zetten. En zeg maar, een ei is complex. Want als je dat kapot gooit, krijg je het niet meer in elkaar.
6: Dit is een hele mooie metafoor.
4: Ja, ik vond die ook fantastisch. Dat ik dacht, oké. En hij zei, eigenlijk is een organisatie als een ei. Dus dat zijn niet radertjes en dan je doet de dingen weer op de goede plek. Dat zijn mensen die met elkaar samenwerken.
6: Dat heet in de natuurkunde ook wel entropie. Dat is eenmaal als een proces in gang is gezet, dan kan je sommige processen zijn niet meer terug te draaien. Als water gas wordt.
4: Ik leer gewoon weer dingen. Wat super. Wat
6: heerlijk, water van maken. Ja, ik verzin het ook ter plekke. Ja. Nou, niet entropie, maar het voorbeeld. Ja,
4: mooi. Oké, nou, wij zijn ondertussen met dit programma. En als er een luisteraar is die alles heeft geluisterd, niet zijn en mijn moeder, dan moeten ze zich melden. Want dat krijg je echt, ik weet niet, dan ga ik iets leuks voor je verzinnen. Want we zijn ondertussen de 650 volgens mij gepasseerd. En de 12 jaar zo'n beetje gepasseerd.
6: Gefeliciteerd.
4: Wij hebben het eigenlijk over, we hebben het over de kracht van mensen in organisatie, mensgericht organiseren. Dus we hebben het over, nou, je noemt het HX. Ja? Geef er een naampje aan, maar dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Ik heb ook een periode gehad dat ik gewoon ernstig gefrustreerd raakte. Omdat ik dacht, ja, we schieten gewoon niet op. Het gaat niet vooruit. Er komen niet echt heel veel leuke voorbeelden bij. Kijk, ik kan er lekker over kletsen. Maar jullie moeten er ook handen en voeten aan geven. Ja. Jullie hebben er een scan voor gemaakt.
6: Ja.
4: Hoe maak je van iets wat zo complex is en menselijk en dus ingewikkeld. Hoe maak je dan daar toch iets behapbaars van waar je wat mee kan?
6: Ja. Nou, ik vind dat een hele goede vraag. Want het is best. Wat dat betreft is het best ingewikkeld. Omdat je dus niet zo'n horloge, zo'n radar ervan kan maken. Maar je kan wel mensen bewuster van maken. Dus je hoort veel bedrijven zeggen, het gaat over leiderschap en cultuur. En dat is eigenlijk ook zo. Maar dat is niet iets wat je op een tekenblad kan ontwerpen en dan implementeer je het en dan is het klaar. Dus dat ei wat uit elkaar spat, daar wil je dan lekker een gebakken ei van maken of je drinkt een brouw op. Je kan er wel over nadenken natuurlijk wat je met dat ei wil.
4: Ja.
6: En wat de uitkomsten zijn. En ik ben nu even, wat was je vraag?
4: Nou, nee, jullie hebben er een scan van gemaakt.
6: Ja, die scan.
4: Wat scant de scan dan?
6: Ja, nou die scant dus hoe hoog je scoort op bepaalde onderdelen in je organisatie. Als het dus gaat over leiderschap en cultuur. En wat eronder zit is een wetenschappelijk framework. We hebben onlangs Sven Hogevorst aangenomen. Die promoveert op mensgericht organiseren bij de Erasmus Universiteit. Want er is heel veel onderzoek. We weten heel veel over de psychologie van de mensen. Het is niet dat dit wat ik hier vertel nieuw is. Maar dat wat de wetenschap zegt samenbrengen met de praktijk. En dat gat dichten. Ik denk wel dat het daar momentum nu voor is. Ja. Dus in die scan hou je op bij de mensen zelf. Hoe ze in bepaalde zaken staan. En op basis daarvan weet je waar je aandacht aan moet besteden. En dan is de oplossing dus niet altijd processen en beleid gaan implementeren, maar met elkaar in gesprek over hoe dat beter kan.
4: Ja, want zo'n scan klinkt ook als een soort begin van, nou, dan heb je een soort.
6: Het is eigenlijk een diagnose.
4: Ja,
6: een analyse tool. En dat
4: van,
6: is
4: nou,
6: natuurlijk
4: hier moet je, hier valt winst te behalen.
6: Ja, hè, en wat ik al zei, bijvoorbeeld bij onszelf over dat voorbeeld van vitaliteit. Het is niet dat als je dus je procesboel op orde hebt, dat mensen zich dan ook daadwerkelijk vitaal in je organisatie voelen. Maar goed, dan moet je dus met elkaar het daarover gaan hebben. En wat helpt wel en wat helpt niet. Je ziet ook de samenleving is heel erg aan het verindividualiseren. Dus ja, het is niet meer one size fits all. Dus
4: nee, en dat is wel grappig. Hè? Want volgens mij, ik hoop een beetje, maar jullie weten dat beter dan ik, dat we die HR-fase hebben gehad van we maken een portal, we bedenken een. HR heeft nogal de neiging gehad om dingen te bedenken, omdat ze natuurlijk ook voor de hele organisatie zijn. Om altijd alles voor de hele organisatie te bedenken. Want dat is ook een soort van eerlijk of zo.
6: Ja.
4: En ook
6: speelt ook mee.
4: Dat schiet, en het is ook handig, want dan doe je het voor iedereen. En dat is wel fijn. Dan zit iedereen er gelijk doorheen. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen van de oplossing is niet om gelijk in de actie te schieten. En te zeggen, oh jee, dan moeten we, nou ja, als het over vitaliteit gaat, dan moeten we gaan zitten op dat mensen wel hun vrije dagen opnemen. Of dan moeten we naar de uren kijken die ze werken of weet ik wat. Het antwoord is om te gaan praten met elkaar.
6: Ja, eigenlijk zijn we op zoek naar verbinding. En op de een of andere manier vinden we dat heel lastig. Is er ook heel veel externe druk waardoor dat niet lukt. En ook de druk van gewoon het werken in een organisatie en je doelen halen. En we zijn daarin denk ik ook wel een beetje doorgeschoten in KPI's en meten en tickets maken. Hè? Als iemand jarig is, dan krijg je een taartje. En terwijl een goed gesprek zit juist niet in een, laat zich niet vangen in een proces. iemand echt zien, een echt gesprek. En dat klinkt, ja. Ik hoor het mezelf hardop zeggen, het klinkt zo corny. maar ja, dat is wel waar het om draait. En ja. ik denk ook in leiderschap dat compassie bijvoorbeeld iets is wat heel belangrijk is. En ik denk dat HR ook lang in de softe, maatschappelijke, reactieve, administratieve hoek is gedrukt. Dus het is ook aan ons HR-mensen om die plek te pakken, om die organisaties te helpen met die transformaties die ze doorgaan. Ik denk dat het heel relevant is. En dat HR-mensen dus ook te leren hebben dat de oplossing niet altijd zit in
4: dingen doen.
6: In processen. En ja, het is de combinatie van dingen die maakt dat je verder gaat. En dat die mensen ook echt centraal staan.
4: Ja, en het ingewikkelde zou, denk ik, als ik mij verplaats in iemand die daarvoor verantwoordelijk is, is dat je krijgt terug waar je winst te behalen hebt. Of sterker nog, waar je echt een been bij te trekken hebt omdat het niet goed gaat. Hè?
6: Ja.
4: En de oplossing is vervolgens om juist met een individu te gaan praten.
6: Ja.
4: En niet je, maar we. Dus er moet eigenlijk veel meer met elkaar gesproken worden over hoe is het met je? Wat vind je belangrijk? Wat heb je nodig? En dat klinkt heel eenvoudig. Hè? Maar nou ja, dat is het nadeel als je iets al 12 jaar doet en al 650 keren hier voor die microfoon hebt gestaan.
6: Ja.
4: Het lijkt alsof de oplossing voor alles dat goede gesprek is. En blijkbaar vinden we dat dus zo moeilijk.
6: Ja.
4: Om een normaal gesprek te hebben waarin je ja, geïnteresseerd ben in de ander om te horen van wat heb je nodig of wat vind je vervelend. Of,
6: nou ja, het is ook het moedige gesprek. Hè? Want het is niet alleen de menselijke kant. Het is ook de zakelijke kant. Je hebt ook gewoon doelen als organisatie die je wil nastreven. En dat wil je op elkaar alignen. Er is niks menselijkers dan goed afscheid van elkaar nemen op het moment dat het niet meer een goede match is. Dus ik denk ook wel dat in de volksmond dat menselijkheid verward wordt met die bepaalde zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Hè? Het is ook, ja. ook eerlijk tegen elkaar zijn en uitspreken en duidelijk zijn over wat wel kan en wat niet kan.
4: Ja.
6: En dat vinden we heel moeilijk, want dat vereist ook van jezelf, ook als leidinggevende, dat je zelfvertrouwen hebt, dat je zelf reflectie hebt, dat je zelf bewust bent. Management gaat ook over leiderschap. Het is iemand die een rol vervult en die dingen bij elkaar kan brengen, het werk verdelen. Maar ga er maar aan staan met al die mensen in je team die allemaal verschillend in de wedstrijd zitten. De een die zit in een andere fase dan zijn leven, de ander wil weer wat anders. Ja. Het is niet makkelijk ook.
4: En de een die het fantastisch naar zijn zin had en heerlijk in zijn vel zat, die gaat ineens scheiden of zijn kind wordt ziek. Of weet je, er zijn natuurlijk altijd. Je hebt ook gewoon met het leven te maken.
6: Je hebt het leven te maken. En daarboven drukt de directie op dat de resultaten beter in omhoog moeten. Dus ik denk zeker dat middelmanagers het over het algemeen heel moeilijk hebben.
4: Ja.
6: Maar
4: ze zijn wel de oplossing ook, hoor.
6: Ze zijn ook de oplossing, zeker. Want uit Gallup-onderzoek blijkt ook dat de bevlogenheid eigenlijk een van de belangrijkste meetpunten is hoe fijn je je leidinggevende vindt.
4: Ja.
6: Dus die is van cruciaal belang om een goede leidinggevende te hebben. Die dus aandacht voor de mensen heeft. Maar aandacht voor de mensen betekent dus niet dat je alleen maar vraagt hoe gaat het met je. Het moet ook over het werk gaan en de inhoud en waar je naartoe gaat.
4: Ja.
6: Dus het mes snijdt wel aan twee kanten op die...
4: Radboud, herkenbaar?
7: Dit is zeer herkenbaar.
4: Ja toch, want jij loopt met de Human Capital Group ook bij heel veel organisaties rond. Jij en jouw mensen.
7: Ja, nee, dit is zeer herkenbaar. Ook straks even de link naar AI, waarin het ook ontmenselijkt, terwijl je op zoek bent naar resonantie en elkaar echt goed aanvoelen. En dat kun je weer niet institutionaliseren. Hè? Wat je aangaf, van we hebben ons fideliteitsprogramma helemaal klaarstaan.

0: dat, ja, het gekke en het frustrerende, dat ik denk, ja, maar we weten toch ondertussen dat er mensen in de organisatie werken. En die mens die is nooit veranderd.
1: Nee.
0: Die is nog steeds hetzelfde dier. Met als een fantastische eigenschappen, maar ook met ja, de gekkigheden. Hè, de angsten die er zijn, die misschien helemaal niet realistisch zijn. Nou, misschien is dat een goede vraag. Zie jij dat het aan het veranderen is?
1: Zeker. Ik moest denken toen jij vertelde over jouw opleiding. Ik ben in 2015 ben ik bij de London Business School geweest. Bij Linda Gretton. Dat was toen een enorme HR-goeroe.
0: Heel leuk boek had ze geschreven.
1: Ja, The Future of Work.
0: Oh, ja, ja.
1: Ontzettend veel geleerd. Heb ik ook lang op kunnen teren wat ik daar geleerd heb. Maar eigenlijk zei zij, de instrumenten die we hebben bedacht binnen het HR, die werken niet meer. De manier van performance management. De manier van hoe we naar duurzame inzetbaarheid kijken. Ze zegt, het is een liminale fase. Het oude werkt niet meer, maar we hebben nog niks nieuws. Nou, dat is dus 11 jaar geleden. En in die zin ze had het zeker goed gezien. En we zitten dus eigenlijk, wat mij betreft, nog steeds in die liminale fase. In dat tussenmomentum. Dus we zien dat het oude niet meer werkt. Maar we hebben nog niet een nieuwe manier die...
0: Onze nieuwe houvast
1: die golden goose, die nieuwe houvast. Nee. Ja, en daar zijn we met z'n allen denk ik naar... Naar op zoek hoe we dat dus op een goede manier met elkaar kunnen doen. En de vraag is dus ook of je dat, vind ik een hele mooie, kan institutionaliseren.
0: Ja.
1: Ik denk zeker dat AI enorme kansen gaat bieden om het werk leuker en zinvoller te maken. Dus dat mensen ook...
0: En het grappige wat ik zie gebeuren is dat we zijn dus op zoek naar dat nieuwe houvast.
1: Ja.
0: Maar die zoektocht gaat weer op de ouderwetse manier.
1: Ja.
0: Ja, dus we zijn op een gestructureerde manier bezig om nieuwe houvast te vinden. Terwijl we eigenlijk dat op een ondernemende, onderzoekende manier moeten doen. En dingen moeten uitproberen, experimenteren.
1: Organisch veranderen vinden we heel lastig. Dat is ook omdat dat onzeker is. Hè? Dus juist een wat meer planmatigere aanpak biedt ook houvast.
0: Nou, om dit fijne gesprek niet af te sluiten met een soort... maar wat dan nu? De simpele vraag.
1: De Golden Goose.
0: Nou, niet de Golden Goose, want die is er niet. En ik denk dat dat ook heel eerlijk is om te zeggen dat die er niet is. Wat kan je morgen doen, nadat je dit hebt geluisterd, waarvan jij zegt van nou, dan heb je een begin gemaakt. En dat is altijd goed. Dus het is niet de Golden Goose, maar het is wel een gouden stapje.
1: Ja. Nou, dit gesprek wat je hebt gehoord, wat je daaruit hebt opgepikt, bespreken met een collega. Goh, ik begrijp dit. Hoe kijk jij daarnaar? En gewoon eens horen wat die ander daarvan vindt. En ik denk dat je verrast zult staan wat mensen daarover zeggen.
0: Cool. Goeie tip. Manon van Hoesel hoorde je. Die blijft lekker hier aan tafel zitten. Dus die hoor je nou straks ook nog. Maar wij gaan straks eerst naar iets... Ja, ook zo'n geïnstitutionaliseerd ding waarvan wij eigenlijk zeggen... ja, dat is van vroeger. Het werkt niet meer en wij hebben iets nieuws bedacht. En dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Lekker mee fluiten met de One Republic. Zo, ik krijg mijn mond niet uit, joh. One Republic. Rustig ademhalen, Glenn. I ain't worried, heet het plaatje.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Je stuurt je cv op, je schrijft een motivatiebrief en je hoopt op een klik in het gesprek. Vooral die klik is natuurlijk belangrijk, hè? Zo werkt het al jaren, maar werkt het ook echt? Onderzoek wijst uit dat cv-selectie en ongestructureerde gesprekken gevoelig zijn voor vooroordelen. En dat we daarmee mensen uitsluiten die het werk prima kunnen doen. Wat gaat er mis in hoe we de mensen selecteren en hoe kan het anders? Gelukkig zijn er organisaties die daar het voortouw in nemen. En een van die organisaties is de gast. Jos van Delft zit achter de microfoon. Projectleider bij Start Foundation. Natuurlijk een fantastische stichting die zich op een hele... Hoe noem je het zelf ook alweer, Jos? In jullie kernwaarden?
2: Ja, we zijn betrokken, creatief, ondernemend en rebels.
0: Rebelsen, ja, die vind ik heerlijk. Ja, daar hou ik van, rebels. Ja, dus jullie doen dingen gewoon anders, wat heel fijn is. Laten we eerst even kijken naar de groepen die op de arbeidsmarkt minder kansen hebben. Ook al hebben we nu een enorm tekort op de arbeidsmarkt. Het gekke is dat dat blijft bestaan. Het gaat misschien een beetje de goede kant op, maar nog niet echt zoals we willen, hè? Wat is het effect van de normale manier zoals wij gewend zijn om mensen te selecteren?
2: Ik denk dat het effect is dat je het gevoel hebt dat je controle hebt en dat je dus iemand aanneemt die bij jou gaat passen.
0: De beste kandidaat,
2: ja. Maar vaak gebeurt dat of op basis van een klik of omdat iemand toevallig hele goede contactuele eigenschappen heeft, een goed netwerk heeft, wat dan ook. En helemaal niet om relevante factoren die werkelijk van belang zijn om het werk goed uit te kunnen voeren. En vanuit die gedachte zijn we op een gegeven moment ook gaan kijken van oké, weet je wel, wat belemmert nu mensen in die toegang tot werk? Ja. En wij denken als je het hele sollicitatieproces vereenvoudigt, dat geen kwaad doet aan je bedrijf, dat nog steeds even goed blijft gaan, maar dat wel dus voor een grotere groep die gelijke toegang biedt.
0: Wie sluiten we buiten?
2: Ik noem het wel eens heel flauw de misfits. En dat kan eigenlijk een hele grote groep zijn. Hè? Het zijn jongeren zonder startkwalificatie. Het zijn ook mensen die misschien net wat minder contractuele vaardigheden hebben. Ouderen zie je natuurlijk nog steeds terugkomen. De nieuwkomers maken we nog niet genoeg gebruik van. Misschien wel een beetje.
0: Wanneer ben je tegenwoordig ouder? Want vroeger waren dat 50-plussers. Dat ben ik zelf ondertussen ook.
2: Nou, ik herinner me nog toen ik met mijn werk begon dat we dat er een aanbesteding met UWV was voor 45 plus ontslagwerklozen. En dat is het nu denk ik allemaal op 55.
0: Dat maakt zijn ogen te dragen.
3: Ja. Vrijdagjarig, dus ik...
0: ja, je bent een kansloos op de arbeidsmarkt geworden. Ik ook trouwens.
4: Hij blijft wel krap, de arbeidsmarkt.
0: Ja, hij blijft gelukkig krap, ja.
2: Ik gok dat het nu zo ongeveer op 55 ligt. Dat we dan toch echt wel gaan merken. Weet je, als je dan uitvalt, wordt het gewoon lastiger. En krijg je met meer vooroordelen te maken.
0: Ja. Wat ik wel interessant vind is dat jij ook zegt. Mensen die misschien extravert zijn. Die makkelijker praten. Die hebben dus ook een groter voordeel. Want dan wordt het ineens echt een hele grote groep. Hè? Dus iedereen die wat secundair is of wat meer wat introvert, die heeft dus gewoon minder kans op een baan.
2: Ja, ik bedoel, het is heel simpel. Als ik nou morgen bij een logistiek centrum binnenkom en dan kom ik binnen en ik weet wat ik zeg van het gebouw ziet er leuk uit. Ik vind het gebouw misschien hartstikke lelijk, maar ik heb wel geleerd dat ik dat zeg. Nou, dan maak ik nog een paar van die opmerkingen. Ik kijk je vrolijk aan en knik een keer, ik stel een vraag en ik heb die baan. Ja. Nou, ik kan je vertellen, ik ben binnen een week hartstikke ongelukkig daar. Je kunt me beter ergens anders neerzetten. Dus dat is alleen al dat je, als je dat daarover beschikt, over die vaardigheden, kom je dus gewoon makkelijker binnen. Maar het zegt er niks over of je uiteindelijk dat werk goed kan uitvoeren.
0: Ja. Wat ik zelf altijd een hele interessante heb gevonden, is dat als je in een sollicitatiegesprek zit, ben je eigenlijk op zoek naar jezelf. Dus je zoekt iemand die op jou lijkt. Want je weet dat jij het werk kan doen. Dus als je iemand vindt die op jou lijkt, dan kan die het werk ook doen. Wat natuurlijk totale onzin is.
2: Ja, dat is dus ook zo mooi. Hè? Of je denkt inderdaad van, weet je wel, ik voel een bepaalde klik. En dat is gewoon prettig. Dus je denkt van, weet je wel, met allemaal van diezelfde prettige mensen. Maar uiteindelijk,
0: met jou kan ik wel een biertje drinken.
2: Ja, maar uiteindelijk, ik vind het ook heerlijk dat ik met sommige collega's eigenlijk niet zo'n klik heb. Maar die wel gewoon een ontzettende aanvullende waarde hebben. En zo bouw je denk ik ook een heel mooi team.
0: Ja, juist door niet dezelfde mensen te hebben. Want die kunnen samen prima bier drinken. Maar dat is niet het doel van je bedrijf.
2: Nee, en ik bedoel, ga je bijvoorbeeld kijken naar pakken weer de magazijnfunctie. Ja, moet je daarvoor nu bijvoorbeeld ontzettend goede communicatieve vaardigheden hebben? Is dat nou van belang? Moet iedereen daar ontzettend extravert zijn? Nou, alsjeblieft doe er ook een paar introverten bij die gewoon heel nauwkeurig werken.
0: Ja, dat cv staat natuurlijk al langer onder druk. Hè? Zeker omdat daar ook een naam op staat en een leeftijd. Dus daar hebben we natuurlijk geprobeerd om die eraf te halen. Om een soort geanonimiseerd te solliciteren.
2: Ja.
0: Die motivatiebrief, daar zit al eigenlijk het eerste communicatieve echt in. En helemaal dat gesprek natuurlijk. Dus hoe jullie zijn rebels, daar houden we van. Hoe verzin je daar dan iets anders op?
2: Eerlijk, we hebben het niet verzonnen. Het is een jaar of 9 geleden begonnen. Toen onze directeur Jos Verhoeven in Amerika was bij Grayston Bakery. En daar het concept van open hiring zag. Daarvan hebben we toen gezegd van, nou goh, weet je wat, dit willen we eigenlijk gaan proberen. Want we hebben het elke dag over inclusie. Dit is het ultieme vorm van inclusie. Als we dan alles kunnen gaan schrappen.
0: Moet jij even vertellen wat open hiring is?
2: Ja,
0: we hebben er ook een aflevering van gemaakt. Dus we maken een linkje in de show notes. Dan kan je doorklikken en dan kom je daaruit. Dat was wel een paar jaar geleden, maar die is nog steeds.
2: Ja. Open hiring is de baan zonder sollicitatiegesprek. En dat betekent, als jij denkt dat je het werk aan kan, kom je ergens binnen, je zet je naam op een lijst. Zodra je aan de beurt bent, word je gebeld. Heb je nog steeds interesse, kun je beginnen. Geen vragen over je werkverleden, geen brief, geen sollicitatiegesprek.
0: Kunnen doen.
2: En wat we hebben.
0: En dat is waarschijnlijk niet voor raketgeleerden of mensen die een vliegtuig moeten besturen, maar voor werk wat je redelijk makkelijk.
2: Inderdaad.
0: Instapwerk.
2: Ja. Eigenlijk voor de opstartbanen inderdaad is het heel erg geschikt. We zijn dat programma gestart. Vorig jaar, 2 jaar geleden is een onderzoek geweest door CEOR. Daaruit bleek dat eigenlijk het gebruik nog redelijk beperkt was. Toen heb ik gezegd van, wat natuurlijk best spannend is dat je in één keer van nul, hè, van allerlei procedures waar we het net over hebben, die jou in ieder geval het gevoel van veiligheid bieden, daar compleet van afstapt. Dus we hebben gezegd van, nou, hoe kunnen we daaraan sleutelen? Vandaaruit zijn we nu de open baancampagne gestart. En dat is eigenlijk dat je werkgevers uitdaagt van, nou, stap nou in op een niveau dat je durft. Maak gewoon doelen om steeds objectiever te kunnen werven. En die campagne zijn we onlangs afgetrapt in Rotterdam, de regio.
0: Nou moet je me even helpen. Hoe peil je dat dan af? Want het is wel interessant, hè? Want dat open hiring is natuurlijk, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Hè?
2: Ja.
0: Het is heel eerlijk, want de eerste die opschrijft is als eerste aan de beurt. En die mag in principe beginnen als die nog wil. En dan ga je naar de tweede. Dat is wel behoorlijk rebels. Hè? Dus dan heb je ook rebelse bedrijven nodig die dat durven en ondernemers die dat durven. Hoe pel je dat dan af? Hoe maak je daar dan laagjes in, zodat mensen daar stappen in kunnen zetten?
2: Ja, nou stel je nou voor dat open hiring de 10 is in extremiteit. En je zou alleen al eens beginnen om te zeggen van, goh, we stoppen morgen met de sollicitatiebrief. Of bijvoorbeeld we laten mensen een meeloopdag doen in plaats van dat ze op gesprek moeten komen. Zijn eigenlijk allemaal kleine dingen. Je kunt alles gaan kijken, gewoon heel simpel. Dat zou wel elke functie kunnen. Om het echt te gaan terugbrengen naar een paar elementaire eisen. Wat heb jij nodig om die functie uit te kunnen voeren? En als jij dus een chauffeur bent, ja, dan heb je een rijbewijs nodig. Zo simpel is het. Maar je hoeft niet per se ontzettend representatief te zijn. Nou, dat zou je bijvoorbeeld al eraf hebben. Voor hoeveel functies in Nederland je al niet representatief moet zijn. Dat is verbazingwekkend. Nou, ga nu gewoon eens kijken. En dat kan nogmaals, dat kan bij elke functie in jouw bedrijf. Welke eisen stellen wij gewoon in die vacature die gewoon niet relevant zijn. Om het werk uit te kunnen voeren.
0: Ja.
2: En nou daar al eens mee.
0: Stel je voor, dat ga ik doen. Ik ben helemaal begeisterd. Ik ben ook rebels. Ik ga het doen. Flauwekul. En ik vind het ook lastig om mensen te vinden. Nou, dit kan helpen. Ik ga naar openbaan.nl. Hoe word ik dan geholpen daarin?
2: Bij openbaan, er zijn eigenlijk verschillende wegen. Je hebt de publieke weg. Dat is natuurlijk, hè, als jij op een gegeven moment echt stappen wil zetten als bedrijf, dan kun je ook bij de werkcentra aankloppen. We hebben het UWV, hebben een trouwe partner. Daar is ook gewoon kennis belegd. En de site openbaan, die help je ook gewoon verder met tips en tricks. Er zit een AI-bot tegenwoordig achter. Vroeger was ik het. Ja, dat hebben we al mijn.
0: Je bent gewoon vervangen.
2: Hoofd hebben. Ik ben inderdaad keihard vervangen. Maar mijn hoofd zit nu in die hulpmachine. En daardoor kun je gewoon eigenlijk bijna spelenderwijs, word je uitgenodigd en uitgedaagd om steeds verder te gaan.
0: En nou kan ik me voorstellen dat mensen hun bekende manier van selecteren willen vervangen door iets anders, maar dat ze ook op zoek zijn naar, maar wordt het dan wel net zo goed? Dus hoe zorg je dan dat er een soort van bewijs, wetenschappelijk bewijs of juist bewijs uit de praktijk achter zit?
2: Ja, ik weet niet of dat nu zo doorslaggevend is. Ik denk dat inderdaad dat we zo gewend zijn om alles in die processen te doen. En er werd net ook al gezegd, van soms moet je gaan experimenteren. Dus pak nou gewoon eens één functie waarvan je zegt van, pak morgen de magazijnmedewerker of dat. En dat betekent niet dat die functie niet van belang is. Je wil alleen zeggen van, goh, we willen een grotere toegang. We zijn een paar jaar geleden in Uden een bedrijf. En die hadden gewoon de mensen uitgenodigd. Zeiden van, joh, denk je dat je werk hier leuk vindt? Kom maar binnen. Nou, dat betekent A, dat er 40 man kwamen.
0: Maar die kwamen allemaal op dezelfde dag? Was
2: ja,
0: een open dag
2: op dezelfde dag, dezelfde ochtend. Kreeg wat uitleg over het bedrijf en een rondleiding. En je zag het werk. Nou, vervolgens waren er mensen binnen. Die zeiden al van, goh, als ik een brief had moeten schrijven of iets. Dan was ik niet gekomen, want ik kan niet goed schrijven. En vervolgens lopen we door het magazijn. En er waren twee dames en die dachten van, ja, ik zal wel naar de etiketterenafdeling moeten. Want magazijn is niks voor mij. En die lopen rond en ze zien dat het eigenlijk een vrij rustig magazijn is met licht werk. En ineens melden die zich ook aan. Die hadden zich niet aangemeld voor die gewone vacature, zeg maar.
0: Ja, ja.
2: En het is dus niet iets dat we vragen van, goh, weet je wel, we willen nu alsjeblieft uit liefdadigheid hier mee gaan doen. Het sorteert gewoon effect en je krijgt gewoon meer sollicitanten.
0: Ja. Manon, het klinkt ook een beetje als je als HR of recruiter gewoon iets meer als een marketeer moet denken.
4: Ik vind het prachtig. Prachtig voorbeeld dit. En ook, ik moest meteen denken aan dat motivatie zo belangrijk is. Een belangrijke werkvoorspeller is voor hoe goed iemand het eigenlijk doet. En van oudsher zijn we opgeleid met dat consensueusheid is. Of hoe goed je een brief kan schrijven. En nieuwe inzichten is dus motivatie. En hoe meet je motivatie? Ja. Laat mensen langskomen en ze enthousiast worden over je bedrijf. Dus ik vind het mooi. Mooi. Ja. Mooi initiatief. En spannend. Want ja, we hebben niet. Want je wilt ook meten en weten. En ja, wat nou als iemand niet functioneert? En wat nou, we zijn gewend om op een bepaalde manier te selecteren.
0: Ja.
4: Dus maar goed, ik begrijp dat jij in een AI-bot zit.
0: Ja, dat is een digitale Jos.
4: Hè? Ja, een digitale Jos. Misschien kunnen we ook een digitale een andere kit bedenken. Gaan we zo over horen hoe dat moet.
0: Ja. Ja. Jos, als je hier aan wil beginnen, je wil meedoen, hoe werkt dat?
2: Het is hartstikke simpel. Je gaat naar openbaan.nl en je wordt door het hele proces heen geleid.
0: Geweldig. En zit er ook nog los van dat er een digitale Jos zit? Als je denkt van ja, maar ik heb eigenlijk wel een soort van ondersteuning nodig. Ik durf het allemaal niet zo goed. En dan?
2: Nou, dan zou ik inderdaad zeggen van goh, eigenlijk kies voor de publieke weg gewoon. We hebben tegenwoordig de regionale werkcentra. Die kunnen daar prima in ondersteunen. Als jij daar aanklopt en je zegt van joh, we willen stappen zetten. Om in ieder geval objectief te gaan werven. Om meer mensen in te laten stromen. Dan zijn zij er. Ze kunnen begeleiding bieden, kennis bieden. Dat is denk ik de perfecte weg om te bewandelen.
0: Top. Prachtig initiatief. Fijn dat je er bent, want je bent nog niet weg. En wij gaan zo, het is al 37 keer aangekaald. Het is weer zover. We gaan het weer over AI hebben, maar dat mag ook wel, want dat is nogal ingrijpend allemaal. En dat hoor je zo.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Can't get out of it. Malcolm Todd hoorde je earrings.
1: Betere prestaties en gelukkige mensen. People power.
0: Het echte gevaar is niet dat machines op ons gaan lijken, maar dat wij op machines gaan lijken. Dat zei Otto Scharmer, MIT-professor. Volgens mij, misschien is hij ondertussen al met pensioen, weet ik eigenlijk niet. Maar dat schreef hij in de NRC. Is dat herkenbaar? Sneller beslissen, minder stilstaan, altijd door, altijd aan. Nou, ik merk het zelf als ik met AI bezig ben. Ik ben met 7 projecten tegelijk bezig. Dat ik na een halve dag, dan heb ik een soort gekookt brein. AI maakt het werk sneller. Maar wat doet die versnelling eigenlijk met mensen, met leiderschap en hoe organisaties functioneren? Nou ja, weer zo'n onderwerp waarvan we eigenlijk helemaal niet weten hoe het in elkaar zit. Wat we uit moeten vogelen. En gelukkig hebben we iemand in de studio die daar een mening over heeft. En misschien wel ervaring en misschien wel een oplossing. Je weet maar nooit. Radboud van Hals, de gast, directeur van Human Capital de Groep.
2: Wat leuk dat je er bent. Dankjewel, Glenn.
0: Tevens medescheidsrechter ooit. Hè? Wij hebben samen op het veld gestaan. Als mensen denken, goh, dit klinkt wel heel amicaal. Ja. Wij hebben samen hockeywedstrijden geprobeerd te fluiten.
2: Ik heb het van jou geleerd.
0: Ja, en jij doet het nog steeds en ik niet meer. Dus ja, dat is ergens wat misgegaan in mijn fluitcarrière. Hey, iedereen probeert natuurlijk zijn handen en zijn hoofd rondom dat AI te krijgen. En vooral, hoe past dat in een wat groter bedrijf? In een kleiner bedrijf is het, die zijn gewend om te experimenteren. Die zijn ook misschien wat meer gewend om wat minder controle te hebben. Maar in een groot bedrijf, waarom wil je het specifiek hierover hebben? Dat wij als mensen vooral niet te veel op die machines moeten gaan lijken.
2: Ja, eigenlijk wil ik het hier eigenlijk erover hebben, omdat de hele AI ontwikkeling is slechts 10% AI-techniek, algoritmes, 20% je processen in een bedrijf en 70% is een menselijke verandering. Want mensen moeten gaan leren samenwerken met AI. Zoals we nu kennen is gewoon ik vraag iets aan AI, je krijgt het antwoord. Maar het is eigenlijk altijd het antwoord van gisteren dat je krijgt. Want AI is natuurlijk een super gave verzameling van alle antwoorden van gisteren. Terwijl als je in een bedrijf werkt, moet je ook samen kijken naar de toekomst. En wat AI niet kan, is aanvoelen wat er speelt in de markt. Of wat als je modebedrijf bent, wat de toekomstige mode wordt. En hoe mensen aan het veranderen zijn. En dat het gevoel van wat de markt kan, dat heeft AI niet. En wat deze professor die je aanhaalde ook aangeeft, en die vond ik wel een hele mooie, is hij noemt dat bronintelligentie. Dus niet AI, maar BI. En dat gaat over dat je samen intelligentie ontstaat op het moment dat je met elkaar in overleg bent over van, hey, wat gaat morgen nou brengen? En het risico dat we lopen is dat iedereen denkt van, nou, ik doe gewoon wat gisteren is en dat kopieer ik. Maar als je aan AI vraagt, wat wordt de trend van morgen of overmorgen, dan zal AI dat antwoord, ze zullen antwoord geven, maar eigenlijk krijg je het antwoord van gisteren.
0: Ja.
2: En daar zit van hoe ga je samenwerken met AI? Dat is super handig voor analyses, werkt 24 uur per dag, maar de toekomst, dat zul je met mensen samen moeten doen. En we vergeten dat, omdat we vaak denken bij AI, dat is efficiënter, het kan goedkoper, we gaan repeterend werk weghalen. Allemaal ook hele goede dingen, denk ik, vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Alleen vervolgens moet je het organiseren dat je wel met elkaar in gesprek blijft. En dat is de balans die we moeten zoeken bij introductie van AI, ook in grote bedrijven.
0: Ja. En zeg je dan, de angst is dan ook dat mensen zich, omdat het antwoord van AI of datgene wat AI creëert een soort van de norm wordt, gaan mensen zich daarnaar voegen? Die gaan doen wat AI doet en dan is dat oké. En daarmee raken ze kwijt wat een bijzondere menselijke eigenschap is, omdat ze ook rebels kunnen zijn. Ik hou van het woord, Jos, daar ben je ondertussen achter. Dat ze tegendraad kunnen zijn, dat ze vanuit creativiteit of kunstzinnigheid of iets wat er niet is, iets gaan maken. Hè? Iedereen kent natuurlijk het voorbeeld van de iPhone. Hè? Er zat eigenlijk helemaal niemand op te wachten. En toch is hij er gekomen. Omdat iemanden, want er zijn veel vaders en moeders van de iPhone. Omdat die gewoon dachten, nou, oh maar dit en dan maar dat. En zo pingpong je heen en weer. En komt er iets uit wat eigenlijk niemand nodig heeft. Maar wel iedereen wil hebben.
2: Ja, en precies dit. Dit is wat AI dus niet levert. En wat je als mens, en dan ook voor vaak samen met mensen. Dus het gaat over creativiteit. En tweede is kritisch denken. Want je Ja, als je helemaal in de AI het antwoord altijd gelooft, dan vervaagt je kritisch denkvermogen ook. En dat is wat AI niet heeft. En als je het dan hebt, hè, jouw vraag was van wat doen grote organisaties hiermee? Je ziet, ik heb een verzekeraar als klant. De klant, die krijgt het antwoord wel van AI, wat er in zijn polis staat en of die een bepaalde korting krijgt. Alleen de klant, op het moment dat hij er niet uitkomt, dan wil die iemand aan de lijn hebben die vertrouwen heeft. En die het vertrouwen geeft. En dat vertrouwen geven, dat kan AI weer niet. Wel het correcte antwoord geven. Dat doen ze waarschijnlijk ook nog beter dan de medewerker. Maar dat vertrouwen geven niet. Dus de hele functie van de medewerker verandert. Van het juiste antwoord geven, wat een callcenter medewerker deed bij een verzekeraar, naar veel meer het vertrouwen, begrip tonen, inleven. Mm. Kijken wat de klant daadwerkelijk nodig heeft om weer verder te komen op het moment dat zijn huis afgebrand is of een dikke deuk in zijn auto.
0: Ja. En het grappige is dat jij natuurlijk zei, wij moeten vooral niet op AI gaan lijken. En dat is wel het gevaar wat erin zit. Die menselijke, puur menselijke eigenschappen die veel meer op gevoel zitten, die ons uniek maken, omdat wij een dier zijn en geen AI. Hè? Ja. Het grappige is natuurlijk dat wij noemen het intelligentie, maar we weten zelf nog niet wat intelligentie is. Dus hoe kan je iets anders dan kunstmatige intelligentie noemen? Vind ik ook altijd een hele interessante. Hoe ga je er dan voor zorgen in een organisatie dat je juist gaat onderscheiden? Want iedereen is nu natuurlijk druk bezig van hoe gaan we dat gebruiken? En we moeten kennis opbouwen en AI-geletterdheid en weet ik veel wat allemaal. En jij zegt eigenlijk, maar belangrijker is het om juist je te gaan onderscheiden van wat AI al kan. Want dat regelen we wel.
2: Ja, aan de ene kant is het natuurlijk, je wil optimaliseren. Hè? Dus AI gebruiken waarvoor je het wil gebruiken. Vervolgens moet je ook leren samenwerken met AI. Dat is natuurlijk iets nieuws, want je gaat echt mens en AI gaat samenwerken. Ja. Het is heel handig als AI je notulen maakt en een verslag maakt en dat soort zaken. Waardoor je ook sneller bepaalde activiteiten kan doen. Maar het allerbelangrijkste is dat je vervolgens ook weer gaat samenwerken met je collega's om te zorgen van wat doe ik met die uitkomst en het inschatten waar het in zit. Ik las een heel mooi voorbeeld in Forbes waarbij AI die maakt de analyse van een basketbalwedstrijd. Dus wie heeft de bal, hoe vaak wordt die overgegooid, hoe vaak wordt die. Maar de coach die haalt die ene speler eruit die eigenlijk loopt te klooien in het veld en die al een kaart heeft gehad. En van die moet ik eruit halen, want ik zie dat hij het niet meer. Als hij nog een keertje iets doet, dan gaat hij echt over de rode om een teamsamenstelling te doen. En dat kan AI niet. Dus je moet gaan kijken van wat doen we wel. En op dit moment zien we dat heel veel functies, even terug naar het voorbeeld van die verzekeraar, heel veel functies waren eigenlijk gericht op, je moet heel veel kennis hebben van die polissen en dat soort dingen. En dat wordt veel meer van, je moet en de kennis hebben van die polissen, want je krijgt toch een vraag. En je moet de menselijkheid hebben op het moment dat die klant daadwerkelijk jou belt, zodat die klant ook bij jou blijft. Want die klant kan met AI de goedkoopste polis vinden. En ook direct afsluiten zonder enig probleem. Dus de waarde van de organisatie zit veel meer in. Kan ik resoneren? En dan kom ik even terug op het verhaal van mijn collega Manon. Kan je resoneren met je klant? Kan je resoneren met je collega? Om samen iets nieuws te creëren. En samen verbinding met elkaar te maken. Zodat die klant loyaal blijft. Maar dat jij als medewerker ook loyaal blijft aan je organisatie. Omdat je een collega hebt waar je je aan wil verbinden.
0: En zie je dit al dan al gebeuren? Want het is, ik kan me zo goed voorstellen dat je als organisatie al blij bent dat je überhaupt dingen durft te doen. Hè? En daar zijn we praten hier veel over AI. Dat is natuurlijk ook logisch, want dat doen we overal. Daar zie je heel veel verschillende snelheden in. Hè? Grote organisatie, ook spannend. Wij hebben Copilot. Dan denk ik, hallo jongens, je moet niet weten waar ik al mee bezig ben. Als één pitter, kan je nagaan wat jullie wel niet voor elkaar zouden kunnen krijgen. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat je. Dat je denkt, eerst maar eens even gewoon het überhaupt gebruiken. Eerst maar eens even kijken wat de impact überhaupt is. Eerst maar eens even zorgen dat de collega's, dat we goede afspraken hebben. Dat we de eerste experimenten doen. En jij zegt, je moet alweer veel verder zijn. Want je moet scherp hebben waar jouw meerwaarde in zit als mens.
2: Het gaat in stapjes, hè. Want als je op het moment dat je medewerkers niet met Copilot kunnen werken, dan
0: heeft er niet zoveel zin.
2: Dan heb je niet zoveel zin. En de stap 2 is van, hoe gaan we het zo inzetten dat we processen die we hebben eigenlijk ultra kort maken? Want dan ga je productie-efficiëntie halen. En dan voel je al meteen de angst dat mensen bang zijn dat ze hun baan verliezen. Terwijl in die tweede fase het juist heel belangrijk is dat je mensen hebt die nog echt snappen wat je product of je dienst is. Want die heb je straks wel nodig op het moment dat AI het antwoord niet heeft. Of op het moment dat het een toekomstgerichte vraag is. En daarna pak je de stap dat AI met AI gaat werken. En dat je eigenlijk je mensen, nou, dat is het angstbeeld, vervangt door bots die met elkaar ook daadwerkelijk activiteiten uitvoeren. Maar daar zitten heel veel organisaties nog helemaal niet. Heel veel zitten echt in het optimaliseren van processen. En het werk dat overblijft, het werk dat het verschil maakt van je organisatie, is het resoneren tussen de klant en tussen je medewerker of tussen medewerker en medewerker. Op het moment dat je nu in een willekeurige AI-box zegt, ik wil een wasmachine en bestel hem ook voor mij, dan is het merk van de online retailer is niet meer belangrijk. Behalve op het moment dat je een hele goede ervaring hebt gehad met die online retailer, op het moment dat je die wasmachine net niet past of dat die. Dus daar zit het verschil in van de organisaties. En die human change, hè, dus die 70% van eigenlijk de AI-revolutie, daar hebben we echt heel hard aan te werken.
0: Heel grappig wat je zegt. Nou ja, luisteraars die vaker luisteren. Ik heb ook nog een online gitaarwinkeltje. En laatst had ik mijn eerste AI-verwijzing. Dus ik had een Duitser die kocht bij mij een gitaar. En ik vroeg aan hem van, joh, hoe ben jij eigenlijk bij me gekomen? Hij zei, nou ja, ik zat te chatten met Gemini, dus de AI van Google. En ik wilde weten wie een goede, betrouwbare leverancier was. En toen kwam jij naar voren. En toen dacht ik, oh, dat is tof. En ik heb alles goed geregeld. Ik heb allemaal Google reviews, dus mensen kunnen zien. En ik probeer heel veel op mijn website, heel veel vertrouwen uit te stralen. Ik schrijf erover, hè, zodat ik echt als een expert overkom. En dat ben ik gelukkig ook. Maar in het persoonlijke contact, want hij ging met mij appen, moet dat natuurlijk nog wel waargemaakt worden. En dat is misschien precies wat jij bedoelt. Je zegt, ja, je kunt alles zo ingeregeld hebben. Maar op het moment dat je dat menselijke contact, dan moet het wel kloppen.
2: Ja, als je dan eindigt bij een Chinese online retailer in plaats van bij Glenn Gitaren. Ik weet niet eens hoe je gitarenwinkel...
0: Neverenoughstrats.com.
2: Dat je niet bij Glenn Gitarenwinkel uitkomt en daar contact mee hebt. Of dat je dan door hebt van, ja, dit is heel slecht Chinees vertaald. Ja, dan stopt je klantreis ook onmiddellijk.
0: Ja.
2: Dus dit in klantreis alleen al. Dus dat gaat over je sociale vaardigheid. En dat je eigenlijk direct verbinding hebt met je klant. Maar dat geldt ook op het moment dat je gaat innoveren als organisatie. Want dan zet je ook slimme mensen bij elkaar. En probeert vanuit alle perspectieven te kijken van wat hebben we naar de toekomst nodig.
0: Ja.
2: En die revolutie, noem ik het maar, is dat AI inderdaad een deel van je werk gaat overnemen. En processen en standaard processen. Maar de kennis moet je sowieso nog in huis hebben. Dus ben echt heel zorgvuldig. Een enorme human experience voor mensen die kennisdrager zijn in je organisatie. En zorg dat je de sociale vaardigheden en het kritisch denken ook cultiveert binnen je organisatie. Ja. Om te zorgen dat je toekomstbestendig blijft.
0: Wat is de rol van HR hierin?
2: De rol van HR is, zorgen dat AI niet overgenomen wordt door alleen maar de IT-boys. Meestal boys. En dat die zeggen, ja, het is geweldig. Als je dit doet, dan is alles opgelost. En dat je zegt van, en voor die menselijke verandering hebben we echt wel iets meer tijd nodig. En tegelijkertijd denk ik dat je wel vooraan in die ontwikkeling moet zitten om te kijken van, en wat hebben onze mensen dan nodig qua mindset, qua toolset, hè, ik moet ermee kunnen werken, en qua skillset. Want je hebt andere skills nodig naar de toekomst. En eigenlijk die drie, dat drie luik, hè, toolset, ermee kunnen werken, skillset en die mindset, daar heeft HR echt een opdracht om daar nu al mee te gaan werken. Zodat je over een jaar, twee jaar, op het moment dat een aantal processen overgenomen zijn door AI, dat je daarmee aan de slag kunt gaan.
0: We hadden hier een tijd geleden, voor mijn gevoel was het 3 weken geleden, maar het zal wel 3 maanden geleden zijn, Chiara Kieft te gast van Berenschot. En die doen prachtig onderzoek onder allerlei HR mensen. En wat ik wel redelijk shocking vond, was dat een grote meerderheid zei, ja, de impact van AI op onze mensen en vooral onze strategische personeelsplanning. Namelijk, wie hebben we straks eigenlijk allemaal nodig als het allemaal, hè, als het allemaal wordt zoals we denken dat het wordt. Dat vonden ze heel belangrijk. Een hele grote meerderheid. En bijna niemand was ermee bezig.
2: Ja.
0: Dat vond ik echt shocking. Dat ik dacht, oké, er ligt dus een onderwerp wat je belangrijk vindt, maar je doet er nog niks aan.
2: Nou, ik denk dat HR daar echt wel, die mag open. Ik ben net op een studiereis geweest in Estland. En daar leiden ze alle basisschoolleerlingen op in het gebruik van AI. En dan niet Ik stel Copilot een vraag en krijg het antwoord. Maar Copilot of een andere AI tool, die daagt die leerlingen uit om door te denken. Dus het samenwerken met AI wordt daar in de basisschool al meegegeven. En 99% van de basisscholen doen vrijwillig mee met deze. Dus het gaat ook over het awareness. En dan is Estland een land. Maar uiteindelijk als organisatie kun je daar ook naar kijken van hey, hoe omarmen we het? In plaats van heel eng naar kijken van en privacy, moet je allemaal rekening mee houden. Maar eigenlijk, je kunt er niet omheen. Dus omarm het en ga voorwaarts denken.
0: In deze. Jos, AI in de arbeidsmarkt, is dat iets waar je je zorgen over maakt? Dat je denkt, ja, die kwetsbare groepen, de mensen die al lastiger aan de bak komen, die krijgen het nog lastiger? Of zeg je van, nou, ik zie het eigenlijk omgekeerd.
3: Ja, ik verwacht wel dat er een groep is die hier last van gaat krijgen. Dat zie je bij elke technologische ontwikkeling. Aan de andere kant gaat zich dat denk ik ook wel weer regelen of zo. Ik verwacht niet dat we in één keer straks duizenden, tienduizenden werklozen erbij krijgen. Maar zeker de groep die zich niet meer ontwikkelt. Hè, dat geldt ook voor mij, maar dat geldt ook als je tegenwoordig 55, 60 bent. Ja, je moet gewoon blijven ontwikkelen. En daar zit denk ik ook wel zo'n verantwoording van goede HR-afdelingen, van een goede werkgever, dat je mensen blijft ontwikkelen. En er was laatst een heel mooi artikel over de vooroplopers, maar je hebt ook de volgers. En je moet ook voor die volger, die moet je nu ook mee gaan nemen. Die het nog spannend vindt, de AI, weet je wel, trekt die gewoon mee.
2: Ja. En het voordeel is ook dat soms bepaald werk kun je niet vervangen. Hè? Een muurtje metselen, nog steeds niet door AI. Het gaat ook niet gebeuren. Dus er zijn heel veel praktische beroepen. Die krijgen juist heel veel potentie. En die verschuiving zul je ook wel zien in de arbeidsmarkt. Dat de waardering voor praktisch werk eigenlijk omhoog gaat. Ja. Wij zien dat bij Human Capital Group zelfs in de beloning van mensen die een praktisch beroep hebben.
0: Ja, eindelijk zou je bijna zeggen. Malon, laatste woord aan jou. AI, gaat dat er nou voor zorgen dat we meer human experience krijgen? Of is het iets waar we ons zorgen over moeten maken?
4: Nee, ik ga voor de utopie en niet voor de dystopie. Nee, we gaan het omarmen en dan gaan we ons werkende leven veel leuker maken. Want we willen blijven werken, we zoeken zingeving. Voor de lift hebben we geloof ik 50 jaar lang een liftportier gehad die op het knopje drukte. Dus voordat we vertrouwden dat we in een lift op en neer konden zonder liftportier, daar hebben we ook 50 jaar over gedaan.
0: Ja.
4: Dus ik verwacht dat het nu ook wel even, voordat we dat vertrouwen in AI hebben, dat hij ook dingen kan die wij kunnen. Ja, daar in die transformatie zitten we. Maar het leven gaat mooier worden. Daar gaan we gewoon voor.
0: Ja, en het leuke is natuurlijk, hè, dat is precies wat Radboud zei. Het gaat ervoor zorgen dat de mensen nog meer mens moeten zijn. En minder machine. Nou, dat is precies wat
4: we
0: willen.
4: Dat is preaching to the choir bij mij.
0: Kumba, ja, maar Lord, zeggen we dan. Alright.
4: Halleluja.
0: Ja, en meer van dat soort dingen. Ik vond het bijzonder leuk dat jullie er waren. Allemaal in de studio. Radboud van Hal, Jos van Delft en natuurlijk Manon van Hoesel van RVDB. Wil je meer luisteren, dan kan dat via onze website. En je kan ook onze AI-bot, want die hebben wij ook vragen stellen. En die geeft dan antwoord uit meer dan 650 afleveringen. Nou, hoe geweldig is dat? Dus daar zit niet alleen mijn hoofd in, maar ook alle hoofden van mensen die hier zijn geweest. Tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
2: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
5: Stand-ups, sprints, post-its aan de muur. Jarenlang ging half werkend Nederland agile en scrummen. De hype is inmiddels voorbij, maar de reden waarom we eraan begonnen eigenlijk helemaal niet. En nu komt AI er ook nog eens een keer bovenop. Het gaat niet meer alleen over hoe je mensen beter laat samenwerken. Het gaat er ook over wat je wel en wat je niet door de mens wil laten doen. Ja, dat raakt je functies, je teams, je managementlaag, oftewel de hele boel mag weer op zijn kop. Nou, dan hebben wij altijd tijd en zin en noodzaak tot duiding. En daarom hebben we Rini van Solingen in de studio. CTO bij Imagine. Maar hij is ook nog eens een keer hoogleraar aan de TU Delft. En hij is ook nog eens een keer auteur van een hele zwik managementboeken. En we zijn heel blij dat hij hier is. Fijn dat je luistert. Bij People Power.
2: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
5: Rini van Solingen, fijn dat je er bent. Zo'n heerlijke duizendpoot zoals we er heel veel altijd in de uitzending hebben met allerlei petten op. Het leuke is dat je dan ook vanuit allerlei kanten kan gaan duiden. Hè? Dus dat is prettig. Ik zat terug te denken, want je bent wel vaker te gast geweest. Wij hebben nog agile radio workshops samen gedaan. Hè? Dat was superleuk. Dan kwam er een team van een van jullie klanten en die wilde dan meemaken wat agile was. En dan gingen ze een radioprogramma maken.
6: Precies.
5: Met stand-ups. En
6: nee, 10 minuten naar een releasable product en dan iedere keer beter maken totdat jij zei we gaan live.
5: Ja, wat een gek. Ja, dat was echt gekhuis.
6: Wel leuk.
5: En we dachten, dit kan helemaal niet, joh. Ja, we begonnen dan met een playlistje gewoon. Hè? Want ja, als je een playlist hebt, kan je een radioprogramma maken. Maar die wilde ook nog een beetje inhoud in. Nou, langzaam ontstond dat.
6: Ja, er ontstond wel wat druk bij sommige mensen. Ik weet niet of het We hebben nog tranen gezien.
5: Oh ja, maar dat gebeurde wel vaker bij die workshops, ja. Ik heb, los van het feit dat ik jou te lang niet gezien heb, dacht ik ook van, ja, dat agile, dat ik was er en ben er super enthousiast over geweest. En ik ben er nog steeds. Het heeft natuurlijk heel veel in gang gezet. Ik denk dat we van tevoren nooit hadden bedacht dat er bijna een hele bank ge-agiled en gescrumpt zou worden.
6: Meerdere zelfs.
5: Maar ja, het is een beetje stil. Je hoort er niet zoveel meer over. Dus ik dacht, het is tijd om Rini uit te nodigen om te horen hoe het nou echt ervoor staat. Dus om maar te beginnen met iets scherps. Is het mislukt of is alleen de hype voorbij?
6: Ik denk, altijd, als alles altijd een beetje waar, Glenn. De hype is zeker voorbij. Dus het feit dat je niet zo heel veel over hoort, heeft er wel mee te maken dat het ook niet meer zo nieuw is. En dingen die nieuw zijn, krijgen aandacht. En dingen die commodity worden, wat minder. Het zal ook in heel veel takken van sport wel mislukt zijn. Voor zover je kan zeggen, is het mislukt.
5: Ja.
6: Bedoel maar, als je met een hamer op je duim slaat.
5: Is het een slechte hamer?
6: Is het een slechte hamer? Precies, precies. En het bizarre er eigenlijk is aan dat ondanks het feit dat in sommige takken van sport de hype wel voorbij is. En andere zitten er nog volop in hoor. De behoefte aan wendbaarheid die neemt alleen maar toe. Ja. Maar juist in de sectoren waar je als eerste bezig was. Dat waren inderdaad vaak bankverzekeraars. Maar in ieder geval de e-commerce, laat maar zeggen. De software intensieve omgevingen. Daar is misschien agile zijn hype wel voorbij. Maar de behoefte aan wendbaarheid is eerder groter geworden dan klein.
5: Ja.
6: En dat is een leuke paradox, denk ik, om vandaag eens af te pellen.
5: Ja, als je nou terugkijkt, hè, welk probleem wilden we dan eigenlijk oplossen waardoor Agile ineens zo'n vlucht heeft gekregen? Want het grappige was natuurlijk dat het al, ik weet dat ik Jeff Sutherland interviewde op een event, wat super tof was om te doen, want die man natuurlijk, die heeft aan de basis ervan gestaan. Die vertelde toen, en dit is al denk ik al 8 jaar geleden. Die zei, dit bestaat al 21 jaar, dus dit is niks nieuws. Waar hebben we het over?
6: Voor mijn eerste publicaties van de Scrum waren 1993, dus dat is 33 jaar oud. En het Agile Manifesto is 25 jaar oud, dus zo nieuw is het niet. Nou, ik denk dat sommige dingen ontdek je pas waarom ze werken nadat je door hebt dat ze werken. En ik denk dat bij de Agile ook wel aan de gang is geweest. Dat we komen uit een industriële revolutie. En daar zijn veel werkwijzen, komen die vandaan. En dan is het gewoon steeds beter worden. Meer expertise. First time right. Je kennis gebruiken om het juiste plan te schrijven. Nog meer experts erbij om een nog beter plan te schrijven. En dan ga je het plan uitvoeren en dan krijg je wat je wil.
5: Ja.
6: En we hebben in die softwarewereld gewoon geleerd. Er zitten zoveel bewegende doelen in. Er zit zoveel onzekerheid. Rond het wat, rond het hoe, rond het wie. Dat je bent eigenlijk vooraf niet slim genoeg om een plan te maken wat je alleen hoeft uit te voeren. Er zijn te veel bewegende panelen. En dan werkt het werken in korte cycli beter. Hè? En omdat je daarmee eigenlijk niet het leveren optimaliseert, maar het leren optimaliseert. En ik denk eerlijk gezegd dat degenen die dat ooit bedacht hebben, misschien zelfs niet eens door hadden dat dat was wat ze aan het doen waren. Dus laat maar zeggen, een methodische leermethodiek bijna schrijven, die je in de praktijk in teams kunt toepassen.
5: Ja, en daar is natuurlijk heel veel bijgekomen, hè, met als voordeel dat het een soort van gepresenteerd werd als zo zit het in elkaar. Hè,
6: precies,
5: dit zijn
6: precies
5: de regels, dit moet je doen.
6: Ja, nee, dat is in het begin, als je het een beetje aan het ontdekken bent, is dat zou je willen dat er wat meer structuur is. Vervolgens ga je ontdekken wat werkt, wat niet werkt. En dan ga je die structuur ga je herhalen. Dan werkt het. En als dan aan de voorkant de pioniers het pand uitlopen. En denken dat is niet meer interessant. Komen de achterkant de bureaucraten naar binnen. En die gaan het vermethodiseren. Die gaan het verbureaucratiseren. Die gaan er een governance omheen bouwen. En voor je het weet staat er iemand met een stopwatch naast de stand-up. Of die wel 15 minuten duurt.
5: Ja, ja. Is dat dan ook het einde? Als dat gebeurt?
6: Ik denk in ieder geval dat veel van het werkplezier er daarmee weggaat. En dat je dan in omgevingen krijgt waar de problematiek nog hetzelfde is. Waar die onvoorspelbaarheid aanwezig is. Dat je toch als professional, als software developer of als ander soort expert op een gegeven moment denkt van waar gaat dit nou over? Gaat dit nou over de briefjes recht, hangen recht en de stand-ups doen een kwartier of zijn we echt de problemen aan het oplossen?
5: Maf is natuurlijk dat we dat met Lean ook hebben gezien. Hè? Als je teruggaat en sterker nog in dat gesprek met Jeff Sutherland zei hij ook van belangrijk gedeelte van hoe ik tot Scrum ben gekomen is ook door Lean. Terwijl het gevoel wat je, die heeft ook zo'n hype gehad. Hè? Iedereen ging Six Sigma, Black Belt, weet ik veel wat allemaal doen. En daar had je op een gegeven moment kreeg je ook het gevoel van Lean gaat gewoon over kosten besparen. En dat heeft niks meer te maken met de macht van het individu om te zeggen, hey, er gaat hier iets mis.
6: Nou, sterker nog, voor je het weet, werd jouw functie als waste bestempeld.
5: Ja.
6: Ja, nou, ja, kijk, het is ik denk dat het iets terugkerends is. En dat heeft ermee te maken dat volgens mij hoe succesvoller een methode is. Of hoe breder het probleem wordt. Hoe meer we dan op een gegeven moment het waarom zoeken raken. Dus je begint ergens mee en het waarom is dominant. Je gaat pionieren. En je gaat zo door tot op een gegeven moment het waarom buiten beeld krijgt. En mensen die eigenlijk een ander soort probleem hebben. Wel verplicht worden om Scrum te gaan gebruiken. En soms werkt het dan en soms ook niet. En dan, en dan gaat het door. Er is een leuk artikel. Het is al gedateerd voor mij, is uit 1980, 1985. Je kunt het gewoon downloaden, het is gratis. Het is een wetenschappelijk artikel, het heet The Life Cycle of a Silver Bullet. En ik kan iedereen aanraden om het eens op te zoeken. Het is een van mijn intrigerende dingen. Hoe kan het nou dat we inderdaad op een gegeven moment, zodra we geen methode hebben, dan willen we het. En als we het dan hebben, stoppen we met denken. En dan is dat weer ons eigen probleem en dan gaat het door. Dus
5: het is natuurlijk wel interessant, hè? Laten we er ook vooral over ophouden. Want voordat je het weet, krijgen we een soort filosofische discussie over wat de basis is van organisatievernieuwing. Ja. Maar het is natuurlijk wel ik vind het wel opvallend, omdat ik nu al 11 jaar in deze studio sta en dus dingen zie komen en gaan.
6: Ik, ja.
5: Waarvan je eigenlijk denkt van ja, het is niet meer zo dat ze nu niet meer nodig zijn of goed zijn. Alleen we zijn dan toch weer op zoek naar inderdaad die nieuwe silver bullet, het nieuwe glimmertje.
6: Dus alles wat ik altijd zeg is zeg, agile werkt niet. Lean werkt ook niet. AI werkt ook niet. Six Sigma werkt niet. Mensen werken.
5: Ja.
6: En zodra we denken dat de methode het werk doet of het gereedschap, dan is het einde zoek. Ja. Ik hou me altijd vast aan de... Voor mij is dat Gerald Weinberg, die zei dat altijd. Iedere methode of tool wordt misbruikt door idioten in hun eigen nadeel. En dus ik denk, nou, dat is het maar wat het is. Weet je wel? Bedoel, maar, en ik ben ontzettend positief over Scrum.
5: Ja.
6: Het kan je ontzettend helpen. Het heeft ontzettend veel waarde gehad. Maar uiteindelijk, als de principes en de manier waarop het werkt helder is en die routine zit erin, ja, dan verliest het misschien zijn kracht. Dat zegt niks over Scrum. Dat zegt iets over je eigen ontwikkeling als team. Ja. Terwijl ik kom op andere plekken dat ik denk van, nou ja, het slimste is dat we hier gewoon weer lekker beginnen met een sprint van 2 weken. Iedere dag een stand-up en stap voor stap. Dat zit hem niet in die aanpak.
5: Ja. Ja, en het grappige is natuurlijk ook dat heel veel... Er zitten heel veel oplossingen in van alledaagse vraagstukken waar teams mee te maken hebben. Namelijk, we leren te weinig. We geven elkaar te weinig feedback.
6: We maken het
5: We weten eigenlijk met elkaar niet zo goed waar we mee bezig zijn. Ja. Wat zijn nou de doelen? Als we weten waar we mee bezig zijn, hoe veranderen die doelen? Dus heel veel van dat soort dingen zitten er al slim ingebouwd.
6: Ja. Ja, en we maken het klein in plaats van we maken het groot. En dat zie je in de praktijk natuurlijk heel veel. Een klein project, dat telt niet. Een groot project wel. We hebben 3 grote projecten. We hebben eigenlijk maar ruimte voor 1. Nou, dan stoppen we ze alle 3 bij elkaar. Dan hebben we 1 heel groot project. En daarmee creëer je je eigen ellende. En zodra dat er dan is en er is een startpunt en er is een borrel en er is een budget en er is een team, moet je eigenlijk weer terug naar de basis. En dat is, wat kunnen we in 2 weken maken wat de meeste waarde heeft? Nou, lijkt me een prima voorzet.
5: Ja, absoluut. Ja. Ja, en wat ik er interessant aan vind is dat het tapt ook in op heel veel dingen van hoe mensen gewoon in elkaar zitten. En dat gaat nooit veranderen. Hè. Dus resultaat binnen 2 weken vindt iedereen gewoon heerlijk. Hè. Los van het feit of het nou de beste manier is om ergens te komen. Het is gewoon fijn om resultaat te zien. Dat vinden wij prettig. Daar worden we blij van. Dan krijg je een lekker dopamine shotje. Dan kan je een feestje vieren.
6: Ze doen het thuis toch ook? Je gaat toch ook niet een verbouwing in na een jaar. Ga je eens kijken wat er is gelukt. Je knipt het op. En je geniet aan het einde van de dag van het resultaat met een biertje.
5: Ja. Als jij nou, hè, want jij loopt bij heel veel organisaties rond. Jullie helpen heel veel organisaties erbij. Als je inderdaad dogmatisch zou kijken, zou je kunnen zeggen, ja, we hebben dingen, hebben mensen getraind, we hebben dingen geïmplementeerd, bla bla bla bla, hoe je het ook noemt. Ja, wat blijft er dan nog van over? Ze hebben de methodiek losgelaten. Als je andersom bekijkt en je kijkt gewoon naar wat is er nou veranderd in hoe mensen met elkaar omgaan, in hoe ze samenwerken? Welke dingen blijven er dan het meest bovendrijven?
6: Nou, ik denk dat er echt een hele hoop veranderd is. Ik bedoel maar, van tevoren het perfecte plan proberen te krijgen, zien we niet meer. Als eerste de vraag stellen van wat kan wel en wat kan snel, dat zien we ook terugkomen. Dus het hele idee van werken in iteraties, niet in 1 keer is alles klaar met een big bang, in kleine stappen snel waarde leveren, dat zit er eigenlijk wel in. Dat blijft ook. Ik denk meer bij ons past. Dus wat dat er gaat, is er echt wel een hoop veranderd hoor.
5: Ja. Ik denk zelf ook, het grappige is dat ik de terminologie terug hoor komen op plekken waarvan je denkt, hey, wacht eens even, wat doet het hier eigenlijk? Dus ik maak een interne podcast voor een zorgorganisatie. En die zeiden dan, we gaan meer interdisciplinair samenwerken. En denk ik al, interessant. Ja. En we beginnen dan de dag met een stand-up.
6: Ja.
5: Terwijl ze het woord agile en scrum niet in de mond genomen hebben. Ja. Dus dat weet je, dat blijft dan wel achterhangen. Van het is handig om samen te beginnen aan de dag. Nou,
6: ja. Nou, maar als je kijkt, laat maar zeggen, welke takken van sport op dit moment toch nog wel actief met agile bezig zijn zonder dat het al een beladen woord is, zit je ook wel veel in ziekenhuizen op dit moment.
5: Okay.
6: En dat heeft gewoon mee te maken is dat je die scheiding, en misschien gaan we het straks erover AI hebben, maar die scheiding tussen business en IT of tussen zorg en informatietechnologie, die is niet meer zo strak. Dus ook daar is het kortcyclisch implementeren samen dingen voor elkaar leggen eigenlijk relevanter dan ooit. En die multidisciplinariteit deden ze dan in hun vakgebied vaak wel al. Hè? Artsen, verschillende specialismen met verpleging en alles wat daarbij hoorde. Maar die IT, ja, dit, dat, dat, dat zat daarnaast. En ze krijgen het er ook wel steeds meer door dat toch wel de ruggengraat van hun dienstverlening aan het worden is. En dat je dat dus weer niet van tevoren allemaal moet bedenken. Door mensen die er geen verstand van hebben. Maar dat je dat dus ook daar voor het cyclisch moet doen.
5: Wat heeft het met IT'ers gedaan? Want die zaten ook ineens, in plaats van dat ze met hun vakgenoten zaten ze ineens met een marketeer in een team.
6: Ja, dat is natuurlijk ook heel individueel. Dus ik kan je niet zeggen, wat heeft het met de IT'er gedaan? Weet je, ik snap misschien dat je de klassieke IT'er voor je ziet. Lichtelijk autistisch.
5: Ja, met zijn hoodie.
6: Maar ja, met zijn hoodie. Nee, ik denk dat je dat zo niet moet zien. Ik denk dat... Kijk, uiteindelijk, niemand doet zijn werk voor Jan met de korte achternaam. En op het moment dat je ziet dat je meer impact maakt, dat je mensen, dat je meer glimlachjes krijgt, dat je ziet dat er snel resultaat is, en er is ook onderzoek gedaan hoor, op dat vlak, dat je als mensen snel resultaat zien, dat ze productiever worden en zo. Dus ik denk dat het daar veel geholpen heeft voor de IT om veel meer te zien waar ze van zijn.
5: Ja.
6: En de waarde dichter te ervaren en dichter op de bal te spelen. En er zullen er ook zijn die zeggen van ja, dat wil ik helemaal niet. Laat mij maar lekker in Java programmeren. Maar ja, voor degene die dat willen heb ik ook slecht nieuws.
5: Ja.
6: Dat laten we tegenwoordig de Claude Code doen.
5: Ja, ik denk ik misschien ook wel. Maar ik weet eerlijk gezegd niet eens hoe Claude Code aan het programmeren is. Dat is een beetje dan mijn makker dat er gebeurt van alles. Alleen ik heb geen idee wat het is, maar het werkt wel. Anyways, dat geheel terzijde. We hebben het al over gehad. Hè. We zijn er al over begonnen. Dat kan ook bijna niet anders. AI heeft zijn intrede gedaan. Ik kan je zeggen, ik maak geen programma meer waar het er niet over gaat. Mm-hmm. En dat maakt ook niet uit wat het thema van het programma is. Het komt altijd langs.
6: Ja.
5: Dus dit is misschien wel de volgende agile. Dat we over 3 jaar hebben we het er helemaal niet meer over. Wie weet. Maar straks ga ik het wel met jou over hebben. Want ja, het zorgt er natuurlijk ook weer voor dat invloed heeft op organisaties. Hoe we samenwerken. En misschien ook wel hoe we dan agile met elkaar werken.
6: Absoluut. Want een sprint van 2 weken is best lang.
5: Ja, is veel te lang, joh. Als je ziet wat je in een dag kan doen. Maar dat hoor je zo.
2: Shaping your future. New Business Radio.

0: Chemical van Post Malone.
1: People Power met Glenn van den Burg.
0: Ja, met in de studio Rini van Solingen van Imagine, maar ook hoogleraar in de TU Delft. Zoals wij dat in Pijnakker zeggen, want daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Dus dat is vlakbij Delft. Rini, ja, we gaan het over AI hebben. Ik ben benieuwd wanneer het moment komt dat ik denk, daar gaan we weer. Maar nu gaan we het niet over AI zelf hebben, maar gaan het hebben over vanuit dat idee van het agile organiseren. Hè, dus we weten eigenlijk niet hoe de wereld zich gaat ontwikkelen. We weten eigenlijk ook niet precies wat een klant wil, wat een gebruiker wil. Dus laten we vooral snel tot resultaat komen, kortcyclisch dingen maken, iteratief. En dat goed georganiseerd. Nu is er AI. Je zei al vlak voor de break als een soort fantastische cliffhanger. Ja, een sprint van 2 weken is eigenlijk te lang. Wat doet dit met hoe wij georganiseerd zijn?
2: Glenn, ik denk dat dit misschien nog wel de grootste disruptieve technologie is die wij hebben meegemaakt sinds de elektromotor, de stoommachine, misschien het internet. Dit zet alles op zijn kop. En dat kan je natuurlijk van, dat is al vaker geroepen. En ik ben niet een doemdenker, hè? Ik ben een optimist ter discussie stellen. En in ons nieuwste boek schrijf ik, geloof ik, in de derde regel: kenniswerk is niet automatisch alleen maar mensenwerk. En dat wil dus niet zeggen dat opeens jouw baan verandert, baan wegvalt. Nee, maar van wat jij normaal gesproken doet, die 100%, is er 90% dat door een computer sneller, beter, goedkoper gedaan kan worden. Maar die 10% van jou is nog wel nodig.
0: En 90% is wel heel veel. Hè?
2: Ja, ik denk dat is angstig. Als je het gaat hebben over kenniswerk, kom je een heel eind op, Glenn.
0: Ja, maar noem eens wat dingen. Want als je er zelf helemaal diep in zit, dan schrik je erover wat dat allemaal kan. Hè? Als ik mezelf neem, ik kan veel meer maken, omdat heel veel van het voorbereidende werk, maar ook het schrijven van de initiële teksten. Hè? Dus het is natuurlijk op basis van niks iets schrijven, dat kost veel meer energie dan dat je een voorzetje hebt en dat je denkt, ja, nee, dit wil ik helemaal niet, of dat wil ik wel. Of...
2: Ja.
0: Maar het scheelt mij superveel tijd.
2: Ja, en de vraag is dan natuurlijk wel als organisatie te kijken, wat ga je met die tijd doen? Als je dan alleen meer koffie gaat drinken, wat levert het dan op? En dan kost het geld. Maar laten we zeggen, over het algemeen, dingen als beoordelen, creativiteit, beslissen, dat waren dingen, dat waren 100% mensenwerken. Je kreeg wel wat data, maar uiteindelijk het beslissen, het beoordelen, dat deed je allemaal zelf. En daar zitten bedrijven voor. Als je het over verzekeringspolen, hypotheken aanvragen, boeken, artikelen, muziek. Noem het maar op. Dat is vaak creativiteit, beslissen, beoordelen. En dat gaat niet 100% weg, maar een heel groot gedeelte daarvan kan zo'n agent of een AI model, kan dat gewoon

0: soms sneller, soms beter, soms goedkoper en soms alle drie tegelijkertijd.
1: Ja. Ja.
0: Alleen je weet het van tevoren niet. Dat is natuurlijk wel de kracht. Dus je hebt nog wel het begin bij mensen en het eindigt bij mensen. Alleen het zet alle structuren die we nu bedacht hebben voor dat wat wij noemen kenniswerk ter discussie. Maar denk aan mijn vakgebied, denk aan onderwijs. Ik sta voor colleges met software developers.
1: Ja.
0: En 10 jaar geleden hadden die dollartekens in hun ogen. Want ze werden in het tweede, derde jaar al verleid om bij de grote ter wereld te komen. Nou ja, binnen Nederland kon je maar. Ze werden allemaal naar de Googles en zo toegehaald, et cetera. Die zitten nu zich zorgen te maken van wat is mijn werk nou eigenlijk nog?
1: Ja.
0: Dus dat is echt disruptief op een grote manier. En tegelijkertijd ben ik ook wel heel positief op wat daaruit gaat komen. En zeker als we ook kijken. Ik doe ook het een en ander in de zorg, in de ouderenzorg. We zitten te kijken naar een groot tekort aan mensen. Nou.
1: Ja. Thank God dat er iets is wat kan helpen.
0: Ja, alleen. Ja. We begonnen met onzekerheid. Hè? Onzekerheid over het wat en het hoe en het wie. Nu komt er ook nog eens een dynamiek bovenop. Is namelijk die technologie. Want die technologie is niet stabiel. Hè, wat een model deze maand nog niet kan. Kan het misschien volgende maand wel. En als je dan gaat kijken wat dat betekent. Voor de besturing van organisaties. Wat dat vraagt van directies. Raad of commissarissen. Raad van toezicht. Ja, is ook enorm. Want het is niet zo dat je zegt van nou, we doen een investeringstraject van 2-3 jaar voor het nieuwe platform, et cetera. Want over een maand kan een model iets wat daarvoor niet kan. Dus zelfs je strategie komt bijna maandelijks op een manier wel ter discussie te staan. En ja. Ja, dat zijn we totaal niet gewend.
1: Nee, en dan denk ik ook maar eens even, ja, het is al voor de mensen die keuzes moeten maken, de beslissers in de organisatie, is het al spannend om enigszins te snappen wat er allemaal gebeurt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alle individuele medewerkers, alle managers. Ja, hoe doe ik mijn werk?
0: Ja.
1: Hoe ziet mijn carrière eruit? Hoe ga ik mijn team aansturen? Wie heb ik nodig?
0: Glenn, je liet het woord filosofisch vallen, hè? Maar de filosofische vraag der vragen. Waarom ben ik hier?
1: Ja.
0: Het is toch best vervelend als je die opeens iedere week in een andere vorm langs ziet komen. En er zitten heel veel mensen nu te luisteren of niet te luisteren. Die dat in min of meerdere mate overkomt. Dus vandaar dat ik ook denk van ja, dit is super disruptief. En als ik dan kijk naar hoe organisaties daarmee omgaan. Dan denk ik bij mezelf, het zit toch nog een beetje proeftuinerig. Hè? Kijken wat het kan. Goh, misschien is het leuk hier, leuk is het daar. Maar zijn we nou bereid om nu al tegen elkaar te zeggen, hey, wacht eens even, misschien moeten we wel de hele manier waarop wij onszelf organiseren opnieuw herontwerpen en tegen het licht houden.
1: Ja.
0: En als dat voor een bedrijfje van 5 of 10 medewerkers gebeurt, nou dan kom je met een paar pizza's misschien wel een heel end. Maar stel je voor, je bent een grote bank.
1: Nou ja, stel je voor, je bent een groot softwarebedrijf.
0: Een softwarebedrijf.
1: En je verkoopt, weet ik veel, je bent AFAS en je verkoopt een software suite.
0: Ja.
1: Of je bent, ik had laatst met iemand, je bent WeTransfer. Ik ben al iemand tegengekomen die zei, ja, ik heb zelf een eigen WeTransfer gebouwd. Want ik werd er gek van.
0: Ja.
1: En die was in een week was hij klaar. En er was geen programmeur. Ja, dan lach je toch gek.
0: Ja, nou, maar dat betekent het voor de verschillende mensen. En daarom vind ik het interessant om daar mee bezig te zijn. Dat is ook de reden dat we nu het boek hebben geschreven over AI-adoptie en transformatie. Maar ik weet niet of dit het moment is om het daarover te hebben. En ik wil het boek ook helemaal niet pluggen, want daar gaat het helemaal niet om.
1: Iedereen zit hiermee.
0: Ja.
1: Dus voorbij aan de vraag, want iedereen wil natuurlijk een soort blik in de toekomst hebben. Nou, daarvan kunnen we misschien toch ook wel zeggen, we weten het niet.
0: Nee, dus wat heb je dan nodig? Nou, we begonnen met Agile. Die zeggen, je hebt het niet het leveren geoptimaliseerd, maar het leren geoptimaliseerd. Nou, en dat on steroids. Dus leren on steroids. Niet leren in een paar sprints en een paar kwartalen. En zodat we een beter jaar hebben dan we van tevoren hadden gepland. Ja, datzelfde principe. Alleen dan in sprints van 2 uur. Of misschien wel korter. Of het hele idee van een sprint van een dag. We beginnen de dag met de retro, de review. En vervolgens doen we een planning. En dan zetten we de AI's aan het werk en we gaan naar huis.
1: Ik heb volgende week vrijdag, zeg ik dat goed? Ja, dus dat is ergens begin september. Als je denkt, er is geen volgende week vrijdag. Want ik luister de podcast. Heb ik mijn eerste AI workshop. Dus dan ga ik met een clubje van een organisatie gaan we iets bedenken. En een eerste, een eerste mock-up, een eerste MVP maken. Nou, in 4 uur.
0: Heel veel organisaties hebben natuurlijk de hackathon. Dat was het ding. Hè? Eén keer per kwartaal of één keer per half jaar een hackathon met mensen die dat leuk vonden, et cetera. Het zou mij niets verbazen dat wat wij een hackathon noemen, dat de motor.
1: Dat noemen we dan werk. Wordt. Dat wordt gewoon werk.
0: Nou, ze hebben het. Er heeft ook wel een naam. En dat is. Ik kan er even niet op komen. Wat je vogels ziet doen. Swarming.
1: Ja.
0: Het swarming als uitgangspunt.
1: Ja, ja, je houdt je buurman in de gaten en dan weet je waar je naartoe moet.
0: Ja.
1: Want anders kun je niet zwermen.
0: Ja, en in die snelheid ook.
1: Ja.
0: Dus het, zoals je bij een hackathon je volledig senang voelt bij het feit dat je geen idee hebt wat eruit gaat komen. Maar dat is dan leuk voor eens in het half jaar. Voor een dag of twee. Ja. Dat je nu zegt, maar dat hebben we eigenlijk altijd.
1: Ja, en dan zeg ik ook maar even, dan is de uitdaging het bestendigen. Ja, want de vraag is natuurlijk altijd bij dit soort dingen. Het is natuurlijk nooit zo dat het alles gaat vervangen en dat alles...
0: Nee.
1: Dynamisch gaat worden. Er moet ook nog steeds bestendigd. En er moet altijd nog structuur. En altijd nog repetitie. Precies. En ben ik
0: en dan ben je terug waar we begonnen zijn. Nu heb je gezegd, was er maar weer iets van structuur. Was er maar een Scrum for AI. Zeggen. Alleen dan niet zoals we dat hadden, maar op een hele andere manier. En het zou mij niks verbazen als we dat de komende 2-3 jaar gaan ontdekken. Met alle risico van dien. Zoals je dat ook weer krijgt, dat dan de bureaucraten het weer gaan overnemen. Ja.
1: En die zeggen dan, dit is het, zo werken we.
0: Het enige grote verschil. En daar is echt wel een fundamenteel ding in. Is dat als je helemaal niets meer weet. Hè, dat is een beetje wat die hackathons kennen. Of wat het swarming. Is dat het dan cruciaal is om te weten. Wat willen we bereiken? Wat is de impact? Wat is de waarde die we hier neer willen zetten?
1: Ja. En daar is dus niet voor niks dat jouw boek, zal je even helpen, Alle ballen op impact heet.
0: Exact. Hè. Je kan het ook allemaal op waarde of zo. Of op resultaat. Maar in ieder geval kunnen zetten. En dat is wel je houvast. En op het moment dat de bureaucraten de claim gaan hebben, wij gaan efficiënter voor meer impact zorgen. Misschien komen we dan wel bij elkaar. Want dan gaan we dus niet de methode optimaliseren. Maar we gaan de impact optimaliseren. En daar is natuurlijk helemaal niets mis mee.
1: Nee. Nee, en dat moet je dan dus, zolang je dat niet duidelijk hebt, en dat geldt natuurlijk voor alle organisaties, dat op het moment dat dat niet duidelijk is, dan krijg je discussie over alles.
0: Ja, dat is wel de grap, is dat veel van die organisaties waar wij nu ook advies doen, die doen net of alles planmatig is en te plannen is, maar het is het al lang niet meer. En de vaardigheid van veel managers, wel die middellaag, is dan om plannen te maken die concreet genoeg zijn om een akkoord op te krijgen. Maar gelukkig nog vaag genoeg om dan gedurende het jaar nog een beetje met potjes te kunnen schuiven, te manipuleren, zodat je toch nog impact maakt, ondanks dat plan wat je ooit geschreven had. Ja. En nu komt de kanteling eigenlijk andersom. Dat je zegt, je hebt juist geen vage impactdefinities nodig, want die helpen je niet meer. Je hebt zo bijna meetbaar tot achter de komma, waarom doen we dit? Wat willen we hier uitkrijgen?
1: Ja, en je moet op elk moment weten wat er juist omdat je zulke korte cycli hebt en juist omdat je zo iteratief werkt, moet je een goed dashboard hebben waardoor je weet, oké, wat we nu gedaan hebben heeft een positief effect.
0: Nou, dat.
1: En wel dit, hoera, meer hiervan of direct mee stoppen.
0: Maar kijk hoe je AI tools gebruikt. Kijk hoe je een LLM gebruikt. Dus juist hoe concreter je bent op wat je wil bereiken, op de impact die je neer wil zetten, wat het product moet zijn, wat je eruit wil krijgen, hoe beter je kan helpen.
1: Ja.
0: Als je hem zegt, ik wil sprints van 2 weken en ik wil 3 keer per dag een stand-up, gaat hij het waarschijnlijk ook nog voor je doen. Maar ja, wat er dan uit gaat komen is nog maar de vraag.
1: Ja. Ja. Oké. Wat betekent dit dan voor hoe je dit soort dingen aanpakt. Dus ja, die impact duidelijk. Hè? En het grappige is natuurlijk, ook die hype hebben we gehad. Hè? Purpose, the why. Nou echt, joh, man, hou op, schuit. Er was een periode, kon niet in een vergadering zitten of iemand stak zijn vinger op. Wat betekent dit voor onze why? Terwijl je het misschien had over de bekertjes in de koffie in de kantine, weet je wel. Maar die hype heb je eigenlijk een beetje gehad. Dus hij zegt, die moet weer terug.
0: Alleen wel meetbaar graag.
1: Oké.
0: Wel gaan.
1: En is dat dan stap 1? Zeg je dan, als je klaar wil zijn voor AI, zorg dan eerst voor dat je überhaupt door hebt wat je aan het doen bent?
0: Ik geloof niet dat je klaar kunt zijn voor AI. Ik denk dat het te veel onduidelijk is. Dus ik denk dat het vooral gaan beginnen, dat dat alles is. Hè? Dus het durven, die eerste stap durven zetten. En welke, dat maakt in veel gevallen dan helemaal niet uit. Want uiteindelijk, er is toch nog te veel onduidelijk. Dus ga maar een keer een kant op lopen. Dan kom je er vanzelf al achter of de goede kant is. En stuur dan bij in plaats van alsnog proberen te denken. Ja, maar welke, wat is nou de beste eerste stap in welke richting? Ja, alle tijd die je daaraan besteedt is toch verloren tijd.
1: Maar op het moment dat iemand zegt... wij zitten in een proces om een doorwrochte keuze te maken welk AI-systeem wij gaan implementeren zodat wij klaar zijn voor de toekomst.
0: Ja, dat is sowieso, dat zou ik niet doen. Omdat ik nu al weet dat het AI-systeem dat je kiest of het taalmodel wat je kiest, et cetera, over 3 maanden weer vervangen zal moeten worden. Of in een nieuwe versie komt van dezelfde. Dus niks is voor altijd. Klinkt zo'n beetje door. Maar dit gaat ook daar veel sneller.
1: Ja.
0: Dus ga het gewoon doen. Kies niet voor procesoptimalisatie, maar probeer voor leeroptimalisatie. En hou er rekening mee dat alles wat zeker is, alles wat je nu verankert, je later weer los moet maken. Dus bouw alsjeblieft een huis zonder draagmuren.
1: Oké, en dan zeg ik even voor iedereen die dan een verantwoordelijkheid heeft voor een team of voor een afdeling of voor een heel bedrijf. Ja, dat is allemaal leuk, meneer Van Solingen, maar aan het eind van de maand moeten de salarissen betaald worden. Dus wat is dan nog mijn houvast?
0: Nou ja, dat is precies. En daarom is het zo belangrijk dat als je denkt dat je de houvast kunt halen uit betere plannen, dan ben je er een groter gevaar voor je organisatie. Meegaan pionieren. En dat is denk ik ook, als je kijkt naar directies en de RVC's, die nu die uitdaging langs zien komen. Het komt op hun bureau, is het terecht te komen via een incident of via een project of op bij toeval. Het gaat daar niet meer weg.
1: Nee.
0: Het blijft een thema. En op het moment dat het zo disruptief is zoals we gestart zijn, dat het alles wie je bent ter discussie stelt, is dat dus ook een uitdaging voor de top. En je kunt dat niet wegdelegeren. Een van de paragraafs boek is ook. AI transformeren kun je niet delegeren. Dat zijn topvragen.
1: Ja.
0: En dat is niet een eenmalig ontwerp. Dat is een herontwerp. Dus bijna het cyclische leren. Zoals we dat binnen Agile hebben gehad. En we zeggen, god, het gaat AI nu voor de individu. Gaat dit optimaliseren? Heb je dat ook nodig op bestuurlijk niveau? Voor de besturing van de organisatie. Het herontwerp van de organisatie. Ook dat gaat dus. Uiteindelijk blijven het dezelfde cycli. Alleen ze worden gewoon sneller.
1: Ja. En weet je wat ik nu zit te bedenken. Terwijl ik met jou aan het praten ben. Is dat wat we natuurlijk langs hebben zien komen. Is de... herwaardering, laat ik het zomaar zeggen, voor ondernemerschap en hoe ondernemers dingen doen. En daar kwamen dingen als design thinking uit, lean startup, agile misschien ook wel gedeeltelijk, ook al is het dan al wat gestructureerder, maar zelfs effectuation, hè, dus hoe werk je eigenlijk aan nieuwe ideeën? Ik denk, maar dat wil ik graag bij jou toetsen, is dat als je de afgelopen tijd dat soort dingen hebt uitgeprobeerd en ontarmd, ervan geleerd hebt, dat meer ook als een soort vaardigheid in mensen hebt opgeroepen, dan gaat AI omarmen 2 keer zo hard.
0: Nou, dat
1: 3 keer zo hard.
0: Dat is, ja.
1: Toch?
0: Dus als het. Kijk, toen ik, ja, een opa praat, hè.
1: Ja, oh ja, ik heb er ook last van.
0: Toen opa informatica studeerde. Toen werd ons ook al geleerd dat we moesten werken in iteraties. Dat we software nooit in 1 keer first time right konden krijgen, et cetera. Maar vervolgens kwam je dan met je diplomaatje de universiteit uit lopen. Je liep bij een bedrijf naar binnen. Die zei, wat met z'n 2 echte computer? Dat is niet efficiënt. Hoezo pair programming? Hoezo iteraties? Je kan dat toch gewoon, hier zijn de specificaties.
1: Ja.
0: Maken, bouwen, testen, klaar. Dat is niet meer. Dat is volledig veranderd. Dus in die zin is er hoop, hè, dat het altijd wel goed gaat komen. Alleen nu in het hele onderwijs moeten we dus ook gaan nadenken over hoe brengen we die vaardigheid. Hè. De studenten moesten we dan vaak nog, werden nog agile geleerd, iteratief leren. Nee, dat moet in het onderwijs. En dat zit ook steeds meer in het onderwijs.
1: Ja.
0: En nu komt die AI eroverheen. Ik bedoel maar, mijn studenten, Glenn, die hebben wonderbaarlijk gezien de afgelopen 2,5 jaar opeens leren schrijven.
1: Ja, gek, hè?
0: Daarvoor zat het allemaal vol met taalfouten. En opeens krijg ik rapporten. Het klinkt als een klok. Het staat vol met onzin, maar het klinkt als een klok. En dan krijg je daar dus ook weer de discussie. Wat moeten wij met die AI? En dan krijg je de stroming die zegt, we moeten het verbieden.
1: Ja.
0: He, we gaan nu niet alleen een plagiaatchecker nodig. Maar we gaan ook een AI-checker gaan we invoeren. En ik denk dat aan de ene kant snap ik die gedachte ook wel. Maar tegelijkertijd, daar zit die niet. Want dat AI gaat niet meer weg. Dus hoe ziet een toekomstige generatie software engineers eruit? Of andersoortige kenniswerkers, die starten met AI. En dat vind ik het leuk aan de jonge generatie. Degene waar je dan vaak mee werkt, als ze een nieuwe klus krijgen die ze nooit hebben gedaan, is de eerste, welke tool kan dit voor mij doen? En als opa naar zichzelf kijkt, dan is het toch van, wie ken ik die
1: dan? Ja, wie? Ja, ja, ja.
0: Dus wat dat er gaat, Glenn, moeten we gewoon zorgen dat we snel een stap opzij doen. En dan dat die jonge generatie het gewoon gaat doen. Want die zijn misschien veel beter behept om dat voor elkaar te krijgen.
1: Oh, daar ben ik nog veel te eigenwijs voor. En heb ik ook veel te veel lol in. Ja. Dat is het grappige. Nee, maar het leuk, wat ik zelf het leuke vind is dat, kijk, ik ben een zelfstandige, dus ik hoef met niemand rekening te houden. Ja, met mijn klanten natuurlijk. Maar als ik denk, hey, dit vind ik tof, dit ga ik doen, maken, ontwikkelen, weet ik veel wat. En ja, gaat het mis, dan gaat het mis. Ik ben ook iemand die, ik kan heel hard lachen om mijn eigen fouten. Had ik vroeger al, toen ik mijn oude MS-DOS-machines om zeep hield. En dan moest ik ze weer aan elkaar schroeven en weet ik veel wat. En ik heb echt geen verstand van wat ik aan het doen was. Hè, maar ik doe het gewoon. Daardoor gaan heel veel dingen kapot. Maar ik leer er ook veel van.
0: Ja.
1: Maar dat zit toevallig in me. Dus die mazzel heb ik. En dat helpt me nu heel erg door gewoon te denken. Oh, oké, ik heb een ideetje. Nou, ik zeg gewoon tegen hem, ik heb dit idee. Wat vind je ervan? Nou, maak een plannetje ervoor. En dan kijk ik plannetje schuin door. Denk, nou, is best goed. Gaan we bouwen. En dan bouwt hij iets. En denk, nou, ja, dit is niet helemaal precies wat ik bedoelde. Ja. Maar ik heb nu wel een beter idee. Want hij heeft iets gemaakt. En dit is niet wat ik wil. Maar ik wil wel dat.
0: Ja, precies. Dus je bent eigenlijk geen entrepreneur. Je bent een solopreneur.
1: Ja.
0: En ik denk dat daar met al deze tools veel meer ruimte ontstaat voor solopreneurs of solo teams. He, dat je vroeger als je door een stad liep, dan stond er wel eens zo'n eenmansorkest. Weet je, was een man met zijn trommel op zijn rug, een bel aan zijn voet, een mondharmonica voor zijn neus, een gitaar voor zijn buik, et cetera. En dat zag er dan altijd een beetje amateuristisch en bijzonder uit. Maar het was toch altijd wonderbaarlijk wat voor muziek die eruit kon krijgen. Ja. Nou, ik denk dat we, laten we zeggen, met de tooling die we in het kennisdomein nu tot ons krijgen, dat je daar eens rekening mee moet houden. Dat je veel meer de solopreneur aan het werk zult gaan zien.
1: Straks gaan we het over die leidinggevende hebben. Die directie, die bestuurders die dan weer zo'n heerlijk onderwerp erbij krijgen. En ze hadden al zoveel op hun bordje liggen. Ze hadden het al zo zwaar met de geopolitieke ontwikkelingen. En met de markt en met de regelgeving. Ach, hostie, al die arme mensen die veel geld verdienen. Nou, die gaan we straks helpen. Dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Staples, die George Ezra, die Casio, die mag toch echt niet weg.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Professor Rini van Solingen te gast. Dat zeg ik natuurlijk omdat je dan denkt, oh jee, een professor die heeft er ergens verstand van. Nou, dat is ook echt zo. Al jarenlang aan het agilen en het helpen bij agile. Daarover aan het nadenken. Maar ook het aan het doen bij Imagine. Want daar is hij ook nog eens een keer Chief Technology Officer. We gaan die directies, die bestuurders, die mensen die dan ineens op hun bordje kijken en denken, hé, er ligt van alles nog wat op. Heel veel onderwerpen die had ik al, maar er staat ineens twee letters AI op mijn bordje.
2: Ja.
0: Wat de hel moet ik daar nou weer mee? Dus, hoe geef je daar dan richting aan? Wetende dat je eigenlijk niet weet waar je naartoe gaat.
2: Nou, precies. En sterker nog, ik hoor ook van dit veld dat het is AI, AI, AI. Iemand zei, als ik naar mijn raad van commissaris luister, het lijkt wel een stel ezels.
0: Dan moet je hem omdraaien.
2: Ja, precies. Dus ja, de hype is er tot in het extreme. Het kaf van het en het koren ligt nog volledig naast elkaar. Sommige dingen zijn waar, alles is volstrekte onzin. Maar dat ze er niet mee moeten, dat is voor henzelf wel duidelijk. Maar wat dan? En dan is het in precies wat jij zegt. Dus het is heel onduidelijk. Hè? De richting, alles kan veranderen, maar waar beginnen we dan, et cetera. Nou, ik heb samen met Giovanni Piccirilli, dat is de voormalig CTO van RTL Nederland.
0: Die stukje verderop.
2: Die hebben hier vooral ook nog een gebouwtje staan. Hij komt uit die Videoland-tak. En die hebben daar heel erg geleerd dat je maar niet business en IT moet scheiden, maar dat je business en IT moet integreren. Sven Sauvé, de directeur van RTL, heeft ook het voorwoord geschreven voor ons boek. En zij hebben ook een AI-transformatie achter de rug, waarbij ze echt iedere keer starten vanuit het herontwerp. Dus wat willen we hier bereiken? Laten we het proces pakken wat het meeste pijn doet, waarvan we zouden zeggen, god, dit zou 3-4 keer zo snel of 3-4 keer zo groot, maar we weten niet hoe. Nou, begin daar dan mee en ga kijken hoe je dat rondom AI kunt maken. Dus ga nou niet zeggen van, we hebben een proces, kunnen we dat sneller maken door de AI tegenaan te plakken. Nee, dat je zegt, we hebben iets dat zou veel beter moeten weten, niet hoe. Nou, laten we eens kijken wat AI kan. En dan we eens kijken welke gaten we daarna nog in moeten vullen. Dat is eigenlijk de houding die je daarin...
0: Dus je haalt steeds een stukje uit je. Dus je zegt ook niet van, we gaan een totale strategie maken, of we gaan een beleid maken, of weet ik veel wat. Maar je gaat eigenlijk praktisch aan de slag.
2: Ja.
0: Op de plekken waarvan je denkt, nou,
2: executie.
0: Daar kan eigenlijk de grootste winst worden behaald.
2: Ja, nou in ieder geval, zeg, waar wordt mijn strategie het meest tegengehouden? Wat maakt mij het meeste langzaam?
0: Ja.
2: En dat is het hele gekke, dat doe ik ook al hiervoor. Op het moment dat je gaat kijken naar wat maakt jou het meest langzaam, neem het weg, je gaat vanzelf sneller. Ik weet niet hoe sportief je bent, maar laat maar zeggen, een wielrenner, laat maar zeggen, een van de meest effectieve manieren om sneller te gaan fietsen is afvallen.
0: Ja.
2: Want iedere kilo die je niet die berg op mee hoeft te nemen, nou ja, dat scheelt er weer een, weet je. Dus op die manier kijken. Dus dat je zegt van, god, waardoor zijn wij nou zo langzaam? Wat houdt ons nou het meeste tegen? Waarom krijgen we die strategie nou niet uitgevoerd? Nou, laten we het daar als eerste gaan toepassen.
0: En zeg ik dan maar even bij, die strategie kan alleen goed zijn als die onderdeel is van datgene wat je wil bereiken natuurlijk. Ja, dat zit erboven.
2: Ja, ja.
0: Dus, als je dat niet helder hebt, dan heb je iets anders.
2: Als je niet weet waar je van bent, dan is alles goed. Hè? Dus dat is,
0: goed. Ja, en alles verkeerd. Dat kom je dan achter als je bezig was.
2: Er zit alleen wel één verschilletje in. En ik denk dat wel een hele bijzondere zegt. Waar begin je dan? Je kunt hier geen leiding aan geven als je het niet snapt. En dat wil niet zeggen dat je een AI-expert moet zijn. Maar je moet wel snappen hoe het voelt om jezelf overbodig te maken. Want dit gaat over vakmanschap. Hè? Dat gaat over identiteit. Het gaat over purpose. Dus als jij niet weet als persoon waar de leiding aan geeft, dat datgene wat je aan het voorstellen bent, dat dat een beetje voelt, Sven zei dat zo mooi, als de discussie over het kerstdiner en het kalkoen. Dat je van mensen vraagt om een verandering mee te gaan, zonder dat je op voorhand kunt zeggen wat dat betekent voor hun eigen positie. En dan zijn er solopreneurs, de mensen die zeggen, goh, leuk nieuws. Ik heb het nog nooit gedaan, ik denk wel dat ik het kan. Daar hoef ik me niet zo zorgen over te maken. Sterker nog, die doen het al lang. Die AI-reis van jouw organisatie, die is al lang begonnen. Of je het nou ziet of niet, het wordt overal toegepast. En dan hopelijk nog een beetje veilig ook, als jij het verbiedt. Maar het is alles wat daarna komt. Het gaat erom van, en dan is het belangrijk dat jij snapt hoe dat voelt. Hoe het voelt om geconfronteerd te worden met iets dat sneller, beter, goedkoper is dan wat jij bent. Dat je vraagt van, waar ben ik dan nog van? Waar zit mijn toegevoegde waarde?
0: Ja.
2: Want dat is de uitdaging. Die AI-transformatie is geen technische transformatie. Het is een menselijke transformatie die gaat over herontwerp, opnieuw uitvinden van purpose en in een snelheid van verandering die we nog nooit hebben gezien.
0: En ik vind het wel mooi dat je dat zegt, want het is alsof je je opvolger aan het inwerken bent, maar dan in een kwartier. He, dus dat heb je natuurlijk ook als er een... Tenminste, ik probeer een beetje een parallel te vinden hoe dat gevoel kan zijn. He, dus stel je voor, er komt weer een nieuwe jonge collega binnen. Net uit van de universiteit of van de HBO of van de MBO. Maakt allemaal niet zo uit.
2: Ja.
0: Die komt binnen en die willen natuurlijk ook altijd alles zeggen. Waarom doe je dat zo? Dat kan toch veel beter en handiger en flop, flop, flop. En dan dat je denkt, holy shit, ik zit hier al 15 jaar. Oké, wat wordt mijn nieuwe... Als deze gasten het zo snel kunnen en zo anders doen, wat is dan mijn volgende stap? Alleen dat duurde dan anderhalf jaar.
2: Ja, precies. Nou ja, dit kan inderdaad binnen een kwartier, een half uur, een uurtje, dat je denkt van, oh, wacht eens even.
0: Ja.
2: En dat is de grap, is dat je dan kunt kijken, ja, maar wacht eens even. Mijn toegevoegde waarde zat nooit al in mijn werk. En dat vind ik, dat heeft mij al...
0: Leg dat eens uit.
2: Je hebt de discussie wel eens, mensen zeggen van AI gaat niet jouw baan vervangen, maar je wordt vervangen door iemand die AI kent. Maar het is jouw baan nooit geweest. Organisaties is niet zo zeggen, ik heb een baan die is van jou. Daar zit geen eigendom op. Het is heel simpel. Er was een delta tussen wat was nodig en wat er was. En dat kon het makkelijkst ingevuld worden door iemand daarvoor te laten betalen. En wat het opbracht was meer waard dan het kostte. En voor je het weet, denk je, ja, dat is mijn vak. Dat is mijn identiteit, dat is mijn positie, dat is mijn status. En dat past natuurlijk lekker bij onze biologie. Ja. En daardoor raak je het een beetje zoek. Dat ging over jou, maar dat ging al helemaal niet over jou. En nu heb je dus iets dat, laat maar zeggen, dat in veel gevallen beter kan, maar wel bestuurd moet worden. En er zit wel iemand nodig die moet zeggen, oh, maar hier een beetje meer. Dit wel niet, dit niet. Uiteindelijk, een AI-systeem neemt geen eigenaarschap. Ik bedoel, maar ik zit nog te wachten op het eerste stuk in de krant dat er ergens wordt gezegd van patiënt overleden, maar het lag aan het AI-systeem. Nee, dat kan niet. Eigenaarschap blijft bij ons.
0: Ja.
2: De uiteindelijke keuze blijft bij het begint bij de mens, het eindigt bij de mens. En ook als auteur heb ik daar echt mee moeten worstelen. Ik heb echt moeten leren hoe ik die AI-tools die mij ter beschikking staan kunnen gebruiken. En ik zal je een voorbeeldje noemen. We hebben het boek AI Adoptie en Transformatie geschreven. Hebben we op een andere manier geschreven dan normaal. Met z'n tweeën gedaan. Dat is sowieso wel lastig. We hebben heel veel meer zitten brainstormen dan normaal. Omdat we ons veel minder druk hoefden te maken van de veelheid brainstorm ideeën naar tekst. De eerste versie, want dat kon gebeuren. Maar vervolgens heb je dus een boek. Je hebt een structuur erin. Je hebt een eerste versie. En vervolgens vraag je af, wat zijn we nou vergeten? Nou, wat je normaal gesproken doet, dan heb je een aantal reviewers, mensen in het veld die je kent, experts, et cetera, die geven dat stuk en dan is het maar net, is het in hun expertise en dat is niet meer. Dus wat je doet, wat ik in ieder geval heb gedaan, je geeft ChatGPT, je koopt even voor het mooiste, duurste taalmodel, in dit geval Fable, koop je even een paar van die punten en je zegt van, doe nou eens een goed literatuuronderzoek, niet alleen in boeken, in wetenschappelijke literatuur, maar ook in grey literatuur, blogs, et cetera. Veel gelezen. Dus we willen niet, laat maar zeggen, in de krochten van de ideeën. We willen wel een beetje in de algemeen gedeelde opinie. En over het onderwerp AI, adoptie en transformatie. Maak dan eens een hiërarchie van hoofdthema's en subthema's. Waarbij degenen die het meest genoemd worden, krijgen meer prioriteit dan degenen die minder worden gemaakt. Nou, dan komt er na 4 uur werken een Excel-sheet uit. Als wetenschapper lik je je vingers erbij af. Zelfde methode van onderzoek heeft hij nog helemaal uit zichzelf een tapje aan toegevoegd. Hoe hij dat gedaan heeft. Alles is traceerbaar. Iedere link is klikbaar. Het is allemaal na te kijken. Het woord hallucineren past daar niet meer bij. Hè? Dat is dus verleden tijd. Dus en vervolgens zeg je nou, dank je wel. Leuk die Excel met wat het allemaal is. Dit onderwerp. Heb ik toevallig een manuscriptje geschreven. Wat daarover gaat. Doe eens even een assessment.
0: Ja, wat vind je dan eigenlijk van ten opzichte van alle kennis die je hebt verzameld?
2: In welke mate dekken wij die hoofdthema's af en subthema's? Waar zitten onze blinde vlekken? Waar is het te verspreid? Wat zijn de low-hanging fruits om dat stuk te verbeteren? Nou, dan is die weer 3-4 uur aan het knarsen.
0: Ja.
2: En vervolgens komt daar iets uit dat ik denk van ja... En natuurlijk ga je dat niet letterlijk doen. Maar van de 12 aanbevelingen waren er 8 dat ik zei... Au, au. Nou ja, dat duw je sowieso. Zaten er 2 dat je zegt van... Ah, dat is buiten scope, maar wel bijzonder. Daar moeten we dus ook iets mee. En de andere twee zeggen, oh ja, ik snap wat daar gezegd wordt, maar dat zie ik iets anders en dat gaan we op deze manier oplossen. Ja, fantastisch.
0: Ja.
2: Zonder om het niet te doen. En dat literatuuronderzoek, dat doe je zelf niet. Want daar ben je gewoon maanden mee bezig. En dan ga je door. Dus in die zin heb je een soort Einstein in de kelder zitten. Die je erbij haalt wanneer jij wil.
0: Ja, maar je moet nog wel.
2: Jouw boek.
0: Je moet wel kristalhelder zijn wat je vraagt.
2: Tuurlijk. En dat moet je leren. Truc, en dat moet je leren. Dus je kan ook zeggen, schrijf mij een boek over AI-adoptie en transformatie. Graag 52.000 woorden.
0: Ja.
2: Dan komt er ook iets uit.
0: Ja. Ja, en daar wordt niemand blij van.
2: Workslop noemen ze dat voor mij tegenwoordig.
0: Ja, nee, daar kunnen we wel een hele uitzending over maken.
2: Nee, dus dat is denk ik de kracht. Zodra je door hebt waar jij van bent, waar je kracht zit, waar je goed in bent, waar die AI's slecht in zijn, ja, dan kan je gewoon veel beter functioneren. Maar dat betekent wel dat je loskomt van je ego, dat je vakmanschap misschien terzijde.
0: En ik vind de tip heel mooi, hè, dat je zegt, als bestuurder moet je snappen hoe het voelt om iets wat van jou is, je vakmanschap is, van je persoonlijkheid past. Als je dat los moet laten, omdat de AI dat slimmer en beter kan. Laatste vraag aan jou, Rini. Want we zijn alweer aan het einde beland.
2: Ja, gooi er een kwartje in, hè?
0: Ja, het is een heel interessant onderwerp. Dus dat is helemaal prima. Ik ben wel blij met dit soort gasten. Morgen kan die leidinggevende bestuurder, die kan morgen, heeft die tijd om een half uurtje aan AI te besteden. Ja.
2: Nou, die moet de dag erna een presentatie geven. Een town hall meeting of een strategiedocument opleveren. Die moet een agenda maken voor de Raad van Commissarissen. Of die moet een strategierevisie of een kwartaalrapportage maken. Doe het niet zelf. Doe het met die AI. Laat die de eerste versie maken en pas hem daarna aan. Zet wel je naam erop.
0: Ja.
2: Dus ook jij staat ter discussie. Jij wordt beoordeeld.
0: Ja, maar je zegt dat. Daardoor kom je erachter waar de kracht zit. Wat het betekent dat die taak waarvan jij dacht van ja, dat kan ik. Want ik ben de bestuurder. Ik ben niet voor niks gekomen waar ik gekomen ben. Dat je gedeeltelijk overbodig bent.
2: Ja. Ja.
0: En dat je je tijd weer ergens anders aan kan besteden.
2: Ja, en dat je dan misschien als bestuurder in jouw rol in die organisatie zelf de kalkoen bent voor het kerstdiner. En hoe dat voelt.
0: Ja, god, dat we helemaal geen bestuurder meer nodig hebben. Dat zal het zijn.
2: Ja, jawel, alleen niet weer die 80-20, die 90-10.
0: Ja. Ik vond het bijzonder fijn dat je er was.
2: Dankjewel.
0: In Zeling hoorde je, als jij denkt van jeetje, maar hij heeft allemaal slimme dingen gezegd in deze aflevering. Ik zit in de auto, waar kan ik dat vinden? Nou, dan kijk je op peoplepower.radio. Daar vind je niet alleen een uitgebreid artikel over deze aflevering, geschreven door AI natuurlijk, want dat doe ik natuurlijk allemaal niet zelf meer. Maar je vindt ook AI Power. Dus als je nog vragen hebt aan Rini, dan kun je ook gewoon via de chatbot kun je gewoon vragen stellen aan deze aflevering. En overigens aan alle 643 andere afleveveringen. Doe je er voordeel mee.
2: En als je dan nog vragen hebt, mag je me ook nog bellen.
0: Ja, dat kan ook altijd. Of appen, of sms'en, faxen,
2: relaxen.
0: Alle lijnen staan open. Rini, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Superleuk dat je er was. Volgende keer wat sneller. Volgens mij was het veel te lang geleden. En jij, dankjewel voor het luisteren. We zijn er het volgende uur weer. Dus als je live aan het luisteren bent, laat hem lekker aanstaan. En als je de podcast luistert, tot de volgende.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
3: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Welkom bij Werkmakers, waar werkgevers en professionals elkaar ontmoeten en samen kijken naar de toekomst van werk. Vandaag één thema, twee perspectieven en de vraag: wat betekent deze ontwikkeling voor jouw werk en jouw carrière?
5: Hallo en welkom bij Werkmakers, het eerste radioprogramma van Nationale Vacaturebank. De plek voor nieuw werk, maar ook voor inspiratie en groei binnen het werk dat je doet. Vanaf nu zijn we elke maandagmiddag te horen en te zien via New Business Radio. En na die uitzending kun je de gesprekken terugvinden op het platform van Nationale Vacaturebank en op YouTube. Ik ben Thomas Hendricks. Welkom bij Werkmakers.
0: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
5: Nationale Vacaturebank. Charita Boon, directeur recruiting mag ik je noemen. En dat vind ik ook een hele chique naam, maar ook eentje die terecht is, want het hoort bij Nationale Vacaturebank. Je zit hier al een hele tijd. Vertel, laten we eerst even teruggaan in de tijd. Hoe lang al?
6: Hoe lang al? Dat durf ik niet zeggen. In mijn laatste rol zit ik bijna drie jaar in de rol van directeur Nationale Vacaturebank en intermediair. Ik denk al iets meer dan 10 jaar en daarvoor vooral een achtergrond in de recruitment sector. Aan de commerciële kant voornamelijk. Ja, we gaan al een tijdje terug.
5: Oké, dus wij kunnen het echt heel goed hebben over de ontwikkeling van recruitment, de veranderingen, de toepassingen, AI, nou, noem maar op.
6: Zeker.
5: Ja, oké. Wat is nou precies Nationale Vacaturebank? Laten we dat ook even gewoon uitleggen.
6: Ja, ik denk dat het goed is om dat nog te benoemen. Ja. Nationale Vacaturebank is een Nederlandse recruitmentplatform, een vacaturesite, waar kandidaten een nieuwe baan kunnen vinden en waarbij werkgevers een nieuwe medewerker kunnen vinden. Dus wij brengen vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt bij elkaar.
5: Oké. En wat zijn nou sectoren waarin veel vacatures zijn en die ook te vinden zijn op Nationale Vacaturebank?
6: Nou, wij vertegenwoordigen alle sectoren. Dus in alle sectoren kan je veel vacatures bij ons vinden. Als je nu kijkt waar veel vacatures zijn, in welke sectoren, is dat met name in de handel, zorg, in de IT, maar ook in de bouwsector bijvoorbeeld.
5: Mm-hmm. Dus met je handen en je hoofd?
6: Met je handen en je hoofd, ja.
5: En hoeveel vacatures in totaal?
6: Nu op dit moment staan in de totale markt staan er ongeveer 375.000 vacatures open. Dat klinkt heel veel, maar dat is wel minder dan de afgelopen jaren. Dus waar we het de afgelopen jaren nog hadden over hoe de Nederlandse arbeidsmarkt is heel erg krap. Die is nog steeds krap, maar minder gespannen dan de afgelopen jaren.
5: Oké, en heeft dat te maken met AI?
6: Nee, dat heeft te maken ook met de Nederlandse economie, met de werkgelegenheid, met het werkloosheidspercentage. Mm-hmm. Dus dat zijn andere factoren die daarop inspelen. Ik denk wel dat er in de toekomst meer effect gaat zijn van AI. Tegelijkertijd denk ik ook dat alles wat AI vervangt of verandert, dat er ook wel weer nieuwe kansen komen. Maar dit effect van de werkloosheid heeft daar minder mee te maken en het aantal nieuwe vacatures.
5: Ja. Nou heb ik een hoop kinderen.
6: Dat weet ik.
5: Ja, en ik heb er 3, een aantal die al lang werken, maar ik heb er ook 3 die nog aan werken moeten beginnen. Wat zou ik nou in de gaten moeten houden, even als vader vooral? En waar moet ik naar kijken als ik kijk naar mijn kinderen? Wat voor soort moeten die juist met hun handen gaan werken? Of veel meer met hun hoofd? Of is dat veranderd? En wat zou je adviseren?
6: Ja, kijk, er is altijd, wat ik zou adviseren als moeder van een 16-jarige zoon, zou ik altijd zeggen, je moet voor iets gaan wat je leuk vindt en waar je passie ligt. Dus dat als eerste. Maar als je het vanuit mijn rol bekijkt en waar kansen liggen, ja, dan je ziet op de Nederlandse arbeidsmarkt dat er een hele grote mismatch is. Hè? Dat de banen waarin wij afstuderen, dus een groot gedeelte van ons studeert af met een hbo-opleiding in een bepaalde richting. Mm-hmm. Terwijl er een hele grote vraag is aan mbo-geschoold personeel, wat ook meer praktijkgericht werkt. Dus in sectoren als de techniek, de bouw, et cetera. Ja. Dat zijn wel de experts, zoals de loodgieters. Daar is er gewoon wel een enorme vraag naar.
5: Ja.
6: Dus zoek je meer baanzekerheid en iets wat minder snel vervangen wordt door AI, dan zijn dat wel de banen, ja.
5: Ja, snap ik. En mbo is een belangrijke doelgroep ook voor Nationale Vacaturebank.
6: Ja, absoluut.
5: Ja.
6: Absoluut.
5: Ja. Hoe gaan we dat terugzien? Er gebeurt natuurlijk van alles. Ik ben daar ook bij betrokken, dus ik kan het je bij spreken aan jou gaan vertellen. Ja. Maar ik hoor het liever van jou en onze leuke samenwerking. Maar wat gebeurt er op dit moment met Nationale Vacaturebank? En vooral, waarom heb je dat ingezet?
6: Ja. Ik ga ervan uit dat jij doelt op het contentgedeelte.
5: Precies, ja. In eerste instantie het content.
6: Ja, het eerste. Oké. Want de afgelopen jaren, wij zitten natuurlijk in een hoog competitieve markt. Hè, met jobboards, werkgevers die zelf vacatures op de site hebben. Dus wij zijn altijd in beweging en moeten ook strijden voor de aandacht van de kandidaat.
5: Ja, LinkedIn is natuurlijk ook behoorlijk.
6: Onder andere.
5: Ja. Dus laten we eerst even daarover hebben. Dus straks die content, maar eerst even over die ontwikkeling.
6: Ja.
5: Dus wat zie je, wat heb je zien gebeuren en was je er klaar voor? Of hoe is daar mee omgegaan
6: de tijd
5: voordat ik er was?
6: Zo ver terug is wel heel lastig. Nee, geintje. Maar want Nationale Vacaturebank is er nu 26 jaar. In die tijd zat ik er ook niet. Als grootste Nederlandse vacaturesite, overigens zijn we dat nu nog steeds. Dus van de lokale spelers zijn we nog steeds de grootste.
5: Okay.
6: Voelt toch altijd wel heel erg fijn om dat te zeggen.
5: Precies.
6: Alleen wat je daarin zag en was je daar klaar voor 10 jaar terug, dan zie je de opkomst van internationale concurrenten. Ik denk dat dat in het verleden wel onderschat is, zeg maar, wat de impact daarvan kan zijn of van is geweest. Ik denk dat we er toen nog niet klaar voor waren. Of we toen hebben onderschat. Even wij toen in de vorm van Nationale Vacaturebank. Ja. Alleen wat altijd wel hetzelfde is gebleven en nu nog hetzelfde is gebleven, dat neem ik een beetje mee. Ook uit mijn tijd toen ik nog in de uitzendbranche werkte. Wie de kandidaat heeft, heeft de markt. Mm. Dus ook hoe wij binnen DPG omgaan met onze merken, onze lezers, onze consumenten, dat is het allerbelangrijkste. En dan kunnen we daar later aan de B2B kant, de werkgeverskant, kunnen we daar dan geld mee verdienen. Maar in essentie is voor ons altijd de belangrijkste focus op die kandidaat. En dat is voor alle partijen in de markt is dat wel het belangrijkste.
5: Ja, en die merken die je even zo noemt van DPG, dat kan een Libelle zijn, een Margriet, maar het kan ook Autoweek of Sportnieuws.
6: Ja, Tweakers, Q-Music, Donald Duck, wat we allemaal hebben. We hebben natuurlijk een hoop merken. En dat is ook wel ons onderscheidend voordeel als je kijkt. Want ik stuur recruitment services aan. Dus daar aan de B2C kant vallen daar Nationale Vacaturebank en intermediair onder. Maar aan de B2B kant alle merken die wij hebben. En als je dan kijkt naar ons portfolio en wat geen ander enkele andere concurrent in Nederland heeft, is dat wij met onze merken heel gericht 90% van de werkende beroepsbevolking kunnen bereiken. En dat is echt massive.
5: Ja, dat is gigantisch inderdaad. En die veranderingen, nou wat meer op die content.
6: Oké, nou wat wij zien, daar heb jij natuurlijk ook aan meegeholpen, is, ik zei net al, de Nederlandse arbeidsmarkt wordt iets minder gespannen. Maar mensen zoeken nog steeds naar werk actief. En dat percentage actief werkzoekenden wordt de laatste jaren steeds lager. Hm. Mensen zijn gewend dat ze vacatures aangeboden krijgen. Iets minder zelf hard op zoek moeten naar vacatures op zoek moeten gaan. Maar dat actief werkzoekende percentage, daar zijn we altijd heel erg van afhankelijk geweest. Als vacature site Jobboard, wat Nationale Vacaturebank van origine is. Want dan komen mensen naar het platform toe. Dan heb je nog een grote groep latent werkzoekenden.
5: Ja.
6: En dat is een hele interessante groep. Want dat zijn mensen die niet per se direct en actief op zoek zijn naar een nieuwe baan. Nee. Maar mochten de voorwaarden dusdanig zijn dat het, dat het interessant is, zijn ze wel bereid om over te stappen. Een groot percentage doet dat. Ja. Maar dat percentage komt niet per se op Nationale Vacaturebank terecht.
5: Nee.
6: Dus die moet even onthouden.
5: Ja.
6: En dan het tweede is, we zien ook een groeiende behoefte aan betrouwbare content. Dat zien we binnen heel DPG. Mm. Maar ook op het gebied van werk en carrière. Want het is toch iets wat een groot gedeelte van je leven invult en wat je bezighoudt. Zo van, wat moet ik doen? Hoe moet ik salarisverhoging aanvragen? Wat doe ik als ik een vervelende collega heb? En hoe geef ik daar op de juiste manier feedback in?
5: Ja.
6: Dus wat wij hebben gezegd is, en dat heeft ook geen andere partij, en dat brengt ons ook dichter bij de kern van DPG Media, wie wij zijn. Dus de verhalenvertellers, de mediamakers. Is dat als wij die drie dingen eigenlijk combineren met elkaar. Mm-hmm. Dus we willen die latente groep naar ons binnenkrijgen. Ja. We zien dat daar een behoefte is van de werkzoekenden. En wij kunnen dat gewoon goed. Of jullie kunnen dat gewoon goed. Hè?
5: Wij met z'n allen.
6: Ja, wij met z'n allen. Dan zien we dat we uiteindelijk relevanter worden voor die kandidaat. Dat op het moment dat iemand wel op zoek is, of dat hij wel getriggerd kan worden door een mooie nieuwe baan, dat wij al in de picture zijn en daarbij top of mind.
5: Ja. En dan denk ik als een van de makers van die content, dat zolang je ervoor zorgt dat je leuke, uitdagende, inspirerende content maakt, geef je mensen ook een reden om af en toe eens te komen kijken. Terwijl
6: Zeker.
5: Ze inderdaad heel latent gewoon helemaal niet eens denken aan een nieuwe baan.
6: Zeker.
5: Totdat ze een keer lezen over iemand die baan wel heeft en denken van, hey.
6: Ja, en door die data te gebruiken, hè, want wij verzamelen ook data van, hey, stel Thomas, jij komt op de site en jij kijkt bepaalde artikelen, en dat ik denk van, oké, ik weet ongeveer waar jij in geïnteresseerd bent. Dan kan ik jou ook servicen met meer relevante content of vacatures, wat voor ons en uiteindelijk de werkgevers natuurlijk een stuk interessanter is. En dat we dus beide kanten, werkgevers als kandidaten, kunnen helpen met een ultieme match.
5: Ja, perfect, perfect. Welke rol speelt AI nou bij alles wat hier gebeurt?
6: In wat wij ontwikkelen bedoel jij?
5: Ja.
6: Ja, want er zijn natuurlijk meerdere kanten van AI. Ja, aan de ene kant biedt AI heel veel kansen voor ons.
5: Mm-hmm.
6: En aan de andere kant is het ook, nou, in die zin een bedreiging. Want het zoekgedrag van kandidaten is, dat is altijd al zo, dat verandert in de loop van de tijd. Dus waarbij je zag dat in 2024 ongeveer 5% van de kandidaten AI gebruikte om naar een nieuwe baan op zoek te gaan. En was dat in 2025 iets rond de 11%. Dus dat zoekgedrag zal ook veranderen.
5: Ja.
6: Dus wij moeten daar als Jobboard, moeten wij daar, ik noem het nu even Jobboard, het is een recruitment platform, corrigeer mezelf.
5: Ja.
6: Daar moeten wij rekening mee houden dat we altijd de relevante vacatures blijven houden en ook de content naar boven krijgen, ook om in AI naar boven te komen en als betrouwbare partij te boek te staan. Dus dat is iets waar we rekening mee moeten houden.
5: Ja.
6: En voor,
5: ik wou zeggen, bij AI is het dan vooral, welke rol speelt het? Is het gemakkelijker zoeken? Is het gerichter zoeken? Of is het voor ons als AI, als makers, is het makkelijker om iets te maken bijvoorbeeld? En is dat ook niet een gevaar? Want dan gaat AI, en ik zeg het ook, ik heb het nu even over AI, omdat we het nog vaker over AI gaan hebben, deze uitzending.
6: Ja.
5: Dus ik zie allerlei kansen en mogelijkheden, maar ik zie tegelijkertijd ook het gevaar van, je kan ook gewoon scheef schaats rijden.
6: Ja, maar dat is er. Dat gevaar is er, denk ik ook. Kijk, wij laten het nu voor ons werken. Hè? Ja. Ook bij het maken van een deel van de content die wij produceren, helpen wij, of helpt AI ons om dat proces te versnellen. Ja. Hetzelfde als het nieuwe platform van Nationale Vacaturebank, wat nu live staat. Het development team wat boven zit, werkt knetterhard. Maar AI heeft ook geholpen om die door codes te laten produceren, om dat sneller te ontwikkelen.
5: Ja,
6: is het een bedreiging? Dat kan. Alleen mensen zijn wel op zoek naar betrouwbare content. En dat komt nog steeds in de onderzoeken naar voren. Maar we zullen AI, ook op Nationale Vacaturebank, uiteindelijk, daar zijn we al mee bezig. Dat helpt ons wel om een kandidaat een gerichtere match te laten maken op ons platform.
5: Precies, precies. Sherita?
6: Ja?
5: Als jij nou eens zou gaan zoeken.
6: Ja.
5: Nee, want ik ben zo benieuwd. Ik kijk natuurlijk ook nu regelmatig naar content. Ook op vacaturebank. En hoe advertenties worden geplaatst. En sommige zijn betaald. Andere zijn misschien niet betaald. Enzovoort. We komen mensen tegemoet. Enzovoort. Maar ik ben wel aan het kijken. Wat is nou de perfecte manier om iemand binnen te halen? En spelen wij daar ook een rol bij? Adviseren wij iemand die met vacatures bij ons staat, dus bijvoorbeeld een bank of een bouwbedrijf, adviseren wij die ook in dit moet je wel doen, dit moet je niet doen? Want je ziet af en toe advertenties, nou echt gewoon hele krantpagina's vol ongeveer.
6: Ja, maar dat klopt. En de kwaliteit van vacatures is niet altijd even goed.
5: Nee.
6: We zien daar wel een ontwikkeling in. Nu zie je bij meerdere vacatures dat, terwijl dat vroeger niet zo was, dat het salaris er ook in vermeld wordt, wat voor sollicitanten heel erg belangrijk is. Maar wij helpen, werkgevers helpen wij wel. En we hebben boven een goed team van sales en account managers zitten die klanten daarbij kunnen helpen. Om dat op de juiste manier te doen. Want het zit vaak ook in die kleine dingen. Solliciteren is een proces wat voor een sollicitant heel ingewikkeld is.
5: Ja.
6: Als jij op zoek moet naar een nieuwe baan, is dat best wel stressvol. Wat zoek ik dan? Kom ik er wel door? Allemaal vragen. Dus aan de ene kant helpen we de kandidaten. Maar we helpen ook de werkgevers om ze daarvan bewust te maken. Om ook die kwaliteit van de vacatures op te hogen.
5: Ja.
6: En dat proces daarna op een juiste manier in te richten.
5: Juist. En zijn dat dan ook de klanten? Want het zijn uiteindelijk natuurlijk onze klanten.

0: Absoluut dat. En laat dat gewoon, denk ik, een van de eerste dingen zijn waar je op zou moeten letten als je op zoek bent naar werk.
1: Ja.
0: Hoe gaan ze met me om?
1: Ja,
0: hoe willen ze mij aanspreken?
1: Absoluut. Ja, ja. Ja.
0: Nationale Vacaturebank. Het al 25 jaar of
1: 26.
0: 26, precies. Hoe lang nog?
1: Nou, wat mij betreft nog heel erg lang. Ja,
0: en voor jou?
1: Dat is een gewetensvraag altijd. Maar zolang het nu nog, wat we nu de afgelopen jaren hebben meegemaakt, de roerigheid, de hectiek, de dynamiek, de recruitmentwereld. Ja, dat is natuurlijk voor mij als leidinggevende in zo'n roerige tijd ook mega interessant.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ja. En waar wil je bijvoorbeeld volgend jaar staan? Wat wil je dan bereikt hebben? Zijn er echt doelen?
1: Ja, er zijn zeker doelen. Kijk, in een organisatie als onze zijn er altijd doelen. En dat is natuurlijk ook nodig. Hè? Want zonder dat je weet waar je heen gaat, dat is een moeilijk sturen. Maar laat ik het even plat slaan. Wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat we relevanter worden voor de Nederlandse beroepsbevolking. Dat in de eerste plaats. Mm-hmm. En dat we ook werkgevers een mooie oplossing bieden om die kandidaten bij ons te vinden die je nergens anders vindt.
0: Ja, heel goed, heel goed. En content?
1: Ja, content. Ik ben super nieuwsgierig naar alles wat content ons gaat brengen. Ik heb daar natuurlijk hele goede verwachtingen bij. En ik heb ook de eerste artikelen, video's en dingen al gezien. En de resultaten daarvan zijn goed. De data erachter is ook mega interessant. En dat is voor ons, voor mij ook interessant om te zien. Hey, wat komt daar nou op af? Dus daar heb ik goede hoop in. Ja. En het moet ons ook, het is deel van onze strategie.
0: Precies.
1: Dus,
0: Ja. En wat mij ook een hele mooie lijkt, en je raakte het al een beetje aan daarnet, dat een werkzoekende uiteindelijk min of meer zijn eigen persoonlijke omgeving kan creëren. Uh-huh. Waarin die dus ook bijvoorbeeld aangeeft, ik heb interesse in inspiratie op dit en dit gebied.
1: Ja.
0: En ik heb interesse in dit soort vacatures enzovoort. Dat zou ook wel een hele mooie ontwikkeling zijn als je het nog meer kan personaliseren.
1: Ja, maar dat is ook een groot gedeelte van, dat weet je, is altijd van onze strategie ook binnen de organisatie geweest. Mm-hmm. Om dat te kunnen doen. Hè. We moeten het zo relevant mogelijk maken voor jou. Hè, voor jou moeten we dat doen. En dat is ook niet alleen binnen Nationale Vacaturebank, maar dat is in het hele brede spectrum van onze merken.
0: Ja.
1: En dat kan natuurlijk niet vanwege allerlei privacy gevoeligheden. Dat ik weet van, hey Thomas, gisteren zat jij daar en daar en nu vind je dat daar. Dat kan niet, maar we kunnen het wel zo souffleren dat we het relevanter voor jou maken. En daar zijn we gewoon goed in.
0: Ja, precies. En we weten best veel van je op een wat we kunnen gebruiken. Ja. In ieder geval om je zo goed mogelijk te bedienen.
1: Ja.
0: Nog even voor mensen die bijvoorbeeld dus bij vacaturebank zouden willen werken.
1: Ja.
0: Wat voor heb je vacatures? En wie zoek je? Dit is je kans om eens een keer daar.
1: Nou, we zitten op dit moment. Iedereen moet blijven zitten waar die zit. Want we hebben net 5 fantastische nieuwe mensen aangenomen. Maar vooralsnog zijn we volgens mij rond, toch?
0: Ja, precies. Volgens mij zijn we ook rond, hoor. Maar ik wil toch even kijken van, misschien kunnen we hier en daar nog wat uitbreiden, veranderen.
1: Nee, maar goede mensen mogen zich altijd melden.
0: Precies.
1: Is het niet hier, is het ergens anders binnen DPG? Ja. Dus wees welkom.
0: Ja, goed zo. Heel goed, heel goed. Nou, dit was het eerste gesprek voor Nationale Vacaturebank Radio.
1: Ja.
0: Ik zou het leuk vinden als je wel wat vaker langskomt.
1: Oh, daar voel ik me vereerd.
0: Goed zo. Dan gaan we gewoon leuke onderwerpen voor jou uitzoeken. Die bij jou passen. Waar jij je eigen draai aan kan geven. En dan hoop ik je snel weer een keer hier bij die microfoon te zien. En anders gewoon op het kantoor waar we met z'n allen zitten.
1: Ja, Thomas, dank je wel. Vond het leuk.
0: Goed zo, Sherita. Dank je wel.
2: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
0: Ik ga gewoon door met praten, want onze tweede gast is alweer aan tafel geschoven. En we moeten nog iets doen aan die vormgeving. Kijk, dat mag allemaal. We moeten nog iets doen aan die vormgeving. Dus als je dit beluistert, dan weet je nu dat Jurre Hultrop aan tafel is gekomen. Hultrop en Jurre. Wij gaan het hebben over solliciteren, over motivatie en AI, waar we net al even aanraakten. Ik weet niet of je alles hebt mee kunnen luisteren, maar daar gaan we het ook over hebben. Maar vertel eerst eens, wie ben je? Wat doe je? En wat doe je eigenlijk hier?
3: Ik ben hier op jouw uitnodiging. Ja. Ik vind het hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Goed zo.
3: Ik werk als universitair docent op Tilburg University. bij de afdeling sociale psychologie, maar waar ik me heel veel mee

0: bezig hou, is werving en selectie. Recruitment, als je het, de taal gebruikt die iedereen hiervoor gebruikt. Ja. Wij als onderzoekers noemen dat dan werving en selectie.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, en daar doe ik veel onderzoek naar. Ik werk met veel organisaties samen in projecten om die onderwerpen. En daarnaast kijk ik naar andere onderwerpen rondom mensen op het werk.
1: Ja,
0: dus waarom gaan mensen weg? Hoe kan je iemand onboarden?
1: Ja.
0: Dat soort dingen.
1: Ja, oké. Okay. Geef je ook les?
0: Ik gaf les, maar ik ben laatst geswitcht van functie. Dus nu doe ik een stuk onderzoek en doe ik een stuk coördinatie.
1: Oké. Mis je dat lesgeven?
0: Ja, ik gaf het vak personeelspsychologie. Dat was echt super tof. Want dan kon ik door de hele levenscyclus van een werknemer. Van het zoeken naar werk, naar recruitment. Door naar onboarding. Door naar leiden. Hoe word je nou gemotiveerd? Ja. Door naar wanneer gaat iemand weg?
1: Ja.
0: Kon ik met studenten doorheen lopen. En dat dan allemaal met allemaal voorbeelden aan hun laten zien. En ook het belang van hoe belangrijk het is laten zien aan de student van dat die dingen met elkaar samenhangen.
1: Hmm.
0: Heel vaak benaderen we recruitment als recruitment, dat is het.
1: Ja.
0: Maar dat heeft ook gevolgen voor je onboarding. En als je onboarding anders is dan je recruitment,
1: dan vraag je je af, waar ben ik terechtgekomen?
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: En zo gaat dat alleen maar door.
1: Ja. Ik werk er nu 6 jaar, ze hebben mijn onboarding nooit. Ik zie allemaal nieuwe collega's komen die allemaal dan opeens niet meer kunnen werken omdat ze onboarding hebben. En dan denk ik altijd, joh gast, wil je niet gewoon lekker werken? Maar ik snap die onboarding ook wel, want je wil gewoon erbij horen. Je wilt snappen, je wil het gevoel een beetje krijgen.
0: Ja.
1: En ik kan me voorstellen op het moment dat die onboarding een totaal ander beeld schept dan datgene wat je had toen je die sollicitatieprocedure inging. Nou, dat lijkt me best lastig.
0: Ja, dat is vervelend.
1: Ja, ja.
0: En ook, dat kan vervelend zijn, natuurlijk. Hè?
1: Okay. Spreek je nog wel eens oud studenten? En waar zijn die terechtgekomen? Want uiteindelijk hebben die ook allemaal banen moeten gaan vinden.
0: Ja, er komen altijd een paar terecht in recruitment.
1: Mm-hmm.
0: Dus bijvoorbeeld een oud student die terecht is gekomen dan bij ASML als recruiter. Er komen mensen terecht in HR. En ja, ik ben een arbeidspsycholoog.
1: Yeah.
0: Arbeids- en organisatiepsycholoog, zo noemen we dat dan. En daar kan je heel veel richtingen mee op. Dus eigenlijk weer alles rondom mensen op het werk. Dus mensen die ook richting coaching zijn gegaan, et cetera.
1: Ja. Maar jouw werk is dus voor een deel theoretisch, maar vooral ook heel erg praktisch. Want je bent voortdurend ook in gesprek met bedrijven. Daar gaan we het zo over nog over hebben.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste om te doen. Is dat we dat stukje wat theoretisch gebeurt, wat onderzoekers bekijken, dat ook vertaald wordt en gebruikt kan worden in de praktijk.
1: Juist.
0: Anders heeft het geen waarde.
1: Nee.
0: Er zijn onderzoekers die doen ander type onderzoek, wat meer fundamenteel noem ik dat. Daar bouw ik heel vaak op voort. Dus als een sociaal psycholoog uitvindt hoe groepen met elkaar samenwerken, dan denken arbeidspsycholoog daarover na, wat betekent dan in de praktijk op het werk, hoe teams met elkaar samenwerken.
1: Ja.
0: En die proberen die vertaalslag te maken. Dus daar zit ik echt.
1: Ja dat duidelijk. Oké. En Tilburg? Leuk?
0: Ja, fantastisch.
1: Ja,
0: ja, het is de groep waar ik werk is echt heel fijn.
1: Ja.
0: Ik denk dat de campus is een van de fijnste ook. Want je zit daar aan een bos.
1: Ah.
0: En als wij dan een meeting hebben waarbij je even kan lopen, dan loop je door het bos in. En dan doe je een uurtje een rondje door het bos. Ben je weer terug, uitgesproken.
1: Ja. Ja. Maar je woont in Rotterdam.
0: Ja, er rijdt een trein. Ja. Dat is fijn. Die rijdt regelmatig wel.
1: Ja, en die heeft je ook hier gebracht. En dat is heel fijn.
0: Ja,
1: absoluut. Oké, wij hebben een fragment wat we even willen laten zien als introductie voor het gesprek wat hierna gaat komen. En dat heeft vooral te maken met de nut en noodzaak van motivatie. En motivatie bij sollicitaties.
2: Ik denk zelf alleen dat een motivatiebrief op zich al een hele slechte manier is om de geschiktheid van een sollicitant te beoordelen. Een hele zwakke manier.
3: Waarom?
2: Er is bijna geen wetenschappelijk bewijs dat het werkt. En dat is gezien het feit dat alleen al in Nederland 4/5 van de organisaties gebruikt nog sollicitatiebrieven, motivatiebrieven. En dan zou je zeggen van iets dat zoveel wordt gebruikt, daar moet wel bewijs voor zijn. En als het er niet is, dan is dat een beetje verdacht.
3: Maar eigenlijk zegt u, het is dus van alle tijden. Want iemand kan altijd op de bluff een goede brief schrijven. En blijkt in de praktijk er niks van te bakken.
2: En dat klopt helemaal. En
3: of je dat dan met AI doet of gewoon uit je eigen hoofd, maakt niet uit eigenlijk.
2: Precies dat. AI, zou je kunnen zeggen, intuïtief gezien verstoort het signaal een beetje. Krijgen we dan een slechtere inschatting van iemand. Maar voor zover ik kan zien, gaf een motivatiebrief nooit een goede inschatting van iemands geschiktheid.
3: Ja.
1: Radio 1 was dat. Met dank voor het fragment aan Radio 1. Dat doe je vaker trouwens, hè? Radio en dat soort zaken.
0: Ja, ik ben wel vaker op radio en tv geweest. Ja. Met iets over recruitment.
1: Juist, precies. En hier ging het vooral over motivatie. En motivatiebrief. En de inhoud daarvan. En het nut en de noodzaak daarvan. In combinatie waarschijnlijk met AI, ongetwijfeld. Maar eerst maar eens even. Wat is een motivatiebrief eigenlijk?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja.
0: Wat denk jij dat een motivatiebrief is?
1: Nou, het is ik denk dan altijd, en die paar keer dat ik als hoofdredacteur mensen solliciteerde en dat ik moest gaan uitzoeken, was eigenlijk dat het enige wat ik las. Ik keek niet naar hoe oud iemand was of hoeveel banen die al gehad had. Hmm. Ik keek alleen maar hoe presenteer je jezelf. En wat is jouw reden om dit te gaan doen? En het hoeft geen drie kantjes te zijn. Dat kan ook in vijf zinnen. Dat waren vaak sterkere, vond ik. Maar dat was voor mij wel de functie ervan. Eigenlijk een beetje gevoel krijgen bij die persoon.
0: Ja, ja. En dit is dus iets waar we vanuit, als je kijkt van hoe kies je de beste mensen, dan moet je zorgen dat je van iedereen vergelijkbare informatie gaat krijgen. Mm. En de truc is, of eigenlijk het probleem mijns inziens bij motivatiebrieven is dat iedereen die opdracht als op een andere manier interpreteert.
1: Juist.
0: Dus wat verwacht jij, Thomas, van een sollicitatiebrief? Dat is anders dan een andere manager. Maar elke sollicitant interpreteert ook de opdracht sollicitatiebrief schrijven op een andere manier. Ja. Dus je krijgt dan bijvoorbeeld, Jan heeft het over zijn motivatie voor de functie. Kees heeft het over hoe zijn competenties aansluiten. Twee verschillende dingen. Hè? En dan heb je Sonja, die doet het ook allebei. En hoe ga je dan Jan, Kees en Sonja met elkaar vergelijken? Ja, dat is lastig. Dus op die manier, bij selectie wil je mensen met elkaar vergelijken op een eerlijke manier.
1: Ja.
0: En als je gebrekkige informatie hebt, ga je hele zwakke vergelijkingen maken.
1: Hmm.
0: Ja, dat is het probleem.
1: Maar waarom wordt het dan nog steeds zoveel gebruikt?
0: Wat is het alternatief? Is dan de vraag die ik altijd krijg.
1: Ja.
0: Als mensen aan mij vragen, als ik aan mensen vertel van oké, motivatiebrief kan je beter niet doen. CV-screening eigenlijk ook liever niet. Op een paar details na. Maar dan is altijd de vraag die mensen mij stellen, wat is het alternatief?
1: Hmm.
0: En ik denk dat de lastige vraag is.
1: Okay.
0: Het alternatief is eigenlijk moeite doen.
1: Als werkgever? Als zoekende,
0: werkgever, ja. Dus, want cv-screening, motivatiebrief-screening is wel heel fijn. Je laat dus een sollicitant gewoon documenten opstellen. Een recruiter screent die in 30 seconden.
1: Ja.
0: Bepaalt wie.
1: Twee taalfouten, recht ermee.
0: Huppa.
1: Dat soort dingen.
0: Lekker makkelijk.
1: Ja.
0: Maar als je het goed wil doen, dan ga je bijvoorbeeld een goed sollicitatieformulier opstellen. Waarbij mensen op gestructureerde manier, en dan kom ik weer terug op die structuren, informatie invullen. Bijvoorbeeld relevante werkervaring. En dan kan je dat vervolgens gaan scoren.
1: Mm.
0: En dan heb je daarvoor ook een scoremodelletje.
1: Ja.
0: En dan ga je goede beslissingen maken.
1: Juist, omdat je ze gelijk behandelt.
0: Gelijk allemaal. Behandeld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zou dan zo'n motivatiebrief niet ook gewoon moeten bestaan uit 6 standaard vragen? Die je allemaal, op het moment dat je ze gaat beantwoorden, worden ze weer persoonlijk. En dan gaan ze weer al links en rechts aan alle kanten op waarschijnlijk.
0: Ja, maar dan geef je dus alvast structuur aan. Dus als jij 6 vragen stelt en dus de onderwerpen voor de sollicitant duidelijk zijn.
1: Hmm.
0: Dan is dat al heel fijn.
1: Ja.
0: En dan ga je dus al meer richting vergelijkbare informatie.
1: Ja.
0: Dus dat is al een goede stap in de goede richting.
1: Oké. Ja. Je praat veel met bedrijven. Is dit ook iets wat je tegen bedrijven zegt?
0: Ja.
1: Hoe reageren ze dan?
0: Ik denk dat de meeste zijn dan geïnteresseerd, maar denken volgens mij ook, achteraf lopen ze weg en doen ze het niet.
1: Hmm.
0: Ik zie vaak mensen dan denken van oké, maar hoe doe ik dit? Ja, dat doe je door dan de vacaturehouder erbij te betrekken en uit te gaan vragen, wat moeten we nu aan de sollicitant vragen om ze goed te vergelijken? Je hebt de vacature, die moet je vertalen. En eigenlijk is het dan voor elke vacature een beetje maatwerk. Terwijl de website is one-click apply.
1: Mm-hmm.
0: Upload cv, motivatiebrief.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: En dat is ook dat stukje frictie.
1: Ja.
0: Want aan de ene kant heb je werving. Ik wil graag meer sollicitanten.
1: Precies.
0: En ik wil het ze niet te moeilijk maken om hun hand omhoog te steken en te zeggen, hey, ik wil bij jou beginnen. En aan de andere kant hebben we selectie.
1: Ja.
0: Ik wil graag de beste.
1: Ja.
0: En daarvoor heb ik goede informatie nodig. En goede informatie kost moeite aan beide kanten.
1: Ja. Ja, je zei vacaturehouder. Dat vond ik wel een mooie. Want dat is uiteindelijk de manager of degene die leiding geeft aan een bepaalde club. En daar kennelijk een vacature heeft. HR is algemeen, is ondersteunend, is de dienstafdeling, of zeg ik nu hele lelijke dingen, dat weet ik niet. Maar die zouden daar dan ook nog invloed op moeten kunnen hebben, toch?
0: Ja, dit is heel grappig. Ik ging eigenlijk, toen ik begon aan nadenken over werving en selectie, dacht ik over, je hebt aan de ene kant sollicitant, aan de andere kant heb je de organisatie. Twee partijen.
1: Ja.
0: Eigenlijk is dat helemaal niet zo. Hè? Ja. Je hebt aan de ene kant een sollicitant. Eigenlijk heb je een groep sollicitanten. Ja. Ook allemaal verschillende mensen.
1: Ja, ja, ja.
0: En aan de andere kant hebben we een organisatie met een vacaturehouder, HR, een recruiter. En allemaal hebben ze hun eigen prioriteiten.
1: Ja, een baas die soms ook nog eens een keer een slechte dag heeft en denkt, wat moet dat hier?
0: Dat
1: kan ook nog.
0: Ja, ja, inderdaad. En al die mensen hebben verschillende prioriteiten en ook hun eigen mening over werving en selectie. En dat bij elkaar, dat moet dan de oplossing gaan bedenken. Oh. En zorgen dat iemand bij de goede persoon bij de goede baan komt.
1: Ja.
0: En dat is best complex.
1: Dat geloof ik meteen.
0: Ja.
1: En welke rol speel jij daar nu? En waar zou je naartoe willen? Of zou je daar nog een... Want daar moet ik even wat voor informatie geven. Jij bent er eentje die heel graag samenwerkt met bedrijven. En uiteindelijk heel graag dat wetenschappelijke onderzochte en beproefde methodes enzovoort ook door bedrijven worden geaccepteerd, meegenomen. En dat jullie meer samenwerken. Daar komt het uiteindelijk op neer.
0: Ja.
1: Wat kun jij doen aan het verbeteren van bijvoorbeeld die motivatie? Of die vorm van solliciteren? Laat ik het wat groter maken.
0: Hey, ga ik even van heel abstract naar heel concreet.
1: Ja, mag.
0: Mag dat? Ja, mooi. Dus wat ik denk is dat er een probleem is. Die gap tussen wetenschap en praktijk die ik zie. Dat voor een deel komt omdat de praktijk niet makkelijk wetenschappelijke bevindingen kan lezen. Mm-hmm. Dat is niet toegankelijk. Tegelijkertijd heb ik ook het idee dat wetenschap soms niet hun best doet om de eigenlijk prioriteit van de praktijk te begrijpen. En dat daar heel veel winst te behalen is. En ik denk dat heel concreet kan worden opgelost door juist met organisaties te gaan zitten en samen nieuwe dingen te proberen en te onderzoeken. En oude dingen te proberen die eigenlijk al door de wetenschap worden ondersteund.
1: Ja.
0: Maar dan proberen toe te passen op een manier dat het werkt voor een organisatie.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld een gestructureerd interview. Heel, heel simpel.
1: Ja.
0: Nou, zei laatst mijn vriendin tegen mij, mijn partner. Hey, als jij gestructureerd interview zegt, dan weet niet iedereen wat je daarmee bedoelt. Ja. Hè? Onthoud dat.
1: Ja.
0: Dus ik zal nog heel eventjes snel zeggen. Wat bedoel ik daarmee?
1: Aan de vriendin.
0: Dat je aan elke sollicitant dezelfde vragen stelt.
1: Ja.
0: En die vragen op een formuliertje beoordeelt. En waarbij je dan hebt vastgelegd van tevoren hoe je elk antwoord gaat beoordelen.
1: Ja.
0: Nou, dat is een gestructureerd interview. Maak ook vooral aantekeningen tijdens de interviews. Anders is je geheugen is niet goed genoeg. Mm. Et cetera. Nog wat kleine details. Oké. Gestructureerd interview werkt heel goed. Twee keer zo goed als een ongestructureerd interview.
1: Mm-hmm.
0: In het vinden van de geschikte persoon.
1: Okay.
0: Dus de persoon die het beste presteert.
1: Ja.
0: Maar niet veel organisaties doen dat. 6% van de organisaties in onze onderzoeken zegt ongeveer gestructureerd te interviewen.
1: Okay.
0: En dat is, als je dan kijkt naar dat verschil, dat is echt heel weinig.
1: Ja.
0: Maar waarom doen ze dat niet? Nou, daar vragen wij dus bijvoorbeeld in onze onderzoeken ook naar. En dan zie je dat er allemaal barrières zijn. Dus wat ik dan graag zou willen doen is zoeken naar, oké, welke methoden zijn nou echt toegankelijk? Hoe kunnen we dat toegankelijker maken, gestructureerd interview? Wat moet er geboden worden aan organisaties om dit te doen? En dat is alleen maar een oplossing waar je kan komen met een dialoog.
1: Juist. Oké, en dat doe jij?
0: Dat hoop ik te doen.
1: Ja, ja, ja. Heel goed, heel goed. Ja, ik kan me voorstellen inderdaad dat bij een werkgever het bij wijze van spreken maandagochtend gewoon minder makkelijk gaat dan zeg even donderdagmiddag, zeg maar wat. Maar gewoon dat je zo'n gevoel hebt. Zeker als je een gesprek moet gaan voeren en het begint niet lekker. Dan kan je al 3-0 achterstaan als sollicitant.
0: Ja.
1: Terwijl als je gewoon heel duidelijk gestructureerd een aantal antwoorden hebt, dan kun je daar nog steeds over hebben natuurlijk. Maar dan heb je in ieder geval iets vergelijkbaars met andere kandidaten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké, even de stap naar AI. Hoe heb jij, daar ben ik nou benieuwd naar. Hoe heb jij AI zich zien ontwikkelen? Ik noem even wat er bij mij gebeurde was het zoeken op internet naar alles wat ik nodig had om een verhaal te maken, werd in één keer één klap zoveel makkelijker. En daarnaast, elk artikel wat ik nu schrijf, wordt in ieder geval ook mede gemaakt door AI, maar altijd door mij nog gecontroleerd. Dus ja. Ik ben daarna, en ik voeg er altijd nog een soort eigen sausje aan toe. Maar de basis scheelt me gewoon 4 uur.
0: Ja. Ik ben eigenlijk al begonnen met AI voordat er taalmodellen waren.
1: Kijk.
0: En toen werkte ik samen met computerwetenschappers die echt waanzinnig getalenteerd waren. En die werkten aan machine learning en andere technieken om taal te verwerken. En dat was enorm indrukwekkend. En toen kwamen taalmodellen en werd een analyse van taal en eigenlijk werken met taal werd toegankelijker.
1: Mm-hmm. Ja, en hoeveel jaar geleden hebben we het nu?
0: Ja, wanneer kwamen die uit? 4 jaar geleden ongeveer?
1: Zoiets, hè? Ja. Niet veel meer in ieder geval.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: En,
1: 2022, ja.
0: Zo. Ja, zoiets. Ja. Volgens mij. Toen kwam OpenAI eerst met ChatGPT. Ja. En dat was wereldschokkend. Ik vond dat zelf ook wereldschokkend.
1: Ja.
0: Er zijn ook quotes van Bill Gates. Die zei van, oh wow, dit is the next big thing.
1: Ja.
0: Dus ik was niet de enige. toen is het allemaal ook weer met een vogelvlucht gegaan. Dus in die tijd zijn wij ook weer benaderd als onderzoekers door verschillende mensen die dan aan start-up ideeën dachten. En kwam merk je dat er heel veel technologie werd ontwikkeld. Mm-hmm. Omdat het zo toegankelijk was opeens. Rondom recruitment oplossingen. Ja, hoe werk ik er nu mee? Ik zie daar dat er inderdaad allemaal dingen mogelijk zijn. Dus wij zijn ook langzaam onderzoekjes aan het opstellen.
1: Ja.
0: Maar zelf, als ik een vacature heb, werk ik ook een interviewprotocol, sollicitatiegesprekprotocol uit met AI. Dus okay. Ik geef AI de vacature. Ik geef AI wat extra materialen. En dan vervolgens zeg ik, dit zijn de competenties waar ik wat over wil vragen. Mm-hmm. Schrijf voor mij alsjeblieft gestructureerde interviewvragen uit. Maak een beoordelingsmodel. Ik wil het beoordelingsmodel zo hebben.
1: Ja.
0: Ja, en dat scheelt mij echt een enorme berg tijd.
1: Precies.
0: En dan kan ik wel dus...
1: Ja, tijdwinst vind ik inderdaad een hele goede. Even, want ik doe dat ook. Praat je ook gewoon, je geeft hem geen naam, neem ik aan. Maar het is wel, dankjewel. En ik wil je alsjeblieft dit en kun je zo.
0: Ja, het is een beetje. ik twijfel er soms over. Maar als je dan hoort over wat dat AI tegenwoordig ook een beetje kan losbreken. En zijn eigen willetje heeft. Ja, moet je nadenken of je er netjes mee wil omgaan.
1: Hoe persoonlijk je AI gaat toepassen. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is een hele andere discussie.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, precies. Maar AI gebruiken. Gewoon iemand die solliciteert. Moet hij nou wel of niet AI gebruiken? Dat is toch een beetje waar we het ook even over moeten hebben. Want
0: ja, ik denk dat het antwoord heel simpel is. Ja, je schiet jezelf in je voet als je het niet doet.
1: Okay.
0: Wij zien in onze onderzoeken, maar eigenlijk in meerdere onderzoeken zie je dat terug, is dat als mensen hun sollicitatiebrief moeten schrijven, die ze nog steeds moeten schrijven, hè, dat heel veel werkgevers gebruiken dat nog als een selectietool, dan wordt die sollicitatiebrieven die met AI zijn geschreven, worden beter beoordeeld dan zelf geschreven.
1: Ja. Moet je het vermelden dat je AI hebt ingezet?
0: Vermeld een werkgever dat ze een vacature hebben opgesteld met AI?
1: Goeie vraag. Ik denk het niet, nee.
0: Ik denk dat van beide kanten er een compleet compleet onduidelijk is wat de verwachtingen zijn.
1: Hmm.
0: En zelf raad ik ook wel werkgevers aan om die spelregels duidelijker te maken.
1: Ja.
0: Want het probleem is, twee even geschikte mensen, Sonja en Jan.
1: Ja.
0: Jan schrijft met AI, Sonja niet. Dan heeft Sonja scoort waarschijnlijk hoger doordat ze AI heeft gebruikt.
1: Ja.
0: Ze zijn, in dit voorbeeld zijn ze even geschikt.
1: Ja.
0: Het kan ook net een minder geschikte sollicitant net geschikter laten lijken.
1: Ja.
0: Dus als je dan zegt, wij moedigen het gebruik van AI aan. Of het staan er toe bij het schrijven van een motivatiebrief en gebruik het zo, dan is dat denk ik heel redelijk. En dan zorg je er ook voor dat sommige sollicitanten die eigenlijk heel bescheiden zijn, of het graag heel eerlijk willen zijn, of echt zichzelf willen representeren. Dat zijn allemaal redenen waarom mensen soms geen AI gebruiken.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat die dat mogelijk wel gaan doen. En dan wordt die vergelijking weer wat eerlijker.
1: Ja. Ja, want ik moet even terugdenken aan wat je net zei over die dikke 10% die dan wel gestructureerde sollicitatievacature communicatie doen. Die gebruiken daar misschien ook wel AI voor, waarom niet? Maar ook dan zou ik toch het gevoel willen hebben van oké, je hebt dat gemaakt met AI. En om, al is het maar als sollicitant, ook al heb je er niet direct mee te maken, maar wel gewoon het gesprek te kunnen voeren over hoe passen jullie het toe. Zo doe ik het. Wat vinden jullie daarvan? Weet je wel, dat is toch een bijna relevant onderwerp voor bijna elk sollicitatiegesprek.
0: Ja, ik denk dat voor heel veel functies waar AI relevant is, dat het sowieso een relevant onderwerp is om te bespreken. Ik denk ook dat bij voorkeur ga je iemands AI-vaardigheden op een losse manier in kaart brengen. Mm. Los van hun motivatiebrief. Die dus niet echt een hele heel geschikte assessment om AI-vaardigheden mee in kaart te brengen. Er zijn andere manieren. Mm. Maar als de functie vervolgens eigenlijk geen AI-vaardigheden nodig heeft. Er zijn functies te bedenken.
1: Werken met je handen.
0: Werken met je handen.
1: Nou ja, daar had ik het laatst met mijn kinderen over. Toen zei ze, ja, die hoeft nooit AI. Zeg ik, nou, die moet ook een boekhouding doen. Als het een zelfstandige is. En dan is het wel heel handig als hij AI heeft. Dat scheelt hem heel veel tijd. En hij gaat niet de fout in.
0: En als je heel handig bent, dan kan je ook foto's gaan maken. En dat met AI delen. En dan AI een probleem laten diagnosticeren. Mm-hmm. En goed, er zijn allemaal nog dingetjes waarop je dat heel slim kan aanpakken. Ja. En misschien dus weer efficiënter kan werken. Dus daardoor een meer effectieve werknemer zijn.
1: Ja.
0: Maar oké, we hebben een baan waar het er niet toe doet. Mm-hmm. Ja, dan zou je dus ook eigenlijk willen dat in het assessment geen verschillen ontstaan doordat iemand wel of niet AI gebruikt.
1: Precies.
0: Ja. Dat is ruis.
1: Ja, eens. En tegelijkertijd heeft het wel invloed op hoe er nu gesolliciteerd wordt.
0: Ja. Ja.
1: Daarom... En dat zit jou als onderzoeker op zijn minst dwars.
0: Ah, ik vind het gewoon mooi. Want vroeger, in alle eerlijkheid, hadden we natuurlijk ook je vader, je moeder, je partner. Die hielpen met een sollicitatiebrief schrijven.
1: Ja.
0: En sommige mensen hadden minder steun van de sociale achterban.
1: Ja. Ja.
0: En andere mensen meer. En als je nou zegt van iedereen heeft steun bij het schrijven van een motivatiebrief. Een spellingscheck van iemand die goed Nederlands kan. Het taalmodel.
1: Precies.
0: Dan kan het ook zijn dat het eerlijkere kansen creëert, hè? Dus ik vind het niet per se slecht. Ik vind het fascinerend wat er gebeurt.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel dat dat je als organisatie eenduidige richtlijnen moet hebben. Wat verwachten wij van onze sollicitanten?
1: Ja. En dat gewoon goed communiceren.
0: Ja.
1: Helder. Dan die structuur nog een beetje in naam brengen. En dan heb je al twee goede stappen gezet, denk ik.
0: Ja, ja. Inderdaad. Ja.
1: Hoe zie je dat de komende maanden zich ontwikkelen? En ik zeg bewust maanden, omdat AI zo ontzettend snel met al die toepassingen en nieuwe versies en noem maar op. Hoe zie je gewoon de wereld van recruitment en vacatures enzovoort? Hoe zie je die zich de komende 3 tot 6 maanden ontwikkelen?
0: Nou, de wereld van vacatures. Ik denk dat daar nog heel veel kan veranderen. Mm. Op een hele leuke manier. Want nu gebruiken recruiters AI om een vacature te schrijven. Hè? En als ze het slim doen, dan zeggen ze, nou, doe het alsjeblieft met een beetje inclusief taalgebruik. Check daarvoor. En zorg ervoor dat allerlei groepen zich thuis voelen in deze vacature. Ja. Dat kan je doen. Doen nog niet heel veel recruiters, denk ik. Maar weet ik niet zeker. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat we er naartoe kunnen gaan dat bijvoorbeeld vacature teksten misschien dynamischer gaan worden. Hm. Dus dat als iemand bij Nationale Vacaturebank een profiel heeft, dat de vacature zich kan aanpassen op een sollicitant, op het profiel van een sollicitant. En juiste stukken naar voren kan brengen die interessant zouden zijn voor die sollicitant. Truc is dan wel. Natuurlijk is dat je niet wil dat die AI gaat hallucineren.
1: Nee, precies.
0: En gekke dingen gaat zeggen. Ja. Dus het is ook wel een beetje spannend, vind ik. Mm-hmm. Dit soort technologie.
1: Ja.
0: Daar moeten we mee oppassen. Maar datzelfde is bij een sollicitant. Die moet ook, je moet zelf je brief checken. En zorgen dat die jou vertegenwoordigt.
1: Ja. Ik denk in eerste instantie dat gewoon bedrijven zich wat meer moeten gaan aanpassen. Die bedrijven die vacatures hebben. Als dat zou voor de komende 6 maanden in ieder geval alweer een goede stap zijn, denk ik.
0: Op welke manier denk jij dat ze zich...
1: Nou, ik denk dat ze in ieder geval eerlijk naar buiten moeten komen met wat ze nodig hebben. Ik geloof heel erg in die gestructureerde manier. Ik denk dat je daarmee in ieder geval heel duidelijk... Want wat ik dan zou doen bij die gestructureerde manier is toch die antwoorden net weer even zo maken dat ik meer opval dan een ander. Maar dan voel ik me meer op een gelijkwaardige manier uitgedaagd en dan kan ik echt laten zien dat ik het onderscheid maak.
0: Ja, ja, inderdaad. En als je dan als organisatie daar van die, kan je dus die taalmodellen op een slimme manier gebruiken om op eigenlijk die structuur aan te brengen in je processen.
1: Ja.
0: En als je dat doet, dan maak je wel weer stappen. Ja.
1: Ja.
0: Of dat in de komende maanden gaat gebeuren, daar ben ik dan weer heel sceptisch over. Want ik merk wel dat waar er is een kleine minderheid die heel snel met AI gaat. Ook een kleine groep organisaties, die omarmt het. Maar heel veel organisaties zijn daar ook gewoon heel langzaam in.
1: Ja.
0: Het is ook niet gek, MKB. Moet je ook niet van verwachten dat ze hun hele systemen gaan omgooien. En daar is de hiring manager, vaak ook de recruiter en de HR-afdeling soms allemaal tegelijkertijd.
1: Precies.
0: Het is moeilijk voor die persoon om up-to-date te zijn met best practices rondom recruitment.
1: Ja, eens. Ik vroeg ook de komende maanden, omdat ik heel graag zou willen, Jury, dat jij nog eens vaker langskomt en dat we het over dit soort onderwerpen kunnen hebben. Voor nu moeten we er een eind aan breien. Dit kan je straks ook weer terugluisteren, maar dankjewel voor je tijd voor nu.
0: Ja, dank. Ik vond het hartstikke leuk om met je te praten.
1: Goed zo.
4: Dit is Werkmakers van de Nationale Vacaturebank bij New Business Radio.
1: Inmiddels alweer aangeschoven is Tijmen de Groen. En Tijmen is mijn collega en is hoofdredacteur van Intermediair.
5: Dag Thomas, jazeker.
1: Tijm, heb je het gesprek net een beetje kunnen volgen?
5: Het grootste gedeelte zeker.
1: Ja, oké. Okay, want wij gaan het over AI hebben. Maar hier ging het ook over AI. Maar het ging ook gewoon over banen en over solliciteren enzovoort. En dat is natuurlijk iets waar jij ook voortdurend mee te maken hebt. Dus eigenlijk heb je daar... Wat is jouw visie op solliciteren eigenlijk?
5: Ik denk dat de meeste mensen, zeker jongeren in hun leven, die zien solliciteren als een spannende nieuwe stap. Dat vonden wij ook de eerste keren dat we aan het solliciteren waren.
1: Precies.
5: En hoe verder je daarin bent, zeker als je zelf ook in de andere kant van de tafel hebt gezeten, dan zie je steeds meer dat het niet gaat over die kandidaat die op dat moment het allerbeste moet laten zien. Maar dat het gaat over de perfecte match vinden tussen twee verschillende vragen. Naar degene die wil werken en de plek die open staat.
1: Ja. Hoe heb jij eigenlijk gesolliciteerd?
5: Hoe ik heb gesolliciteerd?
1: Ja, voor deze baan of voor überhaupt werken bij DPG Media?
5: Dat was eigenlijk een hele domme fout die ik gemaakt heb toen ik daar ging solliciteren. Cool. We zaten op de 6e verdieping.
1: Listen and learn, dames en heren.
5: Nou, dit is een vrij makkelijke fout om te vermijden.
1: Oké. Okay.
5: De redactievloer was op de 6e verdieping en ik dacht dat het wel leuk zou zijn om die 6 trappen even op te lopen. Omdat ik heel graag van mijn zenuwen af wilde.
1: Ja.
5: En dan heb ik te veel energie, dus dacht ik loop even naar boven. Toenmalig hoofdredacteur. Ja, en het is zo'n 10 jaar geleden alweer. Die zette mij in een hok neer en die zei, ik moet nog even een mailtje afmaken. Ik kom zo bij je terug. En dat vond ik verschrikkelijk fijn. Want ik had heel even de tijd om daar te zitten, op adem te komen.
1: Juist.
5: En de ruimte om me heen te leren kennen.
1: Kijk.
5: En sindsdien, als ik zelf een sollicitant over de vloer heb, dan geeft hij ook altijd heel even de ruimte om op adem te komen.
1: Oh, wauw. Echt ervaring en ook meteen toegepast. Ja, ik vind het een hele goeie. Zet iemand maar even rustig. Laat hij maar even op adem komen. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Hoe gaat het met Intermediair?
5: Hartstikke goed. We zijn met een aantal verschillende stappen bezig. Wat je ziet is dat we op verschillende niveaus artikelen en ook steeds meer podcast samenwerking hebben liggen. Waarin we zorgen dat mensen zowel kijken naar de veranderingen in de arbeidsmarkt. Dus welke kansen er daarin voor hen ontwikkelen. Zeker ook op het gebied van AI. Tegelijk artikelen over hoe je solliciteert. Welke tips je eruit kunt halen. En die vaak ook een stukje verder gaan. Dan loop niet 6 verdiepingen naar boven voordat je gaat solliciteren. En we zien ook dat daar steeds meer bereik in zit. Dat we een enorme groei hebben. Zeker als je kijkt dit jaar tot nu toe ten opzichte van vorig jaar. Dan zitten we op tientallen procenten groei qua lezers en luisteraars.
1: Ja,
5: dat gaat
1: hartstikke
5: goed.
1: Ja, dus het bereik, het aantal mensen dat een artikel leest. Het aantal mensen dat naar de site gaat en daar komt. Dat groeit en dat is behoorlijk in beweging.
5: Klopt, je ziet natuurlijk dat het een markt is waar ontzettend veel in gebeurt. Zeker met de komst van AI. Zeker met de veranderingen als het gaat over de spanning op de arbeidsmarkt. En daar spelen wij zo goed mogelijk op in.
1: Ja. Nou ben ik een oudere man. En ik kan me nog herinneren dat Intermediair gewoon een duimendik tijdschrift was. Met weet ik veel hoeveel advertenties enzovoort. Zijn die advertenties er nog steeds? Ik snap dat tijdschrift er niet meer is. Ook al doet dat een beetje pijn. Maar zijn die advertenties er nog?
5: die zijn er niet meer in die vorm, maar die zijn er nog zeer zeker. Ja. Want natuurlijk vind je bij ons de baan die je vindt als jij HBO plus bent afgestudeerd.
1: Juist.
5: Daarvoor zijn wij.
1: Ja.
5: Wat je ook ziet en steeds meer ziet, en daar zijn wij natuurlijk allebei heel druk mee, zijn werkgevers die zeggen, hey, op intermediair wil ik me laten zien, want de tijd dat ik een bordje in de voortuin zette en zei, kom bij mij werken, ja, en mensen kwamen massaal achter binnenlopen, die ligt al lang achter ons.
1: Juist, helemaal eens, helemaal eens. We kunnen niet om AI heen, dat is duidelijk. We gebruiken het ook allebei. Maar je hebt meer met AI. Vertel eens hoe dat zit.
5: Nou ja, ik hou van alle vormen van techniek. En ik vind het ontzettend leuk om daarmee te spelen en te experimenteren. Of dat nu gaat over AI of over een ander tooltje. Ik vind het altijd leuk om dat uit te gaan zoeken.
1: Maar gaat het jouw baan overnemen? Om maar eens even met gestrekt been erin te komen.
5: Mijn baan niet. Nee. Gaat mijn baan wel heel veel makkelijker maken. Dat doet het al.
1: Ja.
5: Het haalt heel veel van de repetitieve werkjes eruit. En dat maakt het heel veel prettiger. En het ondersteunt. Het kan ook prettig zijn om ermee te sparren op het moment dat je vanuit huis aan het werk bent en even geen collega hebt zoals wij regelmatig aan het sparren zijn.
1: Ja.
5: En daar heeft het ongelooflijk veel mogelijkheden.
1: Ja. En zie je dat ook in vacatures terug? Of in de artikelen die je maakt? De verhalen die intermediair vertelt?
5: Nou, interessant genoeg zie je eigenlijk dat in vacatures nog heel weinig gaat over AI. Hmm. En over het gebruik van AI. Terwijl in eigenlijk iedere functie in Nederland, je zei het net ook al, zelfs als je iets met je handen maakt, heb je nog steeds voordeel van het gebruik van AI.
1: Ja.
5: Dus gek genoeg zien we dat nog niet terug in vacatures.
1: Nee.
5: En dat biedt juist denk ik ook een kans voor de jongere generatie. De mensen, of eigenlijk vooral de mensen als ik, die het ontzettend leuk vinden om hiermee aan het werk te zijn. Als jij nu in een bedrijf zit waar AI zoekende is, waar mensen zoekende zijn hoe ze met AI om moeten gaan, kun jij jezelf profileren als de AI-expert. Als jij lang genoeg degene bent die mensen die daar wat minder mee hebben ondersteunt en verder helpt, creëer je eigen nieuwe baan.
1: Wauw. Ja, ik vraag me opeens af, wat voor banen zijn dat dan? Maar dat kan bijna elke functie op elk niveau zijn. Of?
5: Ik zou er niet zo eentje kunnen bedenken waarvan ik denk dat het niet mogelijk is. Inderdaad.
1: Nee.
5: En misschien niet 100% van je functie, maar wel een gedeelte van je functie. En je zult door op een andere manier naar die prompts te kijken en op een andere manier mensen om je heen verder te helpen, creëer jij een plek voor jezelf binnen het bedrijf waarin iedereen naar jou toe loopt omdat jij degene bent die ze verder kan helpen.
1: Ja.
5: En dan word je vanzelf op meer niveaus betrokken binnen het bedrijf.
1: Ja. Jij hebt geen kinderen. Ik wel. Wat ik me af en toe wel eens afvraag is datgene wat zij leren op school, hè, heeft dat überhaupt nog wel zin? En dit is wel een hele grote vraag, dat weet ik. Maar als we het hebben over toepassingen van AI en hoe je AI kunt inzetten om datgene wat je moet doen zo goed mogelijk te doen en nog beter.
5: Mm-hmm.
1: Dan zou je denken van ja, waarom ben je daar nog?
5: Ik denk dat het de klassieke vraag is voor wiskunde. Waarom leer je de stelling van Pythagoras? Want de meeste mensen in Nederland die gebruiken hem werkelijk nooit. En dat klopt. Maar wat je er wel heel goed van leert is kritisch nadenken.
1: Yes.
5: En je hebt een lading kennis en bagage nodig om iets op een bredere manier te kunnen zien. En te kunnen duiden of iets klopt of niet.
1: Okay.
5: En zeker met AI is dat relevant. Mm. Omdat je nog steeds een risico hebt dat je antwoord niet klopt. Dat er een verkeerde analyse in zit. En jij bent niet degene die de taak uitdeelt en daarna zegt, we gooien het één op één door.
1: Ja.
5: Jij bent de laatste check op basis van de inhoud.
1: Ja, heel mooi. Heel goed. Heel goed. We zijn alweer bijna aan het einde van deze eerste aflevering van Werkmakers. Maar wat ik van jou nog eens even wil horen is, waarom moeten de mensen de komende tijd intermediair in de gaten houden? Wat gaat daar gebeuren?
5: Nou, we gaan over een aantal weken starten met een nieuwe podcastserie met Kirsten de Roo, leiderschapsexpert. En zij gaat in gesprek met managers die in verschillende fasen van hun carrière zitten. En daarin de vraag krijgen, waar loop je tegenaan? Die stellen zij aan Kirsten. Kirsten kijkt, denkt mee. Zij heeft op verschillende functies gezeten in verschillende bedrijven.
1: Ja.
5: Dus zij kan op alle mogelijke manieren meedenken. En zal gaan zoeken naar, joh, wat is nou het antwoord wat jou verder kan helpen? En ik ga vervolgens met haar gesprek om te kijken hoe wij dat antwoord in de verbreding kunnen trekken, zodat de kijker en luisteraar er ook iets aan heeft.
1: Ja, en het voor veel meer mensen geldt dan die ene persoon die daar, of het ene case die je behandelt. Noem nog eens wat.
5: Waarschijnlijk morgen komt een nieuwe blog van sollicitatie-expert Aaltje Vincent live.
1: Mm-hmm.
5: En zij legt daarin perfect uit waarom een referentie eigenlijk helemaal niet zo heel erg meer nodig is.
1: Heel goed. Ja, we hebben het net over motivaties gehad. Nu weer referenties. Ja, ik zie het allemaal wel gebeuren. Aaltje is ook iemand om een keer in de studio te halen. Dus dat gaan we zeker doen. Tijmen de Groen, heel veel succes de komende tijd. En we zien elkaar volgende week weer. En spreken. En elke dag natuurlijk.
5: Zeker. Tot volgende week.
1: En dat was de eerste aflevering van Werkmakers. Het radioprogramma van Nationale Vacaturebank. En Intermediair. Dank aan mijn gasten en weet dat je deze uitzending of delen daarvan terug kunt luisteren via de website en je favoriete podcast app. Vanaf nu zijn we er wekelijks op maandagmiddag. Een mooie week voor iedereen en tot dan.
4: Dit was Werkmakers. Over de keuzes, kansen en veranderingen die bepalen hoe we morgen werken. Bedankt voor het luisteren. Nog even terugluisteren of deze aflevering delen met iemand die er iets aan heeft? Ga naar newbusinessradio.nl of naar de website van de Nationale Vacaturebank en luister de podcast van deze uitzending terug.
6: Dit is New Business Radio.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
4: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens met de mensen die aan de toekomst bouwen van onze mobiliteit. CEO's, ondernemers, experts. Mensen die niet wachten op verandering, maar verandering veroorzaken. Move Forward, elke vierde woensdag van de maand tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
12: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hij verkoopt jaarlijks voor meer dan 1 miljard euro ijs. En dat is bepaald geen koud kunstje. Al was het maar omdat een van de oprichters van het bedrijf hem het vuur aan de schenen legt. Goed dat je luistert naar At The Top, waarin ik elke week praat met een CEO over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag de gast Johan Hansen, CEO van het iconische ijsmerk Ben & Jerry's.
1: Goedemorgen, Paul.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je.
0: Ja, soms klinkt er bij de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter gejuich. Hè. Doorgaans wordt er in elk geval beleefd geapplaudisseerd. In jouw geval werd er door een van de oprichters, Ben Cohen, zo'n beetje moord en brand geschreeuwd. Ja, niet omdat hij per se iets tegen jou had, maar meer omdat je benoemd zou zijn zonder instemming van het onafhankelijke bestuur dat de identiteit van het merk moet bewaken. Hè. Was je nou op voorbereid dat je in een mijnenveld terecht zou komen?
1: Nou, ik had natuurlijk eerder voor Ben & Jerry's gewerkt. En ik kende Ben & Jerry ook uit die tijd. Dat was van 2009 tot 2017. En ik wist natuurlijk dat zij campagnevoerder zijn en activistisch. En dat ze zeker hun mening ook laten horen. Maar ik ga goed met ze om. En ik ben uiteindelijk ook meteen met ze gaan lunchen. En ik heb eigenlijk heel gelachen met ze om mee te beginnen.
0: Ja, nou gelukkig maar. Ja. Ja, want Ben & Jerry's is natuurlijk een bijzonder bedrijf. Het is eind jaren 70 niet alleen op aarde gezet om ijs te verkopen. Maar ook om bij te dragen aan een betere wereld. Unilever kocht het bedrijf in 2000. Toen werd vastgelegd dat de missie behouden zou blijven. Denk je nou dat het zakelijk succes van het merk vandaag de dag nog daadwerkelijk samenhangt met die missie?
1: Ja, dat denk ik zeker. Als je kijkt naar... Even een stapje terug, want dat is ook wel belangrijk. Ze begonnen in 1978 echt met goed ijs maken. Dat was uniek. En altijd wel op een manier ook... En we zeggen altijd van in the nicest possible way. Dus ook van kleine boeren en met de juiste ingrediënten uit die community daar in Vermont. En dat hebben ze omgezet en veel meer institutioneel gemaakt. Door te zeggen van, we willen goed ijs maken. We willen... een goed bedrijf leiden. Dus dat moet ook gewoon winst maken. For profit. En uiteindelijk ook met dat bedrijf een sociale missie uitdragen. Zowel in hoe we dat product maken en hoe we met de community omgaan. Maar ook waar we voor staan en wat we zeggen als bedrijf. En dat is eigenlijk in al die jaren. We zijn nu 48 jaar oud. Dus over 2 jaar zijn we 50. Dat gaan we wel op een manier vieren dat het ook past. In al die jaren is dat eigenlijk doorgegaan. En eigenlijk vanuit die kleine staat Vermont steeds groter geworden in de VS. Maar nu natuurlijk ook in Europa. En steeds geankerd aan die 3-part mission, zoals we dat noemen.
0: Ja, maar denk je dat de consument minder snel naar Ben & Jerry's zou grijpen als die maatschappelijke missie er niet aan gekoppeld zou zijn?
1: Het is een wezenlijk onderdeel van wie we zijn. En ik denk dat die autoriteit die we hebben op die 3-part mission, goed product en ook die missie die we uitdragen, dat dat gezien wordt en dat dat ook meespeelt in waarom mensen ons kopen, maar ook soms wat we zeggen in love met ons vallen.
0: Ja. Ja. En Ben Cohen, die ene oprichter waar ik het net over had, was eerder te gast in dit programma. Laten we eventjes luisteren naar een fragmentje uit dat gesprek.
2: We both came to the conclusion that there was no way the social mission was going to survive under current ownership. And Jerry resigned in protest. And I decided to stay on and fight to keep Ben & Jerry's independent, to keep the mission alive.
0: De maatschappelijke missie kan onder de huidige eigenaar onmogelijk overleven, horen we hem zeggen. Ik begreep dat jullie nog wel eens gaan lunchen. Je vertelde het net al. Dus dit zal hij ongetwijfeld ook wel eens tegen jou hebben gezegd. Wat zeg je dan terug?
1: Nou, dan laat ik zien wat we allemaal doen op dit moment. We zeggen heel veel dingen als het gaat om democratie op dit moment. We hebben een hele duidelijke mening over hoe de administratie in de US moet gaan kijken in de omgang van ICE. We doen heel veel werk hier in Europa als het gaat om vluchtelingen. Dus heel veel dingen die helemaal in lijn zijn met alle dingen die we in het verleden ook hebben gedaan. En de support ook aan alle kanten intern is helemaal in lijn met waar we voor staan. Die is niet veranderd.
0: Ja, eigenlijk vindt hij dat jullie niet ver genoeg gaan. Hè? Hij is bijvoorbeeld heel erg tegen Trump. Vindt dat ook Ben & Jerry zich tegen de president zou moeten uitspreken. Dat doen jullie niet, hè?
1: Nou, we zijn uiteindelijk altijd heel duidelijk op de policies en de issues. En dat zeg ik een beetje op zijn Engels, want dat is natuurlijk een beetje mijn tweede taal nu aan het worden. Ja. En daar spreken we ons over uit. Dus we zijn heel erg duidelijk geweest bijvoorbeeld over de oorlog nu in Iran. Dat die niet constitutioneel is, dat er uiteindelijk geen akkoord ligt van het congres. En dat is belangrijk om dat te blijven zeggen. Ben wil altijd een stapje verder. Hij is hier ook activist en campagnevoerder voor. En dat is ook echt iets wat van alle tijden is. Dus het is niet nieuw voor nu. Dat hebben we eigenlijk ook gezien 10, 20, 30 jaar geleden toen hij een rol had in het bedrijf, maar een onderdeel deed en niet het hele bedrijf leidde. En dat tekent Ben en dat vinden we eigenlijk ook erg mooi. En daar gaan we denk ik op een hele goede manier mee om.
0: Ja, ik hoorde de CEO van de Magnum Ice Cream Company, hè, eigenlijk het moederbedrijf van Ben & Jerry's tegenwoordig, zeggen dat Ben & Jerry's eigenlijk onpartijdig is.
1: Nou, dat klopt. Wij hebben ook, en dat hebben we eigenlijk al vanaf het allereerste begin, ook voordat Unilever het kocht, hebben we gezegd, we zijn non-partisan. He, dus wij praten over issues, policies. We praten over progressieve dingen waar we in geloven. Maar dat hoeft niet per se partij X of partij Y te zijn. Dat kan geheel liggen aan waar dat voor staat.
0: Ja, en wie bepaalt de grenzen van waar het activisme stopt? Ben jij dat? Is dat dat onafhankelijke bestuur waar ik het eerder over had? Is dat de aandeelhouder misschien?
1: Nee, kijk, ik leid het bedrijf. En dat doe ik met een groep enorm competente mensen. Een geweldig leiderschapsteam waarbij we marketing doen, productontwikkeling, het financiële stuk. Maar ook iemand die helemaal bezig is met wat wij zeggen, de sociale missie en activisme. De plannen, de strategieën die worden daar gebouwd. En dat doen we dan als geheel. Kijken van hoe dat past in onze three-part mission. En hoe we dat ook dan kunnen uitrollen. En dat wordt per jaar vastgelegd. Of soms over 2-3 jaar. En met name de supply chain dingen. Die zijn vaak over een aantal jaren. Want dat neemt ook heel veel tijd in. En zo doen we dat. En dan maken we hele duidelijke keuzes. Wat we dit jaar doen. Of wat we deze maand of dit kwartaal doen. En dat werkt eigenlijk heel goed.
0: Ja. Ja. Je werkte al eerder bij Ben & Jerry's, we zeiden het net al eventjes. 10 jaar geleden toonde je nog buitengewoon enthousiast over het onafhankelijke bestuur en de constructie die rond Ben & Jerry's hangt. Hè? Maar eigenlijk heeft dat in de zakenwereld geen navolging gekregen. Waarom is dat eigenlijk, denk je?
1: Ja, dat zou je de zakenwereld moeten vragen als je het mij vraagt. Maar ik denk dat het voor ons heel goed gewerkt heeft. Het heeft een hele goede balans gegeven in die three-part mission, zoals ik dat genoemd heb. En ik denk dat wij ook in de toekomst dat gewoon heel goed blijven doen. En dan hebben we natuurlijk een aantal, wat wij dan noemen, ripples gehad. Nu ook met name over hoe we de governance afspreken en hoe we dat ook doen qua samenwerking. Maar we hebben net 3 nieuwe boardmembers aangenomen. En die zijn enorm enthousiast om ons weer naar de volgende fase te helpen.
0: Ja, en zij zijn dan degene die onderwerpen agenderen. Die zeggen van nou, die oorlog in Iran, volgens mij zijn we het er niet helemaal mee eens.
1: Nee, hoe we het doen, en dat is eigenlijk altijd zo geweest. En je refereert aan een toespraak volgens mij die ik deed in 2013. Ja. Is altijd samenwerken tussen board en het management team. Het management team komt met onderwerpen. En dan is het vaak de board die hun expertise geeft aan die onderwerpen. Want zij zijn daar elke dag of dagelijks mee bezig. Maar die ook perspectief geven en af en toe een challenge hebben. En zo werk je samen om tot een goede campagne te komen.
0: Ja, en had je eigenlijk net zoveel plezier ja tegen de baan gezegd als die missie er niet aan had gehangen?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik heb van 2019 tot 2017 Europa geleid voor Ben & Jerry's. En het mooie vond ik is dat we groei konden realiseren. Dus ook ondernemend waren. Maar tegelijkertijd ook echt deden met die maatschappelijke missie. Dus ik vind dat wel een wezenlijk onderdeel van deze baan. En ook wel een reden om terug te mogen keren.
0: Had je nee gezegd.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar het is zo verbonden aan Ben & Jerry's. Dat je echt van ik zie het eigenlijk niet zonder.
0: Nee, snap ik helemaal. Jochen dan Senneville Ben & Jerry's natuurlijk laten groeien. Maar daarvoor zal die collega's binnen zijn eigen bedrijf uit de weg moeten duwen. Hoe bloeddorstig hij dan is, vragen we zo.
3: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
0: Als we naar jouw carrière gaan kijken, toch nog heel eventjes over het krakeel met oprichter Ben Cohen. Hè? Want volgens hem is er een hele simpele manier om daar een eind aan te maken. Luister maar.
2: We believe that the solution is for them to sell Ben & Jerry's to a group of independent investors. That's what the Save Ben & Jerry's campaign is about.
1: Yeah.
2: We have the investors. It's just that Magnum doesn't want to sell. They want to essentially destroy the brand. If they continue in the direction that they're going, Ben & Jerry's will just become another piece of frozen mush on the grocery shelf.
0: Just another piece of frozen mush on the shell. Ja, wat denk je als je dit hoort?
1: Nou, Ben en ik zijn het over heel veel dingen zijn we het eens. Ik denk op dit punt hebben we een andere mening. Laten we het daar gewoon op houden. En dat is ook helemaal prima. Ik denk dat de manier waarop we zijn georganiseerd nu is eigenlijk heel succesvol. In 2000 kocht Unilever het. Zijn enorm gecommitteerd aan die three-part mission. En ik denk dat we hebben laten zien in de afgelopen 26 jaar dat het enorm goed is ook voor het bedrijf. We zijn 5 keer gegroeid. Als je kijkt naar onze impactprogramma's zijn die eigenlijk veel dieper en breder geworden. En wat we hebben gedaan is dat verhaal vanuit Amerika ook naar veel meer landen in de rest van de wereld kunnen zetten. En op dezelfde manier hebben we die impact gehad. En ik denk dat dat eigenlijk heel goed is en dat er daarom ook voldoende zekerheid en vertrouwen is dat dit ook gaat blijven werken in de komende 20, 30, 40, 50 jaar.
0: Ja, nou hoor ik hem toch zeggen, volgens mij is de beste weg om Ben & Jerry's eruit te kopen. Hij zegt al investeerders aan boord te hebben. Is er eigenlijk ooit een officieel bod geweest?
1: Niet dat ik weet, maar dat zou je aan de financiële mensen moeten vragen.
0: Ja, en stel nou dat het hem lukt, hè, om Ben & Jerry's weer onafhankelijk te maken. Zou je dan aan willen blijven als CEO?
1: Nou, ik denk dat het model waarin we nu werken, we zijn onderdeel van het grootste ijsbedrijf ter wereld. En ijs is een schaalbusiness. Eigenlijk enorm goed werkt. En ik denk dat we daarop ons moeten concentreren. En in die missie, hè, product, sociaal, economisch, zorgen dat het ook gewoon werkt als geheel model. Dat we dat heel erg moeten gaan oppakken, doorzetten en het naar het volgende niveau moeten brengen. En ik denk dat mijn antwoord dus duidelijk is daarmee.
0: Ja, je hebt eerder dus lang voor Ben & Jerry's gewerkt. Vervolgens 8 jaar weg geweest voordat je weer terugkwam. Voelde het bij terugkeer eigenlijk nog als hetzelfde bedrijf?
1: Ja, op heel veel dingen wel. Natuurlijk zijn er natuurlijk mensen die er al heel lang werken, die je weer terugziet. Dus dat is ontzettend leuk. Maar je ziet gewoon dat Ben & Jerry's een bedrijf is met mensen die de missie en de waarde echt uitdragen. En dat is heel mooi om te zien dat zo ontzettend, zoals ik dat al tegen Ben zeg, rock hard is. En dat, dat zie je aan alle kanten. En dat geldt ook voor nieuwe mensen die komen werken en die hun onboarding krijgen en weer nieuwe dingen gaan doen. Dat is ontzettend leuk om te zien.
0: Ja, hoeveel mensen werken er eigenlijk?
1: We hebben in totaal 250 mensen in de markt zitten. En dan hebben we 3 fabrieken die echt dedicated Ben & Jerry's zijn. Dus je hebt 2 in Vermont en 1 hier in Hellendoorn in Nederland.
0: Ja. 1,1 miljard omzet in 2025. Bedrijf groeit hard. Waar staan jullie nu op?
1: Nou, we hebben in kwartaal 2 zijn we 9,2% gegroeid. Je moet een beetje kijken naar de wisselkoersen. Maar de groei gaat eigenlijk heel goed door. En de ambitie is om dat natuurlijk verder door te trekken. We groeien gemiddeld tussen de 3-5% per jaar. En die ambitie trekken we ook door.
0: Ja. En wat is dan de hardste noot om te kraken? Is dat de verkoop van een product of is het de productie van het product?
1: Nou, de productie is altijd een harde noot om te kraken. En daarom is het denk ik ook zo'n uniek product. Want wat wij doen is mooie roomijs bij onze boeren vandaan halen. En daar roomijs van maken. En dan stoppen we het helemaal vol met wat wij dan noemen chunks en swirls. Dat lijkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Want die moet je uiteindelijk wel in dat ijs krijgen. Dus dat is altijd een uitdaging. Maar daar zijn we inmiddels heel goed in geworden. Dus dat is eigenlijk heel leuk. Daarnaast is het natuurlijk dat we in de markten waar we zitten, Zijn we relatief groot. Dus met name UK, US zijn we groot. En dat komt natuurlijk ook met verwachtingen dat je elk jaar met goede nieuwe innovaties komt. En dat doen we dan in onze pints of bakers, zoals je het in het Nederlands noemt. En dat lukt heel goed. En tegelijkertijd wat we nu aan het doen zijn we eigenlijk die smaken die zo ontzettend goed werken in die core producten van ons, die brengen we nu naar sandwiches en sticks. Ja. En dat werkt eigenlijk ook heel goed, want dat kun je dan consumeren op andere plekken dan thuis en thuis uit je vriezer halen.
0: Precies, dus je kan ermee wandelen, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Maar nu zijn er binnen Magnum Ice Cream Company natuurlijk heel veel ijsjes waarmee je kan wandelen. Dat betekent dat je eigenlijk een beetje mikt op dezelfde consument en dus moet gaan concurreren met familieleden.
1: Nou, dat valt wel mee, want wij zijn natuurlijk een beetje marketeers. Dus wij hebben uiteindelijk wel, praten we over target groups en audiences. En er zijn ook verschillende momenten in de dag waarop je verschillende behoeftes hebt. En dat vult elkaar heel erg mooi aan. Dus als het lekker warm is, dan neem je een waterijsje. En als het wat meer een avondmoment is, dan neem je een Ben & Jerry's en dan zet je je film aan. Dus zo werkt het eigenlijk helemaal goed samen. Ja. En dat zie je ook terug in de resultaten.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een Magnum, hè, waar het bedrijf naar vernoemd is, wel een beetje dezelfde beleving geeft als een Ben & Jerry's op een stokje.
1: Nou, Magnum doet wat minder met die chunks en swirls. Is meer over de, wat wij dan noemen de crack en de chocola. En dat vult weer net een andere behoefte en net een andere doelgroep. Dus dat, dat werkt prima samen.
0: Ja, dus het is niet met het mes op tafel op het moment dat jij met collega's van andere merken zit.
1: Nee.
0: Je had het net over de belangrijkste markten. 60% van de omzet komt uit de US. UK is heel groot. Ja, de omzetdoelstellingen, groeidoelstellingen zijn natuurlijk ook enorm. Zien jullie nou die omzetgroei met name in de bestaande markten of zijn jullie nieuwe markten aan het openen?
1: Goeie vraag. Zeker in de bestaande markten, want daar zitten we nu. 60% is de Verenigde Staten en 40% Europa. Maar als je kijkt naar Europa, zie je dat er eigenlijk nog heel veel marktbewerking te doen is. Dus het voorbeeld dat ik vaak geef is Polen, waar wij relatief klein zijn. Maar waar je eigenlijk ziet dat de doelgroep heel groot is. Dus we zijn daar heel druk mee bezig om dat verder vorm te geven. En die groeikansen om te zetten in echte business.
0: Ja, en heeft dat dan te maken met de groeiende welvaart dat Polen opeens zo'n interessante markt is?
1: Nou, gedeelte. Maar wat je ook ziet is dat in Polen relatief veel mensen wonen die in het buitenland gewerkt hebben en eigenlijk al het merk kennen. En dat weer mee terugnemen naar Polen. Dus je hebt al een, ja, wat wij dan noemen, een goede latente awareness.
0: Ja, ja. En is het marketingspel, wat natuurlijk zo belangrijk is in de verkoop van ijs, nou heel anders in Europa dan bijvoorbeeld in Amerika?
1: Nou, ik begin met de eerste. Ik denk wat je veel ziet. Goeie vraag. De consumptie van ijs in Amerika is ongeveer 2 keer zo hoog als in Europa. Dat betekent dus dat er veel meer ijsmomenten zijn. Dus dat je aanwezigheid op die ijsmomenten, dat je dat goed moet doen. Terwijl je dat in Europa minder hebt. Dus daar heb je veel meer ook dat je bezig bent om mensen ook wel te herinneren dat het heel een goed moment is om ijs te eten.
0: Ja.
1: Dus dat is een beetje een lang antwoord op je vraag. Maar daar zit wel een verschil in. En daarmee is af en toe de kanaalkeuze of de marketingaanpak is wel anders. Het verhaal is wel hetzelfde. Als het gaat om de missie, als het gaat om het product wat we verkopen met de chunks en swirls. Dat blijft eigenlijk redelijk eenduidig.
0: Ja, we hadden het net over missie en een aantal voorbeelden. Hè? De oorlog in Iran.

0: product. Dus we doen nu Love Nut Hate, dat is een pistachiosmaak. Maar ook het design van de verpakking. Dus op die manier zijn we eigenlijk bezig om te zeggen van, aan de ene kant zeggen we van, hoe zorg je nou voor dat er een goede manier is om vluchtelingen naar Europa te halen. Maar ook door het in je business in te passen en samen een smaak te ontwikkelen. Dus dat is eigenlijk altijd bij ons hand in hand gaat dat.
1: Ja, nu is het sentiment behoorlijk tegen vluchtelingen, zal ik maar even zeggen. Als je naar Nederland kijkt, maar ook wat breder in Europa. Snij je jezelf dan ook niet commercieel gezien enorm in de voet?
0: Nee, wij staan voor iets. En dat is eigenlijk een beetje terug naar je vraag eerder. En soms ook wel eens een beetje de vragen die wij krijgen. Wij staan voor iets. En dat is iets wat dicht bij onze missie staat. En ik had het net over de commerciële aspecten van wat we doen. We groeiden 9,2% in kwartaal 2. En ik denk eerlijk gezegd waarom dat zo is. Is omdat wat wij doen zit gewoon ingebakken in het model. En dat werkt gewoon. Ja. Dus er zijn voldoende bewijzen en proof points de hele tijd. Dat we vooral door moeten gaan met wat we doen.
1: Ja. Ik zei al, er heeft best wel veel jaar tussen gezeten. Tussen je eerste dienstverband bij Ben & Jerry's, waarin je verantwoordelijk was voor Europa, en je tweede, waarin je verantwoordelijk bent voor de hele operatie. Wat heeft die periode tussen die twee dienstverbanden jou geleerd over het commerciële potentieel bijvoorbeeld van het merk?
0: Nou ja, dat het nog groter gegroeid is in die tussentijd. Dus toen ik wegging, toen ik Europa leidde, hebben we de omzet verdriedubbeld. Het is nu 5 keer van waar ik startte. Dus rond de 500 miljoen. Dus die commerciële, dat commerciële succes, dat is eigenlijk gewoon doorgegaan. En nogmaals, dat komt denk ik ook omdat we zo goed zijn op die drie elementen. We zijn commercieel. We maken een geweldig product. En dat zeg ik natuurlijk omdat ik de CEO ben. Dus ik kan niet anders zeggen dat. En dat meen ik ook echt. Maar we doen dat ook op een duurzame manier. Met een missie. En dat doen we niet door alleen dingen te zeggen. Maar ook gewoon daar programma's aan te hangen. Dus we werken in Nederland met zo'n 130 boeren op ons Caring Dairy programma. Dat is echt een manier om te kijken van hoe kun je zuivel en de zuivelindustrie duurzamer maken. Maar we stoppen ook fairtrade chocolade en suiker in onze producten. Dus het is een beetje dat wat vaak hier in Nederland. Er is een walk the talk, zeker ook onderdeel van wat we doen.
1: Ja, allemaal eerlijke producten. Daardoor ook dure producten. Ik sta wel eens in de supermarkt en dan denk ik van, nou, ik heb op zich best zin in een ijsje. Maar jeetje, wat is dat Ben & Jerry's duur?
0: Nou, ik denk nog steeds dat het een goed premium product is met een goede prijs-waarde verhouding. Ondanks het feit dat je dat bij de Albert Heijn ziet. En dat komt natuurlijk ook omdat we één, gewoon heel mooi ijs maken. En ook nadenken over hoe we dit op de beste manier kunnen maken. Nou, daar zit een input kostkant aan. En die zie je ook wel gereflecteerd in de prijs. Maar ja, uiteindelijk zie je dat consumenten dat kennelijk erg waarderen. En dat blijven consumeren en kopen. Ook bij Albert Heijn.
1: Ja. Je hebt wel eens verteld dat toen je nog de baas was van Europa, dat je het ook zo leuk vond om heel dicht bij de productie te staan. Hè? Ja. Ook daadwerkelijk te overleggen met de boeren die de zuivel leveren, et cetera. Je baan is nu toch wel wat anders en wat breder geworden. Mis je dat aspect eigenlijk niet?
0: Ik doe het nog steeds.
1: Oh, je doet het nog steeds?
0: Ja, dus ik vind het nog steeds leuk om naar de productie te gaan en de productie te zien. Te zien hoe onze producten van de band afrollen. Blijf ik fascinerend vinden. En ook om te zien hoe veel passie mensen hebben in die fabrieken. Dus dat is iets wat ik blijf doen. En ook als het gaat om praten met boeren. Ik heb denk 2 weken geleden een heel leuk gesprek gehad met 10 boeren uit de staat Vermont. Die al vanaf 2011 bij ons het Caring Dairy programma runnen. En het is geweldig om te zien hoe gepassioneerd die zijn over het programma. En ook de feedback geven hoe ze het waarderen dat wij blijven investeren in de ontwikkeling van het programma. Dus dat blijft en dat gaat niet anders worden. Sowieso is het denk ik goed in de type rollen die ik doe, is dat je veel extern bezig bent. Je mensen ziet in de landen, de suppliers ziet, onze partners ziet. En dat blijf ik ook gewoon doen.
1: Ja, het is niet alleen een kantoorbaan. Jochen Dansen kwam in 2003 binnen bij Unilever. Hij heeft er heel veel banen gehad op best wel veel plekken op de wereld. Maar hoe werkt dat nou precies, het beklimmen van die corporate ladder? We vragen het zo, maar eerst.
2: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.
3: Denk anders.
1: Net

0: top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in een manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. Nou, vorige week stond hier Dick Pijl, de scheidend CEO van elektronica keten Expert. Die voegde Machiavelli toe. Nu is het jouw beurt, Johanan. Zeg het maar. Wie mag het zijn?
1: Martin Luther King.
0: Martin Luther King, why?
1: Eigenlijk een enorm inspirerende, visionaire man. Ik ga je uitleggen waarom. Dus aan de ene kant visionair. I have a dream. En ik denk dat menig nog af en toe kijkt op YouTube naar die speech. Maar tegelijkertijd ook iemand die de dream kon omzetten in actie en organiseren. Ik vind een mooi voorbeeld van hoe dat gedaan werd door King is de film Selma. Waarbij ze eigenlijk drie grote marsen deden. Om eigenlijk zwarte mensen te kunnen laten stemmen in Amerika. Dat was niet zomaar een mars. Dat was eigenlijk goed uitgedacht. Dat was goed georganiseerd. Daar zat strategie achter. Inclusief Mahalia Jackson eigenlijk vragen om een lied te maken die gezongen werd tijdens die mars. En dat helpt natuurlijk ook om die mars nog impactvoller te maken. En die beelden zijn onderdeel van die campagne. En dat is denk ik het mooie van hoe hij uiteindelijk heel veel mooie dingen heeft bereikt als mens in de Verenigde Staten.
0: Ja, dus er vallen eigenlijk ook heel veel marketinglessen te leren uit zijn optredens.
1: Absoluut.
0: Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. We voegen hem toe aan de Denk Anders lijst.
2: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
0: Ja, laten we eens kijken hoe je terecht kwam waar je nu zit. Want dat zijn namelijk geen functies waarvoor je sollicitatiebrieven schrijft. Hè? Vertel eens, hoe werkt zo'n proces nou?
1: Je stuurt wel een brief. Er is nog wel een hele duidelijke motivatie nodig waarom je dit soort banen gaat doen.
0: Maar je ziet op het intranet staan, we zoeken...
1: Nee, daar was natuurlijk wel uiteindelijk een HR-systeem omheen wat daar zorg voor draagt. Maar uiteindelijk hele duidelijke motivatie. Ik denk dat het ook belangrijk is. Waar je moet zeggen waarom je dat wilt doen en ook wat je competenties zijn. En ik heb uiteindelijk gewoon ook een assessment center gedaan. Dat betekent ook dat de andere kandidaten waren en dat uiteindelijk is gekeken van is dit de juiste kandidaat om dit te doen?
0: Ja, nou ja, dan heb je zo'n sollicitatiegesprek. Dan wordt er gevraagd van, vertel maar eens, wat zijn je sterke kanten, wat zijn je minder sterke kanten? Wat heb je toen geantwoord?
1: Ik denk dat ik een leider ben die vanuit een bepaalde visie werkt. Maar uiteindelijk ook het goed voor elkaar krijgt om dan de operatie daaromheen te bouwen. En dat ook met een goed team te doen. Dus vanuit een punt op de horizon gaan kijken van hoe ga je nou uiteindelijk dat ook echt daadwerkelijk waarmaken. En dat doe ik denk ik op ook een... op een leuke manier. Ik vind het ook wel, je moet uiteindelijk, dat past ook wel bij Ben & Jerry's, if it's not fun, why do it? Dat moet je ook wel terugbrengen in je baan elke dag. En wij doen heel veel dingen gewoon met een enorme, met een lach. En ook wel op een leuke manier. We nemen onszelf serieus, maar ook niet te serieus. Dus dat zit ook een beetje ingebakken in mijn leiderschapsstijl.
0: En de kanten waar je misschien nog wat moet ontwikkelen?
1: Ik ben van nature ongeduldig. En daar kom je soms heel ver mee. Want uiteindelijk geeft dat ook wel een beetje het karakter van drijven en resultaten en dat zingen. Maar je moet ook wel leren over tijd om dat ongeduld om te zetten in van neem een beetje tijd om in de juiste stappen naar je einddoel te komen. En met name ook daarmee mensen weer mee te nemen.
0: Ja, en die stip op de horizon, dat einddoel, is dat nou een stip die jij zet of is dat de aandeelhouder die bepaalt waar je naartoe moet?
1: Nou, uiteindelijk heb je natuurlijk, we leven in heel veel van dit soort banen in een soort van stakeholder wereld. Dus iedereen heeft input natuurlijk. En dat is allemaal echt ook goede input. En die neem je allemaal mee in het formuleren van visie en strategie. En dan werk je dat natuurlijk samen met een team uit om dat vorm te geven. En ook wat we dan noemen te operationaliseren. Dus al die inputs gaan mee. En als je denkt van dat de input niet goed is, is het ook goed om die input weer terug te leggen en te zeggen van ik denk dat die richting beter is.
0: Ja, oké. Okay. En toen zeiden ze op een gegeven moment van we geloven wel dat jij het kan. Dat jij wel de juiste man op de plaats bent. Hoe gaat het proces dan? Is het dan vervolgens snoeihard onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden?
1: Nou, altijd. Nee, ja. zeker, dat is een onderdeel daarvan. Maar met name ook het enthousiasme van... wanneer kunnen we beginnen? In mijn geval werd dat natuurlijk ook wel aangekondigd. En dat was natuurlijk ook best leuk. Als ik terugdenk aan die dagen, was dat alleen maar één groot feest. En ook leuk om weer gewoon terug te gaan naar mijn... oude team in de UK, waar ik natuurlijk gewoond heb. Maar ook snel naar het team in de Verenigde Staten te vliegen. En daar gewoon weer handen te schudden en mensen te zien.
0: Ja. Eigenlijk heb je de klassieke corporate carrière gevoerd. Hè? Zo eentje waar studenten vroeger van droomden. Sinds 2003 in allerlei commerciële en strategische functies. Directeur van Europa Ben & Jerry's. Verhuisde naar Indonesië. Kwam in Duitsland terecht. Nou, noem het allemaal maar op. Hoe gepland is die carrière nou eigenlijk geweest?
1: Ik denk dat er zit zeker ambitie in om elke keer weer een stapje te zetten en weer te leren uit je comfortzone te gaan. Maar of dat dan van tevoren helemaal gepland is, nee, dat komt ook wel op je pad. Ik heb uiteindelijk die baan bij Ben & Jerry's 7 jaar gedaan. Had ook 3 of 4 jaar kunnen zijn, maar ja, we groeiden heel hard. Ik vond het heel leuk. Het was een manier van ook business bouwen in een grote corporate. En daarna kregen we de kans om naar Azië te gaan. Wat eigenlijk wel in mijn achterhoofd altijd wel een beetje ook een droom was geweest om een keer echt buiten Europa te werken. Het werd Indonesië, maar het had wellicht ook Thailand of Singapore kunnen zijn. Het was geweldig in Indonesië, maar dat was eigenlijk wel ja, de planning in het achterhoofd dat het dat werd. Nee, dat is niet zo gepland.
0: Nee, maar is het uiteindelijk vooral een kwestie van telkens ja zeggen wanneer iemand je een nieuwe baan aanbiedt?
1: Nou, je moet eerst wel presteren. Dat is ook echt wel belangrijk. Ik zie het eigenlijk zo. Heel veel van die dingen komen ook als de resultaten goed zijn. Moet je op een gegeven moment gaan zeggen, past dit of past dit niet, ook in je eigen ontwikkeling. En heb je daar een goed idee bij wat je kan toevoegen in die baan. Praat ik heel erg ik. En uiteindelijk werd het natuurlijk voor ons ook ons. Want uiteindelijk ga je met z'n tweeën of op een gegeven moment zelfs met z'n vijven ga je dat doen. En dat wordt dan ook heel erg onderdeel van het plaatje van, is dit het volgende avontuur?
0: Ja, gaan we straks nog eventjes over hebben. Wat ik eigenlijk eerst wil weten, heb je ook wel eens ja gezegd omdat je voelde dat nee niet het goede antwoord was?
1: In de context van banen?
0: Ja. Is er bij jou wel eens een baan aangeboden waarvan je dacht, nou, ze willen wel heel erg graag dat ik het doe? Vooruit dan maar.
1: Ik heb ook, dat is een iets langer verhaal. Maar wij zaten 4 jaar in Indonesië. Dat was geweldig. Zowel professioneel als gezin om daar te leven. Nou, toen kwam COVID. En toen zaten we natuurlijk wel uiteindelijk bijna een jaar binnen. En na 4 jaar was het een beetje van ga je nog langer blijven in Indonesië of ga je door? Ik denk dat ik persoonlijk nog wel interesse had gehad om nog iets anders exotisch te doen. Maar ik denk dat voor het gezin op dat moment de juiste keuze was om naar Duitsland te gaan. Dus dat hebben we ook gedaan. En ik denk dat het bedrijf ook wel redelijk blij was dat ik dat deed. Want dat was een job die mijn type leiderschap nodig had.
0: Ja. Wanneer kreeg je eigenlijk door dat ze binnen het bedrijf hoge verwachtingen van je hadden? Hè? Er kwam je in allerlei talentenklasjes terecht. Hoe gaat zoiets?
1: Ik ben begonnen in Unilever 2003 als management trainee. Dus dan word je al wel door allerlei cursussen en weet ik veel meer gehaald om na te denken over leiderschap. Ik vond alleen, en dat is geen kritiek, maar dat was mijn ervaring, dat je er heel veel over praatte, maar te weinig deed eigenlijk. Dus het was voor mij heel fijn om op een gegeven moment die Ben & Jerry's baan te doen. Want daar kon ik echt de hele keten leiden en eigenlijk ondernemer zijn binnen zo'n groot bedrijf. En dat was voor mij ook wel een moment waarvan ik dacht, laat ik dit wat langer doen. Want dat is goed voor het ontwikkelen van mijn leiderschap. Nou, terug naar je vraag. Uiteindelijk was wel een beetje de vraag bij Unilever. Van wil je nog een keer terug het grote systeem in? Want wij denken dat de dingen die je daar hebt gedaan ook breder in het bedrijf gedaan kunnen worden.
0: Ja. Oké. Heel eventjes naar Indonesië. Want je zei van ik heb daar een geweldige tijd gehad. Wat deed je daar eigenlijk?
1: Ik was hoofd van wat we toen noemden de refreshment divisie. Dat was thee, ijs en sappen. Met name heel groot in ijs. Dat was eigenlijk 60-70% van mijn baan. En dan moet je voorstellen, we hadden Indonesië 17.000 eilanden. En dan moet je al die ijsjes over die eilanden gaan verkopen. Dat deden we met 110 distributeurs. Fascinerend. Absoluut fascinerend. En ik denk ook wel een van de grootste out of my comfort zone stappen die ik gemaakt heb. Maar waarom, dit zie je ook aan mijn gelaatsuitdrukking terwijl ik dit allemaal zeg. Waarom was dit zo mooi? Omdat je echt hele nieuwe dingen leert. En ziet hoe je effectief kunt zijn in een andere cultuur, een ander land. Wel met een business die je kende. Want ik had natuurlijk ijsjes verkocht bij Ben & Jerry's.
0: Ja, nou ja, want precies. Je bent natuurlijk geschoold en getraind en ervaren in Europa. Vervolgens kom je in een totaal andere cultuur terecht. Wat moest je daar leren wat je nog niet wist?
1: Heel veel. Maar ik denk toch een van de grootste dingen is dat Azië is echt collectief. Jij als leider staat voor het collectief. En dat betekent dat je dat altijd mee moet nemen in wat je doet, hoe je gedraagt, hoe je dingen ook verwoordt. En dat is toch wel anders, vind ik, ten opzichte van, ik had voor 7 jaar in de UK gewoond, waar het collectieve zeker is, maar het start veel meer met het individu. Ik vond dat eigenlijk een van de grootste verschillen waar ik veel van geleerd heb.
0: Ja, en dan kom je weer terug na die periode in Indonesië en draait het opeens weer om het individu. Was dat weer heel erg schakelen?
1: Nou, ik ging naar Duitsland.
0: Of naar Duitsland, nou ja.
1: Nou, en de grap is eigenlijk, Paul, Duitsland is ook mooier collectief dan de UK en Nederland. Ik denk dat als we een keer naar Hofstede kijken, dat je dat waarschijnlijk kunt zien. Daar kijk ik altijd naar. En dat vond ik fascinerend eigenlijk, want dat had ik niet helemaal verwacht. Dus ik zag wel weer onderdelen en stukjes vanuit wat ik geleerd had in Azië terugkomen in mijn Duitse baan.
0: Ja, dus elke keer word je weer rijker. Is er nou een carrière stap geweest die achteraf meer voor je heeft betekend dan je op dat moment zelf door had?
1: Nou, dat zijn de twee dingen. Het eerste is mijn Ben & Jerry's baan. De eerste ronde. Nogmaals, je had na 3-4 jaar iets anders kunnen gaan doen. Ik ben het eigenlijk 7 jaar gaan doen. Zo leuk vond ik het. En zoveel leerde ik er ook van. En het was ook echt een goede leiderschapsbaan. De tweede is denk ik naar Azië gaan. Die divisie leiden in Indonesië. Dat waren twee grote andere banen. Andere dynamieken. Maar enorme leerervaringen. Ja.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat je die lessen nog wel eens overbrengt op de talenten die momenteel binnen Unilever of eigenlijk de Magnum Ice Cream Company opgroeien. Hè? Die talentenklasjes, wat breng je ze dan bij als je daar voor gevraagd wordt?
1: Nou, er zijn twee dingen. Eén is dat ik denk dat ze goed moeten nadenken over als ze dingen doen wat hun visie en richting is. Hè, ook binnen het gedeelte van hun baan. En het tweede wat ik altijd mee probeer te geven is om dan ook te kijken van hoe zorg je ervoor dat je die visie en richting ook vormgeeft en operationaliseert en de juiste data daarbij pakt. Het derde is, en dat vind ik zelf het allerleukste, en dat is een beetje mijn rol, is dat ze de juiste mensen vinden in het bedrijf en de juiste teams en teamdynamiek creëren om dit ook gewoon te laten landen en om dat succes wat je nastreeft ook te bereiken.
0: Ja, dus je bent eigenlijk constant aan talent scouten binnen de eigen organisatie.
1: Intern en extern, absoluut. Ja. Ja.
0: Zijn bureau bevindt zich in de Verenigde Staten. Zijn gezin in Noord-Holland. Hoe je die combinatie leefbaar maakt, vragen we zo. Maar eerst.
2: Kantelpunt in At The Top.
0: Ja, iedereen stuit in zijn carrière of leven wel op momenten die de boel in een stroomversnelling plaatsen of juist op zijn kop zetten. In elk geval is werk of leven daarna nooit meer helemaal hetzelfde. Johan, wat is jouw kantelpunt?
1: Dat is toch het moment in 2009 waar Tamara en ik besluiten om naar de UK te gaan en daar te gaan wonen. Dat doe je met een idee van, nou ja, we komen over 3 jaar terug naar Nederland. Want je hebt eigenlijk altijd daar je wereld gebouwd. Maar we kwamen niet terug en dat was eigenlijk 15 jaar later. En inmiddels hebben we een gezin met 3 prachtige kinderen en zijn we de wereld over gegaan. En ja, dat is wel een kantelpunt. Dat is uiteindelijk een internationale carrière geworden. En ik moet ook eerlijk toegeven, dat had ik niet helemaal van tevoren gepland. Dat komt op een gegeven moment ook gewoon op je pad.
0: Ja, je dacht van ik ga een paar jaar ervaring opdoen in Londen. Ja. En dan hebben ze me in Amsterdam weer nodig.
1: Wellicht, ja. Ja. Ik had daar niet een heel vastomlijnd plan voor. Maar ik denk als je eenmaal de smaak te pakken hebt en ziet dat het werkt ook. En dat het leuk is, ga je zeggen kom maar op met het volgende.
0: Ja, want denk je dat je ja had gezegd als je op voorhand had geweten dat het de start was van een periode van 15 jaar in het buitenland?
1: Nou, zo heb ik er niet over nagedacht. Nee, dat is ook wel een beetje. Ik hou ervan om uit mijn comfortzone genomen te worden. En mezelf daar echt uit te halen. En op een gegeven moment ook te kijken van wat er op je pad komt. En zo is het uiteindelijk ook gebeurd.
0: Ja. Het leven vol verrassingen.
2: Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riesen op Nieuw Business Radio.
0: Ja, heel even naar jouw huidige leven. Hè? Het hoofdkantoor van Ben & Jerry staat in Burlington, Amerika. Even voor het beeld, heb je daar palmbomen en cactussen of bruine beren en ijzige winden?
1: Absoluut. Met name dat laatste in de wintermaanden. Dat is, die wintermaanden is ongeveer 5-6 maanden. Het kan daar -20 worden. Ongelooflijk koud. Veel sneeuw. Sneeuw ligt er ook voor maanden lang. Het is een prachtige, mooie groene staat met heuvels, veel bomen. Dus dat is een beetje het beeld. En in de zomer is het eigenlijk totaal de andere kant ervan. Prachtig mooi weer, 30 graden. Ik woon aan een meer en heel veel mensen op de boot zijn enorm aan het genieten van het mooie weer. Omdat die andere 6 maanden zo lekker koud zijn. Nou, je kunt skiën natuurlijk, ja. Maar het is zeker koud.
0: Ja, nou ja, goed. In de tussentijd is je gezin dus neergestreken op een prachtige plek tussen Amsterdam en het strand. Ik zou er zelf wel willen wonen. Ja, hoe vaak zit jij nou in het vliegtuig? Hoe doe je dat?
1: Nou, te veel. Dus ik probeer een goede balans te vinden tussen in de Verenigde Staten zijn bij het team in Burlington. En ook bij plekken bij klanten in de Verenigde Staten. En tegelijkertijd ook vader te zijn in Nederland en hier te wonen. Dat gaat redelijk. En er zijn natuurlijk ook momenten waarop je af en toe denkt van het mag wel wat minder.
0: Maar wat moet ik me daar voorstellen? Ga je elke ochtend, maandagochtend naar Schiphol om in het vliegtuig te stappen?
1: Nou, het is ongeveer 50-50. Dus ik doe 10 dagen op en dan weer hier. Maar natuurlijk reis ik ook nog in Europa en ben ik ook weg. Dus in die zin de balans tussen thuis zijn en voor werk reizen en weg zijn. Ja, die is anders dan in de vorige baan. Maar we hebben het uiteindelijk goed geregeld. En we kijken ook wel elke keer en reflecteren van wat kunnen we anders doen om dat gewoon goed te organiseren.
0: Ja, en zit je nu zo vaak in vliegtuigen dat je die porseleinen huisjes gewoon in het vliegtuig laat staan? Of neem je ze nog mee?
1: Nou, dan ga je ervan uit dat ik alleen maar KLM vlieg.
0: Liefst niet natuurlijk. Voelt Nederland alweer als thuis eigenlijk?
1: Zeker. Absoluut, ja, absoluut. En dat is ook heel leuk. En ik vind het ook heel leuk om te zien dat mijn kinderen die eigenlijk nooit goed in Nederland hebben gewoond, nu ook Nederland als echt thuis aan het maken zijn. Ze zijn van internationale scholen dit jaar naar een Nederlandse school of naar Nederlandse scholen gaan. Dus alle 3 nu op Nederlandse scholen. Nou, dat is best wel een hele grote omzetting. Maar ze willen het heel graag en vinden het ook heel, heel leuk. En ik vind het ook leuk om te zien hoe dat voor ze werkt. En ik vind het ook leuk om te zien dat ze een beetje cultuur, geschiedenis, dagelijks echt goed meekrijgen. Want dat hebben ze natuurlijk niet gehad daarvoor.
0: Ja, het lijkt me heel leuk om door de ogen van je kinderen naar de Nederlandse maatschappij te kijken. Hè? Je bent 15 jaar uit het land weg geweest. Heb je Nederland eigenlijk zien veranderen?
1: Dat is echt een hele goede vraag, Paul. Daar moet ik even over nadenken. Ik vind het welvaartsniveau in Nederland zeker hoger geworden dan wat ik zag toen ik weggaan. Dus dat is denk ik eentje. Het tweede is dat ik zie dat Nederlanders nog beter het voor elkaar hebben gekregen. Denk ik, de balans tussen privé en werk goed te krijgen. Dat is wel uniek, moet ik zeggen. En wat nog meer. Ik vind Nederland ook, denk ik, wel ondernemender geworden. Misschien is dat ook nog wel de laatste die ik zie. Ik vind dat er een hoop gebeurt. Er een hoop nieuwe dingen, nieuwe initiatieven. En ik moet ook zeggen, dat wordt, want ik zit natuurlijk ook veel in het buitenland, ook door het buitenland gezien. Dus ik vind dat eigenlijk wel heel positief.
0: Ja. Nou ja, wat in elk geval ook veranderd is in Nederland is de manier waarop we naar Amerika kijken. Hè. Dat was natuurlijk ooit de land of the free. Vraag het nu aan de gemiddelde Nederlander en het is de land of the idiots geworden. Jij woont er natuurlijk de helft van de tijd. Wat vind jij van de Amerikaanse maatschappij?
1: Klaar. Ik vind het een fascinerend land. En het is de grootste democratie ter wereld. Waarin elementen als free speech, democratie op een heel laag en klein niveau echt goed georganiseerd zijn en vastgelegd zijn. En dat betekent ook dat er elke 4 jaar verkiezingen zijn. En dat de wereld er iets anders uit kan zien. Maar ja, over 2 jaar zijn er weer verkiezingen. Dus daar gaan we ook weer zien wat dat betekent. Dat is het ene. Het tweede is, Amerikanen zijn nog ondernemender dan Nederlanders. En dat is ook wel fascinerend om te zien hoe snel Amerikanen kijken naar van, kan ik business bouwen? En kan ik een idee omzetten in iets wat ook echt impact heeft? En het mooie is dat het kapitaal ook voorradig is om dat te doen. En dat is fascinerend te zien. Of dat nou in de kleine staat van Vermont is of in New York City. Je ziet het overal. Dat zit er wel echt in bij Amerikanen.
0: Ja, zouden we in Nederland wel wat meer van kunnen krijgen. We gaan nog heel eventjes terug naar jouw carrière. Hè? Want voordat je weer ijs ging verkopen was je de baas van Cooking Aids binnen Unilever. En ik heb me laten vertellen dat dat dingen zijn als bouillons, kruiden, sausen en zo. Hè? Is dat nou een hele andere business dan ijs? Of ja, komt er eigenlijk op neer dat je in beide gevallen de hele dag naar spreadsheets zit te kijken?
1: Nee, het zijn natuurlijk voedingsmiddelen. En die worden natuurlijk ook gemaakt met producten die bij boeren vandaan komen. Dus dat is absoluut hetzelfde. En dat, uiteindelijk zit er natuurlijk wel een fabrieksproces omheen. Het ligt ook vaak bij dezelfde klanten. Wat echt anders is, is dat ijs is een frozen business. Dus dat is diepgevroren, gaat op andere trucks, warehouses, et cetera, et cetera. En dat maakt het eigenlijk een veel complexere business om mee te werken. Want je wil natuurlijk niet dat je ijs smelt. En dat is wat makkelijker met een bouillonblokje, want dat smelt niet. Ja. Dus dat is echt wel anders. En de andere dynamiek die je ziet bij ijs is dat onze kanalen veel diverser zijn. Dus we hebben veel meer. We hebben grote outlets, dus dat is de Albert Heijn waar jij je ijs koopt. Maar ook fantastisch leuke kleine outlets op een strand waar een vriezer staat. Of hier beneden in jouw kantine hier, als ik hier binnenkom, waar ook een vriezer staat. En dat is allemaal, de kanaaldynamiek daarmee is heel erg anders. En ook de druk op de operatie om dat goed te doen is ook heel anders. En vind ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, want ik ben een beetje een ijsman, veel leuker.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat de marketing totaal anders is. De verkoop van een bouillonblokje vereist toch andere dingen dan de verkoop van een premium ijskoop.
1: Absoluut. En bij een bouillonblokje gaat het ergens in je soep en moet je de soep ervan maken. Dus je moet een heel verhaal eroverheen vertellen. Terwijl een ijsje kun je meteen consumeren.
0: Ja, ja dus bij een ijsje denkt iedereen gelijk van gaaf dat je dat mag leiden, dat concern. Ik kan me voorstellen dat bij bouillonblokjes dat misschien wel wat lastiger uit te leggen is aan vrienden.
1: Nou ja, die moet het uiteindelijk aan je kinderen vragen. En die vinden inderdaad een ijskoman leuker dan een bouillonblokjesman. Laat er daar geen twijfel over hebben. Dus die vinden het ook geweldig dat ik nu zo'n mooi ijsbedrijf mag leiden.
0: Ja, dat zijn de vrolijkere feestjes thuis, kan ik me voorstellen. Duidelijke verschillen tussen de ene tak en de andere tak. Wat zijn nou de vaardigheden die kennelijk overal werken? Voor jou als leider.
1: Ik denk dat je, wat ik al net zei, je moet uiteindelijk wel een richting geven aan de business die je leidt. En een bepaalde visie hebben, maar die ook om moeten kunnen zetten in strategie en operatie. Want een beetje in het luchtledige punten aan de horizon hebben, daar kom je niet ver mee. Dus dat is denk ik echt wel een ding waar je op moet bouwen. En tegelijkertijd moet je ook gewoon heel duidelijk zijn dat je resultaten haalt. Hè? Dus dat die strategie en die operationele omzetting leidt tot wat jij wil bereiken. En daar moet je heel scherp op zijn. En ik denk dat dat onderdeel is van leren als leider om die scherpte te blijven houden. En ook te zorgen dat je de juiste teams creëert, de juiste mensen aanneemt die dat ook kunnen neerzetten.
0: Ja, met leren ben je natuurlijk nooit klaar, ook niet als leider. Hoe zorg je ervoor dat je blijft ontwikkelen?
1: Door heel veel nieuwe ervaringen te hebben. Dus persoonlijk. Ik ben de afgelopen week in New York geweest bij Climate Week. Daar leer je heel veel over hoe mensen nadenken over klimaat. Zowel op een heel klein niveau als op een heel hoog overheidsniveau. Dus dat is één. Twee is uiteindelijk ook kijken naar andere industrieën. Dus ik ben altijd geïnteresseerd in een ander type business en hoe die zich ook ontwikkelen. Of dat nou tech is of ook gewoon onze eigen consumer goods industrie. Uiteindelijk heb je altijd wel rolmodellen. Dus je hebt mensen waarvan je nou ja, afkijkt van hoe doe jij dat nou? Hoe ga je hiermee om? Dus die zorg je ook wel dat je die af en toe spreekt of af en toe kijkt wat ze aan het doen zijn.
0: En wie zijn dat dan in jouw geval?
1: Nou, dat zijn voormalige bazen waar ik in het verleden mee heb gewerkt. Je pakt van elke baas iets en dat neem je mee in jouw eigen toolbox. Maar dat zijn ook de kranten die je leest over bazen van andere bedrijven. En hoe pakken die dingen nu aan? Dus daar neem je elke keer wat van mee.
0: Ja, en heb je bijvoorbeeld binnen jouw huidige baan ook nog iets van een coach die je krijgt aangeboden?
1: Ja, ik heb iemand die waarmee ik vanmiddag zelfs nog even praat. En dat is eigenlijk heel leuk, want die herinnert me altijd aan de dingen die ik nog niet gedaan heb. Dus dat is heel goed. En dat houdt je ook enorm scherp. Naast het feit dat hij ook wel op het moment dat je gewoon moe bent zegt van je verdient het om nu even rust te nemen. Dus er zit ook wel wat in. Maar dat is heel fijn. Het is heel fijn om een klankbord te hebben en iemand te hebben die af en toe even dingen weer scherp voor je neerzet en je spiegel geeft.
0: Ja, en wat moet je vanmiddag bekennen dat je nog niet hebt gedaan?
1: Oh, heel veel dingen. Dat bedenk ik vanmiddag.
0: Ja. Je vertelde net dat je afgelopen week in New York was voor de Climate Week. Ik kan me voorstellen dat daar opeens de ontvangst met alle egaars gaat. Hè? Rode lopers, limousines, hoe werkt dat?
1: Voor mij?
0: Ja.
1: Nee hoor, zeker niet. Ik loop gewoon met mijn rugzak rond door New York. Want het is op een week zoals dit, waar je ook nog de United Nations General Assembly hebt. Geen goed idee om in een auto te gaan zitten. Dus je bent met name heel veel aan het lopen. Dus ik heb al mijn stappen afgelopen week of deze week gehad. Maar aan de andere kant is het wel leuk dat je in deze rol op plekken komt waar ik nog niet eerder ben geweest. En dat is ook fascinerend. Dat is onderdeel van ook wel aan de ene kant de joy van de baan. Maar ook wel de leerervaring te zien van hoe werkt het nu? En hoe kunnen wij daar eventueel iets van meenemen in onze business?
0: Ja, nou, het is natuurlijk een baan met een hoge status. Hè? De baas van Ben & Jerry's.
1: Ik moet zeggen, dat is leuk dat je het zegt. En ik probeer dat ook allemaal een beetje kleiner te maken. Maar het is wel leuk om te zien hoe Ben & Jerry's gezien wordt als een echte iconic Amerikaans merk. En hoe dat ook elke keer leidt tot hele leuke gesprekken van mensen hun eigen ervaringen met het merk. Of het gaat om de missie, of het product, of waar ze uiteindelijk ooit een keer zaken hebben gedaan met Ben & Jerry's. Dat komt wel heel vaak terug. En dat is heel leuk. Ja, dat is ontzettend leuk.
0: Ja. Nu ben je natuurlijk nog een jonge vent. Hè? Je leidt inmiddels een wereldmerk. Wat is voor jou vanaf hier de weg omhoog? Je bent pas met net begonnen, hè? Dat snap ik. Maar zou je bijvoorbeeld op enig moment de Magnum Ice Cream Company zelf willen leiden?
1: Nee, je moet het alles in stappen zien. Dus ik ga eerst dit goed doen. Ik ben net een jaar bezig. Er is nog heel veel te doen qua groei, qua missie, qua productontwikkeling. Dat is ontzettend leuk. En als dat goed gaat, dan hopelijk levert dat weer nieuwe kansen op.
0: Ja, want is groter eigenlijk automatisch aantrekkelijker? Nee, je bent opgegroeid, dus je hebt het allemaal meegemaakt.
1: Oh, nou, dat is ook een goede vraag. Nee, ik denk uiteindelijk dat het gaat om de impact die je kunt maken in die baan. Is het natuurlijk wel zo dat je doordat het groter is, dat je ook meer nieuwe dingen kunt doen. Waar ook wel weer een nieuwe leercurve in zit. Dus daar zitten ook wel een element in. Maar het hoeft niet altijd beter te zijn. Ik vind wat ik wel belangrijk vind, is dat je dat er groei is en dat er ruimte is voor ondernemerschap. Ik denk dat ontzettend belangrijk is in een baan.
0: Ja. Chunky Monkey, Chubby Hubby, Caramel Sutra. Wat voor geest komt er eigenlijk nog meer in de winkel in? We gaan het straks vragen, maar eerst.
2: Wat als in At The Top?
0: Ja, we hadden het er net al over. Je bent feitelijk net pas begonnen met je baan, dus nog lang niet klaar. Hè? Maar stel nou dat het bedrijf er morgen opeens niet meer is en je wordt gedwongen om een volledig ander pad in te slaan. Wat zou je nou gaan doen?
1: Ondernemen. Dan ga ik naar 25 jaar corporate of klein corporate kijken of ik op eigen benen kan staan en iets kan ontwikkelen wat verkoopbaar is en daar een business omheen bouwen. Waarschijnlijk in een maakindustrie, want dat vind ik heel leuk. Ja, dat gaat een beetje terug naar de suppliers, de boeren, de fabrieken, de hele keten. Maar dat zou mijn dat zou denk ik mijn richting zijn als dat gebeurt. Ja.
0: Ja, ik mis eigenlijk het woord impact in dit pad.
1: Nee, dat is heel veel impact. Want als je juist iets maakt en dat op de juiste manier doet, dan heb je enorm veel impact. Dus ik heb daar eigenlijk, dat is bijna automatisch onderdeel van wat ik net zei.
0: Ja, en denk je dat je er goed in zou zijn? Of denk je dat je in de corporate wereld andere kwaliteiten nodig hebt?
1: Ik heb altijd geprobeerd om in die corporate wereld te ondernemen en dingen te doen die net anders zijn. Dus dat neem ik mee naar zo'n baan. Tegelijkertijd neem ik wel alle dingen die ik geleerd heb en ook met de mensen die ik gewerkt waar ik van geleerd heb, neem ik mee naar zo'n ondernemersbaan.
0: Ja, en stel dat je dat pad op zou gaan, dat zou dan betekenen dat je uiteindelijk niemand meer boven je hebt. Dus je bent dan ook definitief verlost van de politiek.
1: Je hebt altijd een baaspaal.
0: Je hebt altijd een baaspaal.
1: Ja. Of dat nou de consument is, of je aandeelhouder, of je stakeholder. Er is altijd een baas. Dus zo zie ik er, zo kijk ik er altijd naar. Ja.
0: Dat is in elk geval misschien wat minder politiek. Heb je daar wel eens last van gehad in het beklimmen van de corporate ladder?
1: Je bedoelt politiek in een corporate?
0: Precies, ja.
1: Nou ja, in grote bedrijven heb je heel veel meningen en zit er ook zeker bureaucratie. En dat noem jij dan politiek, moet je mensen meekrijgen en moet je je toolkit gebruiken om dat te doen. En daar zie je wel eens overlap mee in de politiek. Wat ik het leuke vind aan bedrijven is dat je uiteindelijk het heel concreet elke keer omzet in impact, in omzet, in dingen die afgeleverd worden. Die vraag heb ik nog wel eens bij politiek of bij de politiek in het algemeen. Er wordt wel heel veel gepraat.
0: Ja, ja, ja. Ik vind het wel grappig dat je zegt van als ik wat totaal anders zou moeten gaan doen, dan zou het waarschijnlijk ondernemen zijn. Ik sta nog wel eens voor een groepje studenten. En dan vraag ik wel eens van wat wil je laten doen? Een carrière binnen een bedrijfsleven of een ondernemen? Tegenwoordig zegt iedereen ondernemer. Terwijl vroeger iedereen zei van doe mij maar een mooie baan bij Unilever, Philips, Shell. Noem het allemaal maar op. Waarom is dat zo veranderd, denk je?
1: Nou, dat komt een beetje terug naar wat ik al eerder zei. Dat zie je in Amerika en in Nederland ook. Omdat er ruimte is voor ondernemen. Er zijn goede ideeën. Ik denk dat er ook kapitaal is. En ik denk dat er heel veel voorbeelden van succes zijn. Dus dat nemen mensen natuurlijk ook mee in hun keuzes. Dus ik vind dat helemaal niet onlogisch. Nou, ga ik een beetje preken voor eigen parochie. Uiteindelijk is het ontzettend leuk om ook in een start-up corporate te werken en ijs te verkopen. Wij proberen dat zo ondernemend mogelijk te houden. Dat meen ik ook echt.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje de romantiek van het ondernemen versus het keurslijf zoals het dan wordt gezien binnen een corporate, hè?
1: Nou ja, het keurslijf is het al lang niet meer. En dat was het ook niet toen ik startte. Want anders had ik niet de banen gedaan die ik nu heb gedaan. Ik heb eigenlijk heel veel mogelijkheden gekregen. Waaronder de mogelijkheid om in het buitenland te werken. Dus dat is iets wat je waarschijnlijk als je nu start als ondernemer in Nederland misschien wat minder snel gaat doen.
0: Ja, ja, ja. Want moet je eigenlijk bereid zijn om steeds je huis achter je dicht te trekken? Wil je internationaal carrière maken? Of kan het ook gefaseerd gaan en wat minder radicaal?
1: Je moet op een gegeven moment wel denken van er zitten heel veel nadelen aan. Maar de voordelen zijn groter. En dan ga je het gewoon doen. Dan moet je op een gegeven moment ook niet al te lang meer over nadenken. Ik moet eerlijk zeggen, dan kan je terugkijken en zeggen, had ik dit? Dat is helemaal niet nodig. Je kunt eigenlijk beter vooruitkijken en weer naar de volgende stap kijken. En de dingen die dan niet goed gingen, meenemen in de volgende stap.
0: Ja, en wat zijn dan de nadelen waar je het over hebt?
1: Nou ja, het nadeel is dat je familie minder ziet, je vrienden minder ziet. Dat je niet zoveel aanwezig bent in het leuke Nederland. Dat is natuurlijk wel een absoluut nadeel. We hebben altijd wel geprobeerd om zoveel mogelijk op de juiste momenten terug te komen. Je bent niet bij alles aanwezig. En ik moet ook zeggen, ik heb ook hele gaten in mijn collectief geheugen, zeg maar, als het gaat om dingen die gebeurd zijn in Nederland in de afgelopen 15 jaar.
0: Ja, ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Hey, wat eet je eigenlijk zelf voor ijs?
1: Peanut butter cup. Dat is mijn favoriet. Waarom? Omdat het pindakaas in roomijs is. En het geeft een enorm mooie balans tussen het zouten van pindakaas en het romige. En er zitten in ons geval ook nog van die geweldig grote chunks in. En daar ben je echt naar op zoek de hele tijd. Dus het gevaar is natuurlijk dat je dat ding in één keer opeet. Maar dan so be it.
0: Ja, het komt niet heel vaak voor als ik naar je postuur kijk.
1: Hey, ik ren genoeg. Ik ren genoeg.
0: Oh, je rent genoeg. Ja. Heel goed. Hey, ik noemde net wat gekke namen. Chunky Munky, Chubby Hubby, Caramel Sutra. Wat zit er nog meer aan te komen?
1: Nou, dat ga ik je natuurlijk niet vertellen, want dat is natuurlijk nog wel het geheim van de chef. We hebben net Love Nut Heat in Europa geïntroduceerd. Dus dat is de nieuwe voor dit kwartaal. En volgend jaar gaan we iets doen met kleuren. En we gaan iets doen met marshmallow. En we gaan iets doen met het sofa moment. En waarom praat ik over het sofa moment? Dat is eigenlijk het moment waar wij vaak zien dat mensen Ben & Jerry's eten. Dus dat is het moment waarop we zeggen van nou, misschien is dit ijsje nog wel extra geschikt daarvoor.
0: En die ijsjes op een stokje, krijgen die ook van die fantasienamen?
1: Nou, in eerste instantie zijn die veel meer gerelateerd aan de smaken die je in de bekers ziet. En dat is ook gewoon met name voor de herkenbaarheid. Maar ik weet zeker dat er wel een ijsje op een stokje komt met een enorme fantasienaam. Dat is ook een leuk proces trouwens, Paul. Dat is echt iets wat intern geleefd wordt. En iedereen hoopt dat zijn of haar naam uiteindelijk op de verpakking komt.
0: Ja, heb je er zelf al zijn bedacht?
1: Nee. Nee, ik. mijn Engels is nog niet goed genoeg ontwikkeld. Laten we het daarop houden.
0: Ja, je mist de finesses. Hartstikke goed. Johan Sen, veel dank voor je komst naar onze studio in het hoofdkantoor van DPG. Wij zijn er volgende week weer. En dan te gast Michael Colijn, de CEO van het beursgenoteerde Alfen. Onder andere bekend van de transformatorhuisjes en de laadpalen. Dus luister dan vooral weer. En volg ons in de tussentijd vooral op businesswise.nl.
3: Dit is New Business Radio.
2: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Van harte welkom en fijn dat je weer kijkt en luistert. Een inwoner met stress, eenzaamheid of geldzorgen klopt vaak aan bij de huisarts. Maar de echte oplossing ligt vaak in de wijk, bij sport, schuldhulp of een welzijncoach. Alleen, hoe vinden ze elkaar in de weerwar van systemen en privacyregels? Nou, ik ben Martine Howard en samen met de experts van Carant duiken we vandaag in de wereld van welzijn en data-uitwisseling. Hoe verbinden we de zorg en het sociale domein zodat de inwoner echt geholpen is? Deze keer is mijn gast Gabriel Rietma, consultant bij Carant.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Fijn dat je er bent. Als we even kijken naar dit onderwerp. Ja. Hè, we willen juist dat al die sectoren goed met elkaar gaan verbinden. Goed gaan samenwerken.
3: Hè. Zeker.
2: Dat als juist een inwoner bij de huisarts terechtkomt met bepaalde klachten, ook meteen op de juiste manier geholpen wordt.
3: Zeker, ja.
2: Hoe belangrijk is dit onderwerp?
3: Nou, als je ziet naar de maatschappelijke opgaven waar we voor staan, dan zie je gewoon dat de druk op de zorg enorm is.
2: Ja.
3: Bij huisartsen hebben ze ook weinig tijd en ruimte. Dus ja, het is een enorm belangrijk vraagstuk. De zorgvraag groeit, het aanbod wordt beperkt. Ook personeelstekorten in de zorg. Ja, er moeten andere oplossingen komen. En dus kijken we naar het gehele speelveld van de omgeving van een inwoner. Dus niet meer puur naar het probleem.
2: Ja.
3: Maar gewoon van, joh, wat speelt hier eigenlijk? En hoe kunnen we daar het beste bij helpen?
2: Ja, ja. Kun je ook wel zeggen, de noodzaak is groot om hier echt nu naar te kijken, zeg maar.
3: Zeker.
2: Omdat er juist ook een enorm tekort is, ook in de zorg.
3: Zeker, zeker. En ook eigenlijk zie je al allerlei ontwikkelingen, hè? Om dat ook te stimuleren. Er is niet voor niks een integraal zorgakkoord. Er is niet voor niks een hervormingsagenda van de jeugd. Er zijn allerlei ontwikkelingen om te zorgen dat dat beter geregeld gaat worden.
2: Uh-huh.
3: En we hebben natuurlijk ook hele actuele voorbeelden van zaken die niet goed gaan. Omdat verschillende partijen bij een inwoner bij een gezin zijn betrokken.
2: Ja.
3: Maar niet juist informatie delen. Ja, het meisje van Vlaardingen is denk ik het meest sprekende voorbeeld daarvan.
2: Ja, ja, klopt. Voor jou persoonlijk is dit ook een belangrijk onderwerp ook wel, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Ik heb zelf een dochter die is geboren met een kort been. Dus ze heeft een beperking. En in dat hele traject is het zeg maar ontdekken van, joh, wat kun je doen, ja of nee? En wat zijn de mogelijkheden? Zijn we ook in aanraking gekomen met andere gezinnen met een vergelijkbare beperking als mijn dochter?
2: Ja. Yeah.
3: En ja, dan word je geconfronteerd dat in een ander milieu geboren worden, dat zorgt dat een kind misschien gehandicapter is dan noodzakelijk, om het zo maar te zeggen. Dus
2: ja,
3: dat is voor mij eigenlijk de drijfveer geweest om ook in het sociaal domein aan te gaan acteren.
2: Ja, ja, mooie missie.
3: Zeker, zeker.
2: Ja, ja, een mooi onderwerp ook die daar natuurlijk ook wel heel goed bij past. Wat
3: zeker
2: we dan vandaag aan het bespreken zijn.
3: Ja.
2: Hoe zorgen gemeenten, zorgpartijen en welzijnsorganisaties dat preventie niet blijft hangen bij een mooie ambitie?
3: Ja.
2: Maar dat het ook echt goed uitvoerbaar is, zodat die inwoner dat ook echt merkt, dat hij goed geholpen wordt.
3: Ja. Zeker, mooi.
2: Een mooie missie en dus ook wel heel erg belangrijk. Als je hier aan wilt werken als gemeente, waar zou je dan goed mee kunnen beginnen? Wat is een goede eerste stap?
3: Nou, als ik kijk naar wat heel makkelijk is, eigenlijk heel laagdrempelig, dan zou ik zeggen, joh, kijk naar je informatie die je al hebt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar wijkanalyses, elke gemeente doet dat. Vanuit landelijke richtlijnen is dat ook, moet je informatie

0: en je hebt er hele mooie landelijke voorbeelden van. Dus ik zou ook zeggen, kijk ook bij je buren.
1: Ja. Ja. Kun je een mooi voorbeeld geven?
0: Nou, in Utrecht zijn ze bezig met blauwe zones. En dat betekent dat ze een wijk in kaart brengen in hoeverre je daar goed oud kunt worden. Naar zeg maar internationale onderzoeken naar blauwe zones in de wereld. Dus dat vind ik heel leuk en grappig ook dat je dat weet te combineren. Dus dat is echt een mooi voorbeeld. En je hebt ook allerlei gemeenten die voorspellingsmodellen doen op jeugd en WMO. En dat geeft je enerzijds echt handvatten om je beleid ook daarop te laten aansluiten.
1: Ja. Ja. Gebeurt het nu ook nog te weinig dat al die verschillende data met elkaar ook wordt gecombineerd?
0: Ja, daar is wat terughoudendheid in. Enerzijds zo van, joh, schenden we de privacy niet? Ook voorzichtigheid rondom. Ja, dan komen er allerlei verbanden die misschien helemaal niks met elkaar te maken hebben. Ja. Maar goed, weet je, ik begrijp ook wel die terughoudendheid. Dus je moet het ook zeker niet doen zonder experts. Je moet echt wel zorgen dat je de juiste data expertise in huis hebt. En de beleidsmensen, zodat die zeg maar de inhoudelijke duiding kunnen geven van cijfers en zeg maar de statistische randvoorwaarden. Maar ja, je hebt gewoon heel veel informatie en het geeft vaak wel een betere onderbouwing van hoe je eigenlijk een wijk gaat indelen, wat je daar nodig hebt aan expertise in je wijkcentrum.
1: Ja.
0: En daar zit vaak de crux dat mensen wel kunnen beredeneren. Ja, maar dit is toch logisch en dit moet er gebeuren. Maar het ook daadwerkelijk aantoonbaar maken. Ja, daar zit nog best een grote gap, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen, wat voor de ene wijk werkt, werkt misschien voor de andere wijk ook weer niet, hè?
0: Nee, elke wijk heeft toch zijn eigen specifieke kenmerken en ook behoeften. Ja, een kinderrijke wijk heeft echt andere vragen dan een wijk waar veel meer ouderen wonen. Ja.
1: Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat misschien ook wel de juiste data hebben, ook weer van iedere wijk, ook weer heel cruciaal is. Maar misschien ook wel echt letterlijk weten, wat speelt er nou echt in die wijk?
0: Zeker, ja. Dus ik denk ook niet dat zeg maar informatiesystemen alles zeg maar doen. Zorgen dat je expertise in de wijk hebt. Dat je spreekt met mensen. Dat je mensen benadert in plaats van wachten tot ze naar je toe komen. Dat zijn eigenlijk allemaal ontwikkelingen die landelijk spelen, maar die nog echt handen en voeten moeten krijgen in de gemeente.
1: Ja.
0: Nou, het is wel een mooie ontwikkeling. Ja.
1: Ja, want je zou ook heel erg daar de vraag kunnen stellen aan de inwoner zelf ook. Hè? Ja. Waar heb je behoefte aan?
0: Ja. Ja, nou, en dat is eigenlijk nog aansluitend daarop. Je ziet ook zo van, joh, het is niet alleen maar van, joh, wat kan de gemeente voor jou doen, maar wat kun jij doen voor jouw wijk?
1: Ja.
0: Dus en maar dat vraagt allemaal ondersteuning. En je moet wel elkaar wel weten te vinden. Vaak is het niet zo dat mensen niet willen helpen, want dat zit er wel in, maar ze hebben geen idee waar ze moeten beginnen of wat ze zouden kunnen. En dan denken ze altijd hetzelfde, ja, ik heb zo weinig tijd. Het zal er wel niet te doen, maar alles toe te doen.
1: Ja. Ja. Ja. Dus eerste stap, kijk welke data er al is en hoe kun je dat goed met elkaar combineren?
0: Zeker. Ja.
1: Ja, als je daar nog een stap in verder wilt gaan, dus je bent al bezig met die data, mm-hmm. waar zou je nu dan ook nog een volgende stapje kunnen zetten? Ja. Als het gaat om echt om die data-analyse van wijken.
0: Ja, data-analyse van wijken. Nou, eigenlijk is dat wel het belangrijkste hoor. Als je kijkt naar zeg maar de volgende stap om het zorg en het sociaal domein beter met elkaar te verbinden. Dus eigenlijk dat we niet het probleem centraal stellen, maar de inwoner echt centraal stellen. Mm-hmm. Is samenwerking tussen al die partijen die betrokken zijn bij zo'n inwoner, om die beter met elkaar te verbinden.
1: Ja.
0: En een heel mooi voorbeeld daarvan is het sociaal verwijzen bij de huisarts. Ja, huisartsen worden overspoeld met allerlei problematiek. En je kunt hoofdpijn hebben van stress. En dan kun je als huisarts een pijnstiller voorschrijven. Maar dat lost het probleem niet op.
1: Nee.
0: Dus en daarmee zeg ik niet dat je geen pijnstiller moet nemen. Maar ik zeg wel van joh, het breder kijken en het makkelijker doorverwijzen. En niet dat iemand, zeg maar, de inwoner zelf weer op stap moet. En zelf weer initiatief moet nemen om verder te komen. Eigenlijk iemand die wat meer ruimte en tijd heeft om echt te luisteren naar wat die inwoner nodig heeft, wat er speelt, hoe je dat kunt oplossen. Maar met name ook dat het laagdrempelig is. Sneller. En hoe meer geïntegreerd in het leven van de inwoner, hoe makkelijker het is om effecten te bereiken. En ook om te voorkomen dat het allemaal labels en specialisten, want dat is enorm kostbaar. Maar het is ook niet beter helpend. Juist die laag.

0: laagdrempelige hulp is helpend.
1: Ja, nou ja, het voorbeeld wat je geeft, hè. Ik heb hoofdpijn, want ik heb heel veel stress. Mm-hmm. Dat kan bijvoorbeeld zijn om geld zorgen.
0: Ja.
1: Dus misschien moet je dan ook niet bij de huisarts zijn.
0: Nee.
1: Maar zegt de huisarts dan wel hetgene waar diegene dan ook echt naartoe moet?
0: Ja, nou ja, en eigenlijk zie je daar een tweestapsraket in. Want we zijn het sociaal domein is heel versnipperd ingedeeld.
1: Ja.
0: En dat heeft allerlei redenen, wetgevingen en dergelijke. Dus je ziet ook dat daar wel een ontwikkeling moet genamaakt worden. Van joh, wat speelt hij nou eigenlijk? En wat je ziet is dat dat je eigenlijk dan weer meer een soort toegang wil hebben. Dat zie je ook wel wat de ontwikkelingen zijn. Waarbij echt gekeken en geluisterd wordt naar de inwoners. Van ja, maar wat speelt er nu? Wat wil je nou eigenlijk? Hoe sta je in het leven? Waar loop je tegenaan? Waar maak je je zorgen om? Wat zou je willen? Wat zou voor jou de ideale situatie eruit? Zodat mensen zich gehoord en gezien voelen. Dat is denk ik een belangrijke.
1: Ja.
0: Maar degene die mensen die dat gesprek voeren, die moeten natuurlijk wel weten wat er allemaal te bieden is.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: Dus als we even teruggaan naar die huisarts als voorbeeld, zeg maar, die moet wel weten wat er dan allemaal mogelijk is.
0: Ja, inderdaad. En omdat je dat wil weghalen bij de huisarts, dan kan de huisarts verwijzen naar het sociaal domein. En dat heet dan sociaal verwijzen. Nou, maakt niet uit hoe het heet. Maar wel dat ze, zeg maar, die inwoner benaderd wordt om te in gesprek te gaan. En dat ze gewoon samen met de inwoners, ook een heel belangrijke, dat je samen met de inwoner kijkt van, hey, wat zijn er nou eigenlijk aan mogelijkheden? Wat spreekt je aan? Hoe kunnen we dit aanpakken?
1: Ja.
0: En zo kun je, inderdaad, zo'n voorbeeld van iemand die heeft heel stress, komt steeds vaker bij de huisarts. Kun je weghalen door iemand echt te helpen en te ondersteunen. De zorgen weg te nemen. Als er geldzorgen zijn, iemand eraan te koppelen die dan weer specialistische kennis heeft over hoe jij, waar je recht op hebt en hoe je dat kunt aanvragen. Dat je daarin echt ondersteund en geholpen wordt. En dat ook laagdrempelig is en toegankelijk. Ja, daar kunnen we dan wel bij helpen.
1: Ja, vraagt dit ook niet een soort andere mindset, zeg maar? Want het is wel een andere manier van kijken ook wel, hè? Naar hoe we dan dingen aan gaan pakken.
0: Ja, zeker. Eigenlijk elke gemeente zegt, wij stellen de inwoners centraal. Maar als je ziet in de praktijk, en dat is het toch gegroeid naar zo van dat het probleem of de oplossing centraal staat.
1: Ja.
0: En dat vraagt wat van mensen. Want je moet eigenlijk even een stapje terug. Niet zo van, oh, u vraagt dit, wij leveren het. Maar nee, wat speelt hierin? En dat is niet altijd makkelijk. Ik bedoel, ook inwoners zijn soms, ja, maar ik wil dat. En ja, weet je. Maar dat vraagt inderdaad wel wat. Maar het helpt natuurlijk wel als er mooie voorbeelden zijn. Dat die gedeeld worden met elkaar. En dus ook daarin denk ik van, joh, niet alleen die gegevens die je al hebt verzamelen, maar ook mooie voorbeelden met elkaar delen. Dat helpt ook.
1: Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat dit een wat spannende stap is, zeg maar.
0: Zeker.
1: Dus data-analyse, dat nog beter met elkaar kunnen combineren. Oké, dat is wat toegankelijker.
0: Ja.
1: Maar deze, zeg maar,
0: dat
1: is wat een uitdagende misschien stap, een spannende stap.
0: Nou, zeker ook omdat er best wel wat discussies zijn. Die wetgevingen die schuren met elkaar. Ik bedoel, het is niet zo dat het heel erg ondersteunend is. Dus je moet ook wel een beetje lef tonen om te zeggen van, ja, maar weet je, dit is wat wij willen bereiken.
1: Mm-hmm.
0: Het is voor de inwoner. We willen net even die stap extra zetten. En eigenlijk de sleutel daarin is dat je enerzijds zorgt dat die systemen die je hebt, dat je die ontsluit, al die informatie die je daarin hebt, maar dat je dat wel op een verantwoorde manier doet. Dus dat je de inwoner daar ook absoluut bij betrekt. Dus dat je niet zomaar informatie met elkaar verbindt, maar dat het helder is voor de inwoners van, hey, wat gaan we doen? En ook waarom je het doet. Want 9 van de 10 keer is dat de cruciale. En natuurlijk, er zijn uitzonderingen. Er zijn mensen die wars zijn van, maar goed, daar moet je dan ook niet mee beginnen. Maar juist met die mensen waarvan je denkt, hey, die kunnen we goed helpen. En die staan er ook open voor.
1: Ja.
0: Je hoeft niet de hele wereld te redden. Ga nou aan de slag met die mensen die wel willen en waar je laagdrempelig, zeg maar, kunt zorgen dat ze zich beter in een vel van. Dan heb je die olievlek werken. Dan is dat wantrouwen. Hoef je als overheid eigenlijk niks te doen. Maar kun je die inwoner daarin inzetten daarvoor.
1: Een ander iets, hè? Dan kijken we toch nog wel eventjes naar de problemen die er nu spelen. Maar wat wel natuurlijk aangewerkt zou kunnen worden.
0: Ja.
1: Is dat men van de huisarts bijvoorbeeld doorgestuurd wordt. Daar is weer een intake.
0: Ja.
1: Dan worden ze weer doorgestuurd. Is er weer een intake. Dan heb je al bijna een soort 3 intake gesprekken gehad.
0: Ja.
1: Dat roept ook natuurlijk vaak veel weerstand op bij mensen. Van, ja, maar ik voel me niet gehoord. Ik moet iedere keer hetzelfde verhaal vertellen.
0: Ja,
1: hoe kun je dat nou voorkomen?
0: Nou ja, dat is eigenlijk doordat je eigenlijk aan de voorkant en in het gesprek met de inwoner één goede intake doet. Hè, dat je het gesprek aangaat en dat je die informatie deelt.
1: Ja.
0: Maar niet alleen deelt qua informatie, maar ook het vertrouwen hebt. Zo van, hey, mijn voorganger, mijn professionele collega, die is in staat om dit te doen. En die daar vertrouw ik op. En die informatie beduur ik op voort. En als ik zeg maar een gut feeling heb van, misschien is er iets meer. Even, het is niet verboden om ook dingen extra te vragen. Maar nu is dat we zeggen ze van, joh, we weten niks. En we beginnen van scratch af aan. En dan moet de inwoner die denkt van, joh, maar dat heb ik toch met Pietje al besproken. Die is toch ook van de gemeente. Waarom weet jij dat niet? Ja. Dus soms slaan we daar een beetje in door. Misschien om te zeggen van, jongens, hier zijn piketpalen. Nou, er zijn geen piketpalen. Het zijn gewoon dikke muren. Die elkaar eigenlijk niet vinden. En even de inwoners uiteindelijk daar de dupe van. Je noemt nu van, zeg maar, van joh, je moet 100 keer je verhaal zetten. Maar het kan ook nog zijn dat je tegenstrijdige adviezen krijgt. Dat je elkaar tegenwerkt.
1: Ja.
0: Het gebeurt echt dat zeg maar in de schuld, dat je in de schulddienstverleningstraject zit met een uitkering en dat geheel terecht overigens, hè, wettelijk tenminste, rechtmatig moet ik zeggen. Terecht weet ik eigenlijk niet, maar rechtmatig. De uitkering wordt gekort. Maar dat heeft zoveel consequenties. Ja, als je dat niet van elkaar weet, dat kan gewoon eigenlijk niet.
1: Nee.
0: Door het niet delen van informatie gebeurt dat soms nog wel.
1: Ja. Ja.
0: En dat wordt allemaal wel bijgetrokken hoor. Maar dat is natuurlijk niet heel efficiënt.
1: Nee, maar ik kan me dan ook voorstellen dat het dan ook heel belangrijk is. Welke informatie wordt er dan echt met elkaar gedeeld? En weten we ook voldoende van elkaar wat we met elkaar delen?
0: Ja, nou, eigenlijk de eerste stap daarin. Hè, informatie delen meer op inwonerniveau. Wat spannender is, is eigenlijk de basis. Zo van, joh, is iemand bekend? En wie is de contactpersoon? Dus dan heb je eigenlijk geen details. Maar je weet in ieder geval, oh, ik ben niet de enige en misschien kunnen we, hè, is er wat meer aan de hand. En dan en bij heel aantal gemeentes is dat al zo. Dat is in ieder geval een hele goede eerste stap. Want dan heb je in ieder geval de mogelijkheid om even wat breder te kijken dan alleen je eigen domein waar jij voor opgesteld staat.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, als je kijkt naar de toekomst, zou je willen dat het, ja, dat je eigenlijk gedeeld hebt de informatie over de inwoner. Wat is hier aan de hand? En dat hoeft niet op detailniveau, maar op algemeen niveau. Ja, iemand heeft geldzorgen. En want dat is van invloed. Dat was ook een mooi voorbeeld, dat is in de zorg zelf. Als iemand bij de spoedeisende hulp komt en die heeft mentale problemen, dan moet je die anders benaderen.
1: Ja.
0: Maar ze zijn daar heel terughoudend heen om dat te delen, dat soort informatie. En dat begrijp ik, want je wil ook niet bevooroordeeld zijn. Maar ja, soms helpt het heel erg als je weet, oh, deze heeft, daar is hier, dit en dit is met deze persoon aan de hand. En dan, ja, dan is het de kunst om niet te benoemen zo van, die heeft deze ziekte, maar zo van, joh, hou het rekening mee hoe je iemand moet benaderen. Net zoals dat je zegt van, joh, iemand heeft geldzorgen. Joh, dan moet je niet te veel druk zetten op. Dan moet je, weet je dat iemand onder de stress zit. En dus dat je anders moet acteren dan dat je iemand die, zeg maar, echt, ja, voor één enkelvoudig issue komt bij een gemeente.
1: Ja, ja. Tegelijkertijd, hè, ook juist die wet en regelgeving, die maakt het een stuk complexer. Hè? Dus daar zit natuurlijk ook een stukje terughoudendheid in.
0: Ja.
1: Dit zou een hele mooie stap kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Hoe kun je er nou gezamenlijk voor zorgen dat je toch langzaamaan ook deze stapjes vooruit zet?
0: Ja.
1: Want ik kan me voorstellen, dit, de complexiteit ervan zorgt er juist voor dat men juist stil gaat staan. Van,
0: ja,
1: we willen wel verandering, maar we weten niet hoe.
0: Ja.
1: Dus we doen maar even niks.
0: Ja, ja, en ik zou wel juist willen pleiten om dat andersom te doen. Weet je, eigenlijk, hè, wil je zeggen, ook het delen van informatie moet je vooraf heel duidelijk hebben van, joh, dit is je doel en daarvoor deel je het. Maar eigenlijk als je elkaar niet kent en niet weet welke informatie beschikbaar is,
1: mm-hmm,
0: ja, hoe weet je dan wat je doel en, hè, wat je kunt delen? Dus ik zou zeggen dat je in een hele beperkte groep met elkaar juist die discussie aangaat. En misschien op casusniveau, dus op een heel afgebakend stuk, wel met elkaar kijkt van, hey, wat is er in deze situatie aan de gang? En daarvan daaruit eigenlijk beleid formuleert, zo van, hey, we zien dat dit en dit belangrijke issues zijn. We denken dat dit de minimale informatie is. Dat baseren we op deze en deze pilot. En daar ook in die pilot. Dus dat is de ene, sorry. Even mijn verhaal afmaken.
1: Yeah.
0: Dus dat je dat goed hebt geregeld. En uiteraard, wat ook helpt, is dat je als bestuur je verantwoordelijkheid neemt. En in de zin van dat je niet zegt van, joh, professionals, zoek het maar uit. Nee, we hebben vertrouwen in onze professionals. Wij als bestuur staan daarachter. En we doen het niet helemaal loslaten. Maar we geven, jullie hebben de ruimte om dit en dit, zeg maar, om de piketpaaltjes goed met elkaar af te stemmen. Dat jullie ook wij verwachten van jullie dat jullie gezamenlijk komen met van, dit is de informatie die ons echt gaat helpen. Zodat op basis daarvan heel goed beleid kan worden gemaakt.
1: Ja.
0: En ook je systemen daarop ingericht kan worden.
1: Ja, ja, dus het heel concreet maken ook echt met elkaar. Dat is dan wel ook heel cruciaal.
0: Ja, en ook niet alleen heel concreet maken, maar ook ga aan de slag juist. Niet stilzitten, maar ga het doen. Ja, en durf ook dan, ja, misschien ga je een keer te ver, maar soms is het risico van het niet delen van informatie misschien zeker zo groot dan van het wel delen van informatie. En ja, dan moet je soms even op de blaren zitten. Maar dat doen we nu ook door het niet te delen van informatie. En dan zitten we ook in het beklaagde bankje. Dus het risico is twee kanten op. Ja. Zowel in het delen als in het niet delen van informatie. En ja, ik denk dat je ook mag verwachten dat professionals daar gewoon zelf ook een rol in nemen. Dat die, het zijn geen, weet je, die maken dagelijks mee. Dus die hebben zelf ook wel een beeld van joh, wat is helpend en ja, wat is belemmerend in mijn werk.
1: Ja.
0: Dus neem die serieus en neem ze juist mee. Ja. En de inwoner ook. Want uiteindelijk draait het daarom. Dus de inwoner, weet je, heeft daar zelf ook een zeggenschap in. Dus je moet niet met iedereen een pilot aan doen. Maar wel checken van, oh, dit zou, ja, hier is sprake van multiproblematiek. Hier kunnen we elkaar beter aansluiten. Dit is een inwoner die ook hulp accepteert. Dus laten we samen gaan kijken en ook horen wat voor die inwoner helpend is. Dus ja, dat is echt een omslag. Maar ja, er zijn altijd voorlopers. Dus zoek ze op in je organisatie. En zorg dat je informatievoorziening daarop aansluit.
1: Ja. Ja. Ja, ik heb onlangs ook nog weer een bijeenkomst meegemaakt in Roosendaal, zeg maar. Hier wordt ook heel erg hard gewerkt aan het sociale domein.
0: Ja.
1: En wat ik daar mooi aan vind, is dat heel veel experts die elkaar nog niet kennen bij elkaar worden gebracht.
0: Ja.
1: Zodat je ook weer beter weet van elkaar. Ja. Oh, maar wacht even.
0: Ja.
1: Daar hebben we dus wel eigenlijk een soort loket voor.
0: Ja.
1: Nu kan ik die mensen doorgaan verwijzen.
0: Ja.
1: Omdat men dus ook van elkaar nog niet voldoende wist binnen die gemeente. Oh, dat is het dus ook.
0: Ja. Nou ja, en wat ook wel een heel mooi voorbeeld is al over informatie beschikbaar. Ja, we hebben AI. Oh, we gaan een AI-chatbot maken voor het, zeg maar, de sociale kaart. En eigenlijk wat voor aanbod er eigenlijk allemaal is. Nou, dat is echt een ramp in heel Nederland. Omdat het heel veel tijd vraagt op dit moment om het bij te houden. Dan moet je echt zo'n lijstje invullen met, oh, dit is, weet je al, je adres.
1: Ja, we hebben allemaal enorme werkdruk. Ja, dus komt er nog meer bij.
0: Zeker. Ja. Maar dan hebben ze gezegd van, joh, dan moet je op één plek, hoef je het bij te houden. En dan met de AI-chatbot, die kan dan vinden. Nou, daar hebben ze in Midden-Holland hebben ze daar een heel mooi experiment mee gedaan. Daar hebben ze een AI-chatbot gemaakt. En het zit dan in een vertrouwde omgeving. Dus die wordt niet getraind door allerlei landelijke ontwikkelingen. En internationaal ook. Dus wat dat gaat, hebben ze de privacy wel goed geregeld. Maar daar kwamen ze ook achter, ook met inwoners gedaan. Ja, die inwoner stelt gewoon een vraag waar je eigenlijk niks mee kunt. In de zoekfunctie, om het zo maar te zeggen. Dus ze hebben de AI-chatbot getraind. Zo van, ik krijg een hele onduidelijke vraag. Welke vragen moet ik blijven stellen om te zorgen dat ik een hele concrete vraag heb en dat ik dus een juist aanbod doe. Nou, dat vind ik mooie ontwikkelingen, ook op technologiegebied, die echt wel kunnen helpen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en wat mij ook nog een heel belangrijk iets is, volgens mij, omdat de inwoner wordt natuurlijk ook steeds slimmer, die gaat zelf ook zoeken.
0: Ja.
1: Je vindbaarheid.
0: Ja.
1: He, dus waar vind ik nou de juiste instantie?
0: Ja.
1: Als ik niet naar die huisarts bijvoorbeeld ga. We gaan weer even terug naar het voorbeeld.
0: Ja.
1: Maar ik ben zelf online aan het zoeken.
0: Ja.
1: Dan wil ik dat snel kunnen vinden.
0: Ja.
1: Bij wie moet ik terecht?
0: Ja. Nou ja, en dat is eigenlijk dat je gewoon één punt hebt. En dat het niet uitmaakt waar je binnenkomt. Maar dat het wel, altijd goed is.
1: Ja.
0: Dat is ook belangrijk. En dat vraagt, ja, je kunt ook van een professional verwachten dat hij alles weet. Dus die moet ook geholpen worden om te zorgen dat hij de informatie goed bij de hand heeft.
1: Ja.
0: En dat zie je ook wel. Je ziet eigenlijk heel veel, in de beste bedoelingen, allerlei nieuwe loketten ontstaan. Allemaal nieuwe initiatieven. Waarvan je ook hoopt van, eigenlijk is het niet erg, hè? Want je denkt, nou, hoe beter. Als ze maar wel op dezelfde manier het aanpakken. Want anders zit je nog dat je denkt, bij deze hebben we deze informatie, bij die hebben we die informatie. Als je daarin een gezamenlijke aanpak zou willen kunnen creëren. En dat die informatie uitwisselbaar is. Zodat je niet nog een keer hoeft te zeggen. Ja, dan maakt het de informatieuitwisseling makkelijker. En kun je de inwoner beter bedienen. Want dat is uiteindelijk waar het wel om draait.
1: Ja. Dus als je zo'n nieuw initiatief start. Is misschien ook weer opnieuw weer kijken. Wat is er eigenlijk al? En hoe kunnen we daarin goed samenwerken?
0: Ja.
1: Misschien wel belangrijker dan weer meteen hup. Weer iets nieuws gaan.
0: Ja, dat is echt starten vanuit wat er al is. En ook waar de raakvlakken zijn. Dat geeft toch altijd meer verbinding dan uit te zoeken waar het allemaal niet klopt.
1: Ja.
0: Dus en ook meer energie. En er is heel veel raakvlakken. Dus ja, en al is het maar op de intentie van de inwoner. Dat is altijd bijna het geval. Dus maak daar gebruik van.
1: Ja, mooi. Ja, we hebben al heel veel met elkaar besproken.
0: Ja.
1: Tot slot, welke tip zou je nog wel mee willen geven? Naast alles wat we hebben
0: gehoord. Ja. Begin bij wat je al hebt. Doe het op twee niveaus. Kijk gewoon echt naar je analyses en je beleidsmatige zaken. Want daar kun je structuur in aanbrengen. Maar start ook bij de inwoner. Zorg lekker klein en laagdrempelig met mensen die willen. En ja, ik ben ervan overtuigd dat dat mooie dingen gaat opleveren. En betrek, misschien als laatste... alsjeblieft, informatievoorziening gelijk aan het begin erbij. We kunnen zoveel voor de organisaties betekenen. Maar als je achteraf wordt benaderd, dan heb je al heel veel frustratie bereikt. Dus als je aan de voorkant met z'n allen kunt meedenken van jongens, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Dan vertrouw ik op een heel mooi resultaat.
1: Ja, dus betrek de juiste experts en professionals
0: zeker.
1: Er eigenlijk meteen bij.
0: Ja.
1: Zodat je het goed neer kunt zetten.
0: Ja. Dat
1: heel
0: je niet. Ja, nou fijn.
1: Mooi. Gabriel, ik wil je enorm bedanken voor het delen van je visie en van je kennis.
0: Dank
1: er is werk aan de winkel.
0: Zeker.
1: Maar er zijn ook heel veel mogelijkheden.
0: Absoluut. Dankjewel ook.
1: Dankjewel. Ja.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
4: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
5: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Veel organisaties investeren in technologie, data of nieuwe manieren van werken, maar lopen in de uitvoering tegen dezelfde vraag aan. Hoe maak je verandering werkbaar, gedragen door de medewerkers en daadwerkelijk effectief ook? Echte transformatie slaagt als organisaties niet aan losse deeloplossingen denken, maar de verbinding maken tussen technologie, data, menselijk gedrag, organisatieinrichting en natuurlijk cultuur. Highwork is vandaag te gast hier in de studio, is opgericht in Nederland en breidt zich inmiddels uit in Europa en begeleidt organisaties bij veranderingen op het gebied van performance, agility, digital, data, AI en organisatieontwikkeling. En een belangrijke tool hierbij is het veranderkompas. Na bijna 20 jaar is die herontwikkeld samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we straks over in gesprek met Henrike van Bommel. En zij is Diversity, Equity en Inclusion Expert. En Heiko van Elkdijk, partner bij Highwork.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
9: Goedemorgen, van harte welkom.
10: Dank je wel.
9: Ik begin eerst bij Heiko. Highwork, inmiddels uitgetreden uit Nederland, Europa aan het verkennen. Hoeveel landen zitten jullie momenteel?
11: 4, althans in Europa. We hebben ook nog een kantoor in India, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
9: Ja, want wat ik zag op de website ook, jullie noemen jezelf eigenlijk een Europese speler als het ware. Ja. Is dat een bewuste keuze om je zo te presenteren als het ware?
11: Ja, wij geloven echt in een sterk Europa. Met bedrijven die ook sterk in Europa zijn. En dat vraagt een andere aanpak dan de wat meer Anglo-Saxische gedreven adviesbureaus. Dus wij zijn geworteld in onze Europese cultuur. En helpen Europese bedrijven om sterker te worden en ze klaar te maken.
9: Is dat dan meer het Rijnlands model wat jullie volgen?
11: Ja,
0: Dus met wetgeving, alles wat daarbij hoort.
11: Ja, dus bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Een van onze digitale tak is ook erg bezig met security en privacy. Hoe zorg je als organisatie dat je daar klaar voor bent? Dat je niet alleen aan de wettelijke verplichting voldoet. Maar ook in lijn is met wat je wil. Dus daar zijn wij ook met de expertadvies. We zeggen van, nou, is goed of niet goed genoeg. En we helpen ze daarmee implementeren om dat beter te maken als dat nodig is.
0: Wat is de omvang van het bedrijf? Met hoeveel medewerkers consultants zijn jullie?
11: We zijn ongeveer met 500 medewerkers intussen.
0: Ja. Dus het is een grote speler, zou je kunnen zeggen, toch?
11: Ja, zoals dat zo mooi heette, de Big Four. Die zijn wel een beetje,
0: in zicht.
11: Op hun stoel aan het schuiven. Ja.
0: Precies. En dan die uitbreiding. Hè? Als we even teruggaan in de geschiedenis van het bedrijf. Hoe lang ben jij betrokken bij Heiberg?
11: Heiberg bestaat nu eigenlijk 6 jaar. Is ontstaan als een idee eigenlijk dat een adviesbureau, dat heette Blinklane, dacht van, hé, wij zijn ergens goed in. Maar we zien dat de klantvraag verandert. Waardoor we eigenlijk meerdere expertise's nodig hebben dan alleen die van ons. Laten wij eens kijken of we wat soortgelijke bedrijven zien met een soortgelijke visie en een soortgelijke cultuur om die te bundelen. Dus in 2020 is dat ontstaan. Ik zelf ben sinds 2021 erbij betrokken. En inmiddels zijn dus 11 bureaus in Heiberg gestapt, als het ware, om een deel van het geheel te vormen.
0: Ja. En dat vormt in één keer dan een speler waarvan je zegt, de Big Four, kijken achterom.
11: Ja, zeker. Ja, die vinden ons wel een beetje spannend.
0: Wat is jullie ambitie?
11: We willen echt een speler van betekenis worden. Hè? Want als ik zeg, we zijn in 4 landen, dat klinkt heel stoer. Maar we zijn echt wel geworteld in Nederland. En we moeten die uitbreiding in die andere landen echt nog verder vormgeven. Het leuke is dat we wel al op een aantal thema's, bijvoorbeeld energie. We doen veel in energie in Nederland, nu ook in Duitsland. En dat we daar echt proberen die Europese spelers ook met elkaar te verbinden. En ik denk dat dat echt een mooie streven is voor ons. Dan vind ik dat je zegt, ja, je bent niet alleen Europees vertegenwoordigd, maar je bent Europees werkzaam.
0: Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de internal market in Europa?
11: Ja, dat is een mooie vraag. Ik zie dat we daar, dat is een no way back. Hè? Dus als je kijkt naar de geopolitieke spanningen, VS, China, Rusland, dan moeten wij als Europa ons versterken. Dat zie je nu op defensief gebied, maar ook op bedrijfseconomisch gebied. Ik denk dat we te makkelijk in het verleden geweest zijn met shareholder value only, waar dan we nu denken, hey, er is een andere component bijgekomen, we moeten kijken, is het goed in het belang van? Dus ik geloof heel erg in een sterk Europa, sterke verbonden Europese bedrijven, meer gericht op kwaliteit, op duurzaamheid, dan alleen maar op de goedkoopste prijs.
0: Nou, ik denk dat we het komende uur daar nog wel vaker op terug zullen komen. Eerst eventjes nog aan jou, Henrike, want jij houdt je bezig met diversity.
10: Klopt.
0: Om maar één van de 3 zaken te benoemen. Wat triggert jou daar zo in?
10: Nou, eigenlijk mijn eigen verleden ook bij andere organisaties waar ik hiervoor gewerkt heb. Ik geloof er echt in en ik denk dat het ook op aansluit bij wat Heiko net zei over onze Europese ambitie die we hebben als Heiberg zijnde. Maar dat perspectief verrijkt en verschillende perspectieven ook een beter resultaat geven. En dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt nogal wat. Ik denk dat we dat ook bij Heiberg zien. Hè. We hebben nu 11 bedrijven die met elkaar samenwerken met een andere perspectief, andere ideeën. Maar zorgen dat ze ook goed met elkaar kunnen samenwerken en dat ze elkaar ook versterken. Ja, dat vraagt gewoon iets van een organisatie. Dat vraagt iets van de mensen die er werken. En dat geldt voor mij ook voor diversiteit in de brede zin van het woord. Over gender, culturen, religies.
0: Inclusie zit er dicht tegenaan. En wat zie je in andere landen gebeuren waar jullie actief zijn? Is dat heel anders dan zoals het nu in Nederland gaat?
10: Ik denk dat vooral andere diversiteitsdimensies soms een verschil maken. Dus hè, waar we in Nederland veel toch nog steeds wel focussen op genderdiversiteit, culturele diversiteit, zie je dat in andere landen weer hele andere thema's aanhankelijk zijn. Uiteindelijk is inclusie een gevoel. En inclusie gaat over of je ergens op je plek voelt en je ergens jezelf mag zijn. En ik denk dat dat universeel is.
0: Ik vind het mooi dat jullie er zijn. We gaan het straks ook hebben over dat veranderkompas. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak ook bij programma's op New Business Radio, waarin veranderingen belangrijk zijn. Maar hoe hou je nou koers en waar meet je aan? Daar gaan we het zo meteen over hebben. I got lost inside my head.

0: Kokimono en Lost Inside My Head.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio staat het bedrijf Heijberg Centraal. In de studio Heiko van Eldijk en Henrike van Bommel. We hebben dat al even gehad over, ja, het bedrijf is eigenlijk pas sinds 6 jaar in de vorm waarin jullie nu op dit moment opereren. Nemen een razend tempo toch meerdere bedrijven over. Is dat nog een verschil in de bedrijven die jullie, zeg maar, in Nederland gevonden hebben en uiteindelijk ook over de grens kijken naar, ja, wat kunnen we aan ons portfolio toevoegen waardoor wij onszelf kunnen versterken?
2: Ja, ja. Nee, dus we proberen in Nederland een, zoals het mooi heet, een full service. Dus we proberen zoveel mogelijk diensten in ons huis te krijgen. En dat proberen we ook in die andere landen te doen. En bijvoorbeeld in Duitsland zijn we heel sterk op het gebied van data en in de mediamarkt. En zoeken we juist weer verbreding, zeg maar, op wat meer generieke profielen, people. Zodat Henrike doet. Dat moeten we daar ook nog gaan opbouwen.
0: Ja, want over data gesproken is natuurlijk een van de onderwerpen die we zeker gaan bespreken. Interessant is data, je noemt mediamarkt. Heb je het over bedrijf mediamarkt?
2: Nee, de
3: mediasector.
0: Ja, want dat is natuurlijk, dat is wel heel interessant. Dat data is soms interessanter voor overnames dan daadwerkelijk het productportfolio wat een bedrijf weet te bieden. Dat zullen jullie ook ervaren, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Nee, dus bijvoorbeeld waar onze Duitse collega's heel goed in zijn, is dat, en dat zal misschien mensen verbazen, maar heel veel nieuwsredacties, die leveren hun artikelen aan een gemeenschappelijke database. En die database kan met behulp van AI eigenlijk al, voordat het gepubliceerd is, aangeven, je krijgt tussen de 500.000 en 700.000 lezers. Dus ik zou wat meer voorbeelden erin brengen of juist een reflectie erin brengen. En dan krijg je wel een miljoen views op een nieuwsitem. En dat is een voorbeeld waarin ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht. Zeg maar, dat de kracht van data is dat je die voorspellende waarde met AI. Dat je als journalist gewoon voordat je iets publiceert feedback krijgt over het kan beter. En heel gericht advies.
0: En dat betekent heel veel voor heel veel bedrijven waar jullie mee werken. Jullie zitten in verschillende sectoren. Net noemde je ook al energie. Wat is nog meer? Zijn nog meer de sectoren waar jullie actief zijn?
3: Ja, financiële sector werken we veel voor. De retail, handel. Ook wel binnen overheidsorganisaties, binnen gemeentes, ministeries. Dus eigenlijk ook daar zijn we best wel, denk ik, breed in Nederland in ieder geval al vertegenwoordigd. En ook in Duitsland, ook weer in de energiesector.
0: Ja, en het is eigenlijk, wat jullie doen is breed, hè? Dat is, het gaat over de transformatie van bedrijven. Jullie zijn eigenlijk op elke pijler zijn jullie actief en hebben jullie kennis in huis?
2: Ja, het is eigenlijk, we hebben, denk ik, wat ons onderscheidt is dat wij aan de ene kant hebben wij expertise in huis. Dus echt mensen die verstand hebben van bepaalde inhoudelijke thema's. Of het nou op diversiteit heel specifiek, maar in brede zin over digital, privacy, security, data, AI. Maar ook strategie, executie, verandermanagement, leiderschap, cultuur. Echte experts. En daarnaast hebben wij de kunde, zeg maar, om die expertise in de praktijk toe te passen. En ik denk dat dat eigenlijk de crux is van het bestaan van Heijberg.
0: Wat maakt het verschil dan bijvoorbeeld met de grote vier?
2: Wat je daar ziet is, enerzijds, ze hebben ook natuurlijk slimme mensen. Ik bedoel, kan wel zeggen dat die van slimmer zijn, maar nee. Kennis is niet meer het unieke onderscheidende vermogen. Het is de combinatie van de kennis, de kunde en ik denk een mindset. Een mentaliteit van, ja, wij willen gewoon, wij gaan pas weg als het resultaat er is. En dat wil niet zeggen dat die anderen dat niet doen. Maar het is iets meer corporate. Wij zijn meer de ondernemende adviesorganisatie. Committed soms tot op het bot, zeg maar. Dat de klant zegt, oh, jullie zijn veel meer gecommitteerd dan mijn eigen mensen. Dus ze willen het echt.
0: Nou, is dat een bepaalde vorm van een winnaarsmentaliteit, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, ja.
3: En can do. Ik denk dat het dat nog meer is. Dus dat we ook altijd gaan voor echt praktisch resultaat. En niet alleen maar een mooi verhaal op papier. Een paar mooie woorden in een PowerPoint presentatie, om maar zo te zeggen. Maar ook echt met elkaar kijken van hoe kunnen we nu verandering brengen. Op welk thema het eigenlijk ook is waar we met een klant op aan het werken zijn.
2: Ja.
0: Je hoort het wel eens over bezuinigingen hier en daar. Dan hoor je heel snel vallen, ja, die dure consultants. Voelen jullie dan beledigd?
3: Natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het ook op heel veel punten zeker wel een terechte vraag is om te kijken van wat is de meerwaarde die je ook brengt. Ik denk ook dat je die altijd aan jezelf moet blijven stellen van wat maakt dat wij hier nu als dure consultant tussen aanhalingstekens toegevoegde waarde komen leveren. En dat we daar met elkaar ook altijd scherp op blijven. Om te zorgen dat we dat ook zeker blijven doen.
0: Ja. Ja, Eiko, heb je eigenlijk de afgelopen 6 jaar ervaren in de zin van verandering en behoefte bij organisaties om ze te helpen?
2: Ja, dus een verschuiving. En dat is ook wederom zeg maar, toch wel een gevolg van de data en de AI. Is dat het wat minder om de expertise gaat. Hè? Want die is nu bijna iedereen die een beetje kan prompten. Die haalt zijn expertise wel uit de wereld, laat ik het zo zeggen. Dus het gaat om die combinatie van die kennis en die kunde om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hebben ook een beetje een credo. Het gaat niet om gelijk hebben. Het gaat niet om gelijk krijgen. Maar het gaat om gedaan krijgen. Hè? Dus wat Henrike zegt, dat we die can-do mentaliteit. Dat heeft ook met die waarde te maken. Wij zeggen wel eens tegen een klant, huur ons nou niet in. Hè? Wij kunnen te weinig waarde toevoegen. De verhouding tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt is onvoldoende. En dat is denk ik wel ook een verschil inderdaad met die wat meer corporate.
0: Ja. Wat zijn eigenlijk de vraagstukken? Die lopen denk ik uiteen. Hè? Hoe komt een klant bij jullie binnen? Hoe gaat dat überhaupt eigenlijk?
3: Ja, nou ik denk, dan spreek ik even vanuit mijn eigen context. Vanuit het people and organization deel binnen Heiberg. Vaak vanuit HR. Ik denk dat de vraag aan het verschuiven is. Dus dat het aan de ene kant vraagstukken zijn die ook rondom wetgeving gaan. Ook duurzaamheidsvraagstukken. Hè, van hoe zorg je nou voor sociale duurzaamheid in je organisatie? Hoe bevorder je die? Hoe link je die ook weer aan je financiële prestaties?
0: Met name ESG-onderwerpen.
3: ESG-onderwerpen, ja. Het is heel leuk om heel veel vanuit een hele hoge moraal actie te ondernemen. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat dat gekoppeld is en ook waarde toevoegt aan de organisatie? En tegelijkertijd ook AI-vraagstukken, ook juist binnen dat menselijk domein, binnen je eigen medewerkers. Hoe laat je ze samenwerken met AI? Hoe kan je AI inzetten om een deel van het werk over te nemen? Wat is de impact daarvan op je bestaande medewerkers?
0: Ik denk dat die op dit moment, dat een van de zwaarste discussies is.
3: Super spannend ook, ja. Ja, en denk ook voor onze eigen organisatie. Hoe ga je AI inzetten? Hoe gaat het met je samenwerken eigenlijk? Hè? En laat je het voor
0: de keuze
3: je
0: is reuze, hè? Wat
3: absoluut.
0: Dat
3: ja. Ja.
0: Hoe begeleid je dat een goede baan? Want ja, dan heb je het over, hè, we gaan pas weg als het af is. Maar AI is voorlopig nog niet af. En als wij onze ogen dicht doen, dan is er alweer iets nieuws bedacht.
2: Ja, dus onze kracht zit ook niet dat wij zijn geen IT-bureau wat technische applicaties bouwt, hè, AI-applicaties bouwt voor onze klanten. Hooguit wat meer agentic, maar niet echt een grote speler erin. Bij ons gaat het veel meer over, wat is nou de impact inderdaad van AI op je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je besturing nog klopt? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen krijgt? Wat voor impact heeft het op de werkprocessen?
0: Ja, want merk je dat ook heel erg, kan ik me voorstellen. Eigenlijk het vraagstuk, hè, de vacatures, de overschotten die er nu zijn niet zomaar gevuld.
3: Nee, ik denk dat dat bijvoorbeeld ook heel erg linkt aan het thema diversiteit en inclusie. Hè? Dat daarmee ook een belangrijker thema wordt voor organisaties. Juist vanuit die arbeidsmarktkrapte. Hoe ga je invulling geven aan een organisatie die eigenlijk uit noodzaak ook misschien soms steeds diverser wordt. En tegelijkertijd, hoe borg je dan ook dat je daarin ook met AI goed blijft samenwerken als organisatie? Wat laat je AI doen? Wat laat je misschien soms juist ook niet AI doen? En wil je juist wel nog een menselijke hand hebben? En ik denk dat handelingsperspectief, dat is wat wij bieden aan een organisatie.
2: Ja, ja, misschien als ik dat mag inhaken. Zeker. Wederom ligt de vraag, welke waarde voeg je toe? He, dus wij helpen organisaties om die waarde te bepalen, nu, maar ook in de toekomst. Dus als het gaat om de mensenstuk, dat gaat ook over

0: de business case, de echte massa-ontslagen, ze zijn er nog niet.
1: Nee. En toch, en dat heb ik in andere programma's ervaren, is dat men ook aan het voorborduren is op bijvoorbeeld MBO. Mensen met praktische kennis, daar is het tekort aan.
0: Ja.
1: Daar wordt nu wel van gezegd, van ja, die kenniseconomie die we nu hebben, zoals we die nu kennen, dat gaat straks heel erg anders en heel erg veranderen. Er gaan veel kenniswerkers misschien straks wel naar een praktisch beroep. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Ja, leuke vraag. We zien die ontwikkeling ook gebeuren. En dan komt er bovenop de vergrijzing. Hè? Dus de beroepsbevolking zoals we die nu kennen, binnen 5 tot 10 jaar, alle babyboomers gaan met pensioen. Dus er is een uitstroom, zeg maar, aan ik noem maar even, oude kennis, laat ik het zo zeggen, ervaren kennis. En er is een beperktere instroom aan de onderkant, omdat een deel dus inderdaad overgenomen wordt door AI of andere vormen van intelligentie. En de behoefte ontstaat dus veel meer aan de praktisch toepasbare kennis, namelijk ja, dat heb ik zelfs, als ik in mijn huis moet laten schilderen, dan moet ik moeite doen om een schilder te vinden die binnen 6 maanden kan. Dus die ontwikkeling zien we. En we zien eigenlijk dat bedrijven daar, en misschien kan Harike daar nog wel meer over zeggen, dus de succession planning van hoe zorg je ervoor dat je bestand van medewerkers nu en in de toekomst dat een beetje goed ontwikkelt. Niet altijd heel erg goed over nadenken nog.
1: Ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Ik bedoel, ik heb 15 jaar geleden een studie bedrijfskunde gevolgd. Toen werd er nog gesproken over middellange termijn. Middentermijn is 1 jaar of 5. Langer termijn, dan hebben we het over 10 jaar plus. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar wat is nu middentermijn? Is dat 1 jaar? Is dat 2 jaar?
2: Nou, ik denk sowieso afhankelijk weer, en het is misschien een beetje consultie antwoord, hè, maar afhankelijk van de situatie.
1: Wel, ja,
2: of course, moeten we toch even inblieten.
1: Ja.
2: Maar wel denk ik afhankelijk van sectoren. En ik denk dat korte termijn, als je nu kijkt naar in ieder geval ontwikkelingen op AI-gebied, dat echt maar over maanden gaat. Middellange termijn 1 jaar, misschien 2. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaat. En ook als je ziet waar we nu staan ten opzichte van 1 jaar geleden. Wat wij ook al in ons eigen werk gedaan krijgen. En ook zien gebeuren bij klanten. Dan gaat die ontwikkeling razendsnel.
1: Ja,
0: het is wel leuk. Daar zit een beetje de spiegel naar onszelf ook. Hè? Dus wij zijn ook in onze eigen transformatie als Heiberg. Want we waren natuurlijk kleine bureaus. Nu zijn we een groot bureau. We moeten leren samenwerken met al die kleine bureaus. Dus we ervaren onze eigen transformatie. En precies dit punt van wat is nou middellange termijn, lange termijn of zelfs korte termijn. Ik merk dat wij als organisatie, en ik zie dat ook bij onze klanten gebeuren, eigenlijk de, zoals het zo mooi heet, run the business. Hè, dus hoe doe ik het vandaag en change the business. Hoe doe ik het morgen of overmorgen. Dat bijna een soort constante wordt. Hè? Ja. Dus je moet als organisatie bijna een soort schizofrene situatie hebben, waarin je heel erg duidelijk stuurt op de performance van vandaag. En tegelijkertijd je organisatie moet klaarmaken voor morgen. Nou, en dat is waar wij vaak ondersteunen om dat mogelijk te maken. Want dat is niet makkelijk. Het zijn daar twee werkelijkheden.
1: Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je start met een implementatiefase, ook dat daar anders gekeken wordt en dat het eigenlijk ongoing steeds weer verandert. Maar hoe bepaal je dan uiteindelijk dan toch dat de basis die er aan onder ligt, dat die duurzaam is voor langere termijn?
0: Ja, dat is leuk. Dus het heeft te maken met hoe je organisatie stuurt. Hè? Dus, en dan kom je misschien ook weer terug naar waar wij wat meer in geloven, het Europese model. Dus dat je wat langer kijkt naar wat meerdere belangen. Niet alleen van de shareholders, maar ook van je medewerkers. Ook met name ook van je klanten. En wat we daar zien is dat directies af en toe moeite hebben om die twee werkelijkheden bij elkaar te brengen. Dus daar waar voorheen zeg maar een agenda van een directie bestond uit hoe doen we het, moet daar dus zeg maar bijna evenredig zoveel tijd en aandacht op staan. Hoe doen we het in de verandering?
1: Ja. Want als we het Anglo-Saxisch model er even bij pakken, dan kom ik al heel snel uit bij Silicon Valley. Dat is eigenlijk de boomer geweest van Silicon Valley. Kapitaal was geen probleem. Nu zie je in Europa, zie je langzaam maar zeker dat er gekeken wordt naar een kapitaalmarktunie. Waardoor hier kapitaal wat op banken op dit moment laat slapen, gewoon bereikbaar is. Dus daar zou je het een en ander kunnen doen. Maar wel aan de hand van wetgeving die de kaders bepaalt. En daar zeggen jullie eigenlijk, dat vinden wij goed.
0: Ja, omdat het belang meer is dan alleen maximale shareholder value. Ja. Dus het moet ook levensvatbaar zijn voor de langere termijn. Het moet goed zijn voor de medewerkers in het bedrijf. Het moet goed zijn voor de klanten in het bedrijf. En met die goede kwaliteit, ook vanuit duurzaamheidsgedachte. Dus passend binnen onze Europese cultuur en ook ons toekomstig toekomstperspectief.
1: Ja, want dan kom je al heel snel toch op geopolitieke verhalen natuurlijk ook. Dan gaat het over concurrentie met

0: bijvoorbeeld Verenigde Staten met China, waar ja, de markt anders in elkaar zit. Hoe kan je dan, is dat dan die duurzame, langetermijn visie die dan uiteindelijk niet nu al succesvol is ten opzichte van die anderen, maar over een aantal jaren tot uiting komt? Hoe zien jullie dat?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat dat ook precies een beetje het spanningsveld is met alle ontwikkelingen die er nu zijn in de markt. En aan de ene kant gaan die ontwikkelingen zo ontzettend snel als je kijkt naar AI en de termijnen die we net bespraken. Tegelijkertijd, en dat is misschien ook een beetje het bruggetje dan naar het veranderkompas waar we het zo meteen over gaan hebben, gaat het ook over wat een mens aan kan. Hè? Dus wat kan je ook aan verandering aan? En ik denk dat dat ook precies een beetje het spanningsveld is waar wij als Heiberg zijnde ook op willen acteren. Dus aan de ene kant, hoe ga je een organisatie ondersteunen en begeleiden om met al die veranderingen, geopolitiek, nationaal, op technologievlak, daar allemaal in kan meebewegen. En tegelijkertijd kan zorgen dat je ook de mensen die je in je organisatie hebt, die verandering op een duurzame manier weer door kan laten maken. En dat doet af en toe ook pijn. En ik denk dat dat het eerlijke verhaal is, wat soms ook lastig is om altijd over de bühne te krijgen. Maar hè, met elkaar ervoor zorgen dat we weten van oké, we hebben niet morgen die maximale winst of omzet. Maar we weten wel dat we met een organisatie bezig zijn die er over 3 jaar ook nog is.
0: Precies, je had gelijk overigens. Dat was mij op maat naar het veranderkompas. Want wat was het moment dat jullie dachten van hier moeten we iets mee?
2: Nou, dat was eigenlijk een heel simpele klantsituatie. Dus we werkten bij een organisatie die in transformatie was. En wat wij, maar ook meerdere bureaus doen, is dat je van tevoren meet waar sta je en aan het eind van, hoe is het gelukt, ja of nee. En wij hadden behoefte aan wat frequenter meten waar staan we in de verandering. En wij kregen terug vanuit de organisatie geen enquête. We krijgen iedere week al 2-3 enquêtes, geen enquête. En ik zat met een collega letterlijk met de benen op tafel van hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? En toen kwamen eigenlijk 2 dingen bij elkaar. Het was een ervaring vanuit mijn eigen verleden. Dat ik heb ooit nog een paar jaar als manager gewerkt bij een energiebedrijf. En wij kregen toen een nieuwe directeur. En die ging na 100 dagen vertellen wat hij vond. En hij werd geflankeerd door 2 adviseurs. En hij vertelde een heel inhoudelijk verhaal. En na een half uur zei hij, en dit willen jullie allemaal. En ik keek om me heen en ik zag iedereen zo'n beetje knikken. Inclusief mezelf. En iedereen dacht, maar wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk dat je, zonder met ons gesproken te hebben, want het waren de adviseurs die het verhaal eigenlijk bedacht hadden. Dat kwam bij elkaar met mijn collega die zei van, ik heb hier een soort, we moeten eigenlijk een soort kompas hebben. Dus weet je, hij was een zeiler. Hij zei, als ik vaar, dan heb ik een kompas. Dus dan kijk ik regelmatig op mijn kompas om me even erbij te sturen. Nou, die 2 ervaringen kwamen bij het veranderkompas. Het veranderkompas gaat namelijk over dat je eigenlijk pas in de transformatie en zeker aan het eind een eerlijk antwoord kunt krijgen op de vraag, wil je deze verandering? He, dus management wil te vaak van tevoren zeggen, nou, we presenteren wat we gaan doen, dit willen jullie allemaal. En dan denk ik, ja, je krijgt misschien een ja, hè, wat mijn ja ooit ook was, maar het is geen echte ja.
0: Het is geen eerlijke ja.
2: Het is geen eerlijke ja, want je weet het niet.
0: Is het dan een ja onder dwang? Is het een ja onder... Ik kan me ook voorstellen dat heel veel medewerkers er ook wel denken van, ja, maar als ik hier nu tegenin ga, die verandering die wordt vanuit hoger management geïnitieerd, ingezet, ja, dan kost dat misschien mijn baan, want...
2: Dat is het.
1: Dus ik durf ook geen nee te zeggen tegen Heiko natuurlijk. Dat snap jij ook, ja.
2: Dat durf ik te betwijfelen. Maar, wat je zegt, dat klopt. Dus je krijgt sociaal wenselijke antwoorden. En op de wandelgangen bij de koffieautomaat zegt, nou, dit, ik geloof je niet in. En dan heb je als organisatie veel meer moeite om, dan sta je namelijk met 2-0 achter. Hè? Dus dan wil je iets wat eigenlijk misschien wel positief is, moet je dan in één keer uit het negatieve trekken. En daar is dat kompas eigenlijk op bedacht van, wacht nou even met die vraag stellen. Ga eerst kijken, wat is er nodig? En dat veranderkompas heeft, net als het gewone kompas, 4 kanten. Dus het gaat in eerste instantie om geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid gaat dus over wie leidt deze verandering. Is deze meneer of mevrouw betrouwbaar? Hoe heeft hij dat in het verleden gedaan? Staat hij tussen ons in of niet? En wij zien bij bedrijven wel eens echt die slag overslaan. Hè? Dus die zeggen, hier heb je dat verhaal. Dat gaat dan over tweede as. Het gaat over snappen. Snap je waarom we dit moeten doen? Ook belangrijk. Maar we zijn als mens niet zo verandergezind. En misschien is het nog wel iets wat uit onze oorsprong komt. We gaan eerst kijken met wie ben ik. Dus wij vertellen ook organisaties, zorg dat dat veranderverhaal, dat klopt. En dat dat klopt met degene die het vertelt. Dus mijn directeur ooit die dat verhaal vertelde, en ik kende hem niet. Ja, de logica voor mij was, ik ken deze man niet, ik vertrouw hem niet.
0: Heel interessant, ik heb hem hier ook inderdaad heel knop staan. Geloven, snappen, kunnen en steun.
2: Ja.
0: Zullen we eerst even met dat geloven weer teruggaan naar het begin. Het voorbeeld wat je noemde. Ja. Die directeur die kwam binnen, hij geloofde in zijn verhaal. En dat verhaal bracht hij over en daarvan, dat willen jullie allemaal. Dat is eigenlijk wat hij zei.
2: Ja.
0: Is dat iets waarvan je ziet dat nu wel verandert? Ook met name door technologische ingevingen tot technologische veranderingen ook.
2: Ja.
0: Dat men dat geloof een beetje aan het loslaten is. Want ja, wij bepalen het niet meer. Het zijn de bedrijven als ChatGPT, als Cloud, als Gemini. Noem maar op, die eigenlijk bepalen en geloven.
2: Ja, nee. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde, dat geloven weer belangrijker wordt. Dus de menselijkheid, hè, aan wie verbind ik mij, lijkt wel belangrijker te worden. Dus we hadden het onlangs nog bij een organisatie waar we werkten, zat de directeur een beetje aan de zijkant. En achteraf hoorden we dus inderdaad zeggen van, ja, maar vindt hij het nou echt belangrijk? Want hij participeerde niet. Dus dan zie je toch dat. En ik denk dat dat misschien wel in deze tijd is, juist met heel veel informatie, heel veel achter beeldschermen, dat mensen behoefte hebben aan, maar wie is die persoon die op dat podium staat? Dus nee, ik zie eerder zeg maar een versterking van die geloofwaardigheid. En als je dat dus negeert of niet meeneemt in je verandering, ja, dat je echt een risico loopt dat mensen niet aangehaakt zijn. Ja.
0: Betekent dus dat type leiderschap, en dan kom ik ook even bij jou terecht, dat verandert, dat charismatischer moet?
1: Ik denk het zeker. En ik denk dat het over geloofwaardigheid over de persoon en geloofwaardigheid over de boodschap gaat. En ook vanuit het veranderkompas dat je wil iemand inderdaad als voortrekker, als leider hebben waar je in gelooft. Charismatisch is één, maar ik denk ook authenticiteit. Ik denk dat ontzettend belangrijk is daarin. En dat ook weer bij de mens, dus bij de leider, maar ook bij de boodschap die iemand verkondigt.
0: Is dat niet iets wat van alle tijden is? Als je kijkt naar de Nederlandse politiek, daar zien we eigenlijk, hè, alle respect voor Schoof, maar ja, daar kan je nou niet van bepaald zeggen dat een hele charismatische man was.
2: Nee, dus dat jouw vraag net van, wordt het niet minder? Nee, ik denk dat het juist sterker wordt. We zien sterke figuren, hè, dus het geloof van Jette. Is de boodschap van D66 nu heel anders geworden? Ja, misschien iets minder op de duurzaamheid en het klimaat. Maar men zocht in Nederland naar iets positiefs. Naar een energieke jonge vent waarvan we zeiden, daar geloof ik in. Dat is volgens mij het verschil geweest waarom hij zoveel stemmen heeft gekregen.
0: Ja, dat was waarschijnlijk dan een spindokter die dacht, het kan wel.
2: Ja, het kan wel.
0: Maar 1 en 1 is 2, wat dat betreft. Dus dat is heel belangrijk. Dat is dus een van die 4 punten. Dan het punt snappen. En dat lijkt me op dit moment, in deze fase waarin we zitten, in die technologische verandering, ook een enorm moeilijke factor. Met name ook, je had het net over de babyboomers die langzaam uitstromen. Het gaat wel heel hard met de technologie. Wil je daar dan nog in investeren als dat je weet dat je over 2-3 jaar van je pensioen gaat genieten?
2: Ja, dus die inhoudelijke boodschap, dat snappen, hè, dus snap ik waarom dit nodig is, die moet simpel, kort en helder zijn. En daar zie ik bedrijven ook nog wel eens heel veel woorden, hè, heel veel PowerPoint slides, terwijl eigenlijk gaat het meer over, wat is de aanleiding, waar willen we naartoe? En ja, we gaan een aantal obstakels tegenkomen om daar te komen. En probeer ze nou als management nou niet allemaal te benoemen en uit te leggen en hoe we daar doorheen gaan komen. Laat het gewoon kort, om het zo maar te zeggen. En we gaan ze aan en we gaan er doorheen met elkaar. In plaats van alleen maar de lijstjes punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. Om uitleg te geven van waarom het nodig is.
1: Ik denk dat dat ook zeker met vraagstukken op ESG-thema's, of diversiteit en inclusie, ook zo belangrijk is. We kunnen wel roepen als organisatie zijn van, maar we vinden diversiteit belangrijk, dus we gaan meer mensen aannemen met verschillende culturele achtergronden. Maar voor medewerkers, om dan echt te snappen, waarom doen we dit eigenlijk? Zijn we dit nou voor de bühne aan het doen? Wat willen we ermee bereiken? Dat heb je nodig om uiteindelijk ook zo'n verandering door te kunnen voeren.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel vaak nog wel een soort van tegengeluid is. Van ja, daar moet gewoon de beste persoon voor die vacature moet op de beste plek zitten. En dat gaat in feite niet om wie of wat het is.
1: Ja. En dan snappen door degene die zulke opmerkingen maakt, dat wat we zien als de beste persoon, kwaliteit. Ik bedoel, iedereen vindt denk ik kwaliteit belangrijk.
0: Moet je dat nog vaak uitleggen?
1: Elke dag. Ja, dat die kwaliteit dus voor verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven met verschillende vooroordelen en ideeën over hoe het hoort en hoe het altijd is gegaan, dat misschien niet altijd het beste is om kwaliteit te bepalen, ook voor de toekomst. Ik denk dat, nou ja, wederom het snappen heel erg belangrijk is.
0: Ja, Heiko. We hadden het net al eventjes ook over de wetgeving die ook vanuit Europa komt. Uiteindelijk in Nederland wordt omarmd. Of in ieder geval, daar moet Nederland verder mee. Laten we het zo maar even stellen. Wat helpt dat op dit moment bij dit vraagstuk? ESG is natuurlijk vanuit een groter belang wereldwijd eigenlijk ingezet. Maar wat vaak ook wel gezegd werd is van ja, als er geen wetgeving komt, is er ook geen verandering. Zijn jullie het daarmee eens of niet?
2: Ja en nee. Beginnen met de ja.
0: Is goed.
2: Ja, wetgeving helpt om als stok achter de deur om soms ook dingen af te dwingen. Hè. Dus je ziet een deel van de ondernemers echt die grenzen opzoeken van wat mag wel en wat mag niet. En een stuk wetgeving helpt daarbij om daar heel duidelijke kaders over te stellen. En nee, het helpt niet omdat ik ook zie zeg maar dat een hele grote groep bedrijven veel meer vanuit een autonoom gedreven aanleiding zegt dit wil ik.
0: Is het ook niet omdat wetgeving soms wordt gelanceerd en daarna weer wordt afgebroken?
1: Denk het zeker. En ik denk ook dat wetgeving, en dat daar ontkom je denk ik niet aan op het moment dat je een wetgeving of richtlijn inzet. Maar dat het ook soms een beetje ja, de verkeerde dingen gaat meten. Ja, dus als je kijkt ook naar CSRD, rapportages, duurzaamheidsrapportages.
0: Ja, dan heb je het over de Green Deal, wat nu dan de Clean Industrial Deal genoemd wordt.
1: Ja, kan je heel mooi over rapporteren. Maar wat zegt dat nou eigenlijk echt over jou als organisatie? Dus ik denk dat het daarin soms juist ook een tegengesteld effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat.
2: Ja, want daar waar je wetgeving hebt, krijg je heel vaak ook al handhaving, controle en... Nou ja, als het gaat over waar ik mijn handen nog wel eens van jeuken, is dat je zegt, oh, ik zou die politiek zo willen helpen om niet de controle op het proces te zetten, waardoor je als bedrijf alleen maar vinkjes moet zetten en rapportages moet invullen, maar veel meer over doelmatigheid, dan denk ik dat wetgeving veel effectiever doorgevoerd wordt en gehandhaafd wordt.
0: Ja, met name dat vereenvoudigen, dat gebeurt op dit moment. Althans, daar zijn ze echt wel mee bezig met de omnibus, het vereenvoudigen van die wetgeving. Merken jullie daar iets van in de praktijk overigens?
2: Nog niet echt, als ik eerlijk ben. Dus ik hoor mijn klanten toch nog wel steeds veel klagen over de toegenomen regeldruk. En ik moet hier aan voldoen, daar aan voldoen. Ik hoorde het van de week nog op het journaal ook. Hè, dat zelfs een gemeente waar een buurt een volksfeestje wil geven. Ja, dan moet je allerlei plannen indienen over calamiteit, over veiligheid, over EHBO. Hè, dus dan, je hebt niet de tijd en de moeite. Dat zie je bij bedrijven ook eigenlijk. Dat die soms wel echt moe worden van alle rapportages. Ja.
0: We gaan even terug naar het kompas. Want wij zijn bij de vierde pijler. Steun krijgen.
2: Ja. Ja, misschien. Grappig. Ga je toch even. De derde is kunnen. Hè, dus wat ik bij bedrijven zie. Is
0: dat kunnen. Ja, sorry. Bedankt. Ja,
2: dat je overslagen. Maar dat maakt niet uit. dus in de verandering. Veel bedrijven leggen uit. We moeten van A naar B. En morgen gaan we je helpen om B te bereiken. He, waarbij ze dus die geloofwaardigheid overslaan. Dus wij zeggen eigenlijk vanuit Heiburg, pas als die geloofwaardigheid en dat snappen groen zijn, he, vanuit je kompas. Hey, mensen zeggen, ik snap het en ik vertrouw degene die me voorgaan. Dan komt de behoefte, kan ik dit eigenlijk wel? Ga dan mensen helpen om dat nieuwe aan te leren. En als ze dat dan aangeleerd hebben, dan komt die vierde pijler in beeld, die vierde naald. En dat is steun krijgen. En dat is met name vanuit management. He, dus als management het nieuwe gedrag steunt, positief, in plaats van, dit doe je niet goed.
0: Kan je het noemen als een omgekeerde draagvlak, creatie?
2: Ja. Ik geloof dat een verandering, wat ik zei, mensen zijn niet genegen om veel te veranderen en vaak te veranderen, maar als ze gesteund worden, hè, en in die zin dat draagvlak krijgen om een veiligheid te krijgen om nieuwe dingen aan te leren, dan willen mensen wel. Want in de 30 jaar dat ik hier rondloop, ben ik weinig mensen tegengekomen die echt niet zinvol willen werken. Iedereen wil 's ochtends vroeg naar zijn werk en denkt, ik ga iets leuks doen, ik ga iets toevoegen.
0: Maar zinvol, dan heb je ook nog zingeving. Dan hoor je eigenlijk dat de jonge generatie vooral daarnaar kijkt. Ja. Zie je daar nog verschillen in?
1: Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook bij waar je wil werken. Dus dat je ook ergens wil werken bij een organisatie waarbij je ook het gevoel hebt dat je iets aan het bijdragen bent. En die zingeving voor jezelf kan er soms, ik denk, eerder ook nog wel in zitten. Hè, in meehelpen om bepaalde financiële targets van een organisatie te halen. Terwijl ik nu denk dat zeker ook de jonge generatie het nog veel belangrijker vindt om te zien, wat draag ik nou echt bij? Juist ook weer vanuit de ESG, daar komen ze weer. Maar wat draag ik bij mijn organisatie? Hoe presenteert mijn organisatie zich ook? Hè? Dus wat is het belang wat we zelf uitstralen?
0: Dus het is veel meer intrinsiek geworden, zeg je daarbij ook. Eigenlijk. Ja.
2: Dat zien we bij Heiberg ook gebeuren. Hè? Dus collega's die bij ons willen werken, die willen leuk werk doen. Hè? Die willen het adviesvak in, omdat het echt een vak is waarin ze goed willen worden. Willen resultaten neerzetten, maar willen ook maatschappelijk relevant zijn. En die willen zichzelf kunnen zijn. Maar wij zijn B Corp. Dus wij voldoen aan allerlei regelgeving.
0: Ja, je hebt heel veel moeten invullen.
2: We moeten heel veel formules invullen om dat te worden. Maar we doen het omdat we het geloven. En ik zie dus collega's, nieuwe collega's, met name daarvoor ons kiezen. Die kiezen dus wel voor onze uitgesproken mening dat we dat belangrijk vinden.
0: Toch even terug ook naar de publicatie uiteindelijk over dit veranderkompas. Want het is een kompas wat eigenlijk als het ware hergedefinieerd is, kan je zeggen, toch?
2: Ja.
0: Wat zijn de verschillen met 20 jaar geleden?
2: Nou, één ding wat heel mooi is gebleven is dat het belangrijkste is, het is geen meting met een bepaalde uitkomst en dat zegt iets. Het is bedoeld als, hè, wat ik zei,
0: en de tool.
2: Voortdurend gebruiken om te kijken, zijn we nog op koers of niet? Dus het gaat om de dialoog over het kompas en dat de uitkomsten verschillen is alleen maar aanleiding om weer bij te sturen in je verandering.
0: Maar die vier assen, die zijn eigenlijk feitelijk wel hetzelfde gebleven.
2: Ja, en wat je ziet aan wat er zijn nieuw geworden is dat de toepassing, zeg maar, hè, daar zie je dus inderdaad techniek en technologie wel echt toegenomen. Dus daar waar we voorheen, ja, was het vrij, noemen we dat analoog. Hè? Dus we hadden letterlijk posters bij de koffieautomaat hangen. Dan gingen mensen stickeren en dan gingen ze met elkaar in gesprek. Hé, waarom ben jij groen of waarom ben jij rood? En nu zie je dat veel meer met digitale platformen ingevuld wordt. Dat daar de dialoog gevoerd wordt. Dat wordt ook gemodereerd. Zodat bedrijven inderdaad veel meer voortdurend zicht hebben op de verandervermogen van een organisatie.
0: We gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: 12 tot 12 op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Met vandaag Heiberg Centraal en in de studio Henrike van Bommel en Heiko van Elkdijk. En we hebben het nu al een tijdje over het veranderkompas met jullie gehad. Wat samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam eigenlijk opnieuw gedefinieerd is. Maar wat voor typische onderzoeken hebben zij nu gedaan om dit kompas ook een nieuwe vorm te kunnen geven?
2: Zij hebben echt voor een bepaald vak, volgens mij het veranderkunde, hebben zij groepjes studenten aan het werk gezet om met dat veranderkompas te kijken van, als je nu kijkt, zeg maar 20 jaar geleden in de, ik noem maar even, de analoge wereld ontwikkeld, hoe zou je dat nu doen in de wat meer digitale wereld? En daar hebben we inderdaad een aantal leuke suggesties ook voor gekregen om andere toepassingen, om het te meten, om de dialoog aan te gaan en om informatie te voorzien. Bijvoorbeeld in dat geloofwaardigheid en snappen stuk. Hè, die eerste twee gebieden. Om daar nog wat alternatieve interventies te bedenken.
0: Nu zijn we in meerdere segmenten actief. En ik kan me voorstellen dat je het kompas nu op verschillende manieren al in werking hebt gezien. Hè, wellicht in een praktijksituatie of in een dienstverlenende situatie. Wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, ik denk dat, als ik naar mijn eigen context kijk, het veranderkompas op een mooie manier inzetten bij vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Juist omdat het ook zo'n spannend onderwerp is. En ik denk ook weer steeds spannender aan het worden. Maar dat het geloven, geloof je in veranderingen op dit thema? Wil je ook daadwerkelijk veranderen? Snap je dat het nodig is? En kan je het? En voel je de steun uiteindelijk ook vanuit leiderschap. Dat maakt dat we ook de juiste gesprekken voeren met een klant. Want soms kan het kan heel snel worden van, oh, maar dit willen we toch en we gaan het doen. Eigenlijk precies het voorbeeld wat Heiko net schetste. Maar toch even terug naar de tekentafel en met elkaar nadenken van, maar wat is ook de impact? Wat betekent dit en hoe zien medewerkers dit ook? Daar helpt het gewoon om het juiste gesprek te voeren.
0: En wordt dat continu gevuld? Hoe werkt dat in de praktijk? Wordt het continu aangevinkt of wordt er continu data ingevoerd?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Maar we hebben dus inderdaad, we gebruiken een digitaal platform waarbij mensen dat af en toe een linkje krijgen van, wil je even invullen, waar sta je in de verandering? Nou, dan komt er dus een opgetelde som van meningen. En soms hebben we dus inderdaad juist niet een digitale versie, omdat we ook werken op situaties waarin mensen geen toegang hebben tot een laptop of een telefoon. En dan is het veel meer bij de koffieautomaat, waar mensen met elkaar, waar we stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan van, hey, waar sta je? En want het gaat juist om het gesprek. Het gaat juist niet zozeer, je moet van rood naar groen, maar het gaat erom, wat maakt dat jij nog niet van...
0: Zijn mensen daar ontvankelijk voor? Want jullie stimuleren dat dan bij, stel je zit in een toch meer productiefaciliteit of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat mensen daar helemaal niet mee bezig zijn.
2: Nou ja, ik zou bijna retorisch willen stellen, hoe zou je het zelf vinden? Wil je invloed hebben op de verandering of laat je hem leidzaam over je heen gaan? Nou, in ieder geval, zeker in Nederland willen we toch graag meedoen. En het kompas biedt eigenlijk een heel simpel houvast om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
3: En we kunnen het niet alleen. Ik denk dat dat ook is. Hè. Wij zijn inderdaad die externe consultant. En ik denk dat onze kracht erin zit dat we het met de organisatie samen doen. Dat we het met de klant samen doen. En zij kennen hun eigen medewerkers, als het goed is, ook weer het beste. En anders helpen we ze daar graag bij. Maar dat die kracht van het samen doen, dat helpt ook om uiteindelijk ook de juiste mensen weer te bereiken.
0: Ja. Kan je nu een voorbeeld geven van iets wat haaks op elkaar staat, als het ware? Dus dat veranderkompas, dat is de kern. Dat werkt bij de organisaties. Maar wat zij doen, wat zij eventueel produceren van dienstverlening bieden, dat is extreem anders. Dus dat kompas krijgt een hele andere vorm of het proces loopt heel anders.
2: Ik moet even zoeken.
0: Je had het net over de energiesector die jullie bedienen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere bedrijven zijn die...
3: Ja, ik denk, en zonder om specifieke klanten naming en shaming te doen, maar dat we inderdaad een groot verschil zien tussen, nou, om het even kenniswerkers te noemen, en mensen die meer in een productieomgeving werken bijvoorbeeld. Ook vanuit het veranderkompas, en misschien kan je me aanvullen, Heiko, maar dat je ziet dat het snappen, het kunnen echt iets anders vraagt van iemand die de hele dag zelf achter zijn computer zit, dan iemand die op de productievloer staat.
2: Ja, Ja, en het gaf me even tijd om te denken.
3: Ja, alsjeblieft. Ja.
2: Nou ja, denk, wat onderscheidend is dat wij, hè, want Henrike zegt dat we het met de mensen willen doen. Hè, dus in onze beleving, als wij onze kennis kunnen overdragen aan de organisatie, dan is het een duurzame transformatie. Hè, dan kun je niet zo makkelijk terug. En wat we zien, zeg maar, is dat als je in specifieke situaties zit waar het een beetje schuurt, dan zit het vaak toch wel tussen, ik noem maar even, het leiderschap en de medewerkers. Dus daar waar een leider nog steeds, nou, misschien wel een beetje met een wat conservatieve inslag denkt, mijn mensen en ik moet ze vertellen wat ze nodig hebben, is het veel meer dat je de leider van nu veel meer mogelijk moet maken. Hij moet wel heel duidelijke kaders stellen, maar hij moet de mensen veel meer ook de verantwoordelijkheid geven om het te realiseren.
0: En dat zijn de momenten dat jullie dus een van de expertises, hè, net over 11 bedrijven die inmiddels zijn overgenomen, daar op dat moment kijken wat is er nodig om op dit moment die transformatie verder vorm te geven. Hoe snel kan je daarop acteren?
2: Wat is snel?
0: Ja, dat is een goede vraag. Misschien is er überhaupt...
3: Ik wou gewoon zeggen vandaag, maar...
0: Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jullie starten aan een nieuw project, dat ook de opdrachtgever zegt, we willen dit binnen een x-aantal maanden, misschien een jaar, afgerond hebben.
2: Ja, dat is nou een heerlijke vraag. Wij doen bijna altijd een analyse. En waarom? Het beeld van de klant is niet altijd het beeld wat wij zelf ook zien als wij dat checken in een analyse. En een analyse geeft ons niet alleen zicht op wat is er nou echt nodig, hè, om te bepalen wat gaan we doen. Maar ook daar zeggen wij, daar start eigenlijk de implementatie dan. Omdat wij echt van directie naar werkvloer, we zeggen wel eens heen en weer yo-yo-yo-yo-yo-en om informatie op te halen. Kijken waar is de alignment, hè, waar is de afstemming, waar is de samenhang en waar niet. En nou, ik denk dat dat inderdaad het meesterschap is. Want ik vind adviesvak echt een meesterschap. Is door de kennis en de kunnen te bundelen, weet je dus wat je moet doen. En soms is dat na 2 weken, soms is dat na 3 weken. Soms zegt de klant, ik wil het morgen. En dan zeg je, ja, hartstikke leuk, maar dat werkt niet. En soms zegt de klant, als we dat over 3 maanden hebben, dan denken wij, wauw, dat kunnen we ook in een maand. Hè? Dus wij merken bijvoorbeeld in de overheidssector, dat daar de verandersnelheid wat ons betreft veel sneller kan dan dat ze zelf gewend zijn.
0: Volgens mij hoor je dat overal, toch? Als het gaat over overheid.
2: Ja. Ja.
0: Waar zou je dan als eerste beginnen?
2: Sorry?
0: Waar zou je dan als eerste beginnen om dat tot uiting te brengen en ook te kunnen laten zien dat het sneller kan?
2: Door niet eerst 100% nagedacht te hebben over de oplossing. Maar met 70-80% kun je al beginnen. En juist die ervaringen vanuit het beginnen weer gebruiken om de oplossing beter te maken.
0: Ja, dus terug naar projectmanagement, ouderwets. Ja. De watervalmethode eigenlijk.
2: Nou ja, dat is eigenlijk nog steeds wel wat we veel zien in dat soort organisaties waar mee gewerkt wordt. Hè. Dus 100% nadenken, dan maken, dan implementeren. Terwijl ja, de agile wereld veel meer gericht is op, we gaan kortcyclisch met elkaar itereren.
0: Sprinten.
2: We gaan beter maken, we gaan testen, we gaan feedback ophalen, we gaan weer verbeteren. En eigenlijk voor mij is dat terug naar hoe het hoorde. Want als ik bij mijn bakker ben en als ik zeg 3 weken achter elkaar heb je zuurdesembrood. De 4e week zegt hij ja. Hè? Nadat hij de eerste 3 weken zegt, wat is het? En dat is volgens mij nog steeds simpel ondernemerschap. Wat de essentie is waarom je bestaat. Dus dat je die verbinding met je klant hebt en dat je in staat bent om snel, en nu noemen we dat heel mooi time to market, dat je snel kunt inspelen op wat er nodig is.
3: Ja, en ik denk daarbij ook nog wel die flexibiliteit voor vanuit je eigen professionaliteit kunnen bieden. Dus ook je eigen manier van werken ook weer aanpassen aan de context van een klant. Ik kom bij sommige klanten en als ik daar de hele dag over agile werken praat, dan denk ze echt, ja.
0: Is toch een hype?
3: Ja, dat is toch een hype. Doe niet zo moeilijk. Ja. Doe gewoon je werk. En daarop kunnen aanpassen en dat kunnen doen. Ik denk dat dat ook wel onze kracht is. In die context kunnen werken.
0: Tot slot. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoe zien jullie de toekomst? Dit is een houvast voor de komende jaren. Hoe zien jullie de toekomst van Hyber?
2: Positief. En ik moet een beetje lachen, omdat ik denk, wat ik zei, we hebben onze eigen transformatie. Dus in alle eerlijkheid, wij hebben ook onze hobbels en obstakels gehad. En iedere keer kijken we weer aan. En
0: dus eigenlijk zijn die continu een soort van spiegel aan het werken.
3: En we moeten regelmatig het veranderkompas invullen. Ja, we mogen weer stickertjes plakken.
2: En met elkaar in gesprek. Ja. Nee, dus wel positief, omdat ik zie dat steeds meer worden we ook gevraagd, zeg maar, voor opdrachten die inderdaad die verschillende expertises en kunde bij elkaar brengen. Onze klantportfolio groeit. Ons team groeit. Dus dat zijn wel voor mij twee hele belangrijke signalen om te denken, de toekomst, ondanks dat er heel veel in de wereld gebeurt, zie ik hem met vertrouwen tegemoet.
0: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. We kunnen volgens mij over dit hele verhaal echt nog uren doorpraten. Helaas gaat in deze uitzending niet meer lukken. Dus ik wil jullie nogmaals danken. Heiberg vandaag centraal in Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
12: Netcongestie raakt niet alleen bedrijven en huishoudens, maar zet ook de ontwikkeling van de hele stad onder druk. Hoe groot zijn de problemen in de praktijk? Gemeenteraadslid Wim van der Kamp neemt ons mee in de maatschappelijke gevolgen. In een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad worden het GVB en ProRail gevraagd om een infrastructuur beschikbaar te stellen voor de stad Amsterdam. Maar hoe gaat dat helpen bij het van slot krijgen van de stad? We hebben 4 gasten in de studio. Het is lekker druk. Wim van der Kamp is gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar is de gast, programmamanager energiehuishouding van het GVB. Wilde Jager, specialist energievoorziening bij het GVB. En Tjark de Vries is er algemeen directeur van Structon Rail Nederland. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
13: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
12: Ja, een lekkere volle studio met veel specialisten om het over nogal een belangrijk onderwerp te hebben. Wim van der Kamp, bij jou beginnen, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Ja, ik ga jou vragen om namens de gehele gemeente te praten. Dat is natuurlijk een beetje spannend voor een halve politicus, hè? Voor een part-time politicus. Hoe valt het wel mee?
14: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Al zul je natuurlijk ook met elkaar moeten constateren dat we de gemeenteraad samen ook met andere partijen vormen natuurlijk.
12: Ja.
14: En dat we samen de stad vooruit willen brengen.
12: Ja. Er zal geen discussie zijn over het feit dat netcongestie een vraagstuk is in Amsterdam, toch? Daar hoeven jullie niet over te debatteren.
14: Nee, we debatteren graag, maar van links tot rechts zijn we het daar wel met elkaar over eens. Ja.
12: Ja. Neem ons eens mee. We maken veel afleveringen van de Company Challenge over netcongestie. Omdat het gewoon domweg echt een heel belangrijk probleem is in de maatschappij. Voor bedrijfsleven, voor huishoudens. Schets het eens voor de gemeente Amsterdam. Wat natuurlijk onze grootste stad is in Nederland. Wat betekent het?
14: Amsterdam inderdaad een grote stad. Er wordt ook vaak naar Amsterdam gekeken. Hoe doen we dat daar? Hoe lossen we hier dingen op? Het is wel wat als je ondernemer bent en je wil je graag je bedrijf uitbreiden en je hebt daar stroom voor nodig. Iets wat de meeste mensen heel normaal vinden.
12: Ja.
14: je steekt iets, een stekker in een stopcontact en het werkt. Nou, dat heeft heel lang, ging dat goed. Maar nu moet je tot wel 10 jaar wachten op een aansluiting. Nou, dat de meeste bedrijven kunnen niet zo lang wachten.
12: En heb je een voorbeeld van een bedrijf waarvan je, nou ja, je zal ongetwijfeld contact hebben met bedrijven die dit soort vraagstukken bij jou neerleggen? Want je bent de volksvertegenwoordiger.
14: Ja, nou, ik weet niet of ik dan namen van bedrijven moet noemen, maar laat ik zeggen dat er bedrijven die met name die veel energie verbruiken, nou, je zou kunnen zeggen in het havengebied of iets dergelijks, ja, die hebben die energie nodig, maar moeten nu dus hun productie stilleggen, omdat ze anders niet kunnen produceren.
12: Maar de hele productie gaat gewoon stil.
14: Ja, als ze niet kunnen uitbreiden. En nou, we hebben het net over bedrijven gehad, maar ook inwoners. Je zult maar een woning opgeleverd krijgen. Hier is de sleutel, maar je kan er alleen niet wonen, want je hebt geen elektriciteitsaansluiting. Dat is wel een dingetje.
12: Is dat wel echt letterlijk wat er gebeurt?
14: Nou, dat gaat zo wel komen. En ik denk dat we dat te weinig met z'n allen realiseren, hoe groot probleem dit is. Voor de meeste mensen is energie iets heel simpels en dat werkt altijd. We zijn eigenlijk verwend dat het altijd werkt.
12: Ja.
14: Maar als we niet sneller dingen gaan oplossen, dan gaan mensen merken dat het echt, ja, dan brandt het lampje niet meer.
12: Ja, ik zag volgens mij gisteren zelfs nog op LinkedIn langskomen dat, nou ja, het grootste politieke thema zal de komende verkiezingen waarschijnlijk wonen gaan worden. Maar een van de vraagstukken die daaronder ligt, je kan wel leuk een huis neerzetten of een hele woonwijk, maar als we geen stroom hebben, dan heb je toch wel een uitdaging. Want dan heb je niet zoveel aan dat huis. Dan is het onbewoonbaar.
14: Ja, zeker. En nou, we vragen van mensen steeds meer om ook dingen zelf te regelen. Dus dan nou, doe je als brave burger, zou ik maar zeggen, je isoleert je woning, je neemt zonnepanelen, nou, je gaat elektrisch rijden. Dus we veel willen van fossiel af. Nou, prima verdedigbaar. Alleen, dan kom je in de harde realiteit. Ik kan niet altijd alles tegelijk aanzetten, want dat kan het systeem niet aan.
12: Nee.
14: En nou ja, ook gewoontes, als we allemaal om 6 uur gaan koken en eerder deden we het op gas en nu gebruiken we daar een kookplaat voor. Nou, dan krijgen we wel problemen als we daar geen goede afspraak over maken.
12: Ja. Doe de vertaling eens naar de gemeente zelf. Want de gemeente is zelf natuurlijk ook een enorme energieverbruiker. Kijk maar alleen maar wat er 's avonds gebeurt als het licht aangaat. Dan moeten de grachten in Amsterdam natuurlijk wel een beetje feestelijk uitzien. Maar daar heb je natuurlijk ook allerlei andere dingen. Zijn dat soort voorzieningen, lopen die ook gevaar?
14: Nou, daar moet je wel over nadenken. Dus nou, vandaag hebben we het ook over een stukje van het openbaar vervoer. Dus nou, een tram of een metro, die verbruikt stroom. Daar zul je in de basis niet bij stilstaan. Dat je denkt, oh ja, daar wordt stroom voor gebruikt. Maar dat soort voorzieningen, nou, moeten we ook zuinig op zijn. Want als de tram niet rijdt, of de metro niet rijdt, of een bus niet rijdt, dan hebben we wel, dan is de leiding last.
12: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zo'n beetje de binnenstad van Amsterdam, ik kom er niet zo heel vaak, moet ik je eerlijk zeggen, maar is die al emissievrij of gaat het gebeuren?
14: Nou ja, tenminste, daar zijn, als je het hebt over vrachtverkeer of auto's, nou, de gemeente Amsterdam is overigens geen VVD-standpunt, maar het autoluw maken. dus ik probeer dan hier iets namens de gemeente Amsterdam te zeggen.
12: Ja. Yeah.
14: Voor zover dat mij toegestaan wordt. En ja, dat zorgt dus ook voor problemen. Want nou, een praktisch voorbeeld. Bootjes. Amsterdam heeft grachten, daar varen bootjes.
12: Ja.
14: De meeste bootjes zijn fossiel. Ja. Dus benzine.
12: Lekker diesel.
14: Ja, dat veroorzaakt ook wat rook. Dat is, als je het op het totaalplaatje bekijkt, denk ik niet zo'n heel groot drama en er zijn grote problemen op te focussen. Maar goed, doe je het dan best. Nou, dan heb je 9 plekjes waar je elektrische boot kan opladen.
12: Ja.
14: Nou, dat is niet heel erg stimulerend. Als je je boot niet kan opladen, ja, dan kun je niet mee varen, dan gaat de lodder wel af.
12: Ja. Ja, en zo merk je dat dingen elkaar in de weg gaan zitten en dat de wil er is. En
14: ja,
12: hè, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen heel erg ons best gedaan om te vertellen, we hebben echt een probleem met klimaat met z'n allen. De wil is ontstaan en nu willen heel veel mensen, maar dan krijgen ze te horen, ja, dat is een goed idee. Over 10 jaar krijgt u een aansluiting en dan kunt u uw boot elektrificeren.
14: Ja, en nou, nog iets anders als ik nog mag toevoegen. Nou, de gemeente Amsterdam, mensen, waar klagen ze over? De stad is vies, vol met afval. Daar heb je vrachtwagens voor nodig die dat vuil komen ophalen en mensen ook voornamelijk om dat te komen doen. De gemeente moet ook zijn materieel vervangen. Nou, dan schaffen ze bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens aan die dat kunnen doen. Nou, die zijn wat zwaarder. Er zijn wat andere problemen die er ook mee komen kijken. Maar die dingen moeten ook opgeladen worden. En dan kunnen ze een hele dag rijden. Of kunnen ze ongeveer halverwege ergens laden. Nou, die laadinfrastructuur, dat is ook nog niet op orde. Dus ja, zo hou je elkaar een beetje in de houtgreep.
12: Ja, en voordat je het weet krijg je een soort catch-22. Dat iedereen wel wil, maar er eigenlijk geen beweging te veroorzaken is. Dat is natuurlijk doodzonde. Want dat willen we wel.
14: Ja.
12: Hè? Want ook de VVD wil natuurlijk gewoon verduurzamen.
14: Zeker, ja hoor, zijn we er al voor.
12: Daar hebben we geen discussies meer over. Ga ik even naar Brechtje Tettelaar van het GVB. Je was al eerder te gast om te vertellen over de uitdagingen die jullie hebben. Nog even in het klein. Als die hele stad emissievrij moet worden, wat we natuurlijk allemaal willen, want dan wordt de lucht lekker schoon en dan ruikt het niet meer naar diesel als er een bus voorbij komt rijden. Wat betekent dat dan voor jullie?
4: Nou, dat betekent dat in ieder geval alle bussen en veerponten die GVB heeft over moeten op.
12: Oh ja, de veerponten.
4: Ja, die hebben we ook nog.
12: Even vergeten.
4: Dus als het gaat inderdaad over bootjes die je wil verduurzamen, ja, dan hebben wij er ook wel een aantal. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat Wim van den Kamp net vertelde over bijvoorbeeld de vuilniswagens in de stad. Ja, je moet ze wel kunnen opladen. Ja. Kijk, en bijvoorbeeld voor onze metro's en trams. Ja, die rijden inmiddels, dat rijdt gewoon op elektriciteit. Daar hebben we een bepaalde infrastructuur voor. Nou, dat functioneert op dit moment. Op het moment dat je meer trams of metro's zou willen gaan rijden. Of lijnen zou willen gaan uitbreiden. Ja, dan lopen wij tegen dezelfde problemen aan. Maar ook voor de laadinfrastructuur, voor onze bussen en veerponten. Ja, daar hebben wij ook extra aansluitingen voor nodig. En staan wij net zo hard op de wachtlijst.
12: Ja, nou daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Want problemen zijn om op te lossen. En daarom heet het ook de Company Challenge. Het is niet zo dat we hier alleen maar problemen neerleggen. En vervolgens weer zeggen, nou ik hoop dat je een leuke uitzending hebt gehad. Wim, als je nou terugkijkt naar het beleid wat Amsterdam heeft gevoerd. Ik vind dat toch wel fascinerend. Er zijn mensen geweest in het verleden, best wel een aantal, die zeiden, let op, dit komt eraan. He, dus het is niet zo dat we overvallen zijn door netcongestie dat van vandaag of morgen ineens er was. Het is misschien wel versneld, maar we wisten eigenlijk wel dat dit ging komen. Zijn er nou in het verleden rare beslissingen genomen waarvan je zegt van nou, was misschien niet zo heel handig?
14: Oeh, dat is een goeie. Ongetwijfeld. Ik denk dat het vooral het probleem is, wie is nou eigenaar van het probleem, om het maar even zo te zeggen. Is dit nou de gemeente Amsterdam? Is dit nou de gebruiker? Is dit een netbeheerder? Is het Liander? En ik denk dat er eigenlijk altijd gedacht wordt, dit lost iemand anders wel op. Of het loopt zo'n vaart niet. Ik denk dat we ook, juist omdat we zo gewend zijn hoe betrouwbaar iets is. En hoe goed iets werkt. Ja, met een betrouwbaarheid van bijna 100%. Dat mensen zich niet goed gerealiseerd hebben dat dit echt een probleem is.
12: Ja, terwijl Amsterdam volgens mij wel de eerste plek was waarbij echt in het nieuws kwam van nou, er kunnen gewoon dingen niet meer.
14: Ja.
12: Daar is dus de eerste plek waar volgens mij aan de noodrem is getrokken.
14: Ik weet niet of
12: het wel leuk in het kader van het GVB, toch?
14: Ja.
12: Nooit doen overigens, behalve als de nood.
14: Nee, zeker niet doen. Want dan frustreer je de boel nog meer.
12: Daarom, maar dat geldt terzijde.
14: Nee, maar ik denk wel dat we vanuit de politiek hier te weinig aandacht aan hebben gegeven. En wel uitgesproken hebben van nou, we willen graag dat alles goed functioneert. Maar ja, welke prioriteiten stel je daar nou op? En nou, er zijn dingen die landelijk geregeld moeten worden of in de provincie. En dan krijg je ook verschillende bestuurslagen die met elkaar samen zouden moeten werken of soms elkaar tegenwerken. Omdat er verschillende politieke smaken zitten, zeg maar.
12: Mm.
14: Dus daarom is het denk ik goed dat we dit agenderen.
12: Ja. Wat is de rol van de gemeente Amsterdam zelf, van de stad zelf, om dit probleem, want je zei het al, je hebt de netbeheerder Liander in het geval van Amsterdam, dan heb je Tennet, die zit daar nog boven met het hoogspanningsnet. Dan heb je de provincie, nou noem maar op, dus het landelijke overheden. Nou, je hebt de OV-partners in de buurt die mogelijk nog een rol kunnen spelen. Er zijn zoveel stakeholders. Welke rol spelen jullie zelf als de gemeente, vind jij?
14: Het agenderen denk ik dat we als gemeenteraad dat moeten doen. Maar het college heeft hier ook een rol natuurlijk. En zij maken met elkaar natuurlijk als coalitiepartijen afspraken over wat zij belangrijk vinden. En dan denk ik dat de rol die de gemeente Amsterdam zou moeten pakken is ook mensen bij elkaar brengen. En verschillende lagen bij elkaar brengen. Dus als een van de grote steden in Nederland, een van de G4 steden. Nou, wij hebben problemen die in wat kleinere steden niet voorkomen. Daar hebben ze geen tram of daar hebben ze geen metro.
15: Nee.
14: Dan is de gemeente Amsterdam natuurlijk onderdeel van de vervoersregio en de VRA. En als je daar weer kijkt, dan horen daar weer allerlei bedrijven of organisaties bij waar Amsterdam misschien wel ooit eens iets gestart heeft. Het GVB is daar ook een voorbeeld van. Dan de vraag, ja, van wie is het GVB? Zou je dan zeggen, is dat dus van Amsterdam of niet? Zijn dat allemaal dingetjes die bij elkaar gegroeid zijn tot iets? En uiteindelijk zijn, ja, wie is hier nou verantwoordelijk voor? Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wie er formeel verantwoordelijk voor is. Wij zijn er wel verantwoordelijk voor om iedereen aan tafel te krijgen om dit op te lossen.
15: Ja. Je kan natuurlijk ook iets met je vestigingsbeleid doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, we zijn een grote stad. Nogal veel mensen op weinig grond. En dan ook nog eens een keer een historisch belangrijke stad waar je op heel veel plekken ook niet zoveel kan. Of mag. En niet wil misschien ook wel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, een datacenter aan de rand van Amsterdam, misschien niet zo verstandig. Die kan vast ook wel op een andere plek. Of die haven, ja, het is een belangrijke haven, maar daar moeten we ook keuzes in maken wat er wel en niet kan. Ja. En je hoeft natuurlijk geen energiehoogintensieve vestigingen misschien meer in de stad, omdat er ook gewoon geen plek voor is. Dat kan natuurlijk ook een keuze zijn.
14: Dat is dan ook inderdaad ook wel een politieke keuze over wat wil je dat er in de stad allemaal voor voorzieningen zijn. Of als ik denk aan de stad Amsterdam, dan zie ik dat zijn we van oudsher een handelsstad. Een stad waar ook werk is. En nou gaan we toe naar iets waar er gewerkt wordt, waar geen energie meer bij gebruikt wordt. Dat denk ik niet. De maakindustrie in Amsterdam lijkt me die handhaven. En dat we ook wat onafhankelijk kunnen zijn. Hè. We ook een onderdeel van deze energietransitie is dat we ook niet meer afhankelijk willen zijn van het gas vanuit bepaalde plekken. Dan druk ik me voorzichtig uit.
15: Ja,
14: dan
15: Rusland. Denk
14: ik dus als we dat niet willen, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat we zelf dingen nog kunnen maken. En dan denk ik ook aan bijvoorbeeld het dameshipyards. Waar we kunnen zeggen, vinden we het nog belangrijk dat we een boot kunnen maken? In deze tijd lijkt me het wel handig dat we daar toch nog wat spulletjes voor hebben liggen. En dat we dat niet allemaal afstoten.
15: Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de keuzes daarin best wel ingewikkeld zijn. Maar het is natuurlijk wel, als het niet meer kan, dan kan het niet. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Hè? Op een gegeven moment, we gaan het zo over de oplossingen die er allemaal zijn. Maar op een gegeven moment is de rek eruit. Je zei zelf al, eigenlijk die hele warmtetransitie van dat mensen hun huizen of hun kantoren verwarmen met gas, die zit er voor een groot gedeelte nog aan te komen. En dat past al helemaal niet meer op het net.
14: Nee. Dus dan moet je inderdaad keuzes maken. En misschien maak je dan soms ook wel keuzes die iemand anders zou wel gaan zeggen. Moeten we dat dan wel nog houden in onze stad, die maakindustrie en dergelijke? En dan zeg ik van alle producten, alle spulletjes van de smartphone tot wat dan ook. Dat wordt al veel in het buitenland geproduceerd. Maar zo maken we onszelf wel echt heel afhankelijk. Ja. En je moet ook wat te bieden hebben en wat te ruilen hebben, zou ik zeggen.
15: Ja.
14: We kunnen niet alleen maar de hele dag achter ons laptopje zitten in een cafeetje, zeg maar.
15: Nee, niet alleen maar Zuidas in Amsterdam. Toch? Dat is op zich redelijk.
14: En niks tegen de Zuidas, maar het gaat me er wel om dat we ook dingen zelf moeten kunnen blijven maken in de stad.
15: Ja, diversiteit van werk is dus ook belangrijk.
14: Zeker, ja.
15: All right. Volgens mij is het wel helder dat we een kleine uitdaging hebben met z'n allen. Wij gaan het zo even oplossen. Dat hoor je zo.
16: Listen to Lead. New Business Radio.

0: blijft er elke keer door merg en been gaan, dit. Prachtig. I Say a Little Prayer van Aretha Franklin.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Ja, we praten over netcongestie en dan specifiek in onze hoofdstad, de gemeente Amsterdam. Wim van den Kamp is de gast, die hoorde je net, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar in de studio van het GVB samen met haar collega Wilde Jager en Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. Tjark, ik wil even bij jou beginnen, want we hebben het nu over Amsterdam. Jij slash jullie opereren in heel Nederland. Is dit nou Amsterdams en is de rest nog een beetje aan het slapen en komt dat nog? Of is iedereen in de hoogste staat van paraatheid?
2: Nou, ik denk dat het niet per se Amsterdams is. Hè? Nederland zelf is natuurlijk redelijk vol. Ik was overigens vorig jaar in Tokio. Toen dacht ik, zo, hier wonen maar
0: 800
2: mensen op 2000 vierkante kilometer. Amsterdam is maar 1.200.000, hè? Dus wauw. Maar goed, de Japanners zijn ook iets kleiner. Hè? Dat maakt natuurlijk ook allemaal uit. Maar ja, een beetje leefbaarheid. Ik denk dat dat een thema is dat voor de stad eigenlijk wel een enorm issue is. En ja, we hadden het net eventjes over elektrische fietsen en de duurzaamheid. Het volume van wat mensen om zich heen willen hebben. Toerisme is natuurlijk even een ding. Ja, die zitten niet meteen allemaal in Flevoland. Dus wat dat betreft denk ik, ja, grote steden hebben daar wel wat mee te doen. En ja. Ja, vandaar dat we denk ik de leefbaarheid van de stad schoon, niet ruiken. Weet je, het is niet alleen maar de energie. Het is ook elektrisch, hè, of niet fossiel. Dat heeft ook echt wel qua lawaai, qua uitstoot, ook een paar echte voordelen. En in die end is het ook gewoon goedkoper.
0: Ja. Ja, goedkoper en efficiënter. Hè?
2: Ja, dat vergeet ik. Kijk maar even naar het voorbeeld van een dieselmotor met 2200 onderdelen en een elektromotor met 200. Het is heel zuur als je dieselfreak bent. Maar uiteindelijk is het wel op lange termijn gewoon een hele mooie modaliteit om energie te verplaatsen.
0: Ja. Nou, kortom, ik hoop dat heel veel mensen luisteren die ook op andere plekken, behalve in Amsterdam, bezig zijn. Want er valt vast wat te leren. Brechtje Tettelaar van het GVB. Jij vertelde net al even, ja, wij hebben ook die uitdaging, want we willen onze veerboten verduurzamen, elektrificeren, de bussen elektrificeren. En ja, we hebben stopcontacten nodig en daar mogen we wachten. Nou, volgens mij zijn de Amsterdammers niet, die houden niet zo van wachten. Dus die verzinnen dan wel wat anders. Dus hoe los je dat dan op?
3: Nou, dingen waar we nu naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld, wat we al zeiden, de trams en metro's, die zijn al elektrisch. En kun je de infrastructuur die we daarvoor aangelegd hebben dus benutten, bijvoorbeeld voor ook het laden van bussen en veerponten. Ons hele elektriciteitssysteem voor metro en tram is helemaal georganiseerd op pieken. Dus dat zijn met name ook de spitsmomenten dat er heel erg veel elektriciteit gevraagd wordt. Buiten die pieken, zeker in de nacht bijvoorbeeld, hebben we best wat ruimte over die we op andere manieren zouden kunnen benutten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, ja, dat is leuk 's nachts, maar dan is er ook niet zoveel vraag. Dan is het net zelf ook redelijk onbelast. Dus wat schieten we er dan mee op?
3: Dat klopt, maar bijvoorbeeld het laden van bussen zou je prima op zo'n moment kunnen doen. Dat zij in de nacht opladen om in de ochtend weer helemaal met een volle batterij aan de dienstregeling te beginnen.
0: Ja. Wil, wat vraagt dat? Wat vraagt dat van waar jij vanuit energievoorziening van het GVB mee bezig bent?
4: Ja, we zijn natuurlijk aan het kijken. Aan de ene kant, we hebben eigenlijk drie sporen bereid. Aan de ene kant proberen we het energieverbruik zo laag mogelijk te houden door de verliezen te beperken. Nou, dat gaan we onder andere doen door het tramnet de spanning te verhogen, waardoor de verliezen omlaag gaan.
0: Oké, maar dat moet je even uitleggen, want dat snap ik als leek natuurlijk helemaal niks van. Ja, je doet de spanning omhoog.
4: Ja.
0: Blijkbaar kan dat.
4: Ja.
0: Dus kunnen die kabels dat aan?
4: Ja.
0: En wat is het? Maar daardoor gaat het verlies omlaag?
4: Ja, omdat zeg maar als de spanning omhoog gaat, dan kan je met minder stroom toe. Spanning maal stroom is het vermogen. Dus een hogere spanning heb je aan een lagere stroom voldoende.
0: Okay.
4: En een lagere stroom geeft minder verliezen. Dus dat gaat helpen.
0: Klinkt briljant eenvoudig.
4: Het klinkt briljant eenvoudig. Alleen de realisatie vergt nogal een aantal zaken.
0: Ja. Zoals? Neem ons eens mee. Want kijk, het is natuurlijk interessant. Denk ik ook om onze luisteraars een beetje op te voeden met de oplossingen lijken eenvoudig, maar hebben best wel wat voet in de aarde.
4: Nou, dat betekent.

0: betekent dat we in de gelijkrichterstations dat we al spanning omhoog moeten gaan brengen. Gelukkig hebben we daar al jaren geleden hebben we daarop voorbereid. Dat we de transformatoren die we hebben neergezet, dat die zeg maar twee standen hebben. Okay, de standen waarin we nu tot nu toe steeds hebben gewerkt. En zeg maar de toekomstige stand als we op een hogere spanning kunnen werken.
1: Ja, ja, zoals je dat wel eens ziet op adapters waar 110 volt en 220 staat. Ja, dus een knopje voor, hoppakee.
0: Ja,
1: okay.
0: Zoiets.
1: Maar dan
0: alleen, ja, tot nu toe was de belemmering dat je moet ook voertuigen hebben die ook die hogere spanning aan kunnen. Ja. En dus daardoor moesten eerst de oude voertuigen zeg maar uitgefaseerd zijn voordat we deze stap konden maken. En die kunnen we nu gaan.
1: Oké, nu is dat zover.
0: Nu is dat zover, die kunnen we nu gaan maken. Dus dat,
1: maar dit zagen jullie dus eigenlijk al aankomen?
0: Dat zagen we al aankomen. Alleen ja, je zit wel voertuigen die hebben over het algemeen een lange levensduur. Van soms wel 30 jaar.
1: Ja.
0: Ja, dus.
1: Dat is ook weer wat om die dan niet zo duurzaam om die dan eerder al op de schoothoop te gooien,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Oké, okay, dus dat is één. Spanning ja, omhoog.
0: Dat is één. Ander dingetje is zelf opwekken. Dus we hebben op 13 reizigersstations hebben we al zonnepanelen liggen.
1: Okay.
0: We hebben ook gekeken van is het eventueel mogelijk om langs de metrobaan zonnepanelen te leggen. Nou, daar hebben we dan bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam voor nodig. Want dan zit je in de openbare ruimte.
1: Ja, Wim. Ik hoor iets wat we moeten gaan regelen.
2: Ja, dat klinkt als een goed idee inderdaad.
1: Nou, gelijk. De VVD is al binnen.
2: Dat gaat net of wat snel, maar ik vind zeker, het is zeker om te onderzoeken. Want ik als we die ruimte toch niet anders kunnen benutten, laten we daar dan op die manier doen. Dus op het moment dat we het opwekken en meteen ook kunnen gebruiken, ja, dat is natuurlijk het allerbeste. Hoeft niet op te slaan, dus dat lijkt me een mooie.
1: Okay.
2: Mag ik nog een vraag stellen? Want ik,
1: ja, tuurlijk.
2: Ik hoorde net Wil zeggen, hij zei, die spanning omhoog, en maar kunnen de voertuigen dat aan? Nou ben ik sinds maart elektrische autorijder en ik kan hem snel laden en ik kan hem langzaam laden, zeg maar. Snel laden vind ik zo prettig. De accu schijnt dat niet altijd even prettig te vinden. Maar wat vergt dit van gedrag? Want in principe, als ik een beetje plan, kan ik het beste altijd die trage lader gebruiken, zeg maar. En dat is ook goedkoper. Hoe kun je mij prikkelen of hoe kun je mensen prikkelen in hun gedrag? Dat ze dat de juiste vorm kiezen.
1: Ja. Maar die tram die rijdt gewoon, toch?
0: Die, ja, die rijdt
1: hoeft
0: gewoon
1: niet geladen te worden, dat scheelt.
0: Nee.
1: Ja, maar dat is wel, ja.
2: Nee, maar heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor als je die bus wil laden? Als die bus niet de hele dag kan rijden, dan moet die misschien tussendoor snel geladen worden, ja, of niet. Dus dat is meer wat ik
0: nee, dat is wel een goed punt, inderdaad. Ja. Want we zijn inderdaad aan het kijken, Brechtje zei het net al, om te kijken of we bussen kunnen laden vanuit het tractienet. En dat kan, maar we willen natuurlijk ook dat de metro blijft rijden. En die bus vindt het niet erg als die heel even iets minder laat. Hè, dan hoeven we niet constant te snel laden, dan kunnen we dat ook best wel even wat minder doen.
1: Ja.
0: En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de metro gewoon blijft rijden. En dat toch die bus tussendoor wordt opgeladen.
1: Ja, ja.
2: Eén dingetje, ik ben geboren in Doetinchem, maar ik heb lang in de buurt van Arnhem gewoond, waar ze de trolleybussen hebben natuurlijk. Zit hier nog iets leuks op of moeten we het daar niet over hebben?
1: Ja, Brechtje steekt de vinger op. Het leuke is overigens, even voordat Brechtje gaat antwoorden, we hebben een aflevering gemaakt met de trolleykoning van Arnhem. Dus ga die vooral luisteren. Moet je even naar New Business Radio, Listen Today, Lead Tomorrow zoeken. En dan vind je de aflevering. Maar Brechtje, trolleybussen in Amsterdam, dat zou wat zijn. En die Arnhemmers, die zouden echt zich helemaal het schompers lachen volgens mij.
3: Ja, terwijl ik heb begrepen dat daar in het verleden in Amsterdam ook naar gekeken is. Dat daar onderzoeken naar gedaan zijn. En dat de politiek ervoor gekozen heeft om geen trolleybussen te doen. Destijds, hè?
1: Ja, destijds. Voor jouw tijd, Wim.
3: Nee, het leuke is, ook zo'n oplossing klinkt heel erg simpel. Want we hebben natuurlijk al die tram-infrastructuur al door de stad liggen. Dus je denkt, een trolleybus eronder.
1: Hup, even boven een dingetje er tegenaan.
3: Even tegen die leiding aan en je kan rijden. Maar zo simpel is ook dat niet, want de bovenleiding van de tram is alleen maar de plusspanning van de elektriciteit. En die min moet je ook ergens kwijt. Dat gebeurt nu via de rails.
1: Ah.
3: En de trolleybus, die heeft dus eigenlijk dan weer een extra kabel nodig.
1: Ja.
3: Dus ja,
1: ja.
3: er zitten altijd haken en ogen aan, helaas.
1: Ja. Het is een goed idee, maar het heeft iets meer voet en aarde.
3: Ja.
1: Wil, voordat we nummer 3 vergeten. Dus 1 is spanning omhoog. 2 is opwek langs het tracé van waar jullie rijden. Wat is 3?
0: Het derde is energie die anders verloren zou gaan, om die toch te benutten. En een van de dingen die we daarvoor gaan doen is dat we op een aantal gelijkrichtingsstations gaan we zogenaamde terugwinunits gaan we plaatsen. Okay. En die gaan de remenergie die anders in grote kachels die op het dak van de metro en de tram liggen omgezet wordt in warmte, gaan we terugleveren aan het elektriciteitsnet.
1: Kijk.
0: Waardoor we die energie nuttig kunnen gebruiken.
1: Ja. Ja. Ja, klinkt zo logisch, hè? Want als ik mijn gas loslaat van mijn elektrische auto, gebeurt dat ook. Maar ja, bij trams zal dat iets ingewikkelder in elkaar zitten, denk ik. Zeker omdat je natuurlijk trams hebt rijden die al 10 jaar of 15 jaar rijden.
0: Ja, maar die trams die zijn in staat om dus energie terug te leveren. Maar er moet wel een andere tram of metro in de buurt zijn die dit kan gebruiken. Als dat niet zo is, ja, dan wordt het omgezet in warmte en is het verloren.
1: Ja.
0: En ja, die energie die willen we terugwinnen. Nou, dat is ook al in gang gezet. We hebben al 4 van die systemen besteld en die gaan we volgend jaar gaan we die installeren.
1: Ja. Nou is het zo, Wim, dat jij, zeg ik even, anders moet je me maar even corrigeren, een motie hebt ingediend in de gemeenteraad die unaniem is aangenomen. Dat gebeurt ook niet heel vaak, denk ik. Zeker niet omdat jij in de oppositie zit. En zeg ik maar even, dat weet ik eigenlijk niet eens.
2: Ja, zeker. Klopt.
1: En in die motie, ja, je moet zelf maar even zeggen, wat vraag je eigenlijk in die motie?
2: Nou ja, eigenlijk komen we met elkaar, zijn we het erover eens. Nou, dat netcongestie een grote impact heeft op de stad Amsterdam. Dus het heeft zijn reflectie op de economie. Het heeft ook op de maatschappij. En als we dat dus weten, wat kunnen we dan doen als we zien dat er elektriciteitsnetten liggen in de stad, die van ProRail en van het GVB, die ons kunnen helpen om die netcongestie op te lossen. Nou, wat zouden we dan kunnen doen? En dan zouden we dus eigenlijk, dan vragen we dus dat de gemeente zich gaat inzetten om het GVB actief te ondersteunen. Om dit een bijdrage te leveren om die netcongestie op te lossen. En dat er ook dat de vervoersregio Amsterdam vragen om een netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen. Hoe mooi zou het niet zijn als we in Amsterdam dingen hebben uitgevonden en dat ook in Utrecht of in Rotterdam gebruikt kan worden.
1: Ja.
2: En laat Rotterdam trouwens ook iets bedacht hebben wat ons inspireert.
1: Ja, ja, want we hebben al ook weer een aflevering gemaakt met de RET en daar gebeuren ook weer spannende dingen.
2: Ja.
1: Oké, dus even los, dat ik het goed snap, hè? Los van dat het GVB bezig is om hun eigen netcongestieprobleem op te lossen, vraagt de gemeente Amsterdam, oftewel het aandeelhouder eigenaar van het GVB, aan het GVB. Dus dat is niet een vriendelijke vraag, maar dat is een soort van, tuurlijk is het een hele vriendelijke vraag, maar ook met enige macht erachter. Zeggen jullie, help ook de stad zelf met de netcongestie. Dus de burgers, dus de bedrijven, dus alle instellingen die er zitten.
2: Ja, nou, primaire taak is natuurlijk dat de GVB zorgt dat trams, bussen, metro's rijden en mensen vervoeren. Maar als er nog infrastructuur is die onvoldoende benut is en die ook gebruikt kan worden voor doeleinden waar we de stad mee helpen, dan moeten we dat niet nalaten.
1: Oké, nou en hoe het GVB dan vervolgens denkt, oh ja, leuk, dat gaan we ook nog even fixen. Of dat ze denken, jeetje mina, krijgen we dat er ook nog even bij? Dat hoor je zo.
4: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: zijn de liedjes waar radiopresentatoren van houden. Met zo'n einde waar je gewoon lekker overheen kan kletsen. En dat je dan rustig aan kan vertellen dat het alweer een ondertussen een heel oud plaatje is. Want volgens mij draait hij al jaren mee. Maar hij is wel heerlijk. Wallpaper hoorde je van Stay Gold.
1: Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Wim van den Kamp van gemeenteraadslid. Daar moet ik er wel van zeggen. Want als ik zeg dat hij van Amsterdam is, dan denken mensen dat hij ambtenaar is. Dat is hij niet. Gemeenteraadslid voor de VVD. Te Amsterdam, te gast Brechtje Tettelaar van de GVB samen met haar fijne collega Wilde Jager. En Chark de Vries is er van Structon Rail Nederland. Ja, Brechtje, dan was je lekker bezig met het oplossen van je eigen nogal uitdagende problemen. En dan komt er zo'n motie van de gemeente Amsterdam. Tevens eigenlijk aandeelhouder en de baas, de overall baas van het GVB. Het is natuurlijk allemaal heel netjes gescheiden.
2: Maar er zit nog een vervoerregio tegen tussen namens de gemeente ons de opdracht geeft om het vervoer te organiseren. Dus ook dat zit weer iets complexer in elkaar.
0: Ja, zoals altijd. Maar dan komt dus een motie aan, waar overigens unaniem ja voor is gestemd. Dat volgens mij, ik weet niet hoe vaak het gebeurt, maar het zal niet heel vaak gebeuren dat iedereen het ergens mee eens is. En hoe ontvang je dan zo'n motie? Denk je dan, oh ja, tof, want dan hebben we nu ineens een vrijbrief om van alles nog wat te doen. Of denk je, oh mijn god, dit er ook nog bij.
2: Het is een beetje van alle twee. Ik persoonlijk denk, oh gaaf, uitdaging, daar gaan we onze tanden in zetten. We zijn als GVB ook bezig om een visie te maken over wat willen wij zelf nou eigenlijk op energiegebied. En daarvoor spreken we met allerlei partijen. Dus bijvoorbeeld ook met de gemeente, met de vervoerregio, met de netbeheerder Liander. En wat heel grappig is, is dat als ik spreek met mensen die met energie bezig zijn, die zeggen eigenlijk allemaal, oh GVB, je hebt al zo je handen vol aan je eigen opgave. Dus laat dat voor anderen er alsjeblieft even buiten, want je hebt al zoveel te doen.
0: Maar dat zijn de buitenstaanders.
2: Dat zijn buitenstaanders. Terwijl mensen die met openbaar vervoer bezig zijn en ook kennis hebben bijvoorbeeld van de tractienetten, die zeggen, ja, maar we hebben hier een gouden kans om iets voor de stad te kunnen betekenen.
0: Ja.
2: Ik denk zelf ook dat laatste. Maar dat betekent wel dat we inderdaad behoorlijk wat te doen hebben. En dat dat ook echt van een bedrijf als GVB iets vraagt. Want je bent niet meer alleen dan een vervoerder van mensen. Je wordt ook een soort van netbeheerder en energieleverancier.
0: Een vervoerder van elektronen.
2: Ja, ook. En dat stelt heel andere eisen aan een bedrijf.
0: Ja, Chark.
3: Nou ja, ik wou zeggen vervoerder van vermogen. Hè. We zetten het wel eens te filosoferen. Als je Eiburg wil uitbreiden, je hebt een tram. Goh, stel je voor dat de ACM een beetje meewerkt. Dan zou je als GVB met wat slimme elektrowatertorens, en dat maak je dan een mooi slim doosje van, kunnen zeggen, hey, kan ik zo'n woonwijk ook van stroom mede voorzien? Hè? Alleen kan het niet. Dat zijn wel concepten die nu krijgen die tractie. Letterlijk en figuurlijk. 10 jaar geleden was het nog onmogelijk. En nu krijgt dat tractie door allerlei pintere duurzame oplossingen.
0: Maar je zegt het was onmogelijk. Was het technisch onmogelijk of was het...
3: Technisch was het nog even onmogelijk. Hè? Dus je moet dan met elkaar wel even de urgentie en de moed. En met name, dat is altijd respect voor iedereen die hier bij mij aan tafel zit. Je moet bestuurlijk ook je nek uitsteken. En dat valt niet altijd mee.
0: Nee.
3: En zeker in een stad als Amsterdam, daar zijn een heleboel dingen belangrijk. Ja, en ga dan maar even de goede prioriteit eruit kiezen. Dat vraagt moed en uithoudingsvermogen.
0: Ja. Brechtje, kijk jullie even allebei aan. Hoe kan dit eruit zien? Want het vraagstuk is natuurlijk mega groot. Want ja, het kan iemand aan de ene kant van de stad zijn. Kan het een bedrijventerrein zijn die zegt, ja, hallo, we willen hier uitbreiden. Het kan niet meer. Het kan een nieuwe woonwijk zijn. Het kan een woontoren zijn. Het kan er wordt nog een kleine tunnel gebouwd op de Zuidas. Waarvan je ook kunt afvragen, hebben ze daar genoeg nagedacht over of ze wel genoeg stroom hebben? Weet je, er is zoveel waar je een bijdrage zou kunnen leveren. Waar begin je dan überhaupt?
2: Nou, het begint natuurlijk met de principiële vraag. Wil je een rol spelen voor die stad en dus anderen dan je eigen bedrijf van stroom voorzien?
0: Ja.
2: Daar begint het al mee. En vervolgens ga je kijken als het antwoord daarop ja is. En volgens mij is de houding van GVB daar in de basis positief. Willen we dat dan voor iedereen of maken we ook daar keuzes in? Kijk, en GVB is primair een OV-bedrijf. Dus vervoer is onze core business.
0: Ja.
2: Ik heb nu een voorstel aan onze directie in voorbereiding om inderdaad daarin keuzes te gaan maken. Wanneer doen we iets wel, wanneer doen we iets niet? En in ieder geval voor de korte termijn hebben we gezegd, het moet passen bij het GVB. het bedrijf dat het nu is en de strategie die we nu hebben. Dus we focussen met name op dingen die gerelateerd zijn aan vervoer.
0: Okay. Dus die woonwijken, die Eiburg, die extra torens die we daar gaan bouwen ongetwijfeld, die gaan jullie niet aansluiten?
2: Op de korte termijn niet. Maar voor de toekomst zijn dat wel de dingen waar we ook naar kijken. Maar voor de korte termijn focussen we ons op sowieso kleinere aansluitingen. Want dit is voor ons ook iets nieuws. Dus we willen ook even gaan oefenen van wat komt daar in vredesnaam allemaal bij kijken. Wat hebben wij allemaal te organiseren om dat te kunnen doen. Ja. Om dat op een goede manier te kunnen doen. En een van de dingen waar we nu bijvoorbeeld naar kijken is iets heel kleins. Maar op Centraal Station, daar staan, dat noemen ze wayfinding borden. Dus een hele grote zuil waarop staat, dit is perron A, B of C van de tram. Zodat mensen weten van nou daar moet ik zijn. En op één plek was er geen aansluiting om zo'n bord neer te zetten.
0: Okay.
2: Daar zijn we nu in gesprek om vanuit GVB de stroom voor zo'n zuil te gaan leveren.
0: Okay, dus dan worden jullie de netbeheerder voor de aansluiting van de zuil die aangeeft waar jullie eigen trams rijden. Wow.
2: Ja.
0: Okay, dan snap ik hem. Ja.
4: Nou, we zijn ook aan het kijken hoe we dan dat invulling kunnen geven. Want je zegt natuurlijk, we moeten dit gaan realiseren. En dat willen we dan ook zelf gaan uitproberen. En daarom zijn we bij ons bij de werkplaats een heel innovatielab aan het inrichten. Waar we zulke soort technieken allemaal kunnen gaan uittesten. Waarbij we ook andere partijen betrekken. Ook hogescholen en universiteiten hebben we daarbij aangesloten. Startups van de TU Delft. Om zulke soort componenten die er soms ook nog niet zijn, om die te ontwikkelen.
0: Ja, ja.
4: En daar ook uit te testen.
0: Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook dingen moet afspreken. Technisch moet afspreken. Van wie krijgt prioriteit als when the shit hits the fan, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het wat minder erg dat het bordje verlicht is dan dat de tram rijdt.
4: Nou, dat gaf ik natuurlijk net ook al aan. Want de metro moet blijven rijden. Dus de bus die moet dan maar even iets minder laden. Dat is niet zo'n probleem. Maar de meter moet blijven rijden.
0: Ja, en, maar er moet wel intelligentie dan in het systeem zitten.
4: Precies, ja.
0: Ja, want een groot gedeelte van ons energienet, zeker thuis, is dom als wat. Die geeft gewoon energie en die geeft geen voorrang. Maar mij thuis in ieder geval niet. Ja. Dus is het stopcontact niet zo slim dat hij zegt, ja, wacht eens even. Die wasmachine die kan wel even een tijdje wachten.
2: Bij ons ook nog niet. Maar ook dat zijn natuurlijk dingen waar we naar aan het kijken zijn. Want je ziet omdat dat hele systeem, het gaat niet meer alleen de metro of alleen de tram bedienen. Het wordt een veel complexer systeem. Dan kun je niet anders dan daar ook een stuk verslimming op zetten. Dat het automatisch die energie de goede kant op gestuurd wordt.
0: Ja. Tjark, ik zei het net ook al even. Het leuke is dat je vanuit Structon loop je natuurlijk in heel Nederland op allerlei plekken rond. Ja. We hebben wel een leuke aflevering met de RET gemaakt. We hebben een leuke aflevering over de trolleybussen gemaakt en de kansen die daar zijn. Als je nou dit hoort en je neemt die motie even in je achterhoofd. Wat is dan het eerste waarvan jij aan denkt? Van nou, die kansen die zie ik in Amsterdam.
3: Nou ja, het belangrijkste is dat er bestuurlijk draagvlak is om te bewegen. Weet je, want uiteindelijk, je kunt wel een briljante technische oplossing hebben, maar als er bestuurlijk geen ruimte is, geen draagvlak is, dan gaat het niet werken. En
0: ja.
3: Wil heeft zijn eigen laboratorium en Brechtje gaat in die motie schrijven van hoe gaan we die visie ontwikkelen? Stap voor stap voor stap. Nou, de RET, of 010, je mag er niet zoveel over zeggen natuurlijk in Amsterdam. Maar daar lopen ze op dat front met die slimme, laten we onze energiebank. Nou, daar zijn we net even iets eerder. Utrecht.
0: Ja, dan moet je wachten even, want nu ga je, je moet die hele aflevering van de RET luisteren. Superleuk. Maar even heel snel, die energiebank in Rotterdam.
3: Daar staat eigenlijk zo'n watertoren, die doet het. En die is heel slim. Als er even iets meer trams rijden, dan laat hij wat vermogen los. Nou, en in de tussentijd laat hij gewoon weer bij. En dan gaat, dat is eigenlijk een mooie golf van in de tijd dat er weinig trams rijden, laat de batterij op. En als er weer veel rijden, dan laat hij weer los. Dat staat op een punt waar nogal wat in de dienstregeling flexibiliteit gevraagd wordt. Richting een zeker stadion. Dus daar heb je wel eens pieken en dalen.
0: Waar wel eens concerten zijn.
3: Ja, daar heb je ook veel voetbal. Er zijn natuurlijk veel voetbalconcerten. Dus dat heb je dan. Maar goed, dus in die zin. Maar in Utrecht gaan we zo'nzelfde Pinter dingetje weer voor de bussen gebruiken. Want daar komen natuurlijk ineens een heleboel bussen tegelijk. Die moeten allemaal tegelijk laden. En dan zijn ze weer weg. En dan komen ze tegelijk en weer gelijk laden.
0: En de bussen in Utrecht, dat is een nieuwe concessie. En die bussen die moeten allemaal elektrisch worden.
3: Allemaal alleen snel geladen worden. En dat moet allemaal weer tegelijk. En dan hebben ze ook een tram. Beetje. Dus dat is allemaal. En zo heeft elke stad zijn eigen slimme grid nodig om het laden, de snelheid, de vervoersmodaliteiten af te stemmen. En dat is gewoon ook een hele gave elektronische puzzel. En dat is ook al vaak even wat complexer. Het is niet een rotondetje neerleggen. Het is even elektronisch, elektrotechnisch. En dat maakt het vaak ook wat lastiger te begrijpen zomaar. We hadden hier net even de discussie over snelladen versus ga je nou van 600 naar 750 volt. Dat zijn al gelijk ingewikkelde dingen. Gelijke wisselstroom. Dat zijn al even dingetjes. Moet je allemaal weer slimme dingetjes tussen zetten. Ja, en dan denken de gewone mensen, denken, ja, als hij het maar doet.
0: Ja.
3: Als
0: ja,
3: hij
0: ja.
3: het maar doet en als hij maar rijdt. Ja,
0: en dat is natuurlijk wat we gewend zijn. Hè?
3: Ja.
0: Het doet het gewoon altijd.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is helaas niet meer zo. Je moet er toch een beetje verstand van zien te krijgen tegenwoordig. Ja, we gaan even naar Wim.
5: Ik wil nog wel een dingetje. Er werd net iets gezegd over die plek waar concerten gegeven. De Johan Cruijff Arena natuurlijk. Maar ook daar doen ze mooie en interessante dingen. Bijvoorbeeld dat ze daar een grote batterij hebben neergelegd. Dus als er nou eens een keer een concert is. Nou laten we dan. Dan kunnen ze dat helemaal zelf voorzienend doen. Of een voetbalwedstrijd. Dan kunnen ze die accu daar gewoon gebruiken. En okay. Nou ja, dat moet je dus ook interessant maken voor ondernemers, voor bedrijven om mee te doen. En alle organisaties moeten hierin samenwerken.
0: Ja, ja, en het interessante van die plek, ik kom er zelf ook nog wel eens als ik een leuk concert heb, is dat daar zo'n beetje alle concerthallen van Amsterdam bij elkaar op dezelfde plek zijn gezet.
5: Ook nog eens even.
0: De Arena, de Ziggo en de Avas Live. En die zijn meestal ook allemaal nog eens een keer tegelijk klaar. Waarvan ik dan ook
5: verkeerstechnisch
0: denk, had je misschien iets anders moeten plannen. Maar qua elektriciteit zou je dat natuurlijk ook, moet je daar misschien in de toekomst ook wel rekening mee houden.
5: Ja, als de batterij opgeladen is in de Johan Cruijff Arena. Nou, en ze gebruiken dat in de Ziggo Dome. Nou, dan is dat prima, toch?
0: Als ze daar onderling een goede afspraak over hebben gemaakt. Hè? Want dat moet ook dan maar eens even gebeuren.
5: Als Ajax speelt, dan moet er natuurlijk gevoelde energie zijn.
0: Brechtje, ik doe even een laatste rondje. Zodat we allemaal toch nog even met knikkende knieën weggaan. Jullie gaan enorm helpen. Super tof. Maar we hebben het nu over het hier en nu. Over de komende 2-3 jaar, dan gaan jullie voor verlichting zorgen in het net. Hartstikke fijn. Maar we weten ook dat we met het hele land van het gas af moeten. Wat we nu mondjesmaat aan het doen zijn. Maar als we dat allemaal ook nog over dat elektriciteitsnetwerk en over jullie netwerk heen moeten gaan sturen. Dan hebben we een nog veel grotere uitdaging. Daar krijg ik een beetje knik in de knietjes van. Moeten we daar nu ook al niet mee bezig zijn? Moeten we daar niet al op voorbereiden en jullie ook in dit geval?
2: Zeker. En de keuzes die je maakt in de warmtetransitie, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die hebben direct invloed op je elektriciteitsvraag. Dus ook in de warmtetransitie kun je andere keuzes maken dan alleen maar, we stoppen alle wijken vol met warmtepompen. Want dat is een beetje de standaard wat mensen nu snappen.
0: Ja. Hoor ik jou zeggen, de uitdaging, wat nu misschien niet goed gaat, is dat we zeggen, we laten het aan alle individuen met hun eigen huis over. Terwijl je daar eigenlijk veel slimmer over na zou moeten denken. Want je bent eigenlijk nog veel meer netcongestie en veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen aan het creëren.
2: Ja, ja, in algemene zin, alles wat we aan het doen zijn vraagt alleen maar steeds meer energie. Veelal in de vorm van elektriciteit, maar er zijn nog veel meer vormen. En we moeten heel goed met elkaar kijken, welke vorm kunnen we nou het beste op welke plek inzetten. En elektriciteit is er daar één van, maar er zijn er meer.
0: Ja, Wim, meer regie als we het over de toekomst hebben, hoor ik Brechtje zeggen.
5: Regie. Dus daar kan de gemeente Amsterdam, moet de gemeente Amsterdam, zou ik haast zeggen, zo'n rol pakken om al die verschillende partijen aan tafel te krijgen om dit op te lossen. Inderdaad.
0: Gebeurt dat genoeg?
5: Te weinig. Dus wat mij betreft.
0: Komt een nieuwe motie aan van Wim. Van de kamp.
5: Ja, of van anderen. Maar in ieder geval wat we met elkaar. In ieder geval alle goede ideeën die er zijn. Dus leg nou zonnepanelen langs metrolijnen.
0: Ja, die gaan we hierna wel even inkopen.
5: Hè? Dat is een inkoppertje.
0: Die staat op het lijstje. We gaan straks snel nog even een bakje koffie drinken. Dan gaan we deze in ieder geval regelen.
6: Dan. Lijkt me een hele goeie.
0: Ja, toch?
6: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ja. Laatste woord is aan Tjark. Tjark de Vries. Kijkend naar de toekomst. Krijg je dan ook knik in de knietjes? Of denk je dan, dat fixen we wel. Komt goed.
3: Nee, ik krijg zeker geen knik in de knietjes. Hè. Ik geloof dat de dieselmotor kwam in 1906 op het podium. 1906. Dus we hebben alleen overal meer snelheid. Dus ik zie vooral in pinterheid en bestuurlijke moed. Daar krijg ik naar uit. En ja, weet je, dat niet, het niet fossiel leidt ook tot een enorme meer verhoging van leefbaarheid. En daar moeten we enorm op in blijven zetten. Ja. En dan, het is gewoon pinter, weet je. In die elektrotechniek zit zoveel pinterheid, die hebben we nog niet bedacht. En daar moeten we volle bak op door. En dat vraagt ook experimenteren. En ik denk dat we dan binnen nu in 10 jaar een enorme shift voorwaarts maken.
0: Mooi. Nou, als het mooi mag. Oh, Wil.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om dat we proberen het verbruik en het opwek, om dat wat meer op elkaar af te stemmen. Dat we daar ook eens beter naar kijken.
0: Ja, dat is een hele goede.
4: Ja,
0: dat feit dat we gewoon gewend zijn dat het altijd maar doet. En dat je gewoon maar inderdaad voor individuen je wasmachine aanzet als je er zin in hebt. Of voor bedrijven om maar je productie gewoon te starten als je er zelf zin in hebt.
4: Nou, ik denk dat daar ook hoop te winnen valt nog.
0: Mooi zo. Ik dank jullie allemaal zeer. We hadden nog uren door kunnen praten. Maar ja, dat is een beetje mijn beperking die ik heb. Hè. Wij hebben ook een soort netcongestie op de zender. We hebben gewoon uren. En als het uur voorbij is, dan gaan we weer door naar het volgende. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wim van den Kamp, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Succes met je goede werk. Op naar de volgende motie. Brechtje Tettelaar en Wilde Jager van het mooie bedrijf GVB. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. En ja, luister al die andere afleveringen ook even. Want er valt weer een hoop te leren. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
6: Als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog. In feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat. En dat is mindblowing, Oscar.
7: Dit is Jong en Ondernemend.
8: De wereld van AI ontwikkelt zich razendsnel. Tools zoals ChatGPT, DALL-E en Midjourney bieden ondernemers ongekende kansen. Of het nu gaat om het besparen van tijd en geld, het creëren van content of het analyseren van data, de mogelijkheden zijn enorm en bijna grenzeloos. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij deze kansen grijpt? Waar begin je en hoe voorkom je dat je achterop raakt in de wereld van AI? Daarom heb ik vandaag AI-expert Chris van Vleuten uitgenodigd. Samen duiken we dieper in ChatGPT. Wat is het? Hoe werkt het? En nog belangrijker, wat kun je ermee? Chris deelt zijn gouden tips en geeft concrete voorbeelden van hoe je ChatGPT kunt inzetten om slimmer te werken en je bedrijf te laten groeien. En het luisteren van deze aflevering kan wel eens de beste investering van deze week zijn in jezelf.
7: Dit is Jong en Ondernemend.
8: Ah, Chris, van harte welkom.
9: Hey Oscar, wat leuk om hier te zijn, man.
8: Als jij aan tante Truus uit Schagen moet uitleggen wat AI is, Chris, wat zeg jij dan?
9: Ja, AI is eigenlijk niets anders dan hele slimme software die op basis van taal, heel veel taaldata, kan voorspellen welk woord er komt na een ander woord. Dat is heel simplistisch uitgedrukt, hè? Maar omdat er zo ongelooflijk veel tekst en data in dat model zit, een taalmodel noemen ze het ook, een large language model.
8: Ja.
9: En die slimme software getraind is om, zeg maar, te voorspellen welke woorden er na een ander woord komen. ja, kan je daar eindeloos veel variaties mee maken.
10: Dus dat is eigenlijk de essentie van het hele begrip AI. Is AI eigenlijk al zeg maar onder ons? Of is het iets wat, ja, hoe abstract is het? Kennen we het al?
9: Tot voor kort was het vrij abstract. Het was niet zozeer zichtbaar als wel dat we in de toepassingen die we gebruikten. Hè, denk aan bijvoorbeeld Google Maps of spellingcorrecties binnen binnen Word. Dat is eigenlijk ook al AI. Dus het is slimme software. Het zijn slimme programma's. Maar sinds de komst van ChatGPT is het veel concreter geworden voor heel veel mensen. Omdat je er nu ook echt zeg maar mee kunt communiceren en interacteren.
10: Ja, dus kun je in dat opzicht stellen dat ChatGPT eigenlijk een gamechanger was?
9: Ja, in feite wel. Het is echt een moment geweest waarop zeg maar kunstmatige intelligentie van eigenlijk achter de scherm naar voor de scherm is gekomen.
10: Ja, en het is hele recente geschiedenis, hè? Die ontwikkelingen zijn zo snel gegaan. Wanneer is ChatGPT de eerste versie onder ons gekomen?
9: Ja, dat het echt openbaar te gebruiken was november 2022. Daarvoor waren er ook al GPT-modellen, hè, waarmee zeg maar wetenschappers konden stoeien. Maar echt de publieke versie kwam in november 2022.
0: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
10: De ontwikkelingen in AI gaan echt zo snel, hè, dat we in deze aflevering niet alles kunnen bespreken. En ik wilde, dat heb ik ook aan jou gevraagd, vooral inzoomen op de populairste tool, op de StatChat GPT. Maar ik vind het ook leuk om jou even wat beter te leren kennen. Wat doe je precies?
9: Ja, nou, van huis uit ben ik notabene videomaker. Ik ben videoproducent. Ik maak heel veel video's voor onder andere de recreatiesector in Nederland, vrije tijdsector. Alleen binnen die videowereld kwam kunstmatige intelligentie ook al om de hoek kijken.
10: Okay.
9: Cameratechniek, drones met name. Drones worden steeds beter, steeds kleiner, steeds lichter. Die stabilisatie in die camera's die onder die drones hangen. Ja, dat is allemaal eigenlijk aangedreven door middel van kunstmatige intelligentie, slimme software.
10: Oké, dus vanuit het vak video maken kwam je eigenlijk in aanraking met AI. Maar nu sta je, heb ik begrepen, voor hele groepen, voor bedrijven. En help je bedrijven met AI?
9: Ja, klopt. Dat deed ik eerlijk gezegd al eerder. Hè. Puur uit persoonlijke interesse wat betreft nieuwe technologieën en de impact die dat heeft op mensen en organisaties. Gaf ik eigenlijk altijd al presentaties. Maar sinds de komst van ChatGPT, dus de algemene populariteit van AI, spreek ik inderdaad zeer regelmatig voor grotere groepen en geef ik workshops en trainingen op dit gebied.
10: En wat zijn dan het soort bedrijven waar je lezingen voor geeft?
9: Dat is echt heel divers. Ja, hoewel ik mijn netwerk inderdaad vooral in de vrije tijdsector heb in Nederland. Hè, dus allerlei toeristische organisaties.
10: Kan je wat namen noemen?
9: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen bijvoorbeeld. NBTC, regionale marketingorganisaties. Utrecht Marketing, het Groene Hart, Alkmaar Marketing, noem maar op.
10: Maar wel echt, laten we zeggen, de Champions League binnen de vrije tijdsindustrie.
9: Ja, daar komt het wel op neer.
10: Wat zijn dan de meest gestelde vragen van die ondernemers als ze jou inhuren? Kan je daar een paar van noemen?
9: Wat is AI in vredesnaam en wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan?
10: Nou, dat zijn goede vragen. En die hoop ik ook later aan jou in deze aflevering ook te behandelen. Wat is over het algemeen het kennisniveau van de bedrijven die bij jou in de zaal zitten?
9: Met alle respect, heel laag, heel weinig. Er zijn echt heel weinig bedrijven die het nog echt heel actief en proactief toepassen. En als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Okay. Maar alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog.
10: Nee, dus daar is een ontzettende behoefte aan kennis en wat je ermee kan, wat je ermee moet. Gaan we zo dus op in, zo gezegd. Jij bent adviseur, maar wat is nou het beste advies wat je ooit in je ondernemersloopbaan zelf gekregen hebt, Chris? Dat is even een moeilijke.
9: Daar moet ik even over nadenken, maar ik denk dat toch wel het meest belangrijke voor mij focus is. Wees gefocust op datgene waar je mee bezig bent. Want ik ben super enthousiast altijd over allerlei nieuwe projecten en nieuwe technologie. En dat maakt het dat het wel eens lastig is om je echt te focussen en niet zeg maar alles leuk te vinden en te doen.
10: Ja, dus focus.
0: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
10: Als gezegd nemen we een deep dive in ChatGPT. Ik denk dat het eigenlijk het grootste en het bekendste programma is, waar in ieder geval iedereen wel mee bekend is. Is bijvoorbeeld elke ondernemer hier al wel mee aan de slag is. Heb jij daar gegevens of ideeën over?
9: Ja, zeker niet. Weet je, iedereen kent het wel, omdat jij je kon er niet meer omheen de afgelopen jaren. Het was continu in het nieuws en in kranten en de gevaren die werden vooral belicht. Het merendeel van de ondernemers die ik ken, die werkte nog niet actief mee.
10: Oké.
9: Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan dat op dit moment, zeg maar in de leeftijdscategorie van 20 tot 40, ongeveer 2/3 van alle jongere mensen wel eens ChatGPT heeft gebruikt. Ja, en sommigen veel intensiever, vooral jongeren met betrekking tot school en opleiding, die gebruiken het heel consequent. In die latere leeftijdscategorie, zeg maar tussen de 40 en 60, gebruikt misschien nog maar 1/3 van alle mensen het. En daarboven, nou, nog vrijwel niemand.
10: Dus van 40 tot 60 is nog maar 1/3. En daar zitten natuurlijk nu op dit moment best veel ook ondernemers in.
9: Ja.
10: Dat is interessant. Hoe wordt het ChatGPT voornamelijk nu gebruikt?
9: Ja, op dit moment is de meest gebruikte eigenlijk toepassing is het verwerken of het genereren van teksten. He, dus bijvoorbeeld het maken van een samenvatting van een lang uitreksel van een boek. Noem maar iets. Ja, of je hebt iets geschreven, een afstudeerscriptie. En daar moet je dan bijvoorbeeld een samenvatting van maken. En je kan het ook heel goed gebruiken om bijvoorbeeld tekst te laten controleren op spelfouten.
10: Ja.
9: En wat ook een hele belangrijke is ze zijn die modellen, hè, met name ChatGPT, super goed in het vertalen van teksten. In alle talen die je maar wilt.
10: En dat zijn eigenlijk de eerste basisfuncties die mensen gebruiken. Zijn er nou verrassende manieren waarop ondernemers het kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tijd te besparen of bij hun dagelijkse werkzaamheden?
9: Ja, absoluut. Absoluut. Het mooie van ChatGPT is ook dat er zit zoveel kennis in. Er zit veel meer kennis in dan je ooit als mens zou kunnen bedenken en kunnen opslaan. Dus het kan je ook enorm goed helpen bij het krijgen van inspiratie. Stel je moet een nieuwe marketingcampagne of een nieuwe reclamecampagne bedenken voor je product. Dan ga je aan dat model vragen. Oké, geef mij een aantal suggesties wat ik zou kunnen doen.
10: Ja.
9: Zo'n simpele opdracht alleen al.
10: Ja.
9: Ja, en dan geeft hij je gewoon 10 voorbeelden. En er zit er eigenlijk altijd wel 1 of 2 tussen waar je zelf absoluut niet aan hebt gedacht.
10: Ja, dus en dat zijn dingen die je misschien voorheen in een team zou moeten doen. Of waar je dus externe mensen voor zou inhuren.
9: Ja.
10: Is dat wat ik hoor, heet dat een prompt?
9: Het geven van de opdracht, hè, of het stellen van de vraag aan het model, dat noemen ze een prompt.
10: Oké, okay, ja. dus de prompt is de vraag die je stelt en de output die je op dat moment krijgt. Hoe kan ik als ondernemer, of als iemand die het gewoon interessant vindt om te gebruiken, hoe kan ik dat optimaliseren? Zijn er bepaalde prompts of technieken die voor betere output zorgen?
9: Ja. Eigenlijk is de boodschap so within, so without. Hoe beter jouw prompt, hoe beter jouw opdracht of jouw vraagstelling, hoe gedetailleerder de uitkomst. Ja, en dat betekent dus dat je niet zeg maar 1 vraag hoeft te stellen aan het model, zoals je bijvoorbeeld bij Google wel eens doet. Maar je maakt gewoon eigenlijk een kort stukje tekst,
10: ja,
9: hè, van een aantal zinnen, waarin je zo specifiek mogelijk bent in het geven van die opdracht. En dan zal je er versteld van staan wat er voor een resultaat uitrolt. Dat het is zelfs een vakgebied. Hè? Ze noemen dat prompt engineering. En hè, dus zeg maar de kunst van het formuleren van de juiste opdrachten. En het stellen van de juiste vragen. Het is eigenlijk net als in het echte leven. Hè? Het stellen van de juiste vragen zorgt voor de betere antwoorden. En er zijn zelfs ook manieren. En dat noemen ze custom GPT's. Hè, dat is een onderdeel binnen ChatGPT die jou kan helpen om de juiste prompts te formuleren.
10: Nu ga je me iets te snel. Dus een onderdeel binnen ChatGPT, kan ik die bijvoorbeeld zelf maken?
9: Ja, maar dan moet je wel de betaalde versie hebben.
10: Wat kost de betaalde versie?
9: Betaalde versie is €23 inclusief btw per maand.
10: En ik heb begrepen dat bijna iedereen de gratis versie gebruikt.
9: Ja.
10: Wat zijn de voordelen überhaupt?
9: Ja, dus de voordelen van de betaalde versie van ChatGPT is dat je er meer input in kan plaatsen. Hè? Dus meer tekst kan je erin hangen. De output komt ook sneller tot je. Ja, dus het is veel sneller. Het is gedetailleerder. En je krijgt als eerste de nieuwste tools. Plus dat je inderdaad de mogelijkheid krijgt om eigen maatwerk GPT's. Dat zijn eigenlijk persoonlijke chatbots te maken.
10: En kan je een voorbeeld noemen van zo'n custom ChatGPT?
9: Zeker, zeker. Ja, ik heb er zelf tientallen gemaakt inmiddels.
10: Nou, noem eens eentje die dat wij het ook begrijpen.
9: Wat een hele leuke was, is dat ik heb Huur Alert Amsterdam gemaakt. Want mijn jongste dochter was op zoek naar een kamer in Amsterdam. En dat is nog best wel een uitdaging in deze tijd.
10: Ja, behoorlijk.
9: En wat ik heb gemaakt, ik heb een custom GPT gemaakt. Waarin je dan aangeeft van, nou, het mag zoveel kosten. Moet ongeveer in die wijk liggen. En 1 of 2 kamers, dat soort details. En dan vervolgens wat hij gaat doen. Hè, als je hem hebt aangemaakt, dan geef je hem opdracht. Geef mij de top 10 woningen die nu beschikbaar zijn. Dan gaat hij al die verhuursites gaat hij afskrepen. En dan geeft hij jou keurig netjes de top 10.
10: Zo, dat is mooi. En ja. Is dat, moet je daar heel technisch voor zijn om dat weer te kunnen maken?
9: Nee, valt wel mee. Je moet er wel even goed induiken. En je moet vooral dus zeg maar heel nauwkeurig aangeven ja, wat hij moet gaan doen. Hè, dus je moet hem in dit geval echt in de rol zetten van een makelaar in feite of een woningadviseur.
10: Wat gaaf dat je dat gemaakt hebt. Heeft ze een kamer inmiddels?
9: Ja, alleen niet via mijn GPT, maar via haar eigen netwerk.
10: Zie je, gelukkig. Dat is voor mij geruststellend. Dus het menselijke werkt dan ook nog wel. Ja. Heb je nog meer voorbeelden van zo'n personal programma binnen ChatGPT?
9: Zeker. Ik heb al mijn kennis die ik in de loop der jaren heb verzameld. Hè, en ik zit er echt bovenop. Hè, want gemiddeld per dag besteed ik 1 tot 1,5 uur... aan het signaleren van de nieuwste ontwikkelingen en ook alles uittesten. Ik loop helemaal leeg op al die abonnementjes trouwens, maar dat terzijde.
10: Ja, dat snap ik. Maar goed, je verdient het ook weer terug.
9: Ja, dat is waar inderdaad. Maar heb ik bijvoorbeeld al die kennis, hè, en ik maak ook video's en dan maak ik scripts voor. En die scripts heb ik allemaal in zo'n custom GPT gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een AI-advies GPT gemaakt. Hè, dus die kan je gebruiken en die deel ik dan met mensen die dat leuk vinden.
10: Een AI-advies GPT?
9: Ja.
10: Dus dan, wat kan ik daar dan concreet mee?
9: Dan kan je in feite alles wat jij nu aan mij vraagt, kan je ook aan die GPT vragen.
10: Shit. Dus ik had deze studio helemaal niet hoeven afvoeren. Leuk dat je dan nu weer komt, Chris. Als ik nou niet zoveel verstand heb, Chris, van ChatGPT, en het klinkt me toch allemaal een beetje moeilijk, zijn er dan quick wins, gewoon waar ik nu al direct mee aan de slag kan?
9: Je kunt er in principe meteen mee aan de slag als je een gratis account aanmaakt. En dan hoef je alleen maar even je e-mailadres achter te laten. Je meldt je aan en je kan ermee aan de slag. En dan kan je gewoon heel simpel beginnen. Gewoon stel maar gewoon de vraag, wat is ChatGPT en wat kan ik ermee?
10: Ja, dus echt gewoon mee aan de slag gaan.
9: Dat is het belangrijkste advies. Gewoon ermee aan de slag gaan.
10: Ja. Wat zijn slimme manieren om bijvoorbeeld ChatGPT te integreren in bijvoorbeeld in je sales? Of in je marketing? Zijn die er?
9: Die zijn er, absoluut. Os, je weet niet wat je meemaakt. Wij hebben vroeger wel eens sales trainingen gehad. Ja. En kreeg allerlei slimme strategieën en tools om zeg maar een verkoopgesprek op te bouwen en uit te voeren.
10: Ja.
9: Met ChatGPT is het mogelijk om die technieken te koppelen bijvoorbeeld aan je producten en aan de informatie van je klant. En dan vervolgens kan je een compleet belscript laten uitdraaien. Of een mailscript. Ja, waar geen speld is tussen te krijgen. Dat is het fascinerende.
10: En werkt dat ook al in de praktijk? Of is dat iets wat over 10 jaar misschien een keer gaat komen?
9: 100% in de praktijk nu. Het merendeel van mijn offertes, hè, tenzij het zeg maar heel specifiek is. Maar laat ik maken met ChatGPT. En dan in combinatie bijvoorbeeld met een andere AI-tool. En dan, ja, dan presenteer ik die offertes op die manier. 9 van de 10 keer gaan ze door.
10: Interessant. Even denken wat ik nog interessant vind. Er zijn veel bedrijven die werken met content.
9: Ja.
10: Bijvoorbeeld voor hun socials of voor hun nieuwsbrieven. Hoe kan dat programma daarbij helpen?
9: Bedenk het en het kan. Op het gebied van tekst. Hey, je hebt een product. Je hebt een podcast die je onder de aandacht wil brengen. Laat daar promotionele teksten van maken. En geef allerlei variaties. Dat kan je dat model vragen. En je krijgt vervolgens die variaties allemaal gepresenteerd.
10: Kun je dus ook voor de socials en bij het maken van een contentplan.
9: Neem het en het kan.
10: Eigenlijk ongelooflijk, Chris.
9: Ja, the sky is the limit.
10: Ja.
9: En ja, in feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat.
10: Denk jij dat het, als je al goed bent in je vak, bijvoorbeeld je bent tekstschrijver, of je bent copywriter, of je bent fotograaf, dat je dan ten dode bent opgeschreven, om het even zo te zeggen? Of denk jij dat als je goed bent in je vak, je ChatGPT juist kunt gebruiken om beter te worden?
9: Ja, dat laatste. Dat laatste, want als jij echt goed bent in je vak, ben je ook namelijk creatief genoeg om er op een slimme manier gebruik van te maken.
10: Ja.
9: En dan kan je het eigenlijk naar jouw klanten toe nog beter inzetten en nog jouw expertise nog eigenlijk verdiepen en uitbreiden met behulp van dit programma.
7: Dit is Jong en Ondernemend.
10: Chris, dus het is heel erg tekst en ook marketing gericht.
9: Ja.
10: Heb je daar nog een creatief voorbeeld van hoe ChatGPT daarin te gebruiken?
9: Zeker, zeker. Je kunt bijvoorbeeld, als je een nieuw product in de markt wil zetten, zou je kunnen vragen aan ChatGPT.
10: Ja.
9: Maak voor mij een marketingstrategie op basis van de principes, de beïnvloedingstechnieken van Robert Cialdini. En dan pakt hij echt, zeg maar, die vorm.
10: En die Cialdini, dat is een goeroe?
9: Dat is een beïnvloedingsgoeroe binnen de marketing.
10: Met een soort wetmatigheden.
9: Ja.
10: En dat rolt er dan uit.
9: Dat rolt eruit.
10: Ja.
9: En zo goed dat je het zelf niet had kunnen bedenken.
10: Ja, en ook binnen no time.
9: Binnen no time, binnen 10 seconden heb je een compleet plan.
10: Ja, ik merk het eigenlijk al. Dus eigenlijk bijna alles wat ik vraag kan.
9: Ja.
10: Het hangt dus heel erg af van een slimme en goede manier de prompt te stellen.
9: Ja.
10: En om door te vragen.
9: Klopt. Overigens komt ChatGPT daar ook zelf mee, hè? Want dan geeft hij bijvoorbeeld een lijstje van 10 suggesties of 10 ideeën. En dan vraagt hij daadwerkelijk, kan ik een van deze ideeën verder voor je uitwerken?
10: Wat is nou een van de meest creatieve voorbeelden van het gebruik van GPT die je zo te binnen schiet?
9: Ja, ik heb van een collega van mij, heb ik ooit gehoord. Die heeft bijvoorbeeld, die moest exclusieve menus samenstellen. Op basis van de kookkunsten van, ik geloof, Robert Kranenborg.
10: Ja, Robert Kranenborg.
9: Ja, en dan vroeg hij, maar er moesten ook bijvoorbeeld bepaalde dieetwensen in verwerkt zitten.
10: Ja.
9: En die heeft hij allemaal, zeg maar, ingevoerd. En vervolgens kwam er een 6 of 7 gangen menu uitrollen, wat helemaal perfect aansloot bij de wensen van die klant.
10: Oh, echt?
9: Ja.
10: En daar is ook daadwerkelijk mee
9: daar is mee gekookt.
10: Ja, maar dat vind ik, ja, ik vind het heel leuk om juist die output, daar ben ik zo in geïnteresseerd.

0: GPT's, maar dat terzijde. Dat komt op een andere keer, voor een andere keer. Maar je kunt eigenlijk niet blindelings kopiëren, want dat is ja te obvious.
1: Ja.
0: Weet je, dus je moet er eigenlijk altijd. Ik zeg altijd een beetje van mezelf en een beetje van ChatGPT.
1: Ja.
0: Dat samenspel, dat maakt het heel krachtig.
1: Welke versie van ChatGPT zitten we nu, Chris?
0: Ja, de huidige versie is GPT-4.
1: Ja.
0: Hè, en dan heb je eigenlijk. Nee, ik moet het anders zeggen. De nieuwste versie is GPT-4o. En daar staat de O voor Omni. Hè, dus zeg maar, dat is eigenlijk een samenvatting van alles. Dus die kan alles. Vooral ook heel goed in rekenen en wiskundige vraagstukken. En dan heb je ook nog de versie O1. Dus dat is Omni 1. En die kan daadwerkelijk redeneren zoals wij dat kunnen. He, dus die denkt, die is iets minder snel qua output, maar die denkt daadwerkelijk dieper na over het antwoord wat hij geeft. En dat zie je ook voor je. En ja, waanzinnig. Zo gedetailleerd. Alsof je met een echt mens zit te communiceren.
1: Ja, wat mij dan opvalt, dat die ontwikkelingen die vroeger misschien een paar jaar duurden, die updates.
0: Ja.
1: Het gaat.
0: Het is tegenwoordig om de paar maanden komt er een nieuwe versie uit.
1: Wat is nou een ontwikkeling die eraan zit te komen of die gloednieuw is waar jij heel enthousiast van wordt?
0: Ja, dat is de nieuwe Advanced Voice Modus van ChatGPT. Dat is de kracht van ChatGPT in combinatie met audio. En dat is mindblowing, Oscar.
2: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
1: Mindblowing, Chris. Waar had je het over op audiogebied?
0: Ja.
1: Nou, ik weet dat je een freak bent. Dus niet alleen maar geïnteresseerd in ChatGPT, maar echt gewoon het nieuwste van het nieuwste. Nou, kom maar door. Wat wil je laten horen?
0: Ja, Os, ik ga nu dus de nieuwe Advanced Voice Modus lanceren en starten. Binnen ChatGPT, de betaalde versie van ChatGPT. En wat nog even belangrijk is om te noemen dat het nog niet in Europa beschikbaar is. Dus je moet, als je daar gebruik van wil maken, via een VPN-verbinding gaan werken.
1: Dus ChatGPT
0: plus betaald, dus de betaalde versie.
1: En met een VPN.
0: Met een VPN.
1: Oké, okay, en
0: werkt
1: dan?
0: Werkt alleen in Amerika.
1: En wat gebeurt er dan?
0: Ja, dan ga je dit horen en zien. Dit is dus een voice mode, hè, binnen ChatGPT. Hij moet even opstarten. Hij moet even warm worden.
1: Ja, ik ook.
3: Dag Chris. Onderweg naar Hilversum voor de podcast, toch? Dat klinkt als een mooie kans om je ondernemerservaring te delen.
0: Nou,
3: zin
0: nog,
3: in?
0: Nog sterker. Ik heb er heel veel zin in. Maar nog sterker. Ik zit er al. Ik zit al bij Oscar Krechting in de uitzending van de Jong en Ondernemend podcast.
3: Geweldig, Chris. Wat leuk dat je al bij Oscar zit voor de uitzending. Heb je nog een speciaal onderwerp dat je wilt bespreken tijdens de podcast?
0: Nou ja, wij zijn zeer onder de indruk van deze stem, van jouw nieuwe geavanceerde stemmodus. Wat zouden we hier allemaal mee kunnen? Kan je een paar voorbeelden geven?
3: Dat is gaaf om te horen. Met deze geavanceerde stemmodus kun je allerlei kanten op. Hier zijn een paar voorbeelden. 1. Podcasts en audioblogs. Je kunt deze stem inzetten om podcasts of audioblogs te maken, waardoor je content nog toegankelijker wordt. 2. Voice-overs voor video's. Gebruik het voor professionele voice-overs in je videoproducties.
0: Ja, ik wil nog wat met je proberen. Kan je een leuk verhaaltje vertellen over Oscar en zijn podcast en dan in een Vlaams accent?
1: Dat lijkt me
3: natuurlijk,
1: heel fijn.
3: Chris. Laten we eens beginnen. Er was eens, diep in het hart van de Lage Landen, een jonge ondernemer genaamd Oscar. Oscar had een droom om een podcast te starten.
0: Kan je het iets spannender maken?
3: Zeker. Laten we er een spannend verhaal van maken. In de schaduw van de oude radiostudio's van Hilversum, waar de geesten van radiopioniers nog fluisterden, besloot Oscar om zijn stem te laten weer klinken in het donker.
0: Kan je het nog spannender maken en een beetje fluisteren?
3: Zeker. Laten we er een mysterieuze twist aan geven. In het holst van de nacht, omgeven door het zachte gegons van oude machines, bereidde Oscar zijn volgende podcast voor. Terwijl de maan een bleke gloed wierp door het raam.
0: Dankjewel.
1: Chris, mag ik nog een vraag stellen?
0: Ja, mag Oscar een vraag aan jou stellen, ChatGPT?
3: Natuurlijk, Oscar. Stel je vraag maar. Ik ben er klaar voor.
1: Nou, denk je dat het eigenlijk nog zin heeft in de toekomst om mensen

0: de presentatoren podcast te laten presenteren? Want je doet het zo goed.
1: Dat is een interessante vraag, Oscar. Hoewel AI-stemmen zoals de mijne steeds beter worden, denk ik dat er altijd ruimte zal zijn voor menselijke presentatoren. Mensen brengen namelijk unieke emoties, spontaniteit en persoonlijke ervaringen mee, wat moeilijk te evenaren is. Maar wie weet, misschien zien we in de toekomst wel een mix van beide.
0: Nou, ik ben heel erg gerustgesteld. Dankjewel voor deze mooie demonstratie.
1: Graag gedaan, Oscar. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel succes met de podcast en geniet ervan, Chris.
2: Komt helemaal goed. Dankjewel, ChatGPT.
3: Super. Fijne opname.
0: Hey Chris, maar let's face it, dit is geweldig. En ik ben weer gerustgesteld, want dat betekent dat ik nog even door kan gaan met podcasten, toch?
2: Ja, dat kan je. Maar de ontwikkelingen gaan wel heel snel hoor. En ik wil eigenlijk ook nog even een demo laten horen van Google. Een nieuw model van Google. Google Notebook LM genaamd.
0: Oh, nog een voorbeeld.
2: Ja, als je daar tijd voor hebt.
0: Heel leuk, daar zitten we hier voor.
2: Ja, Google Notebook is een tool van Google waarbij je een eigen notebook, een notitieblok eigenlijk, kunt aanmaken. En daarin kan je allerlei soorten informatie laden. Dus documenten waarin jouw kennis bijvoorbeeld is opgeslagen. Of jouw bedrijf of jouw persoonlijke interesse. Je kunt er linkjes naar websites in hangen. Je kunt er linkjes naar YouTube video's in hangen over een bepaald onderwerp. En wat dat model dan doet is al die informatie samenbrengen.
0: Ja.
2: Daar maakt hij gewoon eigenlijk één groot tekstbestand van. En vervolgens kan je met dat tekstbestand gaan communiceren. Dus je kunt er vragen aan stellen. Hè? Dus je kunt, net als met ChatGPT, kan je vragen, Oké, vertel me meer over dit onderwerp, over dat onderwerp. Hij maakt zelfs een inhoudsopgave. Je kunt samenvattingen laten maken. Je kunt er vertalingen mee laten maken. En het meest fascinerende is, je kunt er ook een podcast van laten genereren. En dan niet alleen in de vorm van een blikkerige stem die zeg maar zo'n uittreksel voorleest, maar daadwerkelijk een interactief podcast.
0: Met zeg maar een soort chatcast, een babbel podcast.
2: Een babbel podcast waarbij ze dus die twee stemmen, die twee AI gegenereerde stemmen, in discussie gaan met elkaar over jouw informatie, over jouw knowledge base.
0: En welke data heb je hier dan ingegooid, Chris?
2: Ja, ter voorbereiding op deze podcast heb ik ook van jou veel informatie gekregen. Ik heb zelf de nodige aan toegevoegd. Dat heb ik allemaal in een van die notebooks geduwd, zeg maar. En op basis daarvan heb ik dan deze volgende podcast laten genereren. Maar wel alleen nog in het Engels.
0: Alleen in het Engels, nu nog
2: voorlopig. Ja, binnenkort wel in meerdere talen, waarschijnlijk ook in Nederland. Maar nu nog alleen in het Engels. Dus hierbij een kleine demo.
4: Hey everyone, welcome. We're diving deep into the world of AI today. More specifically, how ChatGPT is changing the game for entrepreneurs, just like you. You know, it's funny when you think about it. We used to picture AI as some futuristic tech, but it's already a part of our daily lives without us even realizing it. Take Netflix, for example, those recommendations you get, that's AI learning what you like. Or those traffic predictions that seem almost magical, AI again.
5: It's incredible, isn't it? What's really fascinating to me is how quickly AI is becoming accessible, especially with tools like ChatGPT. It's a real turning point for entrepreneurs.
4: And that's exactly what we're going to unpack today. So to help us navigate this exciting world, we've got AI expert Chris Van Vleuten with us. Chris, welcome to the show.
5: Thanks for having me.
2: Chris, for anyone who's just dipping their toes in the AI pool.
0: Ja, dus je klinkt als vrouw. Trouwens ook
5: absolutely.
0: Als man kan goed, maar als vrouw nog beter.
5: As a computer program that can learn and problem solve, even understand language, much like we do. That's AI in essence.
4: Okay, so basically teaching machines to think for themselves in a way.
5: In a way, yes. It's about giving them the ability to process information and make decisions based on what they learn.
4: That's amazing. So Chris, you're working with businesses all the time in this field. What types of companies are showing the most interest in AI right now?
5: You know, I'm seeing a really diverse range from media and tech companies all the way to finance, which goes to show just how widespread the adoption of AI is becoming.
4: It's everywhere you look these days. So when you talk with other entrepreneurs, what are their burning questions about AI?
0: Nou Chris, ik heb genoeg gehoord. Hartstikke bedankt. Dit was ook dan meteen mijn laatste aflevering zelf. Want het aloude ambacht van podcast is dus gewoon eigenlijk ook weer ten dode opgeschreven.
2: Nee. We hebben net ook gehoord dat die menselijke factor toch wel ook minstens zo belangrijk blijft.
6: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Ongekend, alle kansen en mogelijkheden met AI. Maar we moeten het toch ook hebben over de downside. over de wat negatievere geluiden of angsten die we toch vaak horen. Is het veilig met al die data? Hoe zit het met privacy? Hoe zit het met het schenden van auteursrechten? En sommige experts uiten ook zorgen over de ontwikkeling die waarschijnlijk zo snel gaat dat AI wellicht slimmer kan worden dan mensen, waardoor wij de controle kunnen gaan verliezen. Dat zijn allemaal best hele dark vooruitzichten. Hoe kijk jij daarnaar als je er een paar van die dingen uit zou kunnen lichten?
2: Ja, ik wil er inderdaad een paar uitlichten. En dan eigenlijk denk ik dat de meest belangrijke en waar de meeste mensen nu ook het meest bang voor zijn, is inderdaad de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. Maar dat het zo goed is, qua hè, wat je net hoorde met die audio, maar ook straks met beelden, hè, met deepfake video's, dat je niet meer kunt onderscheiden wat echt en wat nep is.
0: Nee, maar dat is best zorgelijk.
2: Dat is absoluut zorgelijk.
0: Want nu zagen we wel eens van die TikTok-filmpjes met Donald Trump. En als je dan goed kijkt, zie je dat mondje nog wel, dat het erop geplakt is.
2: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk ook die presentatrice Welmoed, die met haar hoofd in een pornofilm geplakt zat.
2: Absoluut.
0: En dat zag je al. Niet dat ik het gezien heb. Ik heb me laten vertellen. Ze heeft in ieder geval rechtszaak aangespannen. Dat dat er belachelijk realistisch uitziet.
2: Nou ja.
0: Deepfake.
2: Ik kan je alleen maar zelf, ook uit mijn eigen ervaring. Ik gebruik een tool, HeyGen, voor mijn videogeneratie. Waarbij ik dan in het Nederlands inspreek. En die kan ik vervolgens in alle talen van de wereld laten vertalen. Met perfecte lipsynchronisatie. Ik zie eruit en ik hoor, klink alsof ik perfect Chinees praat.
0: Ja.
2: Terwijl ik het natuurlijk helemaal niet spreek, maar. Ja, het is waanzinnig.
0: Dat is ongelooflijk. Schenden van auteursrechten. Ja, de aflevering hiervoor is te kort om alles te bespreken. Maar dat is natuurlijk wel degelijk een risico.
2: Het is een risico, maar het is ook een enorm grijs gebied. Waar de experts en ook alle grote rechtszaken die nu spelen in Amerika.
0: Absoluut, Netflix, de acteurs.
2: Absoluut. Ze zijn
0: voice cloning.
2: Ja, nee. Ja, er zijn legio nadelen op te noemen. Hè. Inderdaad, het is een disruptieve technologie.
0: De enige acteur die gewoon door kan gaan is George Clooney. Voor hemzelf echt grappig.
2: Ja, hij is leuk.
0: Oké. Okay.
2: Ja, nog even wat betreft auteursrechten.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja.
2: Ja, dat is gewoon echt een grijs gebied. Want wat die taalmodellen hebben gedaan, die hebben gewoon het hele internet leeggetrokken. Al die data gescrept. En je kunt dus nu ook echt fotorealistische afbeeldingen laten maken. Van whatever je maar wilt. Ja, tot op zekere hoogte. Maar en daarin zitten dus waarschijnlijk een paar pixels of een paar data-elementjes uit een beeld wat ja, ooit door iemand gemaakt is.
0: Ja,
2: alleen dat kan je nooit bewijzen.
0: Nee maar oké. Maar sommige mensen met auteursrechten zouden dit ook jatten kunnen noemen. En dat is natuurlijk het grijze gebied.
2: Ja.
0: Het is alleen een ontwikkeling, zoals ik dat zelf zie, die gewoon niet meer te stoppen is.
2: Nee,
0: en wetgeving loopt altijd achteraan, achter deze gigantische snelle ontwikkelingen.
2: Ja.
0: Welke beroepen moeten eigenlijk vrezen? Of welke ondernemers moeten vrezen voor hun voortbestaan, Chris? Als ze niet aan de slag gaan met AI.
2: Nou ja, kijk, de meest voor de hand liggende zijn tekstschrijvers, vertaalbureaus, maar ook bijvoorbeeld stemacteurs, voice acteurs. Hè, want je kan ook perfecte stemmen laten genereren met de hulp van AI.
0: Ja.
2: Ja, en nu die grote ontwikkeling. Foto's natuurlijk. Je kan allerlei fotorealistische afbeeldingen laten maken van modellen. Er zijn ook voorbeelden bekend van merken die al complete reclamecampagnes hebben gegenereerd met AI-beelden en AI-modellen. En de grote nieuwe ontwikkeling is natuurlijk tekst en afbeelding naar video. Hè? Dus dat je video kan laten genereren.
0: Ja, wat ik erover lees is dat eigenlijk de rode draad in wanneer je echt moet gaan oppassen, is als een bedrijf routinematige of repetitieve processen bevatten die eenvoudig kunnen worden overgenomen. En dat zijn dus ook bijvoorbeeld boekhouders, administratiekantoren, sommige advocatententermen, notarissen. Dus als je het negatief bekijkt, is het ongelooflijk disruptief op die gebieden, toch?
2: Ja, dat is waar. Aan de andere kant zie ik het en blijf ik het ook voorlopig zien als een tool die ons als mens kan ondersteunen om dingen beter, sneller, efficiënter te doen. En juist in deze tijd van personeelskrapte, arbeidsmarktkrapte, kan het eigenlijk alleen maar hulpvol zijn om dingen beter en sneller voor elkaar te krijgen. En processen die anders eigenlijk heel saai en repeterend zijn, te vereenvoudigen en te automatiseren.
0: Ja, het grappige is, ik heb het even ook aan ChatGPT gevraagd. Lees het wel zelf voor. Dat beroepen met een hogere mate van creativiteit, menselijk inzicht en complexe besluitvorming de minste risico lopen. Omdat AI daar, en ze zeggen zelf tussen haakjes voorlopig, nog niet dezelfde waarde kan bieden. Dus de creativiteit en de menselijke waarden zullen toch wel belangrijk zijn. Maar het is wel 5 voor 12 voor die bedrijven die we net noemden.
2: Ja, daar wil ik toch nog even iets op inhaken. Want bijvoorbeeld dat model O1, hè, wat ik eerder noemde, die daadwerkelijk kan redeneren. En die zeg maar qua wiskundige oplossingen op het niveau zit van Amerikaanse universiteiten. Hè, die gewoon een score halen van 80-90%. Bij het maken van Amerikaanse staatsexamens op universitair niveau. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
0: Ja, dat is ziek.
2: En ik bedoel, we zijn nu 2 jaar verder na de lancering van ChatGPT. Nog maar 2 jaar, hè? En die ontwikkeling die gaat keihard door. En daarom is het ook denk ik goed dat er regelgeving komt, hè, vanuit allerlei overheden en bijvoorbeeld vanuit Europa.
7: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
0: Je hebt zoveel mooie voorbeelden gegeven. Je hebt mij ook inspiratie gegeven om aan de slag mee te gaan. Waar moet ik nou beginnen, Chris? Kom eens even met gewoon praktische, concrete Jip en Janneke tips voor me. Ja, nou, wat moet ik doen?
2: Als je nog geen abonnement op ChatGPT hebt, is dat eigenlijk de eerste tool waarop je een gratis abonnement zou moeten aanmaken.
0: Okay.
2: En dan is het gewoon een kwestie van er mee aan het werk gaan. Stel maar een simpele vraag. Beschrijf maar wat je in je koelkast hebt liggen en of je daar een leuk gerecht van kan gaan maken van die ingrediënten die je in je koelkast hebt liggen. Overigens, vision is ook belangrijk. Hè. Je kunt ook een foto maken van je koelkast en dan haalt hij zelf die ingrediënten bij elkaar en dan maakt hij een leuk gerecht van. Maar dat terzijde. ChatGPT dus. Onderschat Google niet. Hè. We hebben net al natuurlijk het voorbeeld gezien en gehoord van Google Notebook.
0: Ja.
2: Google is het grootste databedrijf ter wereld. En ze werden een beetje overvallen van de komst van ChatGPT. En toen zijn ze eigenlijk iets te snel begonnen met een model Bard. Nou, dat is niet goed gegaan. Dat heeft ze miljarden aan beurswaarde gekost. Maar onderschat ze niet. Ze zijn echt goed bezig. En hun nieuwe modellen, Gemini, hun nieuwe taalmodel. Ja, dat is ook veelbelovend hoor.
0: Maar okay, nou ben ik nog steeds die ondernemer die begint. Dus ChatGPT zeg je?
2: ChatGPT.
0: Even terug naar de basis van dat ik gewoon morgen aan de slag kan.
2: Ja, ChatGPT.
0: Ja.
2: Sowieso.
0: Ja.
2: Ga ermee aan de gang.
0: Gratis versie.
2: En wat ook gratis is, is perplexity.ai. En dat is eigenlijk een AI aangedreven zoekmachine. Dus als je veel op Google zit te zoeken en daarmee werkt, probeer ook eens perplexity.ai. Want het mooie daarvan is, zit eigenlijk een ChatGPT-achtige functie ingebouwd. Je kunt dan ook gelijk weer interacteren en reageren op de antwoorden die dat model geeft.
0: Ja.
2: Wat misschien nog wel interessant is om te noemen, is dat, ik noemde het net al, Microsoft is, zeg maar, heeft als speerpunt toch veiligheid en security en privacy proof. Heel veel overheidsinstellingen, maar ook ondernemers, gebruiken al allerlei Microsoft producten. Die zitten in dat Microsoft ecosysteem.
0: Ja.
2: Nou, als je Microsoft 365 business hebt, dan kan je ook tegenwoordig Copilot. Hè? Copilot is eigenlijk de ChatGPT van Microsoft.
0: Ja.
2: Die kan je straks ook overal binnen alle Microsoft programma's gaan gebruiken. Kost ook ongeveer hetzelfde. Maar je komt er straks niet meer omheen. Zelfs op de laptops, de nieuwe laptops van Microsoft, zit niet meer de Windows knop. Maar er zit een Copilot knop.
0: Ja.
2: Dus
0: eigenlijk weer je persoonlijke assistent binnen alles wat je doet.
2: Precies. En het mooie van die hele Microsoft omgeving is dat het voor 99,9%, 100% bestaat misschien niet, maar veilig is en gegarandeerd veilig. Dus daar kan je met je eigen data gewoon aan de slag.
0: Ja.
2: Ja, en Os, jij bent zelf ook ondernemer natuurlijk.
0: Ja.
2: Wat ga jij nu als eerste doen?
0: Nou, ik heb meegemaakt met het bedrijf wat ik samen met mijn compagnons heb opgezet, de opkomst van internet.
2: Ja.
0: We hadden toen dikke boeken en toen kwam internet en toen dachten 95% van al onze concurrenten, het zal zo'n vaart niet lopen met internet. We wachten het wel af tot het overwaait. We gaan er in ieder geval geen tijd en energie in stoppen. Nou, elke ondernemer zijn altijd druk met hun bedrijf en hebben altijd al het gevoel dat ja, je moet altijd zoveel. Je hebt zoveel ballen in de lucht te houden. Je moet eigenlijk nog je social media strategie verbeteren. We moeten eigenlijk nog op TikTok. Ik moet eigenlijk nog dit. Dus heel vermoeiend dat er weer zoiets komt als ChatGPT. Dat is echt hoe de meeste mensen dat ook zien. En wat ook heel begrijpend is. En AI daarbij is weer confronterend en vermoeiend. Maar dat herken ik wel echt. Net als destijds met de komst van internet. Is dit iets waar je gewoon niet omheen kan. Sterker nog, ik denk, ik heb geen glazen bol. Maar als je hier niet in verdiept, dan kan het wel eens heel snel met je afgelopen zijn. Laten we die les in ieder geval leren uit de transitie van het naar online, hè, tijdperk, toch, Chris? Bedrijven als Nokia, ja. Bedrijven als Kodak, een free record shop, de hele reisbranche, de hele mediabranche. Nou, zo kunnen we nog het hele retail, ja. Die of ze bestaan niet meer, of ze hebben veel te late switch gemaakt en andere partijen zijn erin gedoken. En ik denk dat, en sorry voor het woord, maar dat die slachting die AI gaat aanrichten, als ik het negatief, je kan ook zeggen de impact die AI gaat inrichten, nog veel groter zal zijn, omdat vroeger de infrastructuur er nog niet was, hè?
2: Klopt, klopt.
0: Ze hadden wel allemaal ideeën, bij wijze van spreken voor video's op internet, wat later YouTube werd, maar er was geen bandbreedte, er was geen snelheid. De mobiele telefoon. Dat werkte dat duurde een uur.
2: Ja.
0: En met de eerste Nokia's. En nu ligt alles er. We hebben de snelste mogelijkheden. Nou ja, de
2: 5G.
0: 5G. Alles gaat razendsnel. Dus de implementatie van AI gaat maal factor. Nou, wat schatten we in? 50, 100. Wat vroeger jaren duurde, is nu 2-3 maanden en je loopt weer achter.
2: OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is niet voor niets de snelst groeiende start-up ter wereld. Hè? Gewaardeerd op $157 miljard op dit moment.
0: Zo, ja, en daar kan je van alles van vinden. Is het een hype, is het geen hype? Maar it's wel here to stay. Dit gaat niet meer weg. Dus, en dit is heel vermoeiend, maar geen oogkleppen op als ondernemer en denken, dit zal mijn tijd wel duren. Want daar heb ik geen tijd voor. Want als je er nu geen tijd in stopt, dan heb je straks heel veel tijd. Want dan bestaat je bedrijf niet meer. Het voordeel is, als je nu gewoon met die tips van jou aan de slag gaat. Dan hoor je nog bij de voorhoede. Want nog maar 30% gebruikt het echt. Ja, de scholieren die gebruiken het allemaal voor hun huiswerk, hun proefwerken. Alleen de ondernemers gebruiken het nog niet maximaal. Dus er liggen nu gouden tijden. En ja, mijn tips zijn, ga naar congressen. Ga naar sprekers zoals bijvoorbeeld Chris kijken. Of naar de Next Web. Of naar e-mers. Of in je regio.
2: Luister podcast.
0: Praat met je kids. Of met scholieren. Of met buurtkinderen in de omgeving. Vraag het wel eerst even aan de ouders. Anders is het scary. om je te helpen. Want voor hun is het eigenlijk logisch. En dan denken ze, ja, wat stelt die boomer nou weer voor vragen? Maar van die gesprekken leer ik het meest. Kijk bijvoorbeeld op TikTok. Als je op TikTok kijkt, je wil niet weten hoeveel geweldige tips voor prompts worden gegeven. Nou, over prompts gesproken kan ik aanraden. Dat was voor mij heel duidelijk. Dat boek van Martin van Kranenburg. ChatGPT als tweede brein. Ik zal het ook wel in de aflevering zetten. En wat ik een hele leuke vond van een ondernemer. Wat jij net ook zei.
2: Ja.
0: Gebruik ChatGPT als Google.
2: Ja.
0: Zodat iedereen in je organisatie ermee leert omgaan. Ja. En dan kom ik bij jou, Chris. Jij helpt bedrijven, je spreekt over AI. Als mensen nou eventueel geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze je bereiken?
2: Ja, chrisvanvleuten.nl. Die website, daar staan allemaal contactgegevens op. En ik heb een 7-stappenplan ontwikkeld.
0: Een 7-stappenplan?
2: Een 7-stappenplan waarbij ondernemers zeg maar echt aan de hand worden genomen. Aan de hand van 7 verschillende stappen om AI beter en meer in hun onderneming te implementeren.
0: Kost dat wat?
2: Nee. Kosteloos.
0: Kijk, dat vinden we dan ook wel weer prettig. Onwijs bedankt voor het delen van je kennis. En dat je hier was en de moeite hebt genomen om te komen.
2: Heel graag gedaan, Oors. Echt, het was een feestje. En we kunnen er eindeloos verder over praten. Ik kom graag een keer terug om de ontwikkelingen verder met je door te nemen.
7: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
11: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
10: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: App de Top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een

0: op New Business Radio.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: come home.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.